0: Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray waar de grote natuurbrand woedt geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd

0: niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juli naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden

0: tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer, een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon, door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Inwoners van de Lelystadse wijk De Stelling willen dat de gemeente beter controleert in hun wijk op parkeeroverlast. En brand in oud kantoor Almere Stad. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
4: Ja, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent op deze woensdag, de 5e augustus. Het is een toch wel heel bijzondere dag vandaag, Leo.
5: Dat moet jij mij uitleggen. Dat mag je me uitleggen.
4: Het is de Nationale Oesterdag.
5: Oh, lekker.
4: Ja, ja, vind je dat lekker?
5: Ja, rauw.
4: Oh, ik vind het zo smerig.
5: Met een beetje peper en zout en citroen erop. Lekker. Nee, ik vind gegratineerd dan misschien?
4: Nee, ik vind
5: oven.
4: Het heel vies.
5: Ook niet.
4: Ook om mij heen zoveel mensen die daar ziek van zijn geworden. Dus ik voorbij gaan.
5: Oh.
4: Nee, dat sla ik lekker over.
5: Ben jij die warme middag nog een beetje doorgekomen gisteren?
4: Ja, ik heb binnen gezeten. Ik vond gisteren niet te doen.
5: Alles dicht.
4: Ja.
5: En niks doen.
4: Nou, dat was wel grappig. Ik moest even de fiets van mijn zoon wegbrengen.
5: Dan moest je toch naar buiten.
4: Dus ik moest op die fiets naar de fietsenmaker.
5: Oh.
4: En dus ik kom binnen met het fietsje. Goh, was het commentaar. Is het warm?
5: Ja.
4: Ik zeg, nou, valt wel mee. Oh, ik had even een ander idee. Want ik denk dat ik nogal verhit overkwam in de taart. Ja. En ik had

0: vanochtend had ik een dikke bui.
1: Een dikke bui?
0: Op de ketelbrug.
1: Dat is lekker.
0: Het regende insecten.
1: Oh, die...
0: Niet te geloven. Die. Dat is echt flink.
1: Dus dan moet je straks even poetsen en dan weer naar huis. We houden het wel veilig, hè?
0: Ja, dat gaan we zeker doen. Zometeen in het nieuws. Bewoners van de wijk De Stelling in Lelystad... Ja, die zijn het spuugzat dat bezoekers van het centrum... hun parkeerplekken inpikken.
1: Ach.
0: Ja, daar is het gratis.
1: Oh dus, ja, natuurlijk.
0: Ja, en ze denken van, dat is lekker makkelijk. Maar ja, de bewoners zeggen dat zij hun auto daardoor niet meer kwijt kunnen.
1: Tuurlijk.
0: Ja, ze hebben een voorstel. Wat dat is, dat hoor je zo meteen over een paar minuten.
1: En voor kinderen die niet op vakantie gaan... is er in Lelystad een programma vol activiteiten. Lekker koken bijvoorbeeld, onze verslaggever.
0: Altijd goed.
1: Prima, ja? Vooral als ze dat vasthouden als ze weer thuiskomen. Dat is makkelijk weer voor de ouders. Onze verslaggever. Nou, maar kijk je in de keuken.

0: En ja, zo geleden met z'n allen een nieuwe dag in met First Aid Kit en My Silver Lining.
1: Ja, lekker s'avonds naar het theater en dan om de hoek gratis parkeren. Nou, voor veel centrumbezoekers van Lelystad is dat een mooie uitweg. Maar in de wijk De Stelling, naast het stadshart, zijn ze er helemaal klaar mee.
0: Bewoners zeggen dat er voor hen geen parkeerplek meer is. Peter en Carla Booms deden buurtonderzoek en komen met een voorstel. Alleen vergunninghouders mogen nog parkeren.
2: We zijn meer gaan betalen en we zien helemaal geen parkeerbeleid meer. Mensen zeggen, ja, waarvoor betaal ik? We zien helemaal niks meer. En dat kan ik me heel goed voorstellen, dat je op een gegeven moment kwaad bent.
3: In de wijk geldt nu nog een vergunningsverplichting tussen 9 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds. Maar na die tijd is het vrij spel voor de sluipparkeerders. En die maken daar dan ook graag gebruik van, zien ze in de wijk.
4: Als dat begint rond de klok van 8 uur, nou, mensen komen al vanaf 7 uur, beginnen ze al daar naartoe te gaan. Die willen een hapje eten in de stad. Dus dat begint te parkeren overal. Ja, die mensen die daar naartoe gaan, die komen ook hier hun auto weer neerzetten. Gedeelte zal het ook in de parkeergarage doen, maar dat gros gaat wel zoeken in de omgeving naar iets wat goed bereikbaar is.
3: En gratis.
2: Ja precies. Ja.
4: Op het moment dat je dan thuis komt als bewoner, ja, vis je weer achter het net. Is het er niet? Is er geen plek voor je?
3: Daarom zijn Peter en Carla 4 weken lang langs alle buren gegaan om steun te zoeken. En de resultaten liegen er niet om.
4: Ik weet in ieder geval wel dat ik 92,8% mensen had van de mensen die ik geïnterviewd had, die er positief tegenover stonden. 6% die waren erop tegen, die wilden houden wat we nu hebben. En 1% die had geen mening.
3: En hoeveel parkeerplaatsen hebben we het over?
4: 45. Zijn er ongeveer openbare plekken. Er zijn ook mensen die hebben eigen parkeerplekken. Maar er zijn ook mensen die hebben helemaal geen parkeerplekmogelijkheid.
2: Nee. Deze rij woningen?
4: Ja, nee, daar in de hoek. Bijvoorbeeld in de hoek daar, daar hebben ze totaal geen plek. En ook mensen die daar op de Stelling 13 wonen, langs de speelplaats, die hebben ook helemaal geen plek thuis. Dus die zijn echt gebonden aan de openbare plekken.
3: Nu kan het stel niet meer over straat zonder luid toegejuicht te worden over hun inzet. Het overgrote deel van de wijk hoopt op ingrijpen van de gemeente.
5: Het is gewoon echt voor de mensen die hier wonen en niet voor uitgaand verkeer of uitgaand naar de stad toe.
2: En ja, weet je, je kan kwaad zijn en je kan tegen iedereen lopen aanzeuren. Maar als je niks doet, dan komt het ook niet bij de gemeente terecht. En vandaar dat wij dachten van, nou weet je, wij zijn ook boos en wij gaan eens even polshoogte nemen. En wij gaan eens kijken wat de mensen nou echt willen in de buurt. Nou, en dan kom je dus tot de conclusie. En dan heb je ook harde cijfers naar de gemeente toe van, we zijn niet alleen.
1: Nou, en dan maar afwachten hoe de gemeente Lelystad dit gaat oppikken. Je hoorde Peter en Carla Booms.

Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland. Het belangrijkste nieuws hoor je elke ochtend bij Joliene en Leo.

0: Harry Styles, zijn grote hit van dit moment, American Girls. En daarvoor terug naar de jaren 80 met Style Council en Shout to the Top.
1: Ja, vakantie is voor veel mensen te duur. Nou, voor kinderen die niet weggaan, duurt de zomervakantie wel heel erg lang zonder vriendjes. Nou, in Lelystad wordt voor hen Summer School georganiseerd. Daar kunnen ze iedere dag iets sportiefs of iets leuks doen.
0: Onder meer koken, freerunnen staan op het programma. Verslaggever Marielle Bakker, nam een kijkje.
2: Sissy, wat zijn jullie hier aan het doen?
3: Freerunnen.
2: En wat is dat?
3: Een beetje salto's maken, backflips en ja, trucjes doen.
2: Wat voor trucjes doen jullie?
3: Wij doen de trucjes van zo en we deden ook de trucjes om over bankjes heen te springen.
4: Ik vind het ook leuk dat ik gewoon andere koertjes kan doen en slingeren en klimmen.
2: Ja.
4: En over de bankjes heen springen.
2: Sjoerd van der Weijden van sportbedrijf Lelystad. Ja. Wat doen jullie hier?
5: We zijn nu bezig met Summer School. Het is de tweede week Summer School. En hierachter zijn de kinderen nu lekker aan het freerunnen. En beneden zijn we bezig met een kookworkshop. Het is voor kinderen in Lelystad. En voornamelijk voor kinderen bedoeld die niet op vakantie kunnen. Of veel binnen zitten thuis. En hierbij nodigen we dan de kinderen eigenlijk uit om nieuwe vrienden te maken. Lekker te bewegen. Om wat dingen te doen die je eigenlijk nog nooit gedaan hebt.
6: Zitten kinderen gewoon thuis achter een schermpje. En dan hebben we nu gewoon wat te doen.
2: En zat jij ook achter je schermpje?
6: Ja, soms.
5: Hiermee leren we kinderen nieuwe plekken te ontdekken. Maar voornamelijk ook dat het gewoon heel fijn is om nieuwe vrienden te maken. En lekker met elkaar te kunnen bewegen en spelen. Maar beneden zijn de oudere kinderen nu dus de lunch ook aan het verzorgen voor de eigen groep. En voor deze jongere groep. Dus ze leren eigenlijk ook hoe mooi het is om goed voor elkaar te zorgen. En iets voor een ander te doen. En op dat soort moment word ik daar altijd wel heel erg blij van.
7: Ja, veel fijner.
8: We zijn nu aan het koken. We maken, ik weet alleen niet hoe dat heet.
2: Tortilla?
8: Ja, zoiets maken we. Ik vind het wel gewoon leuk om hier te zijn.
2: Ja? Want wat maakt het leuk?
8: Met vriendinnen te zijn.
2: Ja. Hoe voelt dat om ook voor de anderen te koken?
9: Een beetje hetzelfde als zorgen.
2: Ja. Hoe vind je dat?
9: Ja, wel fijn en heel lief.
1: Ja, lekker koken. En dan misschien wel mee naar huis nemen. Dat zou natuurlijk ook zo moeten kunnen.
0: Met z'n allen opeten, toch?
1: Nou, ja, dat is ook
0: die gezellig. Hebben wel honger, hoor, van dat springen.
1: Maar wie weet wat er overblijft voor thuis. Nou, de kinderen die meedoen aan de Summer School in Lelystad, hoorde je.
0: En straks de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, dan hebben we het nog steeds over die grote natuurbrand bij Venray. Is die onder controle inmiddels? Je hoort er zo meer over.

0: Ja, tempo ging lekker omhoog met Flemming en automatisch. De berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, de brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venraai. Uit voorzorg moet het vuur vanaf de paden worden bestreden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
2: We kunnen het de hotspots, zoals wij die noemen. Dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf.
1: De brand kan zich niet uitbreiden, omdat het vuur binnen de aangelegde stoplijnen is gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht, en dat betekent dat niemand er in de buurt mag komen.
0: Vanwege de droogte zijn de sluizen bij Rotterdam en Den Haag sinds gisteren dicht. Ook mag in die regio geen water uit sloten, beken en kanalen worden gehaald. Het raakt onder meer de glastuinbouw en de landbouw. Maar de maatregel is nodig, zegt het Hoge Heemraadschap van Delfland.
3: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water.
4: Ja, wat gaat er dan mis?
3: Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
1: Dan nog wat nieuws uit de kranten van deze woensdag, de 5e augustus. De lonen zijn de afgelopen 5 jaar aanzienlijk harder gestegen dan je op basis van de CAO zou denken. Vooral twintigers en dertigers gingen er meer op vooruit. Nou ja, bijvoorbeeld omdat ze promotie maakten of van baan wisselden. Dat constateren economen van ABN AMRO in vakblad ESB. En de Telegraaf schrijft erover vandaag. Tussen 2020 en juni van dit jaar kreeg de doorsnee werknemer er iets meer dan 25% bij. Zo blijkt uit cijfers van het CBS.
0: Maar soms gaat het er ook weer hard uit, blijkt uit een ander verhaal in de Telegraaf. De Duitse politie heeft gisterenmiddag een Nederlander aangehouden die wel heel snel rijdt. Het gaat om een 23-jarige landgenoot die haalde in zijn Porsche snelheden tot 235 kilometer per uur.
1: Zo, dat trap je dat gaspedaal ook bijna er doorheen, zeg.
0: Kan dat ding hard, zeg. Hij moest ter plekke €10.000 betalen. De man haalde agenten in die in een onopvallende dienstauto reden. De bestuurder was aan het bumperkleven, haalde auto's rechts in en sneed andere auto's af.
1: Ja, en hij moest ook nog zijn rijbewijs inleveren.
0: Nee. Nou
1: ja, dus dan mag je niet verder rijden. En wie kwam hem ophalen?
0: Mami.
1: Zijn vader.
0: Oh, zijn vader. Nou, ja. Ik was bijna goed.
1: Ja.
0: Is wat.
1: Dat is dan toch wel weer lief.
0: En je boniede.
1: Dat doe je dan voor je kind.
0: Ja. En dat waren ze. De berichten van buiten Flevoland.

Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Bewoners van de Lelystadse wijk De Stelling zijn het zat dat bezoekers van het centrum hun parkeerplaatsen gebruiken om parkeerkosten te vermijden. Hoewel zij €55 per jaar betalen voor een parkeervergunning, kunnen ze volgens eigen zeggen hun auto geregeld niet kwijt.
2: Op het moment dat je dan thuis komt als bewoner, ja, vis je weer achter het net, is het er niet. Is er geen plek voor je.
1: Daarom willen de bewoners meer controles. In een leegstaand kantoorpand op bedrijventerrein Randstad in Almere Stad is gisteravond rond 6:30 brand uitgebroken. De brandweer gaat uit van brandstichting. Het pand staat al jaren leeg en moet plaatsmaken voor appartementen. Een 18-jarige jongen uit Lelystad is veroordeeld voor het veroorzaken van een explosie bij een restaurant in Amsterdam. Hij was toen 17 jaar. Hij krijgt 4 dagen jeugdgevangenis en een taakstraf van 120 uur. Eerder is hij veroordeeld voor illegaal wapenbezit, diefstal en mishandeling.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af.
4: Goedemorgen, er staat een fraaie zomerdag op het programma in Flevoland. Er zijn flinke zonnige perioden, het blijft overal droog en daarbij warmt het op naar zo'n 25 of 26 graden. Dat is veel aangenamere warmte voor de meeste mensen, denk ik, dan de afgelopen dagen. Vanmiddag kunnen er ook wel een paar stapelwolken ontstaan, maar die groeien niet uit tot een bui. De wind is west tot zuidwest en meest matig van kracht, 3 of 4, langs de grote meren. Ja, misschien af en toe even vrij krachtig met de windkracht 5. Ook de komende dagen blijft het aangenaam zomerweer met overdag zo'n 24 graden en geregeld ruimte voor de zon.
5: Hoe is het op de weg? Nou, je kunt overal lekker doorrijden. Er is een flitser gemeld, nou ja, 2 op de A27 bij Almere. Vanuit de richting Hilversum, dus Hilversum naar Almere. Ja, er staan hier 2 hectometerpaaltjes, 115,2 en 112,4. Het zal niet zo zijn dat er 2 staan. Het zal wel ergens rond die koers zijn. Dus 115, 112 of iets daartussenin. Dus even opletten daar.
1: Als de mensen nou vragen om het nog een keer te melden, dan verschuift hij misschien een beetje.
5: Ja, dat wordt wel gemeld. Okay. Zeker. En als je ergens anders nog een flitser ziet, kun je dat natuurlijk ook doorgeven. Ja. Zometeen in Flevoland is wakker hebben we het weer in onze zomerserie over de jubilea in Noordoostpolder. Daar is het een groot feest. 4 dorpen die vieren feest. Nou, waar we vandaag zijn, welk dorp? Je hoort het zo.
6: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Bright Side of the Road, daar moet je lopen. Niet alleen, dit doe je samen met Van Morrison.
1: Ja, het is feest in Noordoostpolder. Vier dorpen vieren een jubileum. Met de dorpsvoorzitters kijken we naar wat hun dorp zo bijzonder en fijn maakt.
0: Vandaag is dat Pand, dat bestaat 75 jaar. En Dennis Meijert is de dorpsvoorzitter.
2: Pand is een gemoedelijk kleinschalig dorp. Als je er niet uit vandaan komt, dan denk ik, als je er naartoe rijdt, dat je denkt, nou ja, een mooi dorpje, mooi gelegen, ziet er fraai uit. Maar ja, wat kan ik daar vinden? Nou, en als je er niet uit vandaan komt, is dat niet zoveel. Als je er wel uit vandaan komt, ja, dan brengt het veel meer.
3: Pand, 75 jaar geleden, gebouwd op de oude zeebodem. Nu een dorp in het groen met 1600 inwoners.
2: De meeste mensen die kennen elkaar. Ik denk dat dat redelijk uniek is in een plaats waar je woont en opgroeit. Qua sport hebben we natuurlijk een bepaald aanbod. Maar ook wel qua evenementen, festiviteiten is er van alles wat te vinden.
3: Pand heeft namelijk een heuse feestcommissie. En Philip Monster en Henk-Jan Hoekstra zitten daarin.
4: Weet je het mooie van dat je in de feestcommissie zit? Dat je eigenlijk heel Pand eigenlijk een mooi feest kan geven. Eigenlijk, we zijn natuurlijk een aantal jaren zijn we bezig geweest met het thema. Met inderdaad bedenken van hoe gaan we de week invullen. En eigenlijk doen we het voor het hele dorp.
5: Philip Monster, waar bent u dan het meest trots op als zo'n feestweek achter de rug is?
6: Het was gewoon heel druk. Mensen die je eigenlijk bijna nooit ziet, die komen er toch op af. Hebben toch een geweldige week. En dat doe je toch voor die blije mensen, de positieve reacties die je hebt. Nou, wat ik al zei, doe dat terug voor het dorp.
3: En deze feestcommissie is niet de enige club in het dorp die feestjes houdt.
4: We hebben inderdaad de carnaval die eigenlijk in november al startte met de Prinsenbal. En dan in februari het groot carnaval. En daarnaast hebben we inderdaad de schuurfeestcommissie. Die eigenlijk elk jaar in november ook een groot feest organiseren. En samen hebben ze inderdaad ook nog een Scheidje Rijk. Wat inderdaad één keer per jaar gaat plaatsvinden. Dus inderdaad, we hebben eigenlijk gedurende het hele jaar. En met verschillende commissies maken we er mooie feesten van.
6: Het is geen moedje. Je kijkt er heel erg naar uit. En wat ik zeg, ja, de positieve reacties. En je hoopt dat je wat neer hebt gezet als heel dorp zijn.
2: Altenaren houden zeker van een feestje. Ja, absoluut. Ja, en het lukt ook eigenlijk altijd. Omdat degenen die erbij betrokken zijn, die weten wat het is om het te organiseren. Dus die weten ook hoe fijn het is dat er gewoon veel mensen op afkomen. En daardoor lukt het.
1: Dat waren dorpsvoorzitter Dennis Meijert en namens de feestcommissie Henk-Jan Hoekstra en Philip Monster. En morgen zijn we in Nagelen.

0: Arme Alex, hij had weer een slechte nacht. Alex Warren en zijn Fever Dream. Zometeen, wat we gisteravond hebben gemist op radio en tv.
1: Doe je vaak spelletjes?
0: Als de avonden weer wat langer worden, dan gaan we weer spelletjes doen.
1: Scrabble?
0: Ja, heb ik.
1: Oké. Let op.
0: Vertel.
1: Ga deze onthouden, want dan ga je winnen. Een menstruatiecyclus-app. En daar gaan we het zo over hebben.

0: Right Said Fred, zo heet de band. En ze zongen van jou Don't Talk, Just Kiss. Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv?
1: Nou, in Nieuwsuur ging het over het afschieten van ganzen. Want ja, die veroorzaken nogal wat overlast. Dat afschieten gebeurt al langer, maar op Texel schieten ze sinds 3 jaar veel meer ganzen af. Nou, dat zorgt voor minder landbouwschade. Blijkt uit cijfers van de Fauna Beheereenheid Noord-Holland, de FBE. Patty Laan is directeur van die FBE. Het afschieten is nodig om andere natuur te behouden.
2: We snappen de emoties, want die hebben wij zelf ook. Want het zijn prachtige dieren, maar er zijn er ook heel veel. En het gaat ook ten koste van andere diersoorten. En daarin moeten wij denk ik wel met elkaar de balans zoeken. En dan moet je soms nare maatregelen nemen om andere doelen ook te bereiken.
1: Dierenwelzijnsorganisaties zijn kritisch. Die betwijfelen of de daling van de schade het gevolg is van het afschot, zegt Michiel van den Berg van de Vogelbescherming.
3: We hebben gezien dat het afschieten van miljoenen ganzen, wat we eerder al hebben gedaan, dat het helemaal niet geleid heeft tot minder schade. Zelfs tegenovergestelde effect kan je hebben doordat de jacht heel veel stress veroorzaakt, dat ganzen juist meer voedsel moeten gaan zoeken en daardoor meer schade aanbrengen.
4: Omdat ze dan weer naar andere plekken gaan en daar weer nieuwe schade aan gaan brengen.
3: Ja, ze moeten dan heel veel gaan vliegen en stress en dat kost allemaal heel veel energie. En daardoor gaan ze juist meer moeten eten.
1: Nou, misschien moet Michiel van den Berg ook eens met wat boeren gaan praten die heel veel overlast hebben van die ganzen.
0: Nou, en langs de lijn en omstreken aandacht voor de Westerschelde-tunnel tussen Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Die gaat over 5 maanden dicht. Sportverenigingen moeten zich daarop voorbereiden, zegt Gerben Schram van Sport Zeeland. Hij maakt zich zorgen over de reistijd als de Westerschelde-tunnel dicht is. Zonder omleiding doe je er een half uur over.
5: Als de tunnel gesloten is en ze zouden via Antwerpen moeten, dan kan je er 3 kwartier minimaal bij rekenen, met je geen file hebt daar. En je kan er in bloktijden doorheen, maar dan zou het dan betekenen dat je 1 keer in de 2 uur kan je door en dan is er plaats voor ongeveer 400 voertuigen.
0: De omleiding vraagt flexibiliteit van sportclubs en bonden, zegt Schram. Hij adviseert ze om nu alvast te kijken naar het omgooien van de wedstrijdschema's om extra reistijd te voorkomen.
5: Je zou kunnen denken dat je je uit- en thuiswedstrijd van de ploeg, zeg maar, wat van de andere kant van de tunnel is, dat je die voor 11 januari speelt. Waardoor dat je inderdaad op dat vlak de reisbewegingen al voor 11 januari kan organiseren. Is misschien niet zoals een competitie hoort te verlopen, maar daarom benoemde ik dat ook net het sleutel. Flexibiliteit. Dan moeten we soms misschien nu maar eens eenmalig ook van afwijken.
1: Ja, wat een gedoe zeg.
0: Nou,
1: ongelooflijk.
0: Het pontje, dat is alleen op de fiets, hè? Dat pontje daar.
1: Ja. Bijna 1/4 van de Nederlandse vrouwen gebruikt een menstruatiecyclus-app of vruchtbaarheids-app. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde gisteren voor misbruik van de gegevens die vrouwen in die app zetten. De gezondheidsdata worden door sommige apps aan advertentiepartners verkocht. In Met het oog op morgen vertelde voormalig hoofdredacteur van Linda Meijden, Lisa Volkers is dat, over haar frustratie over die apps.
6: Ze waren bijvoorbeeld allemaal best wel agressieve roze, mega girly ingericht. Dat vond ik zelf al niet fijn. Daarnaast zit heel veel achter betaalmuren. Dus ik kon eigenlijk alleen maar mijn menstruatie tracken en ik wilde juist mijn lichaam ook echt beter leren kennen en wat die cyclus met mij deed. Toen ik erachter kwam wat die apps natuurlijk met jouw data ook doen, ja, toen werd ik pas echt boos.
1: Ja, vooral de data van zwangere vrouwen bleken een goudmijn voor adverteerders, vertelt ze.
6: In Amerika, en staat als Texas, hè, met nog een strenge abortuswet, dit soort data ook uit deze apps letterlijk tegen vrouwen kunnen worden gebruikt in de rechtszaal. Ja, toen was het wel echt klaar voor mij.
1: En daarom ontwikkelde Volkers er zelf eentje, samen met haar vriend, een app die wel goed omgaat met de gevoelige informatie van vrouwen die hem gebruiken.
6: Wat dat dan anders maakt, is dus dat wij gewoon niks van onze gebruikers verkopen. En ja, wij willen dus echt gewoon die Europese tegenhanger zijn van al die partijen die dus wel je data verkopen en vrouwen gebruiken als een verdienmodel.
1: Ja, een menstruatiecyclus-app. Hmm. Ja, je kunt het ook gewoon met pen en papier bijhouden
0: ik
1: in je agenda.
0: Denken. Boekje.
1: Ja. Ik snap dat niet helemaal, dat je zo'n app nodig hebt. Maar
0: maar je kunt ervan
1: zal wel hopeloos ouderwet zijn.
0: Ja.
1: ja, ik snap het niet zo goed. Maar ja.
0: Dus gisteravond was dat op radio en tv.

je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers? De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder, over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder, met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: elkaar te zorgen en iets voor een ander te doen. En op dat soort momenten, ja, word ik daar altijd wel heel erg blij van.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: Inwoners van de Lelystadse wijk De Stelling willen dat de gemeente beter controleert in hun wijk op parkeeroverlast. En brand in oud kantoor Almere Stad. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
6: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
8: We kunnen de hotspots, zoals wij die noemen, dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf, dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
7: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van €10.000 moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
9: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller voor kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
7: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Geen files of vertraging op dit moment. Lekker doorrijden dus. Twee flitsers zijn gemeld op de A27. Vanuit de richting Hilversum bij hectometerpaal 115,2. Dus Hilversum Almere. En de andere kant op diezelfde A27. Daar staat een flitser bij hectometerpaal 112,4. Dus goed opletten daar. En zie je zelf een flitser op een andere plek, kun je die natuurlijk altijd doorgeven. Hè, via Flitsmeister. En zometeen in Flevoland is wakker. Dan hebben we het over de bewoners van de wijk De Stelling in Lelystad. Ja, die zijn het echt spuugzat dat bezoekers van het centrum hun parkeerplekken inpikken. Want ja, daar is het gratis. Hmm. Maar ja, die bewoners zeggen dat ze hun auto niet meer kwijt kunnen. Ach. Maar ze hebben wel een voorstel. Wat dat voorstel is, dat hoor je over een paar minuten.
5: En kinderen in Lelystad hoeven zich tijdens de lange zomervakantie niet te vervelen. Wat er voor hen wordt georganiseerd, hoor je zo.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Zonder leden geen max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag.

0: Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000? Dewarmte.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Mr. Know-it-all. Terry Swims op Flevoland. En wat wij weten van het nieuws, dat hoor je nu.
1: Zeker, ja. Lekker 's avonds naar het theater en dan om de hoek gratis parkeren. Nou, voor veel centrumbezoekers van Lelystad is dat een mooie uitweg. Maar in de wijk De Stelling, naast het stadshart, zijn ze er wel helemaal klaar mee.
0: Bewoners zeggen dat er voor hen dan geen parkeerplek meer is. Peter en Carla Booms deden buurtonderzoek en komen met een voorstel. Alleen vergunninghouders mogen daar nog parkeren.
2: We zijn meer gaan betalen en we zien helemaal geen parkeerbeleid meer. Mensen zeggen, ja, waarvoor betaal ik? We zien helemaal niks meer. En dat kan ik me heel goed voorstellen, dat je op een gegeven moment kwaad bent.
3: In de wijk geldt nu nog een vergunningsverplichting tussen 9 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds. Maar na die tijd is het vrij spel voor de sluipparkeerders. En die maken daar dan ook graag gebruik van, zien ze in de wijk.
4: Als dat begint, rond de klok van 8 uur, nou, mensen komen al vanaf 7 uur, beginnen ze al daar naartoe te gaan. Die willen een hapje eten in de stad. Dus dat begint te parkeren overal. Ja, die mensen die daar naartoe gaan, die komen ook hier hun auto weer neerzetten. Gedeelte zal het ook in de parkeergarage doen, maar dat gros gaat wel zoeken in de omgeving naar iets wat goed bereikbaar is.
3: En gratis.
2: Ja, precies. Ja.
4: Op het moment dat je dan thuiskomt als bewoner, ja, vis je weer achter het net. Is het er niet? Is er geen plek voor je?
3: Daarom zijn Peter en Carla 4 weken lang langs alle buren gegaan om steun te zoeken. En de resultaten liegen er niet om.
4: Ik weet in ieder geval wel dat ik 92,8% mensen had van de mensen die ik geïnterviewd had, die er positief tegenover stonden. 6% die waren erop tegen, die wilden houden wat we nu hebben. En 1% die had geen mening.
3: En hoeveel parkeerplaatsen hebben we het over?
4: 45. Zijn er ongeveer openbare plekken. Er zijn ook mensen die hebben eigen parkeerplekken. Maar er zijn ook mensen die hebben helemaal geen parkeerplekmogelijkheid.
2: Nee. Deze rij woningen?
4: Ja, nee, daar in de hoek. Is bijvoorbeeld in de hoek daar. Daar hebben ze totaal geen plek. En ook mensen die daar op de Stelling 13 wonen, langs de speelplaats, die hebben ook helemaal geen plek thuis. Dus die zijn echt gebonden aan de openbare plekken.
3: Nu kan het stel niet meer over straat zonder luid toegejuicht te worden over hun inzet. Het overgrote deel van de wijk hoopt op ingrijpen van de gemeente.
5: Het is gewoon echt voor de mensen die hier wonen en niet voor uitgaand verkeer of uitgaand naar de stad toe.
2: En ja, weet je, je kan kwaad zijn en je kan tegen iedereen lopen aanzeuren. Maar als je niks doet, dan komt het ook niet bij de gemeente terecht. En vandaar dat wij dachten van, nou weet je, wij zijn ook boos en wij gaan eens even polshoogte nemen. En wij gaan eens kijken wat de mensen nou echt willen in de buurt. Nou, en dan kom je dus tot de conclusie. En dan heb je ook harde cijfers naar de gemeente toe van, we zijn niet alleen.
1: Nou, en dan maar kijken wat de gemeente met die cijfers gaat doen. Wordt vervolgd dus.

0: en Nothing to Lose.
1: We gaan naar het weer met Johnny Willemsen. Johnny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Oh, wat was het gisteren heet, zeg.
2: Ja, inderdaad. Nou, zo heet wordt het de komende dagen niet.
1: Gelukkig.
2: De zomer is in ieder geval nog lang niet voorbij. Op dit moment is het ook best wel warm buiten, al een graad of 20. En sommige plekken is het wat vochtig. Er is zelfs een klein beetje regen gevallen in het oosten van de provincie. Dus, langs het water bij de randmeren met Gelderland. Daar is een klein beetje regen gevallen eerder vanochtend. Maar verder schijnt de zon. En vanmiddag zien we, of in de loop van de dag zien we ook alweer wat wolken. Kan lokaal een klein buitje vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog.
1: Ja, en de wind?
2: De wind die trekt in de loop van de dag aan. Wordt een zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5. Dus het waait vanmiddag stevig door. Dat is eigenlijk de hoofdreden dat het een stuk minder warm wordt. Wel nog 25 graden, maar zeker geen 30.
1: Nou, lekker. Dat voelt er al een stuk aangenamer aan. Wat gaat er vannacht en de komende dagen gebeuren?
2: Nou, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Daarbij brede opklaringen. En morgen staat er een westenwind. En daardoor is het nog ietsje koeler. 22 graden is heerlijk weer om activiteiten te ondernemen buiten. Zonnige periode ook wel wat wolken, maar gewoon droog. Morgenavond, vooral in de nacht naar vrijdag, is een buitje mogelijk. Maar de rest van de komende dagen is het gewoon droog. Vrijdag opnieuw een graad of 22. Ja, en in het weekend gaan we gewoon weer naar 27. Dus het wordt toch weer gewoon zomers.
1: Oh, dus die temperaturen gaan weer omhoog richting en in het weekend. En durf je al na het weekend te kijken?
2: Ja, aanhoudend zomers. Of het al 25 is of 28, daar zit nog wel wat marge op. Ver boven de 30 verwacht ik niet. Maar wel gewoon grotendeels droog en zonnig weer met zomerse temperaturen. Ook volgende week. Ja, dus goed nieuws voor de vakantiegangers. Voor mensen die op regen zitten te wachten, heb ik weinig goed nieuws.
1: Oké, okay. Johnny, dankjewel. Ja, vakantie is voor veel mensen toch te duur. En nou ja, voor kinderen die niet weggaan, duurt die zomervakantie dan wel heel erg lang. Zeker zonder vriendjes die wel weg zijn. Hm. Nou, in Lelystad wordt voor hen Summer School georganiseerd. Daar kunnen ze iedere dag iets sportiefs en iets leuks doen.
0: Onder meer koken en freerun staan op het programma. Verslaggever Mariel Bakker, nou maar kijk je.
3: Sissy, wat zijn jullie hier aan het doen?
4: Freerunnen.
3: En wat is dat?
4: Een beetje salto's maken, backflips en ja, trucjes doen.
3: Wat voor trucjes doen jullie?
4: Wij doen de trucjes van zo en we deden ook de trucjes om over bankjes heen te springen.
5: Ik vind het ook leuk dat ik gewoon aan het koertje kan doen en slingeren en klimmen.
3: Ja.
5: En over de bankjes heen springen.
3: Sjoerd van der Weijden van sportbedrijf Lelystad. Ja. Wat doen jullie hier?
6: We zijn nu bezig met Summer School. Het is de tweede week Summer School. En hierachter zijn de kinderen nu lekker aan het freerunnen. En beneden zijn we bezig met een kookworkshop. Het is voor kinderen in Lelystad. En voornamelijk voor kinderen bedoeld die niet op vakantie kunnen. Of veel binnen zitten thuis. En hierbij nodigen we dan de kinderen eigenlijk uit om nieuwe vrienden te maken. Lekker te bewegen. Om wat dingen doen die je eigenlijk nog nooit gedaan hebt.
7: Zitten kinderen gewoon thuis achter een schermpje en dan hebben we nu gewoon wat te doen.
3: En zat jij ook achter je schermpje?
7: Ja, soms.
6: Hiermee leren we kinderen nieuwe plekken te ontdekken, maar voornamelijk ook dat het gewoon heel fijn is om nieuwe vrienden te maken en lekker met elkaar te kunnen bewegen en spelen. Maar beneden zijn de oudere kinderen nu dus de lunch ook aan het verzorgen voor de eigen groep en voor deze jongere groep. Dus ze leren eigenlijk ook hoe mooi het is om goed voor elkaar te zorgen en iets voor een ander te doen. En op dat soort moment word ik daar altijd wel heel erg blij van.
8: Ja, veel fijne.
9: We zijn nu aan het koken. We maken, ik weet alleen niet hoe dat heet.
3: Tortilla?
9: Ja, zoiets maken we. Ik vind het wel gewoon leuk om hier te zijn.
3: Ja? Want wat maakt het leuk?
9: Met vriendinnen te zijn.
3: Ja. Hoe voelt het om ook voor de anderen te koken?
9: Een beetje hetzelfde als zorgen. Ja.
3: Hoe vind je dat?
9: Ja. Nou, fijn en heel lief.
1: Ja, een van de kinderen die meedoet aan Summer School in Lelystad. Van alles dus te doen daar voor die kinderen. Hartstikke leuk.
0: Zometeen de berichten van buiten Flevoland.
1: Dan hebben we het over het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, SpaceX.

0: Romantiek op het strand. Against All Odds door Phil Collins. Berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, de brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venraai. Uit voorzorg moet het vuur vanaf de paden worden bestreden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
2: We kunnen het de hotspots, zoals wij die noemen. Dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf.
1: Nou, de brand kan zich niet uitbreiden omdat het vuur binnen de aangelegde stoplijnen is gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied die blijft voorlopig van kracht en dat betekent dat niemand er in de buurt mag komen.
0: Vanwege de droogte zijn de sluizen bij Rotterdam en Den Haag sinds gisteren dicht. Ook mag in die regio geen water uit sloten, beken en kanalen worden gehaald. Dat raakt onder meer de glastuinbouw en de landbouw. Die maatregel is nodig, zegt het Hoogheemraadschap van Delfland.
3: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water.
4: Wat gaat er dan mis?
3: Ja, dan wordt het te zout. En daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
1: De intratuin in Halsteren is ondanks de hitte alweer begonnen met de opbouw van de kerstshow.
0: Nee.
1: Jawel. Ja, ja, het is augustus, maar je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn. Hè? Terwijl het buiten het toch een graadje of 33 is, wordt er in het tuincentrum binnen hard gewerkt met sneeuwvlokjes, kerstballen en rendieren, vertelt deze medewerker.
5: Nu bezig met gewoon echt de kersthuis in de schappen zetten. En vanaf volgende week gaan we echt de dorpen bouwen. Nou, binnenkort komen de kerstbomen, dan gaan we ook echt de kerstbomen optuigen.
0: Ja.
5: Dus jaar rond kerst, in januari gaan we op inkoop. Daarna gaan we de plannen maken, tekeningen, schappenplannen, thema's bedenken. Dus het is echt heel het jaar kerst.
1: Ongelooflijk. Ja, zoveel kerst, doet dat dan ook wat met het kerstgevoel van die medewerkers?
6: Zelf dan ook nog zin om een kerstboom thuis te zetten?
5: Nee. Mag ik dat zeggen of niet?
1: Ja, daar ben je toch helemaal klaar mee. Als je denkt, goh, wanneer gaat die dan open? Nou, 26 september. Dus dat duurt nog even. Ach, goh, moet je er niet aan denken, joh. Ach, man. Nou ja, goed. Ach, het is ook wel leuk om dat met elkaar te doen. Maar ik snap wel dat je dan tegen die tijd zoiets hebt van, laat maar.
0: Ja. Ik zal het even doorgeven aan mijn moeder. Die is daar vast bezoeker van.
1: Nou, kijk eens aan.
0: Even kijken naar de kerstshow in Halsteren.
1: Kijk eens, hoewel dan kan ze het in de agenda zetten.
0: Ja, hoewel de omzet steeg, heeft het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, SpaceX, de afgelopen 3 maanden een verlies geleden van ruim $500 miljard. Volgens de Vereniging van Effectenbezitter komt dat doordat het bedrijf veel geld steekt in AI.
7: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar. Dus er gaan enorm veel geld aan het trainen van modellen voor kunstmatige intelligentie, AI dus.
0: SpaceX ging 2 maanden geleden naar de beurs. Daarna is de koers stevig gedaald.
1: Dan nog even wat sport. NEC mag blijven dromen van de Champions League. De Nijmegenaren hielden in Griekenland Olympiakos op 0-0. Volgens aanvoerder Sherry, een prima resultaat, maar had er misschien nog wel meer in gezeten.
8: Ja, eerste helft zag je dat zij een goede kans hadden. Maar ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen als je iets sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn. Alleen nu moeten we thuis afmaken.
1: Ja, dat thuis afmaken, dat gebeurt dan volgende week dinsdag in Nijmegen. En die Grieken, die werden echt uitgefloten hoor, door het eigen publiek.
0: Oh.
1: Ja, die vonden het een wanprestatie, die 0-0.
0: Want daar zeggen zij ze ook dat er meer in had gezeten.
1: Voor Olympiakos, ja, dat ze toch wel minstens met 3-0 hadden moeten winnen, die Grieken. De aanhang.
0: Dan gaan we in Nijmegen kijken hoe dat verder gaat. En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland. En dit is Davina Michel. Nobody is perfect.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Bewoners van de Lelystadse wijk De Stelling zijn het zat dat bezoekers van het centrum hun parkeerplaatsen gebruiken om parkeerkosten te vermijden. Hoewel zij €55 per jaar betalen voor een parkeervergunning, kunnen ze volgens eigen zeggen hun auto geregeld niet kwijt.
8: Op het moment dat je dan thuiskomt als bewoner, ja, vis je weer achter het net, is het er niet. Is er geen plek voor je.
7: Daarom willen de bewoners meer controles. Het aantal fastfood- en snackzaken in Flevoland is in 10 jaar met 73% gestegen. Flevoland is daarmee de snelste groei van Nederland, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 10 jaar geleden telde de provincie er nog 300. Inmiddels zijn dat er 520. In een leegstaand kantoorpand op bedrijventerrein Randstad in Almere Stad is gisteravond rond 6:30 brand uitgebroken. De brandweer gaat uit van brandstichting. Het pand staat al jaren leeg en moet plaatsmaken voor appartementen. Een 18-jarige jongen uit Lelystad is veroordeeld voor het veroorzaken van een explosie bij een restaurant in Amsterdam. Hij was toen 17 jaar. Hij krijgt 4 dagen jeugdgevangenis en een taakstraf van 120 uur. Eerder is hij veroordeeld voor illegaal wapenbezit, diefstal en mishandeling.
9: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit. Daar vielen zeker 14 doden. Ook zijn er tientallen gewonden. Oekraïne heeft weer een magazijn aangevallen van de grootste webwinkel van Rusland, waar spullen voor de oorlog zouden liggen opgeslagen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer die blijft bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En NEC heeft nog zicht op de volgende voorronde van de Champions League. De ploeg uit Nijmegen speelde gisteravond knap gelijk bij Olympiakos. In het Griekse Piraeus bleef het 0-0, maar de betere kansen waren voor NEC.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Een lokaal buitje is niet uitgesloten, maar op de meeste plaatsen blijft het waarschijnlijk droog. Ook vanmiddag is het wisselend bewolkt met een kleine kans op een kortdurend buitje. In de loop van de middag neemt de buikans af en wordt het zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten worden 23 tot 25 graden in Flevoland. Vanavond is het droog en nog een tijd zonnig. En om 9 uur vanavond is het 21 of 22 graden. In de nacht blijft het droog met opklaringen. Het kwik zakt naar een graad of 15. Morgen, donderdag, waait er een matige tot vrij krachtige westenwind. Het wordt ongeveer 22 graden met geregeld zon. In de nacht naar vrijdag is kans op een enkele bui.
11: Geen files, geen vertragingen, wel twee flitsers, beide op de A27. Almere Hilversum bij hectometerpaal 112,4 en de andere kant op, dus van Hilversum naar Almere. Ook op die A27 dus, hectometerpaal 115,2. Kom je ook een flitser tegen, kun je doorgeven via Flitsmeister. Ja, we vieren feest tenminste in Noordoostpolder, vier dorpen daar, jubilea. En met de dorpsvoorzitters kijken we, ja, wat maakt hun dorp nou zo bijzonder, zo mooi, zo fijn. En vandaag zijn we in Want.
12: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: samenwerking tussen Paul McCartney en Michael Jackson. CCC.
1: Het is een feest in Noordoostpolder. Vier dorpen vieren een jubileum. Met de dorpsvoorzitters kijken we naar wat hun dorp zo mooi en zo fijn maakt.
0: Vandaag is dat band, dat bestaat 75 jaar. En Dennis Meijert, hij is de dorpsvoorzitter.
2: Band is een gemoedelijk kleinschalig dorp. Als je er niet uit vandaan komt, dan denk ik, als je er naartoe rijdt, dat je denkt, nou ja, een mooi dorpje, mooi gelegen, ziet er fraai uit. Maar ja, wat kan ik daar vinden? Nou, en als je er niet uit vandaan komt, is dat niet zoveel. Als je er wel uit vandaan komt, ja, dan brengt het veel meer.
3: Band, 75 jaar geleden gebouwd op de oude zeebodem. Nu een dorp in het groen met 1600 inwoners.
2: De meeste mensen die kennen elkaar. Ik denk dat dat redelijk uniek is in een plaats waar je woont en opgroeit. Ja, qua sport hebben we natuurlijk een bepaald aanbod. Maar ook wel qua evenementen, festiviteiten is er van alles wat te vinden.
3: Band heeft namelijk een heuse feestcommissie. En Filip Monster en Henk-Jan Hoekstra zitten daarin.
4: Weet je, het mooie van dat je in de feestcommissie zit, dat je eigenlijk heel Band eigenlijk een mooi feest kan geven. Eigenlijk, we zijn natuurlijk een aantal jaren zijn we bezig geweest met het thema, met inderdaad bedenken van hoe gaan we de week invullen. En eigenlijk doen we het voor het hele dorp.
5: Filip Monster, waar bent u dan het meest trots op als zo'n feestweek achter de rug is?
6: Het was gewoon heel druk. Mensen die je eigenlijk bijna nooit ziet, die komen er toch op af. Hebben toch een geweldige week. En dat doe je toch voor die blije mensen, de positieve reacties die je hebt. Nou, wat ik al zei, doe dat terug voor het dorp.
3: En deze feestcommissie is niet de enige club in het dorp die feestjes houdt.
4: We hebben inderdaad de carnaval die eigenlijk in november al startte met de Prinsenbal. En dan in februari het groot carnaval. En daarnaast hebben we inderdaad de schuurfeestcommissie. Die eigenlijk elk jaar in november ook een groot feest organiseren. En samen hebben ze inderdaad ook nog een Scheidje Rijk, wat inderdaad één keer per jaar gaat plaatsvinden. Dus inderdaad, we hebben eigenlijk gedurende het hele jaar en met verschillende commissies maken we er mooie feesten van.
6: Het is geen moedje. Je kijkt er heel erg naar uit. En wat ik zeg, ja, de positieve reacties. En je hoopt dat je wat neer hebt gezet als heel dorp zijn.
2: Ambtenaren houden zeker van een feestje. Ja, absoluut. Ja, en het lukt ook eigenlijk altijd, omdat ja, degenen die erbij betrokken zijn, die weten wat het is om het te organiseren. Dus die weten ook hoe fijn het is dat er gewoon veel mensen op afkomen. En daardoor lukt het.
1: Ja, hij zegt ambtenaren houden wel van een feestje. Maar je kunt ook horen ambtenaren houden wel van een feestje. Maar het is ambtenaren zeg.
0: Tuurlijk, het gaat over Band.
1: Ja, zeker.
0: In het Oostkolder.
1: Dorpsvoorzitter Dennis Meijert was dat. En je hoorde ook namens de feestcommissie Henk-Jan Hoekstra en Filip Monster. En morgen dan zijn we in Nagelen.
0: Zometeen, wat heb je gisteravond gemist op radio en tv? Dan gaan we het hebben over de ellende die je soms tegenkomt bij menstruatie-apps.

0: Uit de muzikale Jackson-familie komt hij natuurlijk... Nee, dit is een andere story. Ik haal ze door elkaar. Het is Jeremy Stewart. Ach, Revan Lane zat ervoor met Love Me Not. Dat is een nieuwe hitsucces. En dat hoor je allemaal hier op Flevoland. Wat je ook hoort is wat je gisteravond misschien hebt gemist op radio en tv.
1: Ja, we beginnen met Nieuwsuur. Daar ging het over het afschieten van ganzen wegens overlast. Nou, dat afschieten, dat gebeurt al langer. Nou, op Texel hebben ze de smaak te pakken. Want daar schieten ze sinds 3 jaar veel meer ganzen af. En dat zorgt dan ook voor minder landbouwschade. Blijkt uit cijfers van de Faunabeheereenheid Noord-Holland. De FBE. Patty Laan is daar de directeur van. En dat afschieten, zegt ze, is nodig om andere natuur te behouden.
2: We snappen de emoties, want die hebben wij zelf ook. Want het zijn prachtige dieren, maar er zijn er ook heel veel. En het gaat ook ten koste van andere diersoorten. En daarin moeten wij denk ik wel met elkaar de balans zoeken. En dan moet je soms nare maatregelen nemen om andere doelen ook te bereiken.
1: Ja, ze zegt, ik vind prachtige dieren. Ik vind helemaal geen prachtige dieren. Wij hebben er ook heel veel. Mm-hmm. Die vliegen dan over. Ze schijten alles onder. Ze vreten alles kapot.
0: En weet je wie ik extra lelijk vind? De nijlganzen.
1: Oh.
0: Ja, die hebben zo'n ringetje aan hun ogen, weet je wel.
1: Maar vind je dat extra, hoezo?
0: Die vind ik extra lelijk.
1: Waarom?
0: Vind je anderen lelijk en de nijlganzen super lelijk.
1: Oh, super lelijk.
0: Ja.
1: Oh, je gaat echt in de superlatieve.
0: Ja, ik heb gradaties. Oh. Ja.
1: Gradaties bij de ganzen.
0: En de enige die ik lief vind is Gijs Gans uit de Doos. Die vind ik wel lief.
1: Ja, dierenwelzijnsorganisaties, nou ja, die denken er wat anders over. Die zijn kritisch. Die betwijfelen of de daling van de schade wel het gevolg is van het afschot. Dat zegt Michiel van den Berg van de Vogelbescherming.
3: We hebben gezien dat het afschieten van miljoenen ganzen, wat we eerder al hebben gedaan, dat het helemaal niet geleid heeft tot minder schade. Zelfs tegenovergestelde effect kan je hebben doordat de jacht heel veel stress veroorzaakt, dat ganzen juist meer voedsel moeten gaan zoeken en daardoor meer schade aanbrengen.
4: Omdat ze dan weer naar andere plekken gaan en daar weer nieuwe schade aan gaan brengen.
3: Ja, ze moeten dan heel veel gaan vliegen en stress en dat kost allemaal heel veel energie en daardoor gaan ze juist meer moeten eten.
1: Oh ja, nou dan moeten ze op die andere plekken ook afschieten.
0: Ja. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt hun menstruatie. Cyclus-app of een vruchtbaarheids-app. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde gisteren voor misbruik van de gegevens die vrouwen in deze app zetten. De gezondheidsdata worden door sommige apps aan advertentiepartners verkocht. In het radioprogramma Met het oog op morgen vertelde voormalig hoofdredacteur van Linda Meijden, dat is Lisa Volkers, over haar frustraties over deze apps.
5: Er waren bijvoorbeeld allemaal best wel agressieve roles, mega girly ingericht. Dat vond ik zelf al niet fijn. Daarnaast zit heel veel achter taalmuren. Dus ik kon eigenlijk alleen maar mijn menstruatie tracken en ik wilde juist mijn lichaam ook echt beter leren kennen en wat die cyclus met mij deed. Toen ik erachter kwam wat die apps natuurlijk met jouw data ook doen, ja, toen werd ik pas echt boos.
1: Ja, het begon dus al met de kleur. Dus de roze vond ze ook al niks. Ja, jemig, als je daar al boos over wordt.
0: Ja. Vooral de data van zwangere vrouwen bleken een goudmijn voor de adverteerders, vertelt ze.
5: In Amerika en staat als Texas, hè, met nog een strenge abortuswet, dit soort data ook uit deze apps letterlijk tegen vrouwen kunnen worden gebruikt in de rechtszaal. Ja, toen was het wel echt klaar voor mij.
0: En daarom ontwikkelde Lisa er zelf eentje samen met haar vriend een app die wel goed omgaat met gevoelige informatie van vrouwen die hem gebruiken.
5: Wat dat dan anders maakt is dus dat wij gewoon niks van onze gebruikers verkopen. En ja, wij willen dus echt gewoon die Europese tegenhanger zijn van al die partijen die dus wel je data verkopen en vrouwen gebruiken als een verdienmodel.
0: En dat was gisteravond op Radio en TV.
1: Ik zou die app gewoon eruit gooien. Dan zou ik gewoon de agenda erbij pakken en een pen. En dan kun je het op die manier ook heel simpel
0: bijhouden. In een potloodje.
1: Sam Fender en Olivia Dean. Rein Me In.

0: Dit is Flevoland.
1: Wij zijn ook boos en wij gaan ze even polshoogte nemen. En wij gaan eens kijken wat de mensen nou echt willen in de buurt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Een beetje salto's maken, backflips en ja, trucjes doen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ze leren eigenlijk ook hoe mooi het is om goed voor elkaar te zorgen en iets voor een ander te doen. En op dat soort momenten, ja, word ik daar altijd wel heel erg blij van.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Inwoners van de Lelystadse wijk De Stelling willen dat de gemeente beter controleert in hun wijk op parkeeroverlast. En steeds meer snackbars in Flevoland. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
8: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
10: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
9: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
11: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
9: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan de ANWB Verkeersinformatie. Geen files of vertragingen, wel 2 flitsers.

0: A27 Almere Hilversum, hectometerpaal 112,4. En op diezelfde A27, maar dan de andere kant op, Hilversum Almere, hectometerpaal 115,2. Dat allemaal. Zometeen in Flevoland is wakker. Hebben we het over bewoners van de wijk De Stelling in Lelystad. Die zijn het spuugzat dat bezoekers van het centrum hun parkeerplekken inpikken. Want ja, daar is het gratis. Nou, de bewoners zeggen dat zij hun auto nu niet meer kwijt kunnen. Ze hebben wel een voorstel. Wat dat is, dat hoor je over een paar minuten.
1: En het is zomervakantie. Kinderen gaan ook op vakantie, maar niet allemaal. De Achterblijvers, daar is een programma voor in Lelystad. Wat doen ze allemaal?
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Espresso, Sabrina Carpenter. We zitten in de afdeling topzangeressen, want straks Taylor Swift. Maar eerst het nieuws.
1: Het is bijna 10 minuten over 8. Bewoners van de wijk De Stelling in Lelystad zijn het spuugzat dat bezoekers van het centrum hun parkeerplekken inpikken. Dan moet ik even naar de juiste tekst om daar meer over te vertellen. Want ja, bijvoorbeeld als je lekker s'avonds naar theater wil, en dan kun je om de hoek gratis parkeren.
0: Ja.
1: Nou ja, voor veel centrumbezoekers van Lelystad is dat een mooie uitweg. Maar in de wijk De Stelling dus, naast het stadhart, zijn ze er wel helemaal klaar mee.
0: Ja, is voor hen geen plek meer. En daarom zijn Peter en Carla Booms een onderzoek begonnen in de buurt. Ze komen nu met een voorstel. Alleen vergunninghouders mogen nog parkeren.
2: We zijn meer gaan betalen en we zien helemaal geen parkeerbeleid meer. Het is gewoon... mensen zeggen, ja, waarvoor betaal ik? We zien helemaal niks meer. En dat kan ik me heel goed voorstellen, dat je op een gegeven moment kwaad bent.
3: In de wijk geldt nu nog een vergunningsverplichting tussen 9 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds. Maar na die tijd is het vrij spel voor de sluipparkeerders. En die maken daar dan ook graag gebruik van, zien ze in de wijk.
4: Als dat begint rond de klok van 8 uur, nou, mensen komen al vanaf 7 uur, beginnen ze al daar naartoe te gaan. Die willen een hapje eten in de stad. Dus dat begint te parkeren overal. Ja, die mensen die daar naartoe gaan, die komen ook hier hun auto weer neerzetten. Gedeelte zal het ook in de parkeergarage doen, maar dat gros gaat wel zoeken in de omgeving naar iets wat goed bereikbaar is.
3: En gratis.
2: Ja, precies. Ja.
4: Op het moment dat je dan thuis komt als bewoner, ja, vis je weer achter het net, is het er niet. Is er geen plek voor je.
3: Daarom zijn Peter en Carla 4 weken lang langs alle buren gegaan om steun te zoeken. En de resultaten liegen er niet om.
4: Ik weet in ieder geval wel dat ik 92,8% mensen had van de mensen die ik geïnterviewd had, die er positief tegenover stonden. 6% die waren erop tegen, die wilden houden wat we nu hebben. En 1% die had geen mening.
3: En hoeveel parkeerplaatsen hebben we het over?
4: 45. Zijn er ongeveer openbare plekken. Er zijn ook mensen die hebben eigen parkeerplekken. Maar er zijn ook mensen die hebben helemaal geen parkeerplekmogelijkheid.
2: Nee. Deze rij woningen?
4: Ja, nee, daar in de hoek. Is er bijvoorbeeld in de hoek daar, daar hebben ze totaal geen plek. En ook mensen die daar op de Stelling 13 wonen, langs de speelplaats, die hebben ook helemaal geen plek thuis. Dus die zijn echt gebonden aan de openbare plekken.
3: Nu kan het stel niet meer over straat zonder luid toegejuicht te worden over hun inzet. Het overgrote deel van de wijk hoopt op ingrijpen van de gemeente.
5: Het is gewoon echt voor de mensen die hier wonen en niet voor... uitgaand verkeer of uitgaand naar de stad toe.
2: En ja, weet je, je kan kwaad zijn en je kan tegen iedereen lopen aanzeuren. Maar als je niks doet, dan komt het ook niet bij de gemeente terecht. En vandaar dat wij dachten van, nou weet je, wij zijn ook boos. En wij gaan eens even polshoogte nemen. En wij gaan eens kijken wat de mensen nou echt willen in de buurt. Nou, en dan kom je dus tot de conclusie. En dan heb je ook harde cijfers naar de gemeente toe. Van, we zijn niet alleen.
1: Nou, en dan zullen wij eens vragen wat de gemeente Lelystad dan vervolgens met die cijfers weer gaat doen.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Moet eens kijken, Jolien, op de thermometer. Het is al 22 graden alweer.
1: Ze wist alles. Ja, het is 8:15. We gaan naar het weer en dat doen we met Johnny Willems. Johnny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, 22 graden nu. Gaat het nog veel warmer worden vandaag?
2: Nou, dat valt wel mee. Het verhaal is dat er een stevige wind gaat aantrekken eigenlijk in de loop van de dag uit het zuidwesten. En de temperatuur komt nog wel wat hoger uit hoor, zo'n 25 graden vanmiddag. Maar een stuk minder hoog dan de afgelopen dagen. Er zijn ook wel wat wolkenvelden vanuit het zuidwesten, trekt ook bewolking over. En heel misschien valt er lokaal nog een kortdurend buitje uit. Wel echt een druppel op de groeiende plaat als het al gebeurt. Vanmiddag dus zo'n 25 graden met een stevige zuidwestenwind. Nog best wel wat wolken, zeker de eerste helft van de middag. In de loop van de middag wordt het zonniger. En dan is het vanavond nog een tijd zonnig. En om 21:00 vanavond is het weer 22 graden, net zoals nu.
1: Oké, nou, dat is een stuk aangenamer dan gisteren. Toen was het natuurlijk wel heel heet. En dan krijgen we ook niet zo'n plaknacht, neem ik aan.
2: Nee, inderdaad. Komende nacht een graad of 15. Zeker niet koud, maar ook geen plaknacht. Brede opklaringen, een vrij rustige nacht. De wind neemt tijdelijk wat af. Morgen overdag waait de wind niet uit het zuidwesten, maar wel uit het westen. Daarom is het nog wat koeler. Minder heet, hoe je het ook wil zeggen. Eigenlijk lekker weer met 22 graden. Droog, geregeld zon, wel wat stapelwolken. En de nacht van morgen naar vrijdag, van donderdag naar vrijdag, is nog wat koeler. Een graad of 12, 13 graden. Dat geldt ook van de nacht van vrijdag naar zaterdag. Dus we hebben tijdelijk wel echt een pauze van het warme weer. Middagtemperaturen van 22 en 's nachts een graad of 12. Maar in het weekend weer veel zonneschijn en gaat de temperatuur weer een stuk omhoog. En dan is het gewoon weer zomers met 27 graden.
1: Oh, dan gaat het weer hard inderdaad. En zet dat daarna ook door na het weekend?
2: Niet gelijk. Waarschijnlijk krijgen we begin volgende week, maandag, dinsdag, weer een wind van zee. Dus dan gaan er weer een paar graden af. En waarschijnlijk gaat in het midden van de week de temperatuur weer wat omhoog. Dus we gaan wat op en neer zonder dat het echt bloedheet wordt. Maar het blijft wel zomers. Op de koelste dagen is het een graad of 23. En op de warmste dagen komen we weer in de buurt van de 30. Dus geen overdreven hitte, maar wel echt zomervakantieweer.
1: Ja, en het blijft dus droog, hè?
2: Ja, het blijft droog. Heel misschien een buitje in de nacht van donderdag naar vrijdag. Maar goed, ja, als die valt, is dat net als vanochtend een druppel op de gloeiende plaat.
1: Oké, Johnny, dankjewel.
2: Dag gedaan.
1: Gaan we door met het nieuws. Ja, vakantie is voor veel mensen te duur. En voor kinderen die dan niet weggaan, ja, dan duurt die zomervakantie natuurlijk wel heel erg lang. Zonder vriendjes die wel op vakantie zijn. Nou, in Lelystad wordt voor hen summer school georganiseerd. Daar kunnen ze iedere dag terecht voor sportieve zaken, allerlei leuke dingen doen met elkaar.
0: Onder meer koken en freerunnen. Dat staat allemaal op het programma. Verslaggever Mariel Bakker. Die nam een kijkje.
3: Sissy, wat zijn jullie hier aan het doen?
4: Freerunnen.
3: En wat is dat?
4: Een beetje salto's maken, backflips en ja, trucjes doen.
3: Wat voor trucjes doen jullie?
4: Wij doen de trucjes van zo en we deden ook de trucjes om over bankjes heen te springen. Ik vind het ook leuk dat ik gewoon aan het koertje kan doen en slingeren en klimmen.
3: Ja.
4: En over de bankjes heen springen.
3: Sjoerd van der Weijden van sportbedrijf Lelystad. Ja. Wat doen jullie hier?
5: We zijn nu bezig met summer school. Het is de tweede week summer school. En hierachter zijn de kinderen nu lekker aan het freerunnen. En beneden zijn we bezig met een kookworkshop. Het is voor kinderen in Lelystad. En voornamelijk voor kinderen bedoeld die niet op vakantie kunnen. Of veel binnen zitten thuis. En hierbij nodigen we dan de kinderen eigenlijk uit om nieuwe vrienden te maken. Lekker te bewegen. Om wat dingen doen die je eigenlijk nog nooit gedaan hebt.
6: Zitten kinderen gewoon thuis achter een schermpje en dan hebben we nu gewoon wat te doen.
3: En zat jij ook achter je schermpje?
6: Ja, soms.
5: Hiermee leren we kinderen nieuwe plekken te ontdekken, maar voornamelijk ook dat het gewoon heel fijn is om nieuwe vrienden te maken en lekker met elkaar te kunnen bewegen en spelen. Maar beneden zijn de oudere kinderen nu dus de lunch ook aan het verzorgen voor de eigen groep en voor deze jongere groep. Dus ze leren eigenlijk ook hoe mooi het is om goed voor elkaar te zorgen en iets voor een ander te doen. En op dat soort momenten word ik daar altijd wel heel erg blij van.
7: Ja, veel fijner.
8: We zijn nu aan het koken. We maken, ik weet alleen niet hoe dat heet.
3: Tortilla?
8: Ja, zoiets maken we. Ik vind het wel gewoon leuk om hier te zijn.
3: Ja? Want wat maakt het leuk?
8: Met vriendinnen te zijn.
3: Ja. Hoe voelt het om ook voor de anderen te koken?
8: Een beetje hetzelfde als zorgen.
3: Ja. Hoe vind je dat?
8: Ja. Nou, fijn en heel lief.
1: Een van de kinderen die meedoet aan Summer School in Lelystad. Heel populair dus.
0: Zo meteen de berichten van buiten Flevoland.
1: Dan gaan we het hebben over boodschappen doen en koopzegeltjes.

0: I Can Hear Your Heartbeat, Chris Rea en dan de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, we beginnen met Albert Heijn. Dat gooit vanaf 7 september het koopzegelsysteem op de schop. Dat betekent dat het 2 keer zo lang duurt voordat je een vol spaarboekje hebt. Klanten krijgen voortaan een koopzegel per €2 aan boodschappen. Nu krijg je nog zo'n zegel bij iedere €1 aan boodschappen. Nou, je begrijpt het al, klanten die zijn er bepaald niet blij mee. Het spaarsysteem van Albert Heijn bestaat al ruim 70 jaar. En klanten hebben zo hun eigen redenen om mee te sparen, legt deze retaildeskundige uit.
2: Mensen gebruiken het ook als een soort van spaarpotje. Van ja, ik kan later mijn concertkaarten ervan kopen of een vakantie van betalen. Dus ze laten het geld daar ook langer staan. Dan is die 6% ineens niet meer waar als je hem niet gelijk inwisselt. Of als je hem langer dan een jaar laat staan. Dus dat is, ze gebruiken het ook anders dan het echt bedoeld is.
1: Ja, hij heeft het over 6%. Dat is 6% rente die je krijgt bij dit spaarsysteem van de supermarktketen.
0: Dat is lekker.
1: Ja, dat is het. Dat krijg je bij de bank niet. Dat
0: nee,
1: is behoorlijk.
0: De helft,
1: 6%. Maar ja, goed, qua bedragen schiet het natuurlijk niet heel hard op, hè?
0: Nee.
1: 6 jaar geleden stopte het supermarktbedrijf met de papieren koopzegels, hè, die je nog in een boekje moest plakken. Ik zie mijn moeder nog zitten met een beetje een vochtig vaandoekje. En daar trok ze dan zo overheen en inplakken. En dan wisselden ze in en was ze helemaal blij.
0: Ja.
1: Ja, ging ze daarna het geld meteen uitgeven, maar oké.
0: Voor kerstcadeautjes of zo?
1: Nee, dat deden wij niet aan. Nee, wij deden altijd aan Sinterklaas.
0: Of ja, nou, maar goed. Ja. Ik ken ook mensen die sparen het op voor een speciale bestemming.
1: Ze kocht altijd wel iets leuks voor zichzelf.
0: Hartstikke mooi. Ja. In Winterswijk, daar is vannacht een kringloopwinkel afgebrand. Het vuur sloeg over naar een bouwmaterialenzaak. Er komt nog veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren gesloten te houden.
3: Omdat er ook flink wat rook vrij kwam die richting de woonwijk trok, hebben we ook een NL-alert verstuurd. En omdat mensen zeg maar, met deze warme temperatuur met ramen open slapen, hebben we dus ook gevraagd om de ramen te sluiten.
0: Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend.
1: Hongarije zoekt een nieuwe president en de inwoners mogen zelf met suggesties komen. Nou, hoe leuk is dat? Wel een voorwaarde, hij of zij mag geen banden hebben met de politiek en moet ouder zijn dan 35 jaar. Nou, verder is alles mogelijk, niks is te gek. Dus ja, dan gaan er nu namen rond van een fotomodel en van de uitvinder van de Rubik's Cube.
0: Oh, die komt natuurlijk ook uit Hongarije.
1: Ja, dus nou ja, goed, dat zijn wat bijzondere ideeën. De nieuwe president heeft één belangrijke taak, zegt deze Hongarije-kenner.
4: De Hongaarse president heeft op zich heel weinig macht. Het is een symbolische functie, maar het is ook een functie waarmee een beetje verwacht wordt dat je de natie verenigt. Een soort verbindende rol. En wie kan op dit moment een verbindende rol spelen in een zo gepolariseerde land zoals Hongarije?
1: Ja, de nieuwe Hongaarse premier wil de bezem halen door de corrupte politiek in zijn land. En zette zo'n beetje alle vrienden van zijn voorganger Viktor Orbán op een zijspoor.
0: En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Bewoners van de Lelystadse wijk De Stelling zijn het zat dat bezoekers aan het centrum hun parkeerplaatsen gebruiken om parkeerkosten te vermijden. Hoewel zij €55 per jaar betalen voor een parkeervergunning, kunnen ze volgens eigen zeggen hun auto geregeld niet kwijt.
9: Op het moment dat je dan thuiskomt als bewoner, ja, vis je weer achter het net, is het er niet. Is er geen plek voor je.
8: Daarom willen de bewoners meer controles. Het aantal fastfood- en snackzaken in Flevoland is in 10 jaar tijd met 73% gestegen. Flevoland is daarmee de snelste groeier van Nederland, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 10 jaar geleden telde de provincie er nog 300, inmiddels zijn er dat 520. In een leegstaand kantoorpand op bedrijventerrein Randstad in Almere Stad is gisteravond brand uitgebroken. De brandweer gaat uit van brandstichting. Het pand staat al jaren leeg en moet plaatsmaken voor appartementen. Een 18-jarige jongen uit Lelystad is veroordeeld voor het veroorzaken van een explosie bij een restaurant in Amsterdam. Hij was toen 17. Hij krijgt 4 dagen jeugddetentie en een taakstraf van 120 uur. Eerder is hij veroordeeld voor illegaal wapenbezit, diefstal en mishandeling.
10: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brandweer is ook vannacht bezig geweest met het blussen van de grote brand in het natuurgebied in Venraai. Blussen wordt onder meer bemoeilijkt doordat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in de grond ligt. Daarom kan de brandweer daar alleen vanaf de paden blussen. Het dodental na de zware Russische luchtaanvallen van vannacht op Oekraïne is opgelopen naar zeker 14. Ook zijn er volgens de hulpdiensten tientallen gewonden. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. En het aantal fastfoodzaken in Nederland is in 20 jaar tijd bijna verdubbeld tot bijna 20.000. De meeste cafetaria's, broodjeszaken, eetkramen en ijssalons die zitten in de grote steden. Maar ook langs de kust en andere toeristische gebieden, daar zitten er veel.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Een lokaal buitje is niet uitgesloten, maar op de meeste plaatsen blijft het waarschijnlijk droog. Ook vanmiddag is het wisselend bewolkt met een kleine kans op een kortdurend buitje. In de loop van de middag neemt de buikans af en wordt het zonniger. Bij een matig tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten worden 23 tot 25 graden in Flevoland. Vanavond is het droog en nog een tijd zonnig. Om 9 uur vanavond is het 21 of 22 graden. In de nacht blijft het droog met opklaringen. Het kwik zakt naar een graad of 15. Morgen, donderdag, waait er een matige tot vrij krachtige westenwind. Het wordt ongeveer 22 graden met geregeld zon. In de nacht naar vrijdag is kans op een enkele bui.
12: Dan eens even kijken hoe het op de weg is. Vertraging op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. Daar staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is afgesloten. En dat betekent dat je daar op dit moment zo'n 20 minuten langer onderweg bent. En ook op die A27 staan 2 flitsers. Almere richting Hilversum, hectometerbaan 112,4. En de andere kant op, dus Hilversum-Almere 115,2. En op deze woensdag is ze weer te gast bij ons in de studio. Chantal Cadogan, onze Surinaamse mediamaker.
13: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Bridge to Your Heart, Wax op Flevoland. Goedemorgen.
1: Ja, deze woensdag is onze Surinaamse mediemaker Chantal Cadogan weer bij ons in de studio.
2: Goedemorgen.
1: Je
2: hoorde me net niet, maar ik zei net tegen je, wat ben je bruin?
0: Ja.
2: Ja.
0: Daar doe ik niks voor.
2: Nee.
1: Ja, in de tuin liggen en slapen.
2: Nee, dat valt. Of was jij weer onwijs druk of zo?
0: Nee.
2: In de tuin?
0: Nee.
2: Oh, maar voor jou, ik vind jou echt bruin.
0: Ja, maar ik probeer de zon ook wel te vermijden. Ja, als het te warm wordt, dan hoor je van die berichten van zoveel... in een kwartiertje ben je verbrand en zo. Dan zeggen die weermannen dan, ja. Die rekenen dat voor ons uit. En dan denk ik, oh, nou, dan gaan
2: we... En oudere mensen moeten uitkijken, hè, want de huid is een beetje dunner.
1: Goed smeren, heel goed smeren.
0: En dat doe ik ook nooit.
2: Toch goed zo.
1: Chantal, wij hadden het... toen we gingen appen, waar gaan we het over hebben? Jij zei, ik wil het heel graag hebben over het Kwaku-festival in Amsterdam. Ja, dat stopt ermee... afgelopen zondag was de laatste dag.
2: Was de laatste?
1: Tenminste, ze stoppen mee in de
2: deze vorm waarin.
1: Maar ja, wat er dan nog overblijft, dat is nog niet duidelijk, hè?
2: Nee, dat is nog helemaal niet duidelijk. Nee. In deze vorm, de festivalvorm, de grote waarin het nu is, dat gaat stoppen. Was wel een beetje emotioneel afgelopen zondag.
1: Ja, want jij hebt het zeker 10 jaar gepresenteerd.
2: 10 jaar, ja. En toen ik werd gevraagd, zat ik nog in Suriname. En aan de hand van de opdracht die ik daar had gedaan... daar zat de directie, die was toevallig ook aanwezig. Die zei, oh, die doen het zo leuk. Wat zou je nog willen doen? Ik zeg, nou, Nederland willen presenteren. Hey, wil je niet bij ons komen presenteren bij Kwaku? Zo ongeveer is het gegaan. Dus voor mij, en dat was toen echt wel een hoogtepunt. En ja, daarna zijn die andere presentatoren erbij gekomen. Maar ja, 10 jaar, het was echt zo'n zekerheidje van... oh, 10 jaar, en je krijgt dat appje of dat mailtje of dat telefoontje... van, hey, ben je weer beschikbaar?
1: Ja,
2: we zijn er weer. Dus ja, dat gaat nu stoppen in deze vorm.
1: Ja.
2: Dat is voor ons niet alleen maar jammer... maar natuurlijk ook voor al die bezoekers.
1: Ja, want het bestaat al sinds 1975, volgens mij.
2: Dit jaar is het 52 jaar.
0: Ja, begon met een klein voetbaltoernooitje. Het is iets heel groots geworden.
2: Ja, het was natuurlijk eerst gewoon een voetbaltoernooitje... voor de kinderen uit de buurt die niet op vakantie konden gaan. En dat is dus nu een multicultureel festival geworden...
1: Ja.
2: En een grote ontmoetingsplek.
1: Precies, het is veel meer dan een festival.
2: Ja.
1: Het is het samen zijn, de gemeenschap.
2: En toch veel mensen zeggen ook, hoor, mensen van de Antillen... natuurlijk ook Surinamers, want daar is het ooit mee begonnen... die zeggen ook, ja, maar het is net alsof je een beetje weer thuis komt. Want je ziet mensen die je lang niet hebt gezien. Je ziet mensen uit Suriname die speciaal op vakantie komen. Dus ja, dat het nu gaat stoppen in deze vorm, dat is natuurlijk onwijs jammer.
1: Ja.
2: Zondag hebben we dat heel mooi afgesloten met z'n allen ook op het podium. Nou, het was al met vuurwerk en confetti en weet ik het veel wat. Maar goed, nu is het afwachten. Wat gaat er gebeuren? Blijft het ook op die locatie? Blijft het überhaupt in Amsterdam? Want kijk, bij die locatie zijn ze nu huis aan het bouwen.
0: Oh, wordt het krapper?
2: Het wordt dus nog... Ja, ik denk als ze zeggen van die locatie kan nog... dan wordt dat terrein weer nog kleiner.
1: Ja.
2: En het is al een stuk kleiner geworden door de jaren heen.
1: Maar jij hebt signalen opgevangen dat het misschien wel eens naar Almere zou kunnen komen.
2: Ja, ik hoorde hier en daar van Almere is een hele goede optie. Er zijn een heleboel bezoekers die zeggen... nou, waarom is het niet? Het kan gewoon naar Almere.
1: Ja.
2: Ben ik weer gaan nadenken, ja, maar god, waar van Almere? Want ik bedoel, je hebt het toch zondag heb je toch meer dan 20.000 mensen over de vloer gehad.
0: Dus
2: waar laat je ze?
0: Je hebt wel een beetje ruimte nodig.
2: Je hebt wel een beetje ruimte nodig. Dus kijk, sowieso, al zou het doorgaan, waar laat je het?
1: Maar ja, goed, dat is natuurlijk een tweede. Ik denk dat daar kom je maar wel met elkaar.
2: Maar ik denk
1: dat
2: het belangrijkste voor de meeste mensen is om te horen dat het nog steeds doorgaat. Het
0: zou wel een toppertje zijn voor Almere.
1: Nou,
2: dat zou ik zeggen. Maar goed, je ziet ook, dit soort evenementen, ze worden ook steeds groter. Want als ik kijk naar Kitty Kottie Festival bijvoorbeeld vorig jaar en ik vergelijk het met nu.
0: Ja, dat is ook groter.
2: Is een wereld van verschil aan aantal bezoekers, hè, bedoel ik. Dus ja, het is spannend. Maar goed, ik zou ze zeggen... Kwaku, jullie zijn van harte welkom in Almere.
0: Ja, de ambassadeur die is er al.
2: Reistijd.
0: Ja, oké. Okay. Zeg even over jouw stad gesproken. Almere bestaat 50 jaar. We hebben het vorige week ook aan Wouter de Vries gevraagd. Die woont daar ook.
2: Heeft hij er iets van gewerkt?
0: niet zoveel. Maar hij voegde meteen eerlijkheidshalve aan toe. Ik merk van meer dingen soms wel eens iets niet. Terwijl een ander daar heel druk mee is. Maar hoe zit het bij jou?
2: Nou, ik heb precies hetzelfde.
1: Niks.
2: Oh. Nee, nul.
0: Oh, nul.
2: Ik weet dat ik gisteravond nog even moest gaan zoeken... maar wat is er eigenlijk tot nu toe geweest?
0: Oh ja.
2: Niet echt veel. Nou,
0: met z'n allen trouwen op vis-à-vis. Dat vond ik een leuk evenementje.
2: Ja,
0: dat waren 25 stellen is 50 man.
1: Dat was niet openbaar. Dat kon de rest kon daar niet.
2: Er konden ook maar 3 mensen per persoon bij of zoiets. Dat was, maar het is niet, dat was niet echt iets voor de hele stad.
0: Nee.
2: Ik moest echt even zoeken en ik heb... eigenlijk niet echt dingen gevonden. Ja, er was afgelopen zondag een rollerskate evenement. Ik heb begrepen dat het ook te maken had. Ja, bij de Esplanade met een DJ. Weet ik, het zag er wel leuk uit. Niet heel druk bezocht natuurlijk. Snap ik ook wel met die warmte. Ja. Iedereen was bij Kwaku. Nee hoor, maar het was... Ik heb er niet zoveel van gemerkt. Maar ik heb wel wat opgezocht. Vrijdag 28 augustus op de Grote Markt in Almere. Nou, dan gaat het helemaal los. Want dan heb je dus onder andere Erik I... DJ Erik I. Zo'n house DJ. Uh-huh. Hele bekende house DJ.
1: Oh, pardon.
2: Oké. Nou, ik zoek hem even op.
1: Ja,
2: er zitten ook andere mensen. Sam Flowers, Shay John. Nou, die ken ik
1: allemaal
2: niet.
1: Oh, die ken ik dan weer wel.
2: Oh, echt?
1: Nee, joh.
2: Oh. Oh, maar DJ La Fuente is er ook.
1: Oh, kijk.
2: Dat is dag 1. Maar dan vind ik het zo raar. Dan heb je 2 dagen zoiets.
0: Ja.
2: En dan die tweede dag staan de mensen op. Jeffrey Stappers.
0: Die
2: was Brummelhouse.
0: Ja.
1: Hoe was?
2: Robin... Dat bedoel ik. Bas Brummelhaus, Robin Mooie, Danny Lid. Nou, daarvan heb ik dan wel gehoord. Dat is echt zo'n lokale held.
0: Ja.
2: Dus, maar voor de rest, dan denk je, jezus, je bestaat 50 jaar. Je doet dit over 2 dagen. Pak dan even goed uit.
0: Ja.
2: Of, maar ja, want we mochten natuurlijk ooit ook wel een idee insturen. Hè?
0: Dus ja, daar ben je nu te laat mee.
2: Ja. Misschien waren er ook niet heel veel
1: goede ideeën. Dat heb je dan ook weer niet gedaan, Chantal.
2: Nee, dat heb ik ook niet gedaan. Ik wist het ook eigenlijk
1: niet. Mag je nu eigenlijk niet klagen?
2: Nee, ik krijg het niet. Het is gewoon, maar er is niet zo heel veel van te
1: merken. Je vindt het jammer. Er had iets meer
2: uitgepakt kunnen worden. Ja, ik bedoel, had de stad een beetje opgefraaid. Had een beetje, weet je, iets leuks gedaan. Ja. Had iets gewoon midden in het centrum gedaan. Dat mensen zien van, oh, hey, it's us. We zijn jarig.
1: Ja.
2: Ja.
1: We willen het ook nog even hebben over het voetbal. Want het nieuwe voetbalseizoen staat natuurlijk voor de deur. Almere City, nou ja, er gebeurt wel wat. Hè. Nieuwe keeper, hoe heet die? Wessel Speel. Marley Dorst, die blijft langer. 21 jaar, groot talent.
0: Wordt van alles aangekocht.
2: Nou ja. Ja, en er is nog een doelman aangekocht, hè? Malco Maleo.
1: Nou, kijk eens.
2: Die is nog hartstikke, die is jong, die is 21 jaar. En die heeft een contract getekend voor 2027. Weet je, ik denk bij Almere City... als het jullie 1 keer gelukt is om naar de Eredivisie te kunnen gaan... moet het nu ook wel weer gewoon lukken.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk ook de doelstelling, ja. Promotie.
2: En het is ook goed voor de stad.
1: Zeker.
2: Weet je, ik bedoel, ik vond het toch altijd wel heel leuk. Want als ik van mijn huis dan bijvoorbeeld richting mijn moeder rijd ik tussendoor en dan rijd ik voorbij Almere City de ingang, zeg maar.
0: Langs de Vrijheidsstreef.
2: Juist. Ja, ik kon even niet op de naam komen die. Ja.
0: Nee, maar ik help je.
2: En dan vond ik het toch altijd wel heel leuk staan. Aankomende wedstrijd met de datum erbij. Almere City Ajax, Almere City Feyenoord. Mm-hmm. Ik vond dat toch wel een leuk iets.
0: Dat mag wel terugkomen van jou.
2: Ja, nee, dat mag wel terugkomen. Want het is, dat zeg ik, het is ook gewoon nog eens een keertje goed voor de stad. En eigenlijk vind ik gewoon... De KVB had niet zo kinderachtig moeten zijn. Ik bedoel, Almere bestaat 50 jaar.
0: Nee.
2: Almere City, 50 jaar. Of Almere 50 jaar. Almere City, komen jullie maar.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: er moet wel voor gewerkt worden.
1: Maar ja, er zijn natuurlijk wel steeds meer seizoenkaarthouders. Hè? Heb jij zo'n kaart?
2: Ik heb geen seizoenkaart voor Almere City. Ik heb al 100 keer een uitnodiging gekregen om te komen kijken. Dus nu moet ik dit seizoen...
1: Ja, nu moet je echt wel.
2: Nee, nu moet ik echt wat.
0: Er is plek genoeg, want er wordt hard gebouwd aan de uitbreiding.
2: Ja, maar kijk, dat moet dan ook wel weer. Hè.
0: Daar zijn ze nu mee bezig.
2: Ja, want als je wil meedoen met de grote jongens... Ja, dan ga je daar natuurlijk ook aan moeten aanpassen.
1: Ja, en dat willen ze. Hè. Ze hebben nu een begroting van 9 miljoen, zeg ik even uit mijn hoofd. De komende jaren moet dat uiteindelijk 20 miljoen gaan worden.
2: Ja, nog wat.
1: Ja, en want de ambitie is uiteindelijk... in die Eredivisie, om zelfs de middenmoot van de Eredivisie te gaan halen. Nou ja, daar heb je natuurlijk meer geld voor nodig om betere spelers te kunnen aankopen.
2: Maar ik denk ook niet dat dat een gek idee is. Want als je bijvoorbeeld on top of my head nu kijkt bijvoorbeeld naar NEC...
1: Mm-hmm.
2: die natuurlijk nooit echt heel erg meespeelde... en het afgelopen seizoen het zo goed heeft gedaan dat ze nu Europa ingaan...
1: Daarom,
2: denk ik, ja, ik moet het voor een Almere City ook kunnen. En voor al die voetbalexperts die nu zitten kijken... ik weet, NEC is geen Almere City en andersom niet.
1: Nee.
2: Maar je moet er wel even in geloven.
1: Wat Nijmegen kan Almere toch
2: ook. Dat bedoel ik. En wij zijn ook nog een keertje jarig, dus dat moet kunnen.
1: Kijk eens aan. Zeg, heb je nog plannen voor deze week? Ga je nog wat leuks doen?
2: Deze week? Nou, ik ga straks een beetje winkelen.
1: Oh,
2: met oma en kleindochter en ik. Dus dat is wel heel leuk, 3 generaties. En dan merk je ook dat alle 3 hele andere interesse hebben. Maar dat is wel heel leuk. Voor de rest moet er toch nog ook een beetje gewerkt worden.
1: Oh, echt?
0: Ja.
2: Het is echt niet geloven. Maar er moet toch ook een beetje gewerkt worden. En voor de rest denk ik dat ik gewoon ga genieten van dit hele mooie weer. Want het is ook straks weer voorbij.
1: Nog gekke dingen op Schiphol? Want misschien is het nog goed om even te vertellen wat je daar doet.
2: Nou, ik begeleid dus passagiers die assistentie nodig hebben. En dat kan met rolstoel zijn, of ik loop gewoon mee, of ik breng ze met dat autootje. Dat vindt iedereen wel heel erg leuk.
1: En jij maakt daar van alles mee, hè?
2: En dan maak je van alles mee. En ik had van de week had ik zo een leuke moeder met haar zoontje. De zoontje van 11, maar die jongen was echt zo hands-on. Nee, mam, ik doe dit wel. Maar het ging om die moeder die assistentie nodig had. En toen zei ze tegen mij van, ja, het is echt, ik ben even vergeten hoe hij heet, maar ja, het is echt, weet ik veel, Sam en ik samen. En zij waren zo leuk en zo schattig. Maar ook mensen, ja, gewoon die, dus sommige mensen hebben een beetje angst om te vliegen. Dat had ik laatst ook. Een dame uit Engeland, die ging naar de dochter en die vroeg zich af, for God's sakes, waarom moet die in Spanje gaan trouwen? via Amsterdam. Dus die vrouw kwam aan met haar zus. En het was heel grappig, want die zus was de oudste. Maar ik dacht dus dat de oudste zus die assistentie nog had, die was zeer chill en relaxed. En die zat met haar zonnehoed in die rolstoel. En die zus die jonger was, die was dus helemaal, oh my god, en er zijn bosbranden, en straks gaat het mis. Oh, en toen ineens had het over oorlog in het Midden-Oosten.
1: Oh, dus alles werd erbij gehaald.
2: Ja, eigenlijk kon ik het niet zo heel goed volgen. Ja, precies. En toen sprak ik met die oudere zus en toen zei ze tegen me, ja, ze heeft altijd heel veel angsten voor alles. Oh. En toen zei ik, oh, maar dat is wel heel erg. En ik was er al aan het troosten, want ik denk, ja, je bent aan het huilen. We moeten toch even. Toen vond ze ook in iets, maar moet ik dan heel ver lopen? Maar de grap is, degene die echt assistentie nodig had, nul klagen.
0: Okay.
2: Dus die heeft mij aan het einde van de rit ook bedankt. En die zegt, dankjewel dat je mijn zus zo onder controle hebt gehouden. Dus je maakt er zoveel leuke dingen mee. En al die mensen die vinden die naar Schiphol gaan, die zeggen, ja, en ik moet lang wachten, en ik moet dit, en ik moet dat. En weet je, het is niet perfect.
0: Nee.
2: Maar op Schiphol doen we het toch best wel heel goed.
1: Zeker hoor.
0: En is er ook koffie daar? Op Schiphol? Dan vind ik alles goed als dat er is.
2: Er is koffie, Leo, er is cappuccino. De keuze is reuze daar.
1: Als je maar geld meeneemt.
2: Voor een hele dure koffie.
1: Ja, zit niet goedkoop op Schiphol.
2: Gaan jullie nog weg? Nee, jullie zijn al weg geweest.
0: Ja, daarom, we hebben alles
1: al. Nee, ik heb het nog te goed hoor.
0: Oh.
1: Jazeker. September.
2: Oh ja, maar je hebt natuurlijk ook vet gewandeld, dus jij moet nog steeds uitrusten daarvan.
1: Ja, daar ben ik nog een beetje van aan bijkomen. Nee, dat valt van mij, maar ik heb het nog te goed. Dus wie weet ga ik nog vliegen. Chantal, dank je wel weer. Was weer fijn dat je er was.
2: Het was mij ook weer een zwaar genoegen.
0: En tot over 2 weken.
2: Ja, tot over 2 weken.
0: Zo meteen, wat heb ik gisteravond gemist op radio en tv? Dan gaan we schieten op ganzen.

0: Van Wolf of Flevoland, all things under the sun. Wat hebben we gisteravond gemist, Jolina, op radio en tv?
1: Nou, we beginnen met Nieuwsuur. Daar ging het over het afschieten van ganzen wegens overlast. We hadden het net over Chantal. Vindt het geweldig leuke, lieve beesten. Nou, boeren denken daar toch
0: heb
1: echt anders over.
0: Heb jij ze ook in Almere?
2: Ja, ik heb een hele generatie kolonie, weet ik veel, ganzen. Ik vind ze wel grappig. En ik ga het nog erger zeggen, ik geef ze ook nog te vreten.
0: Nou, ja!
1: Dat moet je niet doen, hoor.
0: Nee, ja, maar blijven ze
2: ze
0: komen.
2: Zijn toch wel leuk?
1: Nee, ze zijn niet leuk, Chantal.
2: Nee, maar ja.
0: Wij van het comité hier vinden van niet.
2: Oh, jullie zijn echt het ganzencomité.
1: Ja, maar maandag ging ik nog even varen met vrienden. Er kwam er ook zo'n hele kolonie overvliegen. En dan geroep ik echt naar boven. Niet schijnt op mijn boot.
0: Je blijft
2: maar even geluisterd.
1: Ja, maar dat wel. Maar weet je, even serieus. De boeren hebben er echt heel veel last van.
2: Maar dat kan ik me wel voorstellen.
1: Die beesten vreten heel het land kaal.
2: Ja, dus, kijk, dat kan ik me dan wel voorstellen. Maar bij mij zitten ze ook weer niet echt in onze tuinen of zo.
0: Op de weg.
2: Ze hebben echt, ze hebben echt een stukje gevonden waar zij vergaderen en chillen. En ik vind het heel leuk om te chillen.
0: Ja, ze vergaderen even voor de zuidelijke bestemming.
2: Ze vergaderen over het feit dat ze dan bij Jolien niet mogen komen.
1: Dat zal het zijn, ja.
0: Dat speelt ook op Texel, hè?
1: Op Texel. Daar schieten ze die beesten af. Dat doen ze sinds 3 jaar eigenlijk, schieten ze er veel meer af. En dat zorgt dan wel voor minder landbouwschade. Het blijkt uit cijfers van de Fauna Beheereenheid Noord-Holland, de FBE. Patty Laan is de directeur daarvan. En zij zegt, dat afschieten is toch echt nodig om andere natuur te behouden.
3: We snappen de emoties, want die hebben wij zelf ook. Want het zijn prachtige dieren, maar er zijn er ook heel veel. En het gaat ook ten koste van andere diersoorten. En daarin moeten wij denk ik wel met elkaar de balans zoeken. En dan moet je soms nare maatregelen nemen om andere doelen ook te bereiken.
1: Nou, dierenwelzijnsorganisaties zijn kritisch. Zij betwijfelen of de daling van de schade wel het gevolg is van het afschot. Dat zegt Michiel van den Berg, hij is van de Vogelbescherming.
4: We hebben gezien dat het afschieten van miljoenen ganzen, wat we eerder al hebben gedaan, dat het helemaal niet geleid heeft tot minder schade. Zelfs het tegenovergestelde effect kan je hebben doordat de jacht heel veel stress veroorzaakt, dat ganzen juist meer voedsel moeten gaan zoeken en daardoor meer schade aanbrengen.
5: Omdat ze dan weer naar andere plekken gaan en daar weer nieuwe schade aan gaan brengen.
4: Ja, ze moeten dan heel veel gaan vliegen en stress en dat kost allemaal heel veel energie en daardoor gaan ze juist meer moeten eten.
1: Dan moet je een andere methode toepassen. Dan moet je de eieren lek prikken op tijd.
0: Ja, want daar zijn we voor dit jaar te laat voor. Dan moeten we dan volgend voorjaar even bedenken op tijd. Ja, dan gaan we naar de radio en langs de lijnen omstreken was aandacht voor de Westerschelde-tunnel. Die ligt tussen Walcheren en Zeer-Vlaanderen. Die gaat over 5 maanden dicht en sportverenigingen moeten zich daarop voorbereiden, zegt Gerben Schram van Sport Zeeland. Hij maakt zich zorgen over de reistijd als de Westerschelde-tunnel dicht is. Zonder omleiding doe je er lang over, hoor.
6: Als de tunnel gesloten is en ze zouden via Antwerpen moeten, dan kan je er 3 kwartier minimaal bij rekenen, met je geen file hebt daar. En je kan er een bloktijd doorheen, maar dan zou het dan betekenen dat je 1 keer in de 2 uur kan je door en dan is er plaats voor ongeveer 400 voertuigen.
0: Ja, de omleiding vraagt flexibiliteit van sportclubs en bonden, zegt Schram. Hij adviseert om nu alvast te kijken naar het omgooien van wedstrijdschema's om extra reistijd te voorkomen.
6: Je zou kunnen denken dat je je uit- en thuiswedstrijd van de ploeg, de andere kant van de tunnel is, dat je die voor 11 januari speelt. Waardoor dat je inderdaad op dat vlak de reisbewegingen al voor 11 januari kan organiseren. Is misschien niet zoals een competitie hoort te verlopen, maar daarom benoemde ik dat ook net. Het sleutelwoord flexibiliteit. Daar moeten we soms misschien nu maar eens eenmalig ook van afwijken.
1: Nou, wat een ingewikkeld gedoe. Als je nou toch met elkaar rijdt in een busje of zo, ik vind het een beetje ingewikkeld.
0: Ik vind het ook wel handig om dan die wedstrijden eventueel om te gooien. Dat was wel een slimme idee. Te horen gisteravond op radio en tv. En Flevoland is wakker. We moeten naar de reclame, jullie. We zitten een beetje aan de tijd.
1: Dat is zeker waar.
0: Zullen we morgen weer afspreken?
1: Morgenochtend 6 uur, dan zijn we er weer. En zometeen Flevoland Muziekland met Leo. En als je een verzoekje hebt, geef dat vooral door via de app.
7: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
8: Dit is Flevoland.
9: Wij zijn ook boos en wij gaan eens even polshoogte nemen. En wij gaan eens kijken wat de mensen nou echt willen in de buurt.
8: Ook dit is Flevoland.
10: Een beetje salto's maken, backflips en trucjes doen.
8: En dit is ook Flevoland.
11: Ze leren eigenlijk ook hoe mooi het is om goed voor elkaar te zorgen en iets voor een ander te doen. En op dat soort momenten word ik daar altijd wel heel erg blij van.
8: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
12: iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe.

0: onze redders redden op knrm.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Inwoners van de Lelystadse wijk De Stelling willen dat de gemeente beter controleert in hun wijk op parkeeroverlast. En steeds meer snackbars in Flevoland. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
5: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
7: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
6: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
8: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
6: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Flitsers op de A27. Almere richting Hilversum bij 112,4. En bij Band ook weer. Emmeloord richting Jouweren bij 289,4. En zie je nog een flitser? Die mag je natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. Zometeen een fijne plaat van een duo bestaande uit 2 giganten... die op elkaar staan te wachten.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een

0: uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Flevoland Muziekland. Met Leo Schouwenaar.

0: Little Talks of Monsters and Men. En daarvoor, ja, wie waren er op elkaar aan het wachten? Dat waren natuurlijk George Michael en Aretha Franklin. I knew you were waiting for me. Goedemorgen, welkom bij Flevoland Muziekland. En elke dag probeer ik een liedje te zoeken bij de actualiteit van vandaag. We hadden vanochtend een gezellige reportage van kinderen in Lelystad die niet op vakantie kunnen, maar dan wel de tijd een beetje doden in de vakantie bij het project Summer School. Ja, de zomer is cool en de school is ook een beetje cool. Nou, dat verhaal dus. En wat wel een leuk onderdeel was van een van die activiteiten, dat ze gezellig gingen koken voor hun vriendjes die inmiddels bezig waren met een free run.
1: We zijn nu aan het koken. We maken, ik weet alleen niet hoe dat heet.
2: Tortilla?
1: Ja, zoiets maken we.
0: En dat doe je natuurlijk in de keuken in de popmuziek bij Martika.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

We zijn allemaal jong en dom geweest. Ach ja, praat me er niet van. Dus even kijken, Kiek de Kiekendief, die is op stap geweest. En die is op bezoek geweest bij de wijnboeren in Flevoland. En heeft daar de wijnvaten gefotografeerd. We zien drie vaten op rij. Dan moet je niet denken aan die houten ronde tonnen met een dikke kurk erin. Nee, dat gaat tegenwoordig modern met high-tech kranen en aluminium materiaal. Zie jij het verschil tussen de linker en de rechter foto? Dan mag je bellen 0320 28 50 50. Of kijk op omroepflevoland.nl/kiek. Daar kun je eindeloos lang naar de foto kijken. Naar de twee foto's moet ik zeggen met dat kleine verschil. En er zit ook een formulier bij, kun je digitaal aanmelden. Dat mag ook allemaal. Op de televisie staat de foto nu ook een paar minuten te zien. En op de radio hoor je een gouden ouwe, Sunny, in de uitvoering van Bobby Hip.

weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het waterschap Zuiderzeeland moet beter onderzoeken hoe de versterking van de Ketelmeerdijk en de Vossenmeerdijk kan samengaan met natuurontwikkeling, milieu en leefbaarheid. Dat adviseert de commissie voor de milieueffectrapportage. De plannen die er nu liggen zijn volgens de commissie nog te vaag. Ook heeft de commissie voor de effectrapportage kritiek op golfbrekers bij de Vossenmeerdijk. Die komen te dicht bij de vaargeul. Aldus die commissie. Het aantal fastfood en snackbars in Flevoland is in 10 jaar tijd met 73% gestegen. Flevoland is daarmee de snelste groeier van Nederland, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 10 jaar geleden telde de provincie er nog maar 300. Inmiddels zijn het er 520.
9: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. De hoofdstad werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. De brouwer die verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd er meer gedronken. Forse kritiek op het plan van Albert Heijn om de regels rond koopzegels aan te passen. Je doet er straks 2 keer zo lang over om je spaarkaart te vullen. Klanten die zeggen online dat ze Albert Heijn gaan boycotten.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Een lokaal buitje is niet uitgesloten, maar op de meeste plaatsen blijft het waarschijnlijk droog. Ook vanmiddag is het wisselend bewolkt met een kleine kans op een kortdurend buitje. In de loop van de middag neemt de buikans af en wordt het zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten worden 23 tot 25 graden in Flevoland. Vanavond is het droog en nog een tijd zonnig. En om 9 uur vanavond is het 21 of 22 graden. In de nacht blijft het droog met opklaringen. Het kwik zakt naar een graad of 15. Morgen, donderdag, waait er een matige tot vrij krachtige westenwind. Het wordt ongeveer 22 graden met geregeld zon. In de nacht naar vrijdag is kans op een enkele bui.
8: Dankjewel, Johnny Willemsen van Weerplaza. Dan even kijken bij de verkeersinformatie. Geen files, maar wel flitsers. Op de A27 bijvoorbeeld. Almere richting Hilversum bij 112,4. Andere kant op, Hilversum richting Almere bij 115,1. Paar vaste plekken waar ze weer staan. Dat geldt ook bij Band. A6, daar ongeveer bij hectometerpaal 289,4. En dan rij je van Zuid naar Noord. Straks even dansen en bellen.
11: Goedemorgen.
12: Flevoland Muziekland.
11: Met Leo Schouwenaar.

0: Tingelingeling, DC 1977, deze Anita Ward en Ring My Bell. En daarvoor de Gypsy Kings en Bailami.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1992, die hebben wij er vandaag bij gepakt. Over een uurtje doen we dat weer. Marco Verhagen die heeft een ontzettend leuke plaat eruit gehaald. Maar er bleven er nog 39 over voor mij. En ik dacht, week 32, 1992, wie stond er toen op nummer 1? Dat was de Zingende Tandarts uit Zweden.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1992 met Dr. Alban.
1: Jouw lekkere muziek draaien wij. Dit is Flevoland Muziekland.

Bente. 3, 2, 1 en daarvoor uit de top 40 van toen. Dr. Alban en It's My Life. Hij stond precies in dezelfde week als nu, week 32, op numero uno. Het gaat goed met Kieke de Kiekendief. Er worden aardig wat goede meldingen binnengegeven. Aten uit Almere heeft het goed. Michael uit Dronten heeft ook weer zitten puzzelen en zitten kijken op de wijnvaten. Dat is ook allemaal goed afgelopen. Jolanda uit Almere en Henny uit Zeewolde. Allemaal prima hun best gedaan bij Kieke de Kiekendief. Omroefleveland.nl/kiek. Straks de polderplaat. Dans voor mij van Team Rush. Wesley Klein en Brace. Maar eerst Kid Creole en de Coconuts. En Annie, I'm not your daddy.

Lekkere zomerse klanken en in de polderplaatsen deze week van Team Rush Hour en Wesley Klein. Embrace! Ze zijn de hele week zijn ze polderplaats. Het is de laatste deun die ik mag draaien in Flevoland Muziekland. Maar straks nog een uurtje dan met Marco Verhagen. Hou op deze zender, want Patrick Martens is er weer bij in de herberg.

0: is Flevoland.
1: Wij zijn ook boos en wij gaan ze even polshoogte nemen. En wij gaan eens kijken wat de mensen nou echt willen in de buurt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Een beetje salto's maken, backflips en ja, trucjes doen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ze leren eigenlijk ook hoe mooi het is om goed voor elkaar te zorgen en iets voor een ander te doen. En op dat soort momenten, ja, word ik daar altijd wel heel erg blij van.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run.

0: De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft weer magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5000 tot 6000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Die is er niet. Althans, er zijn geen files, geen vertragingen. Maar wel een heel soortje flitsers. De A27 Hilversum, bij Hilversum, hectometerpaal 115,1. Een radar op de A27 in Almere, ook weer bij Hilversum, hectometerpaal 112,4. Dat zal ongetwijfeld dezelfde zijn. Een radar op de A6 bij Band, Emmeloord richting Joure, hectometerpaal 289,4. Eentje op de A6, Muidenberg richting Lelystad, bij hectometerpaal 55,4. En tot slot, bij hectometerpaal 1,6 kom je hem tegen op de Hoge Ring, dat is de N702. In beide richtingen staan ze. En zometeen weer heerlijk een uurtje Flevoland Muziekland. We gaan een spelletje spelen, we gaan terug naar. En ik heb natuurlijk weer een plaat uit mijn eigen collectie meegenomen. Dat allemaal straks. Na muziek van Marco Schuitmaker en Andy Williams. Music to Watch Girls.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Met Marco Verhagen.

Hitmaker. En hij gaat helemaal loesoe. Op deze 5e augustus 2026. Op 5 augustus 1952 werd mijn moeder geboren. Van harte gefeliciteerd. Ze is 74 jaar geworden. En er zijn natuurlijk nog meer mensen jarig vandaag. Wat dacht je van de Nederlandse handbalster Estafana Polman? Die is geboren op 5 augustus 1992. En dus is zij vandaag 34 jaar oud geworden. Ook de Duitse zangeres Helene Fischer die blaast wat kaarsjes uit. Het zijn er 42. Maria Kraakman is een actrice, blijkbaar. En die is vandaag 51 jaar geworden. Jeremy Baker is jarig, 58 jaar oud. Hij is komiek, stemacteur, tekst- en scenario-schrijver en vertaler. En ook de toch wel musical-diva van Nederland, mag ik zeggen, Pia Douwes. Zij is ook vandaag jarig. Zij is 62 jaar oud geworden. En als ze er nog was geweest, was Viola Holt vandaag 77 geworden. Maar helaas is zij ons vorig jaar ontvallen op 6 november 2025 geheel onverwachts. We gaan naar een nummer uit mijn eigen platencollectie. We gaan terug naar het jaar 1996. Na haar succes met Frizzle Sizzle besloot één van de dames het solo te proberen. En dat leverde een verrassend sterke pop-dance-plaat op, geproduceerd door niemand minder dan John Eubank. Toch deed de single helaas helemaal niks in de hitlijsten. En dat is eigenlijk best jammer, want het is gewoon een lekker nummer. Het is een aanstekelijk liedje en wat mij betreft had het ook meer aandacht verdiend. Laura Vlasblom, die kennen we natuurlijk van Frizzle Sizzle, ik zei het net al. Maar later bouwde ze ook een indrukwekkende carrière op als stemactrice. Zo hoorde je haar onder andere als Ariel in De Kleine Zeemermin, Jasmin in Aladdin, Gloria in Madagaskar. En tegenwoordig is ze ook de Nederlandse stem van Katrien Duk. Uit mijn

0: met... Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevo.

voor 10:30 geworden. En we gaan spelen hoor. Ja, ja. Het leukste spelletje van de Flevolandse Radio, ik blijf het gewoon zeggen. Want het is ook echt zo. Twee foto's gaan we zien. En ik hoop dat ze in beeld blijven. Want ik zet hem niet voor niks natuurlijk fullscreen aan. Daar gaat hij nog een keertje. Waar zijn het eigenlijk foto's van? Ja, twee foto's van Flevolandse wijnvaten. Wijnboeren in onze provincie. Die voorzien namelijk een mooie wijnoogst. En dat komt natuurlijk door die bloedhete, vervelende rotzomer. Tenminste, als je er niet zo van houdt. Zoals ik. Ja, het is natuurlijk wel weer een lastige foto, want ja, er staan vaten op. Je ziet wat slangetjes, je ziet wat tekst hier en daar. Maar ja, waar zit hem nou precies dat verschil in? Het is niet een heel makkelijke foto. En ook als ik kijk naar het aantal reacties, denk ik dat mensen thuis daar ook best wel moeite mee hebben. Misschien moet je de televisie even aanzetten, dan zie je het nog wat groter. Maar ik zeg altijd maar zo, een litertje meer of minder, ach, wat kan schelen. Dat is tevens de hint. Een litertje meer of minder, wat kan schelen? 0320 28 50 50. Je mag dus gewoon bellen met onze receptioniste en het antwoord doorgeven. Of je gaat naar de website omroepflevoland.nl/kiek. En dan laat je daar jouw gegevens achter. Wie weet bellen Patrick Martens en ik jou dan weer terug tussen 11:30 en 12:00. 0320 28 50 50, omroepflevoland.nl/kiek. Dat zijn de twee mogelijkheden om je antwoord door te geven. Niet via WhatsApp. Dat gebeurt wel eens en dat is allemaal hartstikke leuk. Je mag altijd WhatsAppje sturen, maar niet voor het spelletje. Dat is even bellen of naar de website omroepflevoland.nl/kiek. Weet je het? Geef het door. Je hebt nog tot 11:00 de tijd.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Goedemorgen, het is bijna 10:30, tijd voor het nieuws. De aanklacht tegen de 66-jarige Almeerder Jan B. is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Hij wordt nu verdacht van
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Goedemorgen, het is bijna 10:30, tijd voor het nieuws. De aanklacht tegen de 66-jarige Almeerder Jan B. is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Hij wordt nu verdacht van zedendelicten tegen in totaal 14 kinderen. Dat werd gisteren duidelijk tijdens de derde proforma-zitting bij de rechtbank in Amsterdam. B. wordt verdacht van ontuchtige en seksuele handelingen en het maken van beelden van kindermisbruik. Vandaag was het overigens.

0: in de rechtbank. Ook is bezit van beelden van dierenmisbruik aan de aanklacht toegevoegd. Het voormalige gemeenteraadslid, actief voor 50PLUS en de SP, wordt in oktober onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Het politieonderzoek is inmiddels afgerond. Het waterschap Zuiderzeeland moet beter onderzoeken hoe de versterking van de Ketelmeerdijk en de Vossenmeerdijk kan samengaan met natuurontwikkeling, milieu en leefbaarheid. Dat adviseert de commissie voor de milieueffectrapportage. De plannen die er nu liggen zijn volgens de commissie nog te vaag. Ook heeft de commissie voor de milieueffectrapportage kritiek op golfbrekers bij de Vossenmeerdijk. Die komen te dicht bij de vaargeul, aldus de commissie. En het aantal fastfood- en snackzaken in Flevoland is in 10 jaar tijd met 73% gestegen. En daarmee is Flevoland de snelst groeiende provincie van Nederland, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 10 jaar geleden telde de provincie er nog 300, inmiddels zijn dat er 520. Volgens GGD Flevoland is die ontwikkeling geen goede zaak. De gezondheidsdienst waarschuwt dat een groter aanbod van ongezond eten het moeilijker maakt om gezonde keuzes te maken.
1: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Een lokaal buitje is niet uitgesloten, maar op de meeste plaatsen blijft het waarschijnlijk droog. Ook vanmiddag is het wisselend bewolkt met een kleine kans op een kortdurend buitje. In de loop van de middag neemt de buikkans af en wordt het zonniger. Bij een matig tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten worden 23 tot 25 graden in Flevoland. Vanavond is het droog en nog een tijd zonnig. En om 9 uur vanavond is het 21 of 22 graden. In de nacht blijft het droog met opklaringen. Het kwik zakt naar een graad of 15. Morgen, donderdag, waait er een matige tot vrij krachtige westenwind. Het wordt ongeveer 22 graden met geregeld zon. In de nacht naar vrijdag is kans op een enkele bui.
0: Dankjewel, dan nu de verkeersinformatie. Geen files, geen vertragingen, wel 3 snelheidscontroles. Eentje op de A27 richting Almere bij hectometerpaal 115,1. En de andere kant op richting Hilversum, hectometerpaal 112,4. En dan nog eentje op de A6 bij Band, Emmeloord richting Joure, hectometerpaal 289,4. En straks ga ik nog één keer die hint geven van het spelletje van Kiek. Er komt trouwens een korte file, zie ik net. Oh, 1 kilometer maar op de A6, by the way. En we gaan natuurlijk ook weer terug naar een bepaald jaar. Het is het jaar 1992. Straks Samber met My Body Isn't Ready. En Los Lobos met La Bamba eerst.
2: Flevoland Muziekland. Met Marco Verhagen.

0: Summer was dat en My Body Isn't Ready. Het is 10 minuten over 10:30.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, we zetten de tijdmachine op vandaag, 5 augustus 1992. In de Nederlandse top 40 vinden we daar op nummer 19 een echte danceklassieker. Het nummer zou uiteindelijk 18 weken in de hitlijst staan en zelfs doorgroeien naar de nummer 1 positie. Opvallend genoeg was het nummer in eerste instantie helemaal niet bedoeld als single. Pas nadat het publiek in de clubs razend enthousiast reageerde, besloot de platenlabel het alsnog uit te brengen. Een gouden zet, want de track groeide uit tot een wereldhit. In maar liefst 11 landen bereikte de eerste plaats en ook in de VS en het Verenigd Koninkrijk was het een enorme hit. In Engeland stond het nummer zelfs 6 weken onafgebroken op nummer 1. Deze mega-hit kreeg bovendien een Echo Award voor de best verkochte single van dat jaar. Terug naar de zomer van 1992. Hier is Snap and Rhythm is a Dancer.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...

Ryan Paris is dan Dolce Vita. En daarvoor Rhythm is a Dance natuurlijk van de Snap. Terug naar het jaar 1992. Ik krijg toch weer antwoorden van mensen. De oplossing van Kiek. Via WhatsApp. Ja, ik vind het hartstikke leuk, Robert Punter uit De Blessen. Maar gewoon eventjes bellen met 0320 28 50 50. Dan speel je mee voor die prachtige prijzen. En Patrick die verbaast zich al dagen erover hoe mooi die prijzen wel niet zijn. Een gastendoekje, een paar sokken, maar ook geld zit erin. Keukenschorten, Bluetooth speakers, hoofdtelefoons, draadloze. Het is ongelooflijk wat wij allemaal in ons prijzenpakket hebben zitten. Ik verbaas me er elke dag weer over dat er nog steeds mensen meespelen voor die dingen. Goed, omroepflevoland.nl/kiek. Daar mag je het antwoord geven. Of via 0320 28 50 50. En ik zeg altijd maar zo, een liedertje meer of minder. Wat maakt het allemaal uit? Dat is de hint van vandaag. Je hebt nog 11,5 minuut om mee te spelen met dit fantastisch leuke spelletje. En wie weet bellen we jou live vanuit Herberg aan Zee terug tussen 11:30 en 11:45. Patrick Martens en moi. Dat is Frans voor mij. Goed, 0320 28 50 50, omroepflevoland.nl/kiek. En volgens mij zie jij het niet, hè, Patrick? Je vindt het moeilijk, hè? Ja, ja, is echt heel erg moeilijk. Goed, ik ga een andere bril kopen. 0320 28 50 50, omroepflevoland.nl/kiek. Tot 11 uur, want dan sluiten de lijnen.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme...

0: Dit is Flevoland.
1: Wij zijn ook boos en wij gaan ze even polshoogte nemen. En wij gaan eens kijken wat de mensen nou echt willen in de buurt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Een beetje salto's maken, backflips en ja, trucjes doen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ze leren eigenlijk ook hoe mooi het is om goed voor elkaar te zorgen en iets voor een ander te doen. En op dat soort momenten ja, word ik daar altijd wel heel erg blij van.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Inwoners van Urk kunnen binnenkort bouwmaterialen uit de voormalige stekplek aan de Urkerweg een tweede leven geven. De aanklacht tegen de 65-jarige Almeerder Jan B. is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. En het waterschap Zuiderzeeland moet beter onderzoeken hoe de versterking van de Ketelmeerdijk en de Vossenmeerdijk kan samengaan met natuurontwikkeling, milieu en leefbaarheid.
6: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
9: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie in Bakkalandse Oog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 16:45 kregen de hulpdiensten een melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook die andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venraaien is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zo

0: Wat heb je verkeerde informatie? Moet ik het voorzeggen anders even?
1: Ja, lieve schat.
0: Maar je microfoon doet het helemaal niet.
1: Ik kom net binnen. Nee, doe maar microfoon.
0: Kom net binnen, je zit er al drie kwartier te lullen.
1: Ja, nee, maar dat is waar. Maar,
0: je microfoon doet het niet. Hij doet het niet. Je microfoon doet het niet.
1: Echt niet?
0: Nee. Oh. Hoor je toch? Hoe kan het nou? Ja, wat gek. Oh, dan weet ik het ook niet. Nou, dan gaan we de techniek even bellen. De verkeersinformatie. Alleen drie snelheidscontroles. Een radar op de A27. Richting Hilversum, hectometerpaal 115,1. En richting Almere op diezelfde A27. Bij hectometerpaal 112,4. En dan nog een radar op de A6 bij Band. Emmeloord richting Joure. Hectometerpaal 289,4. Ja, en Herberg aan Zee is weer gewoon. Ben je inmiddels te verstaan? Nee, nog steeds niet. Nee, oké, daar gaan we eventjes naar kijken. Zometeen is hier natuurlijk Naomi den Engelsman in het kader van school en opvoeding. Hoe voorkom je dat je te veel water drinkt?
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: Hallo? En je team naar de uitwedstrijd brengen.
4: Hallo?
2: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestsellerauteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Dit is Herberg aan Zee.

0: De Nolan Sisters hoorden hier in Herberg aan Zee. En I'm in the mood for dancing. Nou, I'm in the mood voor heel iets anders.
1: Dit is Herberg aan Zee.
0: Nou, voor
1: met
0: dit.
1: Marco en Patrick.
0: Ik ben in de mood voor onze uitzending natuurlijk, Patrick.
2: Ja, nee, oké. Okay.
0: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Je ziet er fris en uitgeslapen uit. Ben je nog naar de sportschool geweest?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ik heb vanochtend heerlijk gesport.
0: Jeetje, wat doe je dan?
2: Dan doe ik tribe. Dat is een soort circuit training. Doe je een lopende band en dan lig je op de grond wat met de gewichten en op een airbike. En dat doe je dan in 3 of 4 rondjes. Ja. Dat is van 0 naar 100.
0: En doe je dat dan zonder begeleiding? Of,
2: Nee, dat is dan een trainer die gaat dan helemaal los. En jij doet die persoon na. Met een hele groep.
0: Oké.
2: Okay. Het is super lekker. Ga ik mee?
0: Ja. Nou, ik wil wel weer naar de sportschool inderdaad, ja.
2: Dat is echt lekker.
0: Nodig, ja.
2: Ja. Heb je goed geslapen?
0: Nee, heel slecht.
2: Oh.
0: Heel slecht.
2: Hoe komt het?
0: Ja, de warmte natuurlijk. Ik hou er niet zo van. En het was bij ons ook in huis. Ik had alles opengezet.
2: Nee, de hou het dicht. Ramen.
0: Nee, s'nachts moet je het openzetten. Nee. Zeggen ze altijd.
2: Maar niet als het niet afkoelt. Nee. Als het warm blijft, dan moet je gewoon lekker... Ja, lekker dicht houden.
0: Ik hou het vannacht allemaal dicht.
2: Ja, hou het lekker dicht.
0: Zometeen gaan we het trouwens hebben over even B&B voor Liefde. Want jij hebt daar een podcast over. Daar hebben we het eigenlijk de hele week nog niet over gehad.
2: Nee.
0: Dus dat gaan we zometeen uitgebreid doen na 11:30. Want zometeen hebben we eerst Naomi de Engelsman. En ik heb mijn flesje water al klaarstaan. Maar daar moet je toch een beetje mee uitkijken.
2: Hè?
0: Ja.
2: Nee.
0: Ja.
1: Herberg aan Zee met Marco en Patrick. Flevoland. Het is zomer. Dit is Flevoland.

0: Soms denk ik, ik kan die liedjes ook wel schrijven. Ja, Pina Colada, dat moet ons lukken, toch, zoiets?
1: Nou, laten we het een keer doen.
0: Nou, ik heb van Thomas Berger ooit een keer geleerd, er moet een hoek in zitten. Hè?
1: Een hoek.
0: Ja, en een haak, zeg maar, waar je het dan ophangt, het liedje. Zoals De Zon en de Zeezienzak, dat hebben wij ooit vroeger op Logopedie gehad. Daar is nu een nummer 1 hit van gemaakt.
1: Ja.
0: Ja, en dat is dan het haakje.
1: Okay.
0: Want iedereen kent die uitspraak, dus zingen ze het makkelijk mee. En dat is dan het haakje, en daaromheen bouw je een heel slecht lied. Oh. Dat is eigenlijk wat het is. Ja, inhoudelijk niks.
1: Ik schrijf het even op.
0: Ja, als je het laat na de uitzending, kunnen we de tips nog een keertje doornemen, mondeling. Naomi de Engelsman is hier. Goedemorgen, Naomi.
2: Goedemorgen.
0: Ja, en Patrick, jij schrok net een beetje toen ik zei van ja, we hebben hier water staan. Maar dan moet je toch een beetje mee uitkijken. Terwijl mij altijd geleerd is, en jou waarschijnlijk ook,
1: hydrateren.
0: Zeker met dit weer.
1: Dat is belangrijk.
0: En geen koud water trouwens, hè, als het zo warm is.
2: Het liefst lauw.
0: Ja.
2: En we hoorden altijd minstens 2 liter. Want, zeker op warme dagen. Ja. Want je moet je hydrateren, niet uitdrogen, want dat is heel gevaarlijk.
1: Maar waarom lauw?
2: Omdat zo'n koude plens in jouw buik. En het lichaam is al heel erg heet. Dan opeens heel hard gaat werken.
1: Oh.
2: En eigenlijk zo'n schrik krijgt. Waarbij wanneer je lauw drinkt. Dan blijft het gewoon een beetje neutraal.
1: Okay.
0: Eigenlijk is het heel raar dat we met warm weer een ijsje eten. Want dat is dan dus ook niet goed.
2: Nee, maar ijsjes zijn qua hoeveelheden. Dat is nog wel goed te overzien.
0: Okay.
2: Maar je hebt ook dus inderdaad wel kinderdagverblijven. Ook al in België gehad afgelopen weken. Waarvan de begeleiders dachten van we moeten natuurlijk die kinderen goed hydrateren. Want met het ontzettende warme weer kunnen kinderen uitdrogen.
1: Ja.
2: En dan dronken kinderen soms wel 1 liter water in 1/2 uur.
0: Oh.
2: En dan krijg je dus echt watervergiftiging. Want een lijfje kan 1 liter water heel moeilijk afbreken. Of in elk geval via de nieren laten gaan. Waardoor er inderdaad misselijkheidsklachten. Maar ook, nou ja, je kan er ook echt van wegvallen. Je kan ook echt daadwerkelijk het bewustzijn verliezen.
1: Ja.
0: En dan, wat moet je dan doen mocht dat gebeuren?
2: Nou, eigenlijk zo min mogelijk. En als het niet heel erg ernstig is, kan het kind ook gewoon vanzelf zich wel herstellen. Maar eigenlijk wil je dat daarvoor zijn. Omdat we dus inderdaad zo hebben ingepeperd gekregen. Goed hydrateren, veel drinken. Ja. Wat eigenlijk de beste graadmeter is, is de kleur van urine, van je plas. Op het moment dat het niet donkergeel is, dan gaat het gewoon goed. Hè? Hoe doorzichtiger, hoe beter.
1: Ja.
2: Op het moment dat het doorzichtig is. Kijk, we zijn nu zo gewend dat we altijd wel flesjes bij ons hebben. Wanneer we een uitzending hebben.
1: Ja.
2: Wanneer we even gaan sporten. Maar eigenlijk valt het dus wel heel erg mee met de hoeveelheid die nodig is. Want het is ook zo, het moet er een keer uit. Dat wat erin gaat, moet er een keer uit.
0: Zeker als je wat ouder wordt, hè Patrick?
1: Ja, s'nachts vaak.
0: Ja, s'nachts vaak. Ja.
2: Dus ik zei ook een keer tegen de huisarts, oh, ik moet echt minstens 2-3 keer per nacht plassen. En toen zei hij ook, van, dan drink je s'avonds waarschijnlijk heel veel. En toen zei ik, ja, wel tot 1 uur of 11. Toen zei hij, nou ja, misschien
0: eigenlijk
2: moet je...
0: Eigenlijk van 8 uur niet meer doen, hè?
1: Ik stop om rond 1 uur of 8 uur.
0: Ik ook, maar dan nog moet ik plassen.
1: Ja, ik ook. En soms een vrienden van mij, die zitten een bakken thee nog. Want ik heb vooral met warme dranken. Nou, dat werkt helemaal als een
0: eigenlijk
1: rode lap
0: op
1: een stier. Toch?
0: Ja, dan hoef ik alleen maar naar te kijken.
2: En dat blijkt dus, dat hebben we eigenlijk niet nodig. Maar ergens zit dat stemmetje erin geprent.
1: Maar op zo'n warme dag, want zo'n flesje wat ik dan nu heb, 50 centiliter, hoeveel moeten we dan wel drinken? Wat is dan wel goed?
2: Nou, wat ze zeggen, kijk, je krijgt natuurlijk ook nog heel veel vocht buiten die drankjes, krijg je ook binnen. Dus op het moment dat je een stukje fruit eet, of je wat zuivel, of gewoon een maaltijd. Er zit al heel veel vocht in. Maar wat ze zeggen voor kinderen, is kinderen 1 tot met 3 jaar tenminste 1 liter water per dag. Nou, daar komen we ook wel. Dus
0: van 1 tot 3 jaar?
2: Ja, en dat is buiten de voeding om. Dus dit is echt specifiek drinken. En dan hebben we niet alleen over water, maar dan is ook inderdaad over thee en sapjes, limonade, dat soort zaken. Kinderen van 4 tot en met 9 jaar, ongeveer 1,2 tot 1,4 liter. En nou, naarmate je ouder bent, wij als volwassen mensen 1,4 tot 1,8 liter per dag.
0: Ik dacht al 2 liter water.
1: Oh, dat dacht ik ook, ja.
2: Dus het valt eigenlijk wel mee.
0: Daar zit je zo aan, hè?
2: Heel snel.
0: Eigenlijk, ja.
2: Want ik denk, ik kom gemakkelijk op de 2, soms 2,5 liter per dag.
1: Ja.
2: Zat ik later terug te denken.
0: Zeker met thee erbij en dat soort dingen allemaal, ja.
2: Kijk, en op zich, op het moment dat we dat gewend zijn en we hebben geen klachten, dus er zijn geen hoofdpijnklachten, andere extreme klachten, dan is het lichaam dus gewend aan dat ritme en aan die routine, maar het hoeft dus niet.
1: Maar je hoeft gewoon niet opeens 2 liter water in 1/2 uur weg te klokken, want daar gaat het dus vaak gewoon een beetje mis.
2: En dan is het echt gevaarlijk en dan kan het dodelijk zijn. Het is ook een keer gebeurd in Nederland met een 7-jarig jongetje,
1: wat
2: helaas
1: zo,
2: is overleden, omdat er in een te korte tijdsbestek water naar binnen is
0: gegaan. Maar hoe kan dat eigenlijk dan?
1: Op zich was ook op school in een soort challenge, wat die jongen. Dat was vooral van zeven...
2: Studentenverenigingen hebben dat natuurlijk ook. Hè? In een korte tijd bijvoorbeeld een fles wodka of andere drank.
0: Ja, bij de ontgroening ook vaak. Is dat vaak een spel of zo?
2: Gaande. Hmm. En zo'n lijf weet niet wat het overkomt. Want kijk, we kunnen door middel van het plassen en het uitzweten echt wel wat vocht kwijtraken. En daar is ook gewoon op het moment dat we een normaal ritme hebben, is dat prima de tijd voor. Maar als je het in zo'n korte tijd hebt, ja, dat lijf, dat krijgt echt letterlijk een watervergiftiging. Die weet niet meer wat hij moet doen. Kan het niet meer op de juiste manieren afvoeren of afdrijven. Mm-hmm. Dus laten we heel voorzichtig met elkaar omgaan. Ja. Dus ook niet dat we niet te weinig water drinken, maar ook zeker niet te veel. Want beide kanten hebben gewoon echt wel risico's met zich mee.
1: Ja.
2: Waar we gewoon
0: soms niet bewust van zijn. Het voedingscentrum adviseert wat adviseren zij?
2: Nou, zij zeggen van let op dat je gewoon eigenlijk al heel snel aan die vocht komt. Dus als je gewoon eet en ijsjes tussendoor, die fruit, groenten, zit boordevol vocht. Fantastisch. En dat kan je de hele dag eten. Dus op het moment dat je een kind hebt dat zegt, ik wil echt geen water drinken, ik hou er echt niet van. Dan kan het misschien met paprika stukjes of stukjes komkommer toch nog aan die voeding, aan het vocht komen. Siroop is prima, alleen wat ze zeggen, kijk, als je de hele dag slokjes neemt, dat is echt een aanslag op die tandjes. Ja. Dus dan krijg je. Dus wat je beter kan doen,
0: zeker
2: is dan
0: door die bekers,
2: een,
0: met zo'n tuutje. Die hebben kinderen de hele dag in hun mond. En vroeger, kijk, daar lette niemand op, want ik ben ook zo opgevoed met zo'n beker, weet je, met twee van die oren eraan. Ja. Die zat de hele dag aan mijn mond.
2: Maar je krijgt ook zo'n speende bekkie.
0: Ja, dat klopt. Dat is een dukfeest.
2: Wat allemaal met, met al het beugeltjes later hersteld moet gaan worden.
0: Oh, dat komt ook daardoor.
2: Zeker.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: It all makes sense.
2: Ja. Geef veel te lang ook spenen. En dan is het ook nog best wel schattig als kinderen aan het slissen zijn. En cute. Maar ja, als je 15 bent en 30 bent, dan wil je dat niet meer. Dan mogen we
0: zelf nog een spelen in mijn mond, jij?
1: Nou ja.
0: geweest.
1: Dat is lang geleden.
0: Ja, precies. hebben we alles behandeld volgens mij gedaan, Naomi?
2: Zeker.
0: Ja, dat is elke tijd.
1: Nou, goeie tip.
0: Dankjewel, Naomi de Engelsman.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Je zal ze maar over de vloer krijgen, de Four Tops. Nou, dat is toch wat.
1: Dus. Ja. Ja. In het kader van Pride, heel gezellig.
0: Ja, moet je nog wat extra mensen uitnodigen, ook de Four Bottoms. Het zou wel leuk zijn om dan... natuurlijk. Goed, we gaan het hebben over een programma wat wij beide natuurlijk enorm graag kijken.
1: Ja.
0: Ja, dat is...
1: Het is raar dat we er eigenlijk nog niet over hebben begonnen. Dat we er nog niet over hebben gepraat.
0: Nee, dat kan eigenlijk niet. We hebben het over B&B Vol Liefde. Inmiddels aan het zesde seizoen, denk ik, of zo bezig.
1: Ja, zeker. Zoiets. Misschien al wel weer.
0: Misschien al wel, ja.
1: Ja. En dan heb je natuurlijk ook wel dat Winter Vol Liefde. Want het is natuurlijk eigenlijk gewoon...
0: Ja, dat tel ik dan mee, hè?
1: Oh,
0: ja,
1: dat zit wel meer, denk ik.
0: Ja?
1: Ja, oké. Okay. Misschien.
0: Dit was seizoen 4. In ieder geval de leader die we nu horen, maar die is niet veranderd. Dus
1: Nee. Je
0: niet. Maar je hebt een podcast samen met een goede vriendin van jou.
1: Ja, met Eline de Ruijg hebben we de podcast. Patrick en Eline, de podcast.
0: Ja, moet je maar opkomen natuurlijk op die naam.
1: Ja.
0: En jullie hebben het elke dag even over B&B.
1: Ja, nou, we hebben het al een aantal seizoenen gedaan. We hadden al een dagelijkse podcast. En dit seizoen zijn we begonnen met een wekelijkse podcast. Dus iedere donderdag. Dus morgen komt er een nieuwe online. Dus daarom dacht ik ook, ik ga Eline uitnodigen. Want die komt dus morgen met een leuke oude B&B-kandidaat.
0: Oh ja, wie komt er morgen? Mogen we dat al zeggen?
1: Ik weet het niet. Ja, laten we het gewoon doen. Evelien uit Italië, die heeft daar een hele mooie B&B. Inmiddels gelukkig in de liefde, maar ja, die kan natuurlijk wel alle in en out vertellen over hoe dat dan nou gaat. Hè? Backstage en dat die mannen dan komen en hoeveel tijd. Nou ja, goed, we kunnen haar alles vragen.
0: Ja, dat is leuk.
1: Vind ik helemaal leuk. Maar waarom vind jij B&B zo leuk?
0: Nou ja, dat is natuurlijk. Ja, waarom vind ik het leuk? Het is natuurlijk wel afhankelijk van de deelnemers.
1: Ja.
0: En sommige zijn natuurlijk bijzonder, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, wie vind je bijzonder dit seizoen?
0: Ja, ik ben altijd wel slecht in namen. Ik moest altijd omschrijven. Dan weet je, denk ik waarschijnlijk meteen wie ik bedoel. Ja, ik vind die blonde mevrouw toch
1: Caroline.
0: Natuurlijk, ja, Caroline vind ik heel erg leuk.
1: Ja.
0: Ten eerste haar liefde voor honden. Want mensen die van honden houden, daar hou ik sowieso van.
1: Ja.
0: Dus ik vind dat heel grappig. Ook omdat ik uit Rotterdam kom. En ik herken natuurlijk al die uitspraken. Dus ik denk, ja, dat is typisch Rotterdams.
1: En dan die Arie, die Haagse Arie.
0: Vind ik een aardige man.
1: Ik ben helemaal dol op die Arie.
0: Het wordt niks natuurlijk.
1: Nee.
0: Nee, dat weten ze zelf ook al lang. Ja. Maar hij heeft nog steeds de hoop dat het wel goed gaat komen.
1: Ja, maar ik vind hem zo leuk.
0: Ja, hij is heel lief ook. Lief man.
1: Ja, schat.
0: Goede intenties. Ik moet ontzettend lachen om Timothy ook wel.
1: Ja.
0: Ik denk, ja, ik zou zo'n vriend nooit willen hebben.
1: Nee, het is een beetje een soort liefdesbaby van Gordon en Geert Joling. Het is een beetje zo'n gekke...
0: Verwend jongetje.
1: Gekke combi.
0: Ja.
1: Ja, het is natuurlijk een hele vervelende gast.
0: Ja, ja.
1: Lui, wil
0: niet
1: niks.
0: Sympathiek.
1: Nee,
0: komt
1: niet
0: over.
1: Sympathiek.
0: Nee.
1: Maar het is wel geestig om naar te kijken.
0: Zeker, zeker. Nou ja, goed, en die jongens die dan bij hem langs zijn. Die ene is nu dan naar Curaçao voor een bruiloft, geloof ik.
1: Oh ja, Michael.
0: Ja, Michael. Ja, dat wordt natuurlijk ook niks uiteindelijk, denk
1: ik. Nee, wel een beetje hetzelfde type.
0: Ja. Ja, maar wel iets sympathieker.
1: Ja, vind ik ook. Die wat meer ondernemend. Terwijl die Timothy ook ondernemend is. Maar die zit alleen maar te zuchten en te klagen.
0: Ja,
1: vind het zo wonderlijk.
0: Ja, vind ik eigenlijk ook heel apart. Wie hebben we dan nog meer? Ik vind natuurlijk die mannen Bonaire vind ik heel leuk.
1: Fred!
0: Ja, nou ja, leuk. Het is misschien niet helemaal het goede woord. Maar ik vind hem wel een portret.
1: Het is echt een hork.
0: Ja, het is wel een hork met vrouwen.
1: Ja, want ik loop een beetje voor op Videoland. Dus we kunnen natuurlijk niet helemaal alles vertellen. Want we houden gewoon toch een beetje de tv aan. Er zijn te veel spoilers. Maar... Ja, die Fred ontpopt zich echt tot een ware hork, weet ik.
0: Waar zijn ze nu op tv? Bij welke aflevering? Want ik heb het nu geloof ik al 13 of 14 gezien, kan dat?
1: Nee, dat is Videoland 14. Volgens mij zitten we nu op 11.
0: Oh, toch wel?
1: 10 of 11 op tv.
0: Okay. Ja. Ik weet niet precies waar nou het verhaal zit. Maar goed, moeten we
1: dat goed in de gaten houden.
0: Ja, dat gaan we morgen doen als Eline hier is. Samen met Evelien. Die is helemaal uit Italië vorige week al vertrokken. Want ze kon geen vlucht vinden. Nee. En op een gegeven moment kreeg ik om 7:36 een mailtje van haar. Hi Marco, ik ben in Nederland hoor.
1: Oh.
0: Meegereden met een gast, hè?
1: Ja, maar ja.
0: Ze is meegereden met een gast.
1: Ja,
0: dus ik stuur nog terug. Hoe kom je dan terug? Ga je lopen? Daar heb ik geen antwoord meer op. Dus ik hoop dat ze nog komt. Dat was een grapje namelijk, Evelien.
1: Maar dat is toch te lief dat ze dan helemaal heen naartoe komt. Ze vindt het helemaal gezellig.
0: Ja, toen zei ze ook in die reiskosten vergoeden jullie. Ik zei, nee, natuurlijk niet. Nee, dat is te ver.

0: Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Nu bij Dirk. Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Goedemorgen, het is precies 11:30. Inwoners van Urk kunnen binnenkort bouwmaterialen uit de voormalige stekplek aan de Urkerweg een tweede leven geven. Voordat de bijgebouwen eind augustus worden gesloopt voor de aanleg van een OV-hub en een pumptrackbaan, is er op zaterdag 15 augustus een kijkochtend. Bezoekers kunnen dan onder meer kozijnen, deuren en keukens bekijken die beschikbaar komen voor hergebruik. Volgens de gemeente is er veel belangstelling voor de actie en op 22 augustus kunnen de materialen worden opgehaald. Of dat gratis is of tegen een vergoeding, dat bepaalt de aannemer. De aanklacht tegen de 66-jarige Almeerder Jan B. is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Hij wordt nu verdacht van zedendelicten tegen in totaal 14 kinderen. Werd vandaag duidelijk tijdens de derde proforma-zitting bij de rechtbank in Amsterdam. B. wordt verdacht van ontuchtige en seksuele handelingen en het maken van beelden van kindermisbruik. Ook is bezit van beelden van dierenmisbruik aan de aanklacht toegevoegd. Het voormalige gemeenteraadslid, actief voor 50PLUS en de SP, wordt in oktober onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Het politieonderzoek is afgerond. En het waterschap Zuiderzeeland moet beter onderzoeken hoe de versterking van de Ketelmeerdijk en de Vossenmeerdijk kan samengaan met natuurontwikkeling, milieu en leefbaarheid. Dat adviseert de commissie voor de milieueffectrapportage. De plannen die er nu liggen zijn volgens de commissie nog te vaag. Ook heeft de commissie voor de milieueffectrapportage kritiek op golfbrekers bij de Vossenmeerdijk. Die komen te dicht bij de vaargeul, aldus de commissie.
9: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Een lokaal buitje is niet uitgesloten, maar op de meeste plaatsen blijft het waarschijnlijk droog. Ook vanmiddag is het wisselend bewolkt met een kleine kans op een kortdurend buitje. In de loop van de middag neemt de buikans af en wordt het zonniger. Bij een matig tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten worden 23 tot 25 graden in Flevoland. Vanavond is het droog en nog een tijd zonnig. En om 9 uur vanavond is het 21 of 22 graden. In de nacht blijft het droog met opklaringen. Het kwik zakt naar een graad of 15. Morgen, donderdag, waait er een matige tot vrij krachtige westenwind. Het wordt ongeveer 22 graden met geregeld zon. In de nacht naar vrijdag is kans op een enkele bui.
10: Ja, en 5 flitsers op de A27 in Almere. Bij Hilversum, hectometerpaal 115,1. En op diezelfde weg, A27 in Almere, ik denk de andere kant op. Bij hectometerpaal 112,4. Op de A6 in Band, Emmeloord en Jouren. Bij hectometerpaal 289,4. En ook op de N702, Hoge Ring in Almere bij 11,7. En de Schokkeringsweg in Ens in beide richtingen.
11: Je bent er nog nooit geweest, denk ik.
10: Klopt.
11: Dat hoor je ook. Dankjewel, Patrick. Zometeen gaan we natuurlijk weer bellen met een kandidaat. Als net zo leuk gesprek wordt als gisteren, dan komt dat helemaal goed.
10: Zeker.
11: Leuk, hè?
10: Ja.
12: Herberg aan Zee met Marco en Patrick.

0: Oh, heerlijk. I'm so happy to be stuck with you, Patrick, deze week.
1: Op zo'n eiland, hè? Zag je de videoclip een beetje voorbij komen?
0: Heerlijk was dat, hè?
1: Ja. Nou,
0: ik vind het hier ook goed in de studio met
1: jou. Een beetje Blue Lagoon. Ja, niks aan. Nee, vreselijk.
0: Zie je wel een beetje als Brooke Shields, ja.
1: Ja, ja, dankjewel.
0: Weet je nog wat hij heet ook?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Die krijg ik ook niet. Atkinson?
1: Ja, je kan nu elke naam noemen, ik heb geen idee.
0: Uit 1981.
1: Heb je wel eens meegedaan Expeditie Robinson?
0: Nee, gelukkig niet.
1: Nee?
0: Oh, daar zou ik helemaal niks vinden. Nee. Ik moet gewoon, ik functioneer, maar ik moet wel normaal kunnen eten. Ik hoef niet een soort gebraden slak of wat krijgen dan allemaal. Ik hoef dat allemaal niet. Of helemaal gaan eten. Nee, dan, daar word ik heel chagrijnig van.
1: Ja.
0: Heb jij dat nooit? Ja, meegedaan.
1: Natuurlijk wel. Ja, nee, ik heb wel meegedaan, maar ik heb daar heerlijk gegeten.
0: Ja?
1: Ja, we vonden een heel cassaveveld, dus ik heb daar heerlijk gegeten.
0: Echt waar?
1: En kruiden, ja.
0: Je hebt gewoon kruiden gegeten de hele dag?
1: En krap.
0: Krapkruiden.
1: Echt heel chic.
0: Krapkruiden, heel chic. Marco van der Hoeken uit Almere, wat leuk, een naamgenoot. Marco, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar ben jij op dit moment?
2: Ik ben thuis.
0: Je bent thuis?
2: Ja.
0: Ah, goed zo. En dat is in Almere, hè?
2: Dat is in Almere, ja.
0: Ja, en kom je daar ook oorspronkelijk vandaan?
2: Nee, ik kom oorspronkelijk uit Delft.
0: Oh ja, dat dacht ik al. Ik dacht iets Zuid-Hollands te horen aan je. Ja. Het is Rotterdam, Den Haag, Delft een beetje, die kontrijen.
2: Delft, ja.
0: Ja, dat klopt. En hoe ben jij dan zo... Ik heb heel lang nog in Delft gewerkt aan het Brassersplein. Ken je dat?
2: Dat ken ik, ja.
0: Tegenover IKEA, ja. En waarom ben jij uit Delft vertrokken?
2: Ik heb mijn vrouw leren kennen. Die woonde in Almere.
0: Ach, jeetje.
2: Ja.
0: En voor de liefde heb je alles over, hè?
2: Dat bedoel ik. Ja, de keuze is dan snel gemaakt.
0: Ja, precies. Ja, is dat toch... Heb je er spijt van gehad? Niet van die vrouw, hoor, maar van Delft? Of dat je Delft hebt verlaten?
2: Nou, nee, we wonen ontzettend mooi. En nee, ik heb eigenlijk nog geen dag spijt gehad.
0: Nee.
2: Nou, ik kom regelmatig nog eventjes terug.
0: Ja, hè? Blijft toch wel leuk, hè, Delft?
2: Ja, nou, mijn moeder woont nog in Delft, dus daar gaan we af en toe nog eens eventjes op visite.
0: Oh ja, gezellig. Leuk. Hé, hey, wat doe je in het dagelijks leven?
2: Ik ben kraammachinist.
0: Oh, ik vind het heel knap als je dat kan.
2: Maar ik zit op zo'n mobiele torenkraan.
1: Oh ja, zo, dan zit je helemaal hoog, zo wel eens helemaal zo hoog, dat topje.
2: Ja.
1: Hoe hoog is dat eigenlijk ongeveer?
2: Nou, deze is maar 30 meter.
0: Nou, maar 30 meter is hartstikke hoog.
1: En ik verbaas me altijd over die dingen, want dan wordt er een soort storm aangekondigd. En dan zie ik altijd die kranen gewoon nog op daken staan, dat je denkt... Waait dat niet om? Is dat niet gevaarlijk?
2: Nee, dat is allemaal berekend en uitgerekend door ingenieurs en technici. Op een gegeven moment als er te veel wind staat, ja, dan zou je toch overweging moeten maken als het niet meer gaat om te stoppen.
1: Ja.
2: Oh. En daar ben je als machinist ben je daar de baas over.
0: Ja.
2: Maar ja, in principe kan die niet omvallen als je alles naar behoren doet.
1: Nee, oké. Okay. Nou, ik wil verder niet jinxen, maar ik vind het toch altijd wel heel erg spannend als ik het zie. Dan denk ik, oh mijn god, zit je daar.
0: Hoe lang duurt het voordat je op zo'n ding mag werken eigenlijk?
2: Nou, ik heb een opleiding gehad van 5 weken.
0: Oh, dat is snel.
2: Dan zit je op school.
0: Ja. Ja, ja.
2: Dat is 's ochtends heb je dan de theorie en 's middags heb je de praktijk.
0: Ja.
2: Nou, en dan na 5 weken doe je examen. En dan ga je met gelang zeg maar, of je het in je vingers hebt of niet, met een collega mee.
0: Ja.
2: En die geeft op een gegeven moment groen licht dat je alleen mag gaan spelen met dat ding.
0: Oh ja. En voelt dat dan de eerste keer? Weet je nog hoe dat voelde? Dat lijkt me een heel waanzinnig gevoel dan dat je dat mag doen.
2: Toch wel spannend.
0: Oh ja.
2: Ja, je gaat dan toch wel helemaal alleen op pad. En je hebt best wel een dure machine om waar je mee op pad bent.
0: Ja.
2: Het is, doe ik het wel goed. En ja, dat went op een gegeven moment.
0: Ja, want je moet natuurlijk, het is ook wel best wel verantwoordelijk werk. Want stel, er gaat iets mis en zo'n ding, dat laat je uit die kraan glippen, zal ik maar zeggen. En er loopt net iemand onder.
2: Ja, maar dat is ook zelf, want er mag nooit iemand onder doorlopen.
0: Wat zeg je? Daar moet je er nooit onder doorlopen?
2: Ik zeg, de celregel is, en dat wordt je geleerd, dat je nooit onder een last door mag lopen.
1: Oh ja, goed te know. En draag altijd een helm op een bouwterrein.
0: Ja, maar als zo niet naar beneden valt, dan...
2: Ja, daar helpt een helmpje ook niet tegen.
0: Nee. Helmpjes werken wel, maar niet voor dat soort dingen, Patrick.
2: Nee.
1: Ja, het is net wat er valt natuurlijk. Ja. Als je broodtrommeltje valt of iets.
0: Ja, mijn broodtrommeltje hangt niet aan die trek.
1: Nee, maar je kan ook gewoon iets uit de cabine vallen, toch?
0: Ja, dat zou kunnen, ja. Dat je een broodje wil pakken, dat die per ongeluk naar buiten valt. Zo. Die broodtrommeltje. Nou.
2: Ja, maar eten doen we altijd beneden.
0: Ja, precies. Eten doen we beneden. In de keet.
1: Maar je hebt toch ook wel een snacktrommeltje?
0: Nee. Dat heeft hij allemaal, okay. Marco. Nee. Nou, goed, Marco. Ik zet muziek op van Klaus Wunderlich. Ik wil namelijk even graag weten, wat is het antwoord op de foto? Welk verschil heb jij ontdekt?
2: Nou, op de een, de middelste tank, daar stond 650 liter.
0: Ja.
2: En op de andere tank stond 750 liter.
0: Inderdaad.
1: Het is hartstikke goed.
0: Hartstikke goed.
2: Mooi.
0: Dan weet je hoe laat het is. Dan ga ik namelijk draaien aan het rad. Vind ik altijd heel leuk. Moeten we daar een harde draai aan geven? Een zachte draai? Linksom of rechtsom? Zeg het maar, Marco.
2: Doe maar linksom en doe maar een harde draai.
0: Ja, nou heeft Patrick de afgelopen dagen wat kritiek gehad op mijn draaikunst. Dus ik wil jou vragen, Patrick, wil jij een keer draaien alsjeblieft aan het rad?
1: Met liefde.
0: Ja,
1: met liefde.
0: Zelfs.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Goed. Nou.
1: Komt-ie aan.
0: Komt-ie aan, hè?
2: Ja.
0: En Leo Gien.
1: Nou, hij valt op een rode of op een witte... Het is een rode kiek.
0: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Oeh, spannend, hè? Is het een mooie prijs?
1: Ja.
0: Oké.
2: Okay.
1: Hou jij van koken?
0: Nee.
2: Ja, hoor.
1: Oh. Ja, hoor. Oh, nou, misschien ben je hier daar heel blij mee. Namelijk, je hebt gewonnen een kiek keukenschort.
2: Hartstikke leuk.
1: Ja, maar hoe leuk vind je het?
2: Nou, prima voor achter mijn barbecue.
0: Oh ja, maar zou je die nog een keer willen draaien? Dat je denkt, nou ja, weet je, jullie zijn er nou toch. Ik hang nu aan de telefoon. Misschien dat hij nog een mooie... Dat je deze,
1: ja, we willen er nog iets bij, toch?
0: Nog iets bij doen, ja, vind ik wel.
2: Ja.
0: Omdat het vakantie is.
1: Gaan we nog een keer draaien. Ja. Gewoon weer links, hard.
0: Nee, rechts.
2: Ja, doe maar rechtsom en dan een middelmatige draai.
1: Een middelmatige draai.
0: Wel moeilijk, hoor, Marco.
2: Ja.
1: Komt-ie.
0: Oh, mijn haar is ook... Wacht even, ja, daar komt-ie. Weer een rood?
1: Ja, hoor. Ja. Oh, weer een rode.
0: Ja. Wat is dit?
1: Oh.
0: Nee.
1: Oh, maar dit is een leuke. Het is een soort joker. Je hebt namelijk gewonnen een prijs naar keuze. Ja.
0: En Patrick gaat je precies vertellen welke prijs je allemaal uit kan kiezen. Ga je gang.
1: Ja. Nou ja, dat is... Ik heb geen idee. Dat weet ik niet.
0: Een rugtas?
1: Een rugtas. Heel leuk. Waterdicht. En... je krijgt nog een boxje, een speakertje.
0: Een Bluetooth. Nee, die krijg je niet.
1: Daar kan je uit kiezen, natuurlijk.
2: Ja.
1: En dan hebben we ook nog een koptelefoon. Superleuk.
0: Een draadloze koptelefoon.
1: Jeetje, dit is echt een beetje...
0: Ja, kijk eens wat ik nog meer heb hier.
1: En we hebben ook nog een fantastisch t-shirt.
0: Ja.
1: Dat is niet helemaal jouw maat, maar goed.
0: Hebben we wel.
1: Maar die hebben we wel.
0: Ja.
1: Supergezellig.
0: Sokken.
1: We hebben ook nog sokken.
0: Washand.
1: Een washandje.
0: Zo. Een noodradio.
1: Nou ja, jeetje. Wat is je gevoel?
2: Ik zou wel zo'n draadloze koptelefoon willen
0: hebben. Nou, gaan we die gewoon doen.
1: Nou, dat is fantastisch. En dan heb je natuurlijk ook gewoon nog je keukenschort. Hè?
0: Ook
1: dat is
0: nog,
1: leuk.
2: Geweldig. Geweldig.
0: Ja. Nou zou ik het wel heel leuk vinden als je het ontvangen hebt... dat je vanuit dan die kraan... Even een foto maakt voor jou met die koptelefoon op. En dan ook dat schort aan. Dat lijkt me zo leuk.
2: Gaan we doen.
0: Ja, ga je dat doen?
2: Gaan we doen.
0: Oké, okay.
2: Ja.
0: Dan WhatsApp je ons even, die foto, hè?
2: Dan gaan we hem appen.
0: Ja, hartstikke leuk. Super bedankt, Marco. Je wordt nog even teruggebeld door een receptionist
2: voor
0: je adres.
1: Veel plezier met je prijzen.
0: Dankjewel.
2: Hoi.
0: Mooie prijzen, hè?
1: Ja, die was blij. Ja. Dat is leuk.

0: Ilse de Lange was dat met Get It Right. Het is 12:12. En ja, ik heb ze weer neergezet hoor. De bedjes. En we kijken lekker naar de ondergaande zon. Je hebt je platenkoffertje meegenomen, ja. Patrick. Daar zitten 5 platen in deze week. We hebben er al 2 gehad. Dus ja. Tijd voor plaat numero 3.
1: Ja, ik heb even gezocht. Ja, ik was vroeger ontzettende gabber, dus hardcore. Maar toen dacht ik, ja, dat is misschien niet zo heel gezellig om hier een lekkere stevige hardcore nummer te draaien.
0: Nou ja.
1: Maar ik vond hard rock, of een beetje rock, vond ik eigenlijk ook wel lekker. Iets gewoon in ieder geval wat harde muziek, wat lekker binnenkomt. En toen heb ik een keer gewoon een random album een keer gekocht. Nou, en dat werd mijn favoriete album van de New Radicals. En ik weet niet of je dat kent?
0: Ik ken de New Radicals, ken ik natuurlijk wel. En ik ken deze plaat ook wel. You Get What You Give, toch?
1: Ja. Ja, het is echt een heerlijk nummer.
0: Maar vond je het ook niet leuk vroeger dat je dan naar die platen zijn ging om de top 40 te halen of zo? Dat blaadje eens in de week lag dat aan.
1: Ja, daar. Joh, geweldig. Al die cd'tjes, singeltjes. Ja. Vooral singeltjes vond ik heel leuk. Die waren ook goedkoper. En daar zat er altijd nog een bonus track op.
0: Ja, daar ging ik het vaak op.
1: Ja, toch? Dat was altijd toch al een beetje bijzonder. Ja. Toch mis ik dat wel een beetje hoor. Dat je echt naar zo'n platenzaak gaat om echt van die cd waar je al best wel lang op hebt zitten wachten. Nu is het allemaal zo. Ja, je verzuipt eigenlijk in de muziek.
0: Ja, soms dat vind ik ook.
1: Op Spotify, waar dan ook.
0: Het is, en je hebt echt iets in handen natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Hè? Dat vond ik ook heel
1: leuk. En ik heb deze cd's allemaal nog.
0: Ik kan ze ook niet weggooien.
1: Nee.
0: Jij wel?
1: Nee, dus ik heb ze allemaal nog.
0: Nee, ik heb het allemaal nog.
1: Nee.
0: Goed, we gaan naar luisteren. You Get What You Give uit de platenkoffer van Patrick Martens, The New Radicals.

Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.

0: Dit is Flevoland.
1: Wij zijn ook boos en wij gaan eens even polshoogte nemen. En wij gaan eens kijken wat de mensen nou echt willen in de buurt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Een beetje salto's maken, backflips en ja, trucjes doen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ze leren eigenlijk ook hoe mooi het is om goed voor elkaar te zorgen en iets voor een ander te doen. En op dat soort momenten, ja, word ik daar altijd wel heel erg blij van.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Inwoners van Urk kunnen binnenkort bouwmaterialen uit de voormalige stekplek aan de Urkenweg een tweede leven geven. De aanklacht tegen de 66-jarige Almere Jan B. is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. En het waterschap Zuiderzeeland moet beter onderzoeken hoe de versterking van de Ketelmeerdijk en de Vossenmeerdijk kan samengaan met natuurontwikkeling, milieu en leefbaarheid.
8: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen. Volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen.

0: 26-jarige vrouw uit Gelderland, werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 8:55. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch van de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik heb 5 flitsers voor u in aanbieding. Op de A27 in Almere bij hectometerpaal 115,1. En aan de andere kant ook eentje bij 112,4. En op de A28 in Nijkerk, Zwolle-Amersfoort bij 36,2. En ook eentje op de A6 in Band en Meloord-Jouren bij 289,4. En de laatste bij Aimeerstraat in Lelystad in beide richtingen.
2: Dankjewel, zometeen het nieuws. We gaan praten met Petra van der Ploeg, woordvoerder van de gemeente Urk, over de inwoners die de kans krijgen om bouwmaterialen uit panden een tweede leven te geven.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
9: Dit is Herberg aan Zee.

0: En Camila Cabello met Señorita. Het is 8:08 namens Patrick en mij vanuit Herberg aan Zee. Eet smakelijk, tijd voor het nieuws.
1: Voordat de voormalige stekplek aan de Urkerweg plaatsmaakt voor een OV-hub en een pumptrackbaan, krijgen inwoners eerst de kans om bouwmaterialen uit de panden een tweede leven te geven. Op 15 augustus is er een kijkochtend en een week later kunnen de materialen worden opgehaald. We praten daarover met Petra van der Ploeg, woordvoerder van de gemeente Urk. Een hele goede middag, Petra.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Ja, zeg, waarom kiest de gemeente ervoor om inwoners de kans te geven om deze materialen te hergebruiken?
2: Nou, we vinden het gewoon hartstikke belangrijk dat materialen een tweede leven krijgen. Zo stimuleren we eigenlijk het hergebruik. Ja, duurzaamheid vinden we belangrijk en het scheelt weer afval eigenlijk. Ja,
1: ja, wat voor materialen kunnen mensen straks allemaal verwachten tijdens die kijkochtend?
2: Nou ja, je ziet het al achter jou, een kippenhok is er.
1: Ik moet even omkijken. Oh ja.
2: Het zijn bijgebouwen van die weg. En wij hebben bijvoorbeeld een paar weken terug, ook aan de paar maanden terug, aan de Domineesweg, een boerderij, hebben we hetzelfde gedaan. En dan ben je verrast wat mensen allemaal installaties, dakpannen, stukjes van het groen. Dus er is van alles mogelijk, ja.
1: Oh, wat grappig. En, maar hoe werkt het dan? Moet er dan op geboden worden? Van nou, ik wil dit kippenhok. Maar Marco die wil ook wel heel graag dat kippenhok. Wordt er geboden?
2: Ja, nee, er wordt niet geboden hoor. Het is eigenlijk wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus je moet er op de 15e naartoe gaan. En als jij iets ziet wat je interessant vindt, de aannemer is daarbij aanwezig. Dan zeg je, nou, ik zou dat graag willen hebben. En dan bepaalt de aannemer of daar kosten aan zijn verbonden of niet. En dan wordt die op jouw naam gezet.
1: Oh ja, wat goed. Nou ja, bij eerdere circulaire sloopprojecten was veel belangstelling, hè? Verwachten jullie dat weer opnieuw?
2: Zeker, zeker. Ja, je kan het natuurlijk nooit zeggen. Maar de vorige keer waren er rond de 70 bij de boerderij. Dus we verwachten hier ook wel weer veel mensen. Ja.
1: Ja, en waar moeten inwoners dan nog rekening mee houden als ze op 15 of 22 augustus langs willen komen?
2: Nou, 22 augustus kan je het alleen maar ophalen. Dus je moet echt op de 15e komen om te kijken wat je wilt. En ik zou zeggen, kom op tijd als je wat wilt. Zitten misschien ook spulletjes bij voor je vereniging of mooie deuren.
1: En stel dat je moet nog betalen voor een aantal dingen. Moet je gewoon je cash geld meenemen of kan je met een tikkie betalen?
2: Ik denk dat het de week erop wordt afgerekend. Dus, maar dat krijgen ze dan wel te horen.
1: Oké. Dus je kan gewoon lekker de 15e daar zonder portemonnee naartoe. Met wat stickers. Ja. Die zijn van mij. Dit wil ik graag.
2: dat is een goed idee inderdaad. Ja.
1: Nou, hartstikke goed. Volgens mij helemaal duidelijk. Dankjewel, Petra.
2: Ja, graag gedaan.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Robert Palmer, dat was dit liedje trouwens. Ooit, ik weet niet of jij dat ook nog gezien hebt. Heb jij ooit Ford Alpha gezien vroeger?
1: Oh ja, ja, ja, met Tycho Gernand zat daarin, ja, toch? En Tate Dagelet en
0: ja,
1: zo.
0: Ja, ja, ja, oh, ja, ja, ook Robin Rienstra en Arnold Kraus, weet ik
1: ja,
0: wel.
1: Dat is ook zo van, ja, begin jaren 90.
0: Ja, dat was na Medisch Centrum West.
1: Oh, ook zo'n heerlijke klassiek.
0: Heerlijk, hè?
1: Dat
0: is hier opgenomen, hè, het ziekenhuis.
1: Oh ja?
0: Vlakbij, ja, ja, ja. Nee, dat was Lelystad, ja.
1: Ja.
0: Goed, dat is over The Best of Both Worlds. De titelsong was dat van Ford Alpha. Komt trouwens terug, hè, Ford Alpha,
1: ja,
0: weer.
1: Ja, klopt.
0: Dan is het meisnaam niet, ik vind Medisch Centrum West, de nieuwe versie, ook niet zo heel erg leuk als vroeger. Ja, het heeft ook gewoon veel minder impact tegenwoordig. Dat is het ook, hè?
1: Ja, dat is het vooral. Ja, het gaat natuurlijk ook om wat sneller. Want als je nu die oude aflevering kijkt, is het best wel traag.
0: Ja, maar ik vind dat helemaal niet verkeerd.
1: Nee, maar ja.
0: Weet je wat ik leuk vond? Je leefde met die personages mee. Die, ja, die kwamen het ziekenhuis in. En drie afleveringen later gingen ze er eens een keertje uit. Er was een heel verhaal in omheen geschreven.
1: Ja.
0: En nu is het zo. Iemand komt bij de spoedhuis en hulp aan het einde van de aflevering. Zijn ze of dood of ze gaan er alweer weg. Dus dan kun je ook niet meeleven met de personages.
1: Nee, dat is waar. Maar een andere ziekenhuisserie, Dag en Nacht.
0: Vond ik wel goed.
1: Is wel echt een goede serie, hoor. Dat zit wat meer in de, karakters.
0: Ja, zeker, ja.
1: Maar,
0: ja, ja. Maar dan draait het wat minder weer om de patiënten.
1: Klopt.
0: Dan is
1: nou,
0: het,
1: ja, ligt eraan welk...
0: Weet je waar het opgenomen wordt?
1: Wat?
0: Ik dacht dat het een echt ziekenhuis was.
1: Dag en nacht. Nee, ja? nee. Dat
0: veel
1: is in België.
0: Ja. Heb je daar ook in gezet?
1: Nee, zeker niet. Maar mijn beste vriendinnetje Georgina Verbaan.
0: Oh, die heeft een nieuwe seizoen.
1: Ja, die heeft een heel seizoen gedaan. Dus ik weet wel wat er. Maar je hebt er erin gespeeld?
0: Vorig seizoen, ja. Eentje. Ja, dat was een gynaecoloog. Nee, een dermatoloog.
1: Ach,
0: Bart.
1: Ja, gynaecoloog, dermatoloog.
0: Maakt het allemaal uit.
1: Het heet de
0: patato. Goed. We gaan naar Johnny Willemsen. Die is alles behalve dermatoloog, maar wel meteoroloog. Johnny, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja. En ik ben wel blij dat het iets minder warm is. Want maar vannacht was het echt weer een vreselijke nacht. Mag ik dat even zeggen?
2: Ja, afgelopen nacht was inderdaad de temperatuur hoog en ook echt heel vochtig.
0: Ja.
2: Een plaknacht.
0: Nou.
2: Maar daar zijn we voorlopig vanaf. Ja, temperatuur nu 24 à 25 graden. Dat blijft het vanmiddag een beetje.
0: Mm-hmm.
2: Vrij veel wolken. Ook wel ruimte voor de zon. En zelfs kans op een spatje regen. Ja, het zou heel lokaal kunnen. Het gaat heel weinig voorstellen. De meeste plaatsen houden het droog.
0: Ja.
2: En er staat een stevige wind inmiddels. Windkracht 4 tot 5 uit het zuidwesten. En die blijft de hele middag doorstaan. En vandaar dat die temperatuur dus ook niet meer verder oploopt. Het is 25 graden vanmiddag.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Dat is nog steeds wel aan de warme kant. Maar een stuk minder warm dan de afgelopen dagen in ieder geval. Hoe ziet de rest van de week eruit? Morgen bijvoorbeeld en vannacht?
2: Vannacht koelt het af naar een graad of 15.
0: Brede
2: opklaringen. Dus ja, 15 is zeker niet koud. Maar
0: kan ik alles openzetten vannacht?
2: Dat kan absoluut.
0: Ja, kan altijd natuurlijk. Maar...
2: En morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. 22 graden als middagtemperatuur. Wind dan niet zuidwest, maar uit het westen. Maar wel ook nadrukkelijk aanwezig.
0: Ja.
2: Veel zonneschijn. En later op de dag ook al wat stapelwolkjes. En ja, morgenavond, eigenlijk in de nacht na vrijdag, is er kans op een enkel buitje.
0: Oh.
2: Dat gaat geen zoden aan de dijk zetten als het gaat om de droogte. Maar er kan een keer een beetje regen vallen.
0: Ja.
2: Vrijdag weer veel zon en een graad of 22.
0: Okay.
2: Dan nog een koele nacht. Dus van donderdag naar vrijdag. En ook nog van vrijdag naar zaterdag.
0: 12.
2: Kun je de ramen goed openzetten inderdaad.
0: Ja.
2: Maar in het weekend gaat de temperatuur weer omhoog. Veel zonneschijn. En gaan we gewoon weer naar 27 graden.
1: Lekker.
2: Ja, niet overdreven heet natuurlijk. Maar wel echt volop zomer.
0: Ja, maar goed. Maandag zie ik 24. Dus dan gaat het weer naar omlaag.
2: Ja, maandag en dinsdag weer ietsje lager. Omdat die wind weer vanaf de Noordzee gaat waaien. Maar waarschijnlijk gaat het woensdag weer terug omhoog. Dus het gaat een beetje op en af. Het is een variant tussen warm en echt wel zomers.
0: Nou.
2: Bloedheet wordt het voorlopig denk ik niet.
0: Oh, gelukkig.
2: Maar ook zeker niet koud.
0: Nee, en ook geen regen dus van betekenis.
2: Nee, inderdaad. Ik zei het in de nacht van morgen naar overmorgen misschien. Maar dat gaat niet heel veel voorstellen.
0: Nee, het moet echt, ik hoorde gisteren van je collega, het moet echt wel een paar weken goed doorregenen. 100 millimeter om dat weer een beetje, of 100 milliliter om dat weer een beetje recht te breien.
2: Het neerslagtekort dit seizoen is meer dan 100 millimeter meer dan gebruikelijk. Dus het is echt wel heel droog. Ja.
0: Zo, jeetje. Ja. Oké, dankjewel Johnny. Tot de volgende keer.
1: Ja, ik heb 5 flitsers op de A27. Oh, en er komt toch ook nog een kleine file eraan.
0: Het is nu helemaal niet.
1: Niet?
0: Nee.

0: En dat was muziek van Bruno Mars, On My Soul. En we gaan naar het nieuwsoverzicht. Oh, nou, dat gaat allemaal mis ineens nu. We staan ook al van alles weer te doen. Tijdens de uitzending ook, dat kan eigenlijk helemaal niet. Goed, we gaan het hebben over Heineken. Want wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier, blijkt uit cijfers van de Nederlandse bierbrouwer. Vooral in Azië werd meer Heineken gedronken. Maar in Noord- en Zuid-Amerika werd ondanks het WK het afgelopen half jaar veel minder bier verkocht, zegt deze verslaggever.
1: We zagen het wel dat er tijdens belangrijke wedstrijden in cafés, dan vooral in de Verenigde Staten en Mexico, dat er dan meer bier werd besteld. Maar dat mocht het grote verschil niet maken. Uiteindelijk werd er toch nog gewoon 3,5% minder bier verkocht in dat gebied.
0: Ja, eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd verdwijnen.
2: Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. Dat is nodig, want het gaat vaak fout bij de aanschaf van bijvoorbeeld een thuisbatterij, waterpomp of zonnepanelen. De vraag naar dat soort spullen om je huis te verduurzamen groeit en malafide bedrijven maken daar misbruik van, zegt vereniging Eigen Huis.
3: Het gaat dan veelal aan de deur of telefonisch. Nou, je kent het wel, je zit net te eten en de deurbel gaat. Dan wordt er vervolgens aangedrongen op een snelle handtekening. Er wordt gezegd, nu tekenen, want anders is de aanbieding niet meer geldig. En voor je het weet zit je aan een product vast dat helemaal niet werkt of niet bij je past.
2: Eigen Huis wil met de meldingen erachter komen welke partij het vaakst voorkomen. Zo kan de organisatie huiseigenaren beter waarschuwen.
0: Ja, en de lonen zijn in de afgelopen 5 jaar meer gestegen dan zou passen bij de cao's. Dat constateren economen van ABN AMRO in het economentijdschrift ESB. Vooral twintigers en dertigers verdienden naar verhouding veel meer, zegt deze econoom.
4: Het komt dus vooral omdat die naast de cao-loonsverhoging ook vaker promoties ervaren of meer uren gaan werken. En daarnaast speelt baanwisseling een grote rol, aangezien hier vaak toch nog een extra loonsverhoging bij opkomt als deze persoon overstapt van de ene baan naar de andere baan.
0: Ja, 50-plussers zijn er relatief het minst op vooruit gegaan. Zij werken juist minder vaak en wisselen ook minder vaak van baan.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
5: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Goedemiddag, het is 12:30 precies. Tijd voor het nieuws. Inwoners van Urk kunnen binnenkort bouwmaterialen uit de voormalige stekplek aan de Urkerweg een tweede leven geven. Voordat de bijgebouwen eind augustus worden gesloopt voor de aanleg van een OV-hub en een pumptrackbaan, is het op zaterdag 15 augustus een kijkochtend. Bezoekers kunnen dan onder meer kozijnen, deuren en keukens bekijken die beschikbaar komen voor hergebruik. Volgens de gemeente is er veel belangstelling voor de actie en op 22 augustus kunnen de materialen dan worden opgehaald. Of dat dan gratis is of tegen een vergoeding, dat bepaalt de aannemer. De aanklacht tegen de 66-jarige Almeerder Jan B. is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Hij wordt nu verdacht van zedendelicten tegen in totaal 14 kinderen. Dat werd vandaag duidelijk tijdens de derde proforma-zitting bij de rechtbank in Amsterdam. B. wordt verdacht van ontuchtige en seksuele handelingen en het maken van beelden van kindermisbruik. Ook is bezit van beelden van dierenmisbruik aan de aanklacht toegevoegd. Het voormalige gemeenteraadslid, actief voor 50PLUS en de SP, wordt in oktober onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Het politieonderzoek is afgerond. En het waterschap Zuiderzeeland moet beter onderzoeken hoe de versterking van de Ketelmeerdijk en de Vossenmeerdijk kan samengaan met natuurontwikkeling, milieu en leefbaarheid. Dat adviseert de commissie voor de milieueffectrapportage. De plannen die er nu liggen zijn volgens de commissie nog te vaag. Ook heeft de commissie voor de milieueffectrapportage kritiek op golfbrekers bij de Vossenmeerdijk. Die komen te dicht bij de vaargeul, aldus de commissie. En tot zover ons nieuws. Meer op onze app of op omroepflevoland.nl.
8: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. Een vermiste zwemmer bij Callandse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. Vereniging Eigen Huis komt met een meldpunt voor huiseigenaren die worden lastiggevallen door verkopers van producten voor de verduurzaming van hun huis. De belangenorganisatie ziet een toename van het aantal verkopers dat er agressieve of misleidende verkooptechnieken op nahoudt.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met een kleine kans op een kortdurend buitje. Op verreweg de meeste plaatsen blijft het deze woensdagmiddag droog. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten worden 23 tot lokaal 25 graden. Vanavond is het droog en nog een tijd zonnig en om 9 uur vanavond is het 21 of 22 graden. In de nacht blijft het droog met brede opklaringen. Het kwik zakt naar een graad of 15. Morgen waait er een matige tot vrij krachtige westenwind. Het wordt ongeveer 22 graden met geregeld zon. Morgenavond neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. En in de nacht naar vrijdag is kans op een enkele bui.
7: Je staat niet aan, denk ik.
10: Ik sta helemaal niet aan. Hallo allemaal. Vijf flitspalen op de A27 in Almere bij Hilversum bij Hector. Meterpaal 115,1. En ook op de A27 in Almere richting Hilversum aan de andere kant op 112,4. De A6 in Band Emmeloord-Jouren bij 289,4. En IJmeerstraat in Lelystad, beide richtingen. En dan staat er nog eentje op de N50 in Ens. Ook beide richtingen ter hoogte van 264,5.
7: Dankjewel Patrick. Het is zometeen weer zover. De derde aflevering van de Polderproef.
10: Ja.
7: Je hebt van mij geen vragen gelukkig vandaag.
10: Zeker wel.
7: Nee.
10: Jawel.
7: Hou daar nou eens mee op. Het is toch helemaal niet de bedoeling?
10: Nee, dat is toch leuk?
7: Nou, oké. Okay. Goed. Ik maak mijn borst alvast nat. Ik ga me gauw inlezen. Waar gaat het dit keer over?
10: Dat kan ik helaas nog niet zeggen.
6: Herberg aan Zee met Marco en Patrick.

0: Team Rush Hour, Wesley Klein, Dans voor mij. Dat was natuurlijk de polderplaat van deze week. En daarvoor Micah G en DJ Sven met die Holiday Rap. Ja, in plaats van muziek aan zee gaan we nu eens een keer het spelletje spelen. Polderproef. Even kijken, je had er maandag 3 goed van de 5. Dinsdag had je er 2 goed van de 5.
1: Gaat niet goed.
0: Nee, gaat niet zo goed. En het gaat wel echt ergens over. Want ja, één van jullie 3, Katharine, Mariska of jij, die gaat er zo meteen met die hoofdprijs vandoor.
1: En was het ook alweer die hoofdprijs?
0: Dat moet ik nog bedenken.
1: Oké. Okay.
0: Dat weet ik nog niet. Maar ik wil het eventjes omdraaien, want jij hebt ook altijd een quizje van mij. Dus begin nou maar weer eerst mij voor lul te zetten voordat ik...
1: Gisteren heb ik
0: het nog redelijk gedaan.
1: Zeker, gisteren ging goed. Kijk, die eerste quiz dat ging meer over waar ik vandaan kom. Hè? Ja. Dus dat ging een beetje over Rijsbergen. Hè? Die ligt aan de gevierde afweerreis. Leuk. Gisteren ging het meer over de eerste film waar ik ooit in speelde. Hè? Zoep in...
0: Nee, dat is niet de eerste. Afrika. Het ging over de derde zoepfilm, toch?
1: Nee, dat ging over de eerste.
0: Of was dat de eerste?
1: Was de eerste.
0: Okay,
1: sorry. Maakt niet uit. Ja. En toen zei jij, als het over goede tijden en slechte tijden was, dan had ik alles geweten.
0: Nou, alles. Dat heb ik nooit gezegd.
1: Dat heb jij gezegd. Dus voor jou 5 prachtige vragen.
0: Oké.
1: Okay. Dit is helemaal niet mijn seizoen.
0: Weet ik veel. Ik doe gewoon Lisa Boré met het eerste seizoen goede tijden. Oh jeetje, dat was het allereerste seizoen, zeg.
1: Ja.
0: Kijk eens.
1: Jeetje.
0: 90 of zo, 89.
1: Prachtig.
0: Nou, goed. Okay, kom erop met je
1: vragen. 5 vragen over Morris Fisher. 1. Morris was de... Morris was de biologische zoon van Barbara Fisher en David Thornton.
0: Ja, dat is waar. Dat weet ik nog. Want ik keek toen ook nog, hè.
1: Ja.
0: Maar dat weet ik. Aukje van Ginneken speelde jouw zus. En Barbara Fisher.
1: Dat is allemaal niet de vraag. Ja, maar je hebt hem goed.
0: Ja. Ik weet wel iets van.
1: Oké. Okay. Ja. Goed, vraag 2. De makers wilden Morris het eerste homoseksuele hoofdpersonage maken. Is dat juist of onjuist?
0: Ja, ook juist. Dat weet ik zeker. Er was er nog heel veel om te doen.
1: Ja, klopt. Nou ja, door gebrek aan tijd is dit dus niet doorgezet. En 9 jaar later werd de personage Lucas Sanders dit.
0: Ja, ja, verder.
1: Ik kon het niet.
0: Wat kon je niet? Een homoseksueel personage spelen?
1: Ja.
0: Ja, maar ik heb dat wel eens een keer ergens gelezen. Ik heb dat wel eens gezegd of zo. Dus dat kan ik me nog herinneren.
1: Ik wilde dat...
0: Per se niet.
1: Nee, maar goed.
0: Omdat het zo ver van je afstaat ook natuurlijk.
1: Ja, het stond te ver van mij. Vraag 3. Morris deed zijn intrede in seizoen 7 van GTST.
0: Oeh. Even kijken. Ik zei net dat het eerste seizoen is... Nee. Ik denk dat het eerder seizoen 8 of 9 is geweest. Dat antwoord is niet goed. Want het begon nou... Nee, het is niet goed.
1: Niet goed.
0: Ik denk in 9, seizoen 9.
1: Dat is goed, inderdaad. Ja, het was seizoen 9. Ja,
0: 99 en het is in 90 begonnen. Nou ja, tel maar aan.
1: Tel maar uit. Ja, ja, hartstikke goed. Lekker hoor. 3 vragen al goed.
0: Dat vind je niet leuk, hè, dit?
1: Nee, dit is de heer Ekbali van. Maar goed, maakt niet uit.
0: Ja.
1: Na mij is personage Morris Fisher overgenomen door Joris Putman... en daarna ook nog door Geert Hoes.
0: Dat klopt wel, maar dan andersom. Eerst was het Geert Hoes en daarna Joris Putman.
1: Oh mijn god, ja, ik zou daar eigenlijk een extra punt voor willen geven.
0: Ja?
1: Ja,
0: ja dat weet
1: hartstikke
0: ik.
1: Goed.
0: Want Geert ben ik een tijdje mee omgegaan. En Joris kwam...
1: omgegaan.
0: Ja. En Joris, die is ooit een keer te gast geweest in hetzelfde programma als jij. Toen jij in Goede Tijden zat. Toen jij in Zoep zat. In de tijd voor 10.
1: Ja.
0: Dus in die periode. Dus ik weet dat en Geert Hoes was daar ver voor.
1: Nou, geweldig. Ja. Nou, de laatste vraag. Na mijn vertrek uit de serie ben ik nog een keer teruggekomen.
0: Dat klopt. Nog 1 keertje. Maar dat was heel kort, geloof ik. Of een paar maanden, weet ik veel. Maar je bent nog 1 keer... Ook goed?
1: Ja, dat is goed. Ja, confetti-kanonnetje, bam, geweldig. Ja, GTST zit er goed in.
0: Je moet het niet meer vragen over de huidige kast. Daar weet ik echt helemaal niks van.
1: Nee.
0: Ik volg het nu al 10, 15 jaar misschien niet meer.
1: Nee.
0: Maar toen wel.
1: Nou, hartstikke goed.
0: Ja, dat is inderdaad heel erg goed van mij. Dus even nog 5 uit...
1: 5.
0: 5 uit 5 had ik.
1: 5 uit 5.
0: Nou, ik ben wel benieuwd of jij dat ook gaat redden.
1: Ja, ik ook.
0: Oké. De Oostvaardersplassen liggen tussen Zeewolde en Almere.
1: De Oostvaardersplassen liggen tussen Almere en...
0: Zeewolde.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dat is fout, want het ligt tussen Almere en Lelystad. De tweede vraag. Ja, sorry. Zal er niemand het voor te zeggen? Nee. Biddinghuizen,
1: leuk.
0: Ja, in welke gemeente ligt dat eigenlijk?
1: Biddinghuizen, is dat gemeente Dronten?
0: Dat is goed.
1: Oh!
0: Het is een van de grootste kernen van die gemeente.
1: Ja.
0: Jij zit steeds naar iets te kijken.
1: Ik kijk naar de camera. Oh, okay. Ik kijk gewoon de...
0: Ja, je bent gewoon een professional natuurlijk, ja.
1: Ja.
0: Zeewolde heeft geen treinstation.
1: Ach, dat klopt.
0: Het heeft geen treinstation, dat klopt.
1: Mm-hmm.
0: Oké, okay, dat klopt inderdaad. Zeewolde heeft geen treinstation. Wat is de hoofdplaats van Noordoostpolder?
1: Sorry?
0: Wat is de hoofdplaats van de gemeente Noordoostpolder?
1: Ja, het ligt tussen Almere en Lelystad. En dat moet dan...
0: Ik weet het niet.
1: Lelystad, ik weet het niet.
0: Nee.
1: Oostpolder?
0: Emmeloord.
1: Emmeloord.
0: Ja. En dan de laatste. Dus je hebt nu tot nu toe heb je 2 vragen goed. En 2 vragen fout.
1: Oh, tijd is op, jammer.
0: Nee, wacht even.
1: Oh.
0: Met een nieuwe klok. De laatste is... Lelystad was de eerste provinciehoofdstad van Nederland.
1: Sorry, nee.
0: Nee?
1: Lelystad was de eerste provinciestad van Nederland?
0: Lelystad was de eerste provinciehoofdstad van Nederland.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Heel goed. Geweldig. Dat betekent dus dat jij...
1: 3 goed
0: hebt. Lekker hoor.
1: Nou, hè, the only way is up.
0: 8 punten in totaal tot nu toe. Oei.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Wij zijn ook boos en wij gaan ze even polshoogte nemen. En wij gaan eens kijken wat de mensen nou echt willen in de buurt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Een beetje salto's maken, backflips en ja, trucjes doen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ze leren eigenlijk ook hoe mooi het is om goed voor elkaar te zorgen en iets voor een ander te doen. En op dat soort momenten, ja, word ik daar altijd wel heel erg blij van.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Inwoners van Urk kunnen binnenkort bouwmaterialen uit een voormalige stekplek aan de Urkenweg een tweede leven geven. En de aanklacht tegen de 66-jarige Almere Jan B. is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers.
8: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt daarmee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. Politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer is zo goed als droog. Alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het.

0: 4. De A6 in Band. Emmeloord in Jouren bij 289,4. En Busplein in Almere, beide richtingen. En IJmeerstraat in Lelystad, ook beide richtingen. Dus opgelet daar.
1: Dankjewel. Zometeen hebben we iemand die zat in Van Spijk, in Dr. Deen, in De Luizenmoeder. Waar speelde ze eigenlijk niet in? GTS deed het kinderprogramma's. En ze staat binnenkort weer in het theater met een goede bekende van mij, ja. Rick Martens.
0: Ach, ja, leuk. Zo leuk. Ik heb hier helemaal zin. Ik vind het heel leuk dat ze er is.
1: Noem je ook de naam even?
0: Ja, Rion Gerritsen.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
3: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via de luisterlijn.nl.
7: Dit is Herberg aan Zee.

got no.

0: Sorry, zet je ook je microfoon aan, schat. The Weather Girls, and it's raining, man. Zo gaat het al de hele week, ja, het is vreselijk.
1: Heel de week ook al.
0: Heel de week.
2: Ja, schat.
0: Het is niet eenmalig.
2: Ja. En die aanknoppen kan hem nog steeds niet vinden.
0: Het is ook heel lastig wat je allemaal moet doen hier.
2: Ja, het is veel.
0: Introduceer jou, eigenlijk onze gast, maar het is wel een gast die op jouw lijstje stond. De derde van deze week, overigens. En niet minste.
2: Nee, ik ben heel blij dat ze er is.
1: Jouw grootste fan, hè?
2: Maar
1: ik ben jouw grootste fan.
2: Jij ben jij mijn grootste fan?
1: Ja, dat heb ik al een paar keer gezegd.
2: Nee, maar dat weet je
1: niet
2: horen.
1: Niet. Nee.
2: En dat is dus vice versa. Ik ben ook haar grootste fan.
0: Hoe is dat zo
2: ontstaan? Rian Gerritsen, natuurlijk een geweldige actrice. Ja, soms heb je van die mensen dat je denkt, die zie je dan voorbij komen op tv. En dat je denkt, volgens mij vind ik haar gewoon echt heel leuk. En volgens mij hebben wij wel kunnen we wel een leuke klik hebben of zo. Maar ja, dat heb je soms gewoon met mensen.
0: Ja.
2: En ik kan het ook niet zo goed uitleggen wat het dan is, maar
0: Voordat we verder gaan, ik wil je nog even extra neerzetten, Rian. Toneelschool natuurlijk gedaan, 1997 afgestudeerd. Heel veel rollen gespeeld van Spijk, Goede Tijden, Luizenmoeder. Waar kennen mensen jou eigenlijk niet van? Alpha 00 zit je volgens mij momenteel in. Of dat is net uitgezonden, denk ik.
1: Een klein rolletje, hoor.
0: Dat maakt niet uit.
1: Ja.
0: Nee, maar kleine rollen bestaan niet, heb ik altijd geleerd.
1: Dat is waar.
0: En je bent natuurlijk komend seizoen weer in theater te zien samen met deze man waar je fan van bent. En waarom ben je fan van hem dan?
1: Nou, ik vind gewoon als hij presenteert, omdat hij altijd zo zichzelf is. Dus jij moest mij een keer interviewen. Toen dacht ik, ach jeetje, ja, je bent gewoon. En gewoon goede vragen, doorvragen, leuk, eigen.
0: Nou, je hebt een uur om dat te laten zien.
1: Ja. Kom maar op, ik ben er klaar voor.
2: Nee, superleuk. Ja, maar je mag dan zo jezelf een beetje deze week de gast uitnodigen. Toen dacht ik, ja, Rian, dat lijkt me dan heel gezellig. Want heel goed kennen we elkaar natuurlijk nog niet. We hebben al wel een persdag gehad voor Boeing. Een nieuwe voorstelling van John van Eert. Die gaat het produceren en regisseren. Ja, en wij zijn twee van de gelukkigen die daarin mee mogen spelen.
0: Waar heb ik die Boeing heb ik ooit een keertje gezien? Mee met Wieneke Remmers, kan dat?
2: In 2008
0: hij is
2: was
0: toch nou, dit wordt de derde keer in relatief korte tijd dat hij op het podium of op het toneel komt.
1: Nou, ik dacht dat het alweer even geleden was. Maar als jij Wieneke Remmers zegt, dan denk ik, oh ja, dan moet het
0: Vier, vijf geleden, denk ik, zoiets.
1: Nou, wist ik niet.
0: Oh. Nee. Oké, nou misschien zit ik helemaal naast. Ik denk, jullie corrigeren me wel.
2: John van Eert heeft hem gespeeld in 2008. En Boeing, dat is echt zo'n
1: klassieker.
2: Een klassieker.
1: Ja.
2: Ja.
1: Een klassieke comedy met deuren in, deuren uit en intriges.
0: Ik heb het opgezocht. Inderdaad.
2: Ja, dat dacht ik al.
0: Arjan van Bavel, Bas Muis, Mariska van Kolk en Wieneke Remmers speelden daarin.
2: Ach, Mariska van Kolk.
0: Ja, die had ik hier vorige week.
1: Oh ja. Ja. Oh, die heeft het ook.
0: En dat was in 2008, 2009.
2: Ach, ja.
0: Het is ook al in 78 geweest. Manfred de Graaf, Rijk de Gooier. Wie kent ze nog? Ja, ik nog wel, maar wij zijn oud. Althans, als ik over ons spreek.
1: Nee, ik ook.
0: Een stuk jonger natuurlijk. Dus dat is het. En 2016, 2017 was inderdaad met Wieneke Remmers.
2: Nou, dan hebben we deze.
1: Maar hij is nu helemaal aangepast. Hè? Ja. John heeft er een hele bewerking op toegepast. Alle mannenrollen zijn vrouwenrollen geworden. Met Loisa Lamers nu in de hoofdrol. Die speelt de heerlijke rol van Eva, die drie mannen heeft.
0: Is zij actrice ook, Loisa Lamers?
2: Nee, dit is eigenlijk haar eerste acteerklus. Dus dat is natuurlijk super spannend van
0: Zeker,
2: haar.
0: Zeker, ja. En voor jullie ook, denk ik.
1: Ik kan me helemaal voorstellen dat dit heel dicht bij haar ligt. Dat zij dit gaat zij nelen.
2: Ja, absoluut.
1: Het was wel leuk met de lezing. Dat zij wel zei, ze was aan het lezen. Ze, moet ik dit allemaal onthouden?
0: Oh ja.
1: Wat veel. Ja, dus ja, dat wordt echt, je moet aan de bak.
0: Ja, heel veel tekst inderdaad.
1: Heel veel tekst.
2: Maar ja, jij ook heel veel tekst. Maar ben je al begonnen met tekst te leren?
1: Zeker.
2: Ja?
1: Ja, ik zit elke ochtend weer braaf. Ja, anders beklijft het gewoon niet. Ik moet het echt snappen en weten. Het zijn hele snelle zinnetjes ook. Dus En jij?
2: Ja. Ja, want ik ben een van de drie piloten. Ja, en ik ben een Italiaanse man. Dus ik spreek wel Nederlands, maar wel met een lekker dik Italiaans accent.
0: Maar jij speelt wel gewoon een man.
2: Dat bedoel je.
1: Nee, dus wat oorspronkelijk de mannenrollen waren, is dat nu omgedraaid. Dus het was eerst een piloot die allerlei liefjes had, stewardessen.
0: Ja.
1: Maar nu is het een vrouw die allemaal minnaars heeft.
0: Oh,
1: piloten.
0: Okay. Ja.
2: En ik ben een van de minnaar, Gino, Italiaanse
0: gladjakker. Dus jij speelt een hetero man?
1: Ja.
2: Ja. Ik zie dat je schrikt.
0: Dat is even aanpassen, denk ik.
1: Ja.
2: Nee hoor, helemaal niet.
1: Nee, het ligt heel dichtbij je.
2: Het ligt heel dichtbij me, ja. Ik ben daar.
0: done that.
2: Ooit
0: bijna
2: een keer. Ja. Goed, maar wat ik zo lastig vind, dat is helemaal fonetisch zo een beetje gek opgeschreven. Nou, dat zijn hele moeilijke zinnen en ik sla het gewoon niet op. Ik ben ook elke dag een beetje aan het stampen.
1: Ja, heel goed. En lekker inspreken en naar luisteren. Want op een gegeven moment, en als je gewoon maar heel relaxed ook naar luistert in de auto. In de auto. Dan op een gegeven moment komt het tot je.
2: Ja. Ja, en het zijn ook echt wel een beetje John van Eert teksten. Dus dat is ook wel fijn. Ja, je krijgt ook een beetje een kijkje in, zijn brein. Want jij hebt in een interview gezegd dat je heel graag een keer met hem zou willen werken.
1: Ja.
2: Waarom zou je graag met John willen werken?
1: Nou ja, het is ook een hele grote techniek wat hij toepast. Het is, en het is het schakelen op het allerhoogste niveau. Dus het is via publiek. Je bent net vaak een stapje later dan het publiek. Dus via publiek. Ja, het is comedy. Pure comedy. En dan de hele tijd op het scherpst van de snede.
2: Ja.
1: En dat kan hij als geen ander. En toen zijn rol. Dus toen hij mij vroeg van. Zou je mee willen doen? Zeg ik, ja, maar dan wil ik wel jouw rol doen.
0: Oh ja?
1: Ja. En nu heb ik daar spijt van natuurlijk. Want dan denk ik, jeetje, wat voor schoen ga je vullen?
2: Nee, maar tijdens de lezing. Je pakte dat meteen. Het was al zo ongelooflijk grappig. Ja, ik heb hier helemaal zin in.
1: Nou ja, ik heb er ook helemaal zin in, hoor. Echt, ja. Nee, ik heb er ook heel veel zin in, ja.
0: Ik noemde net een paar producties waar je hebt gestaan. Ook op televisie. Dat zijn allemaal heel uiteenlopende rollen natuurlijk. Je bent actrice. Wat heeft dan je voorkeur? Zo'n klucht als deze? Of zeg je van nou, zo'n serieuze rol in een serie vind ik eigenlijk ook wel heel erg leuk.
1: Ja, juist die combinatie.
0: Okay.
1: En mijn agent zegt wel eens. Want toen dit voorbij kwam, nou moet je dat nou wel doen? Want je bent nou net juist de serieuze kant aan het opgaan.
0: Ja.
1: Maar ik vind juist de afwisseling. En dit is dan toch volle zalen, dat weet ik zeker. De ultieme lach. Het is met deze groep mensen. Timing, deur in, deur uit. Het komt allemaal zo precies. Dus we gaan een muziekstuk maken met elkaar. En daar heb ik vooral heel veel zin in.
2: Ja, en er wordt volgens mij best wel vaak wat een beetje makkelijk over gedacht. Van, oh ja, dat is even zo'n comedy, zo'n klucht.
1: Nee.
2: Maar het is een heel ontzettend moeilijk genre.
1: Ja.
2: Juist inderdaad die melodie met elkaar. Ja, je hebt elkaar echt allemaal
0: Het moet ook een chemie zijn, hè, tussen die mensen.
2: Ja,
1: zeker. Ja,
2: zeker. Ja.
0: En daar vind ik het ook wel gewaagd van John. Dat hij dan toch, met alle respect, Loyce Lamers daar neerzet. Die daar eigenlijk geen ervaring heeft. En dan meteen ook zo'n stuk moet doen. Het is natuurlijk ook niet een nieuw stuk in die zin. Hè. Het is al een paar keer eerder geweest. Dus mensen gaan het toch, hoe je het ook bent, verkeerd vergelijken.
1: Ja.
0: En dan alle focus op haar. Want ja, zij debuteert. Nou ja, goed.
2: Ja.
0: Ja, ik vind het wel spannend.
2: Ja, maar dat is wel iemand die, wat ze ook doet, met een volle 100% induikt. Hmm. En ja, ik weet zeker dat dat
1: en het is gewoon een heel goed geschreven stuk. Dus je weet eigenlijk, als je het leest, weet je al bijna wat de timing is.
0: Je weet waar de lach valt.
1: Je weet wel waar de lach valt en waar je naartoe moet spelen. En dat staat zo precies. En dat weet John natuurlijk ook. Als geen ander zo precies. Dus ik denk dat dat helemaal goed gaat komen. En zij met haar charme en met haar gemak. Ik moest al heel erg lachen bij. Wij moesten dus in die vliegtuigen. Wij zitten daar als twee bange kippen. In een heel klein vliegtuigje. Want dan werden we dan ontvangen door het publiek. En werden we. Oh, daar zijn ze dan. Maar toen. Nou, daar zag ik Loyce voor het eerst. En toen zat ik al meteen. Ik ben vrij klein, was ik de hele tijd in haar borsten aan het praten. Dat ik dacht, oh, dit gaat straks ook briljant.
0: Weet heel je, komisch worden.
1: Heel komisch, want zij is heel lang en ik ben echt heel klein. Dus daar zie ik ook al helemaal, heb ik ook al helemaal zin in.
0: Dat is helemaal goed.
1: Ja.
0: Je hebt helemaal al voor je. Maar jij zit met die Engelse of met die Italiaanse zinnen.
1: Ja.
0: Dat staat dus wel fonetisch, staat het in jouw tekst. Maar ondanks dat is het toch lastig omdat.
2: Ja, omdat het is geen goede Nederlandse zin. En daarom onthoud je het gewoon wat moeilijker.
0: Oh, ja.
2: Maar ik zat nog wel te denken, misschien ga ik een keer met jou nog eens even babbelen, want je hebt er ook een keer een hoofdrol gespeeld in een Italiaanse film. Spreek jij gewoon vloeiend Italiaans?
1: Nee. Ik kreeg die rol en toen ben ik als de zodenbliksem met een Italiaanse coach aan de slag gegaan.
0: Oh.
1: En toen hoorde ik pas eigenlijk een week voordat het draaien doorging, dat het echt doorging. Maar toen kende ik al die teksten al. Maar dat is het moeilijke aan Italiaans. De hele zinsconstructie is anders.
2: Ja.
1: Dus,
2: en de klemtonen.
1: Ja, en de klemtonen zijn anders, ja. Nee, maar dat is leuk om daaraan te puzzelen.
2: Ja,
1: je moet het ook een beetje als een pleziertje zien. Dat vond ik met dat Italiaans echt zalig. Ja, ik sta daar te. Ik kwam dus aan op die set. Ja, en ik moest gelijk beginnen. En ja, ik begin in dat Italiaans te praten. En iedereen zei die, oh ja, ik wil wel wat zinnen omdraaien. Ik zei, ja, maar dat kan niet. Nee, want ik heb het letterlijk zo geleerd. Als hij zijn zin niet kwam, dan dacht ik, wat zegt hij nou dan? Ja. En de eerste was ook heel mooi, dat ze zeiden, actione! En toen stond ik zo klaar achter 40 graden was het. Ik denk, actie. Ik moet op. Ja, zalig. Een van de leukste dingen die ik ooit heb gedaan.
2: Wat heerlijk. Ja, ja, want ik las ook in de interview dat tragi-comedy, dat is eigenlijk een beetje jouw favoriete genre, toch?
1: Ja, de pijn van de mensen. En dat wordt natuurlijk grappig. Ja, een beetje ook wie ik zelf ben. Een ontzettende kluns. Van de week lag ik alweer met een fiets ondersteboven. En mijn fiets die raakte. Ik zat op mijn mountainbike. Helemaal ik zag er alweer niet uit. Van het strand af. Met mijn jurk helemaal zo in. Dat je niet gaat vallen. Dat er geen ongelukken gebeuren. Nou, je raadt het al. Eén bocht. En die raakte een soort. Dus ik hing in de lucht. Alles is hier bont en blauw. Met die lekkere beentjes de lucht in. En dat rokje omhoog. Hele lieve mevrouw heeft me geholpen. Maar dan denk ik, daar zie ik wel meteen ook de humor van in. En ik denk, het is toch ook weer te grappig voor woorden. Daar lig je dan alweer. En ik denk, oh, zijn mijn nagels nog heel? Ik moest filmen de volgende
0: keer. Oh, ja. Dat nog, ja. Het is ongelooflijk allemaal. Hey, we gaan zo meteen verder praten met Rian Gerrits. We hebben ook nog een muzikale gast. Melanie Ryan heeft een prachtige nieuwe single uit. En die gaat ze zo meteen ook live voor ons zingen. Dus blijf hier in de herberg aan zee.
1: Ben ik er dan ook nog?
0: Zeker.
1: Leuk. Dat vind ik leuk.
3: Herberg aan zee met Marco en Patrick.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante 5e symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
5: Het is 2:30 precies. Goedemiddag. Inwoners van Urk kunnen binnenkort bouwmaterialen uit de voormalige stekplek aan de Urkenweg een tweede leven geven. Voordat de bijgebouwen eind augustus worden gesloopt voor de aanleg van een OV-hub en een pumptrackbaan, is er op zaterdag 15 augustus een kijkochtend. Bezoekers kunnen dan onder meer kozijnen, deuren en keukens bekijken die beschikbaar komen voor hergebruik. Volgens de gemeente is er veel belangstelling voor de actie. En op 22 augustus kunnen de materialen worden opgehaald. Of dat gratis is of tegen een vergoeding, dat bepaalt de aannemer. De aanklacht tegen de 66-jarige Almere Jan B. is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Hij wordt nu verdacht van zedendelicten tegen in totaal 14 kinderen. Dat werd vandaag duidelijk tijdens de derde proforma-zitting bij de rechtbank in Amsterdam. B. wordt verdacht van ontuchtige en seksuele handelingen en het maken van beelden van kindermisbruik. Ook is bezit van beelden van dierenmisbruik aan de aanklacht toegevoegd. Het voormalige gemeenteraadslid, actief voor 50PLUS en de SP, wordt in oktober onderzocht in het Pieterbaancentrum. Het politieonderzoek is afgerond.
6: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met een kleine kans op een kortdurend buitje. Op verreweg de meeste plaatsen blijft het deze woensdagmiddag droog. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten worden 23 tot lokaal 25 graden. Vanavond is het droog en nog een tijd zonnig en om 9 uur vanavond is het 21 of 22 graden. In de nacht blijft het droog met brede opklaringen. Het kwik zakt naar een graad of 15. Morgen waait er een matige tot vrij krachtige westenwind. Het wordt ongeveer 22 graden met geregeld zon. Morgenavond neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. En in de nacht naar vrijdag is kans op een enkele bui.
7: Nou, het is lekker rustig op de weg in Flevoland, maar wel 5 flitsers. Op de A27 in Almere bij Hilversum, bij hectometerpaal 115,1. Aan de andere kant ook een flitser, ook op de A27 in Almere, richting Hilversum bij 112,4. De A6 in Band, Emmeloord-Jouren bij 290,4. En Busplein in Almere, beide richtingen staat ook een flitser. En ook uitkijken bij IJmeerstraat in Lelystad, ook in beide richtingen een flitspaal. En op de N50 in Ent, beide richtingen bij 264,5.
5: Dankjewel, zometeen tussen 1 en 2 nog even samen aan zee met
7: Rian Gerritsen. En we hebben ook een nieuwe gast erbij.
5: Zeker, Melanie Ryan, en die gaat een prachtige single zingen.
8: Herberg aan Zee met Marco en Patrick.

0: Oké, de Pasadena's en de Tribute. Het is 7:07.
1: Hebben ze er nog steeds heerlijk aan zeep op ons bedje. Dat is lekker, hè? Mooi uitzicht.
2: Heerlijk, ja, is genieten. Ja. Nou, het is inderdaad een leuk uitzicht.
0: Oh, nee, dachten we... Ja, oké, maar dat ook natuurlijk. Rian Gerritsen is nog steeds hier, actrice.
3: Ik heb heel lang haar. En jij ook?
4: Ja, precies.
3: Want jullie houden van lang haar.
0: Ja, wij houden van lang haar. Nou, vooral als ze het kunnen borstelen. We hadden vroeger al
4: allebei
0: een
4: pony.
2: Want het geluid van zo bij de borstel, de haar, zo dat gekraak, ik vind dat heerlijk.
0: Maar het was natuurlijk dat synthetisch, als wat. Die My Little Pony. Als je daar mijn vader rookte, dan hielp hij wel van de jonge peuk erboven. Nou, dan was heel dat haar was weggeschroeid.
2: En als het nat was geweest.
0: Dat was helemaal kaal.
3: Hele lange staarten.
0: Ja, heb je ook zo My Little Pony gehad?
3: Heel even, maar ik had er niet zo'n fascinatie mee.
0: Nee. Wat ik het leuke vond, ze roken ook, hè? De paars had een andere kleur dan de roze bijvoorbeeld. En dan zat ik helemaal mijn neus in die pony.
4: Ik ken het wel, maar ik heb het zelf nooit gehad. Ik was inderdaad meer van de Barbies ook en zo.
0: Dat heb ik niet. Ja, die pikte van mijn zus soms. Maar goed, daar gaat het gewoon
3: mee. Wij komen voor serieuze zaken. Een nieuwe single.
0: Melanie Ryan heeft een nieuwe single uit. Ja. Eigenlijk kwamen we net erachter dat hij een half jaar geleden is gekomen.
4: Ongeveer, ja, zo voelt het al bijna wel. Ja.
0: Nee, maar je gaat wel echt heel goed. Je bent hier in februari, in april was het geloof ik dat je hier bent geweest.
4: Klopt.
0: Voor de eerste keer. En toen zei ik al tegen jou van, nou ja, goed, je doet het fantastisch leuk. Heb je een nieuwe single, laat het weten en kom gerust weer een keertje langs. Nou, daar zit je weer.
4: Ja.
0: Wat is er gebeurd sinds die tijd eigenlijk met jou?
4: Ja, een hele hoop. Sowieso is het echt die Countryfied covers, wat ik vorige keer ook in de uitzending even kort deed. Dat heeft echt een ontzettende vlucht genomen. Dat is echt bizar.
0: We leggen nog even heel kort uit voor mensen die dat niet...
4: Nou, een Countryfied cover, dat doe ik op social media. En dan pak ik een Nederlandstalig nummer, vaak een classic. En die schrijf ik dan om in het Engels. Maar dan geef ik er ook een beetje een western twist aan. Dus ik doe het niet één op één echt de tekst overschrijven.
0: Nee.
4: Maar ook echt een ander eigen verhaal eraan geven. En de meest recente was bijvoorbeeld Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. En het is bizar hoe je op die manier die twee werelden echt kan combineren. Dus de mensen, de fans echt van het Nederlandse lied. En aan de andere kant dan ook de country fans. En dat mengt heel mooi samen, zeg maar. Dus mensen ontdekken dan weer country en andersom.
2: Maar is het dan wel in het Engels? Of je zingt het dan wel in het Nederlands?
4: Nee, ik zing het in het Engels.
2: Oh,
4: ik schrijf het echt helemaal om.
0: Wat wordt Zwoele Zomernachten dan in het Engels?
4: Uiteindelijk is de song geworden over... Ja, zoiets. Maar uiteindelijk is het een beetje een soort verhaal geworden over Texas.
0: Oh.
4: Dus dat het heeft wel een beetje dezelfde strekking. Over ook een liefde die voorbij is of die je mist. Dat is Zwoele Zomernachten natuurlijk ook. Mm. Dus daar kijk ik wel naar.
2: Dat country, dat wordt ook steeds populairder, heb ik het idee.
4: Ja, eindelijk.
2: Ja,
4: dat gaat echt als een malle. Het is echt bizar hoe het zo steeds meer het land binnencijpelt. En dan heb je een Luke Combs die komt naar de arena, helemaal uitverkocht.
0: Maar wie is hij? Is geweldig. Luke Combs. Is echt heel goed.
3: Oh, jij is zo rauw en echt, vind ik.
0: Ja, houdt er ook van.
3: Ja, ik vind het echt zalig.
2: Maar ik zit ook helemaal in series op Netflix en zo.
4: Yellowstone,
2: Martians, Landman.
4: Ja.
2: Stond ik uit? Oh, Landman, weet je, al die series, waardoor je... ik zit helemaal in dat... In die vibe.
0: Nashville is het eigenlijk begonnen, hè?
4: Ja, klopt.
0: Toen kwam ik helemaal terug. Heb je het ook gezien, Nashville? Ja. Vond ik zo leuk.
4: Gek, al die muziek is zo mooi.
0: Ja.
3: En ik vind ook de hele look. Ik zou het liefst, zoals jij nu denk ik, dat wil ik ook.
4: Maar waarom doe je dat niet?
3: Ja, dat vind ik dan toch een beetje te opvallend. Ja, ik kan geen country zingen en ik kan geen country dansen.
4: Maar het is een lifestyle. Het is niet alle mensen die van country houden of de lifestyle. Dat wil niet zeggen dat die ook per se country zingen.
2: Maar de lifestyle, is het niet alleen in kleding? Of trek jij die lifestyle echt helemaal door?
4: Nou, het is ook wel heel erg, denk ik, het down-to-earth zijn. En het heel erg in het moment zijn. En ook wel hard werken. Hè? Het gaat natuurlijk helemaal terug naar gewoon op de ranch werken. Ja. Het is keihard werken. Dus ik denk dat ik ook wel die lifestyle een beetje doortrek.
2: En Nashville viel net al een beetje. Is dat ook misschien de dream of zo? Is dat een soort dat je denkt, daar werk ik naartoe?
4: Het is sowieso een super vette plek om echt naartoe te gaan voor een soort van studiereis. Dus dat ik daar wil ik ook echt, als ik zou kunnen, dan zou ik heel graag daar vaker heen gaan om daar te leren en te schrijven en dat soort dingen.
2: Ja.
4: Maar ik denk dat er ook vooral heel veel te halen valt in Europa, juist omdat het nu zo hard aan het groeien is. Dus mijn focus is op dit moment wel meer Nederland en Europa, zeg maar.
2: Ja.
4: Maar hey, als ze me bellen voor een show in de Grand Ole Opry of zo in Nashville, dan zeg ik natuurlijk geen nee.
2: Nou, we hebben net een soundcheck al gehoord, maar dit klinkt echt waanzinnig. Jij hebt echt een prachtige stem en je ziet prachtig uit en je hebt gewoon het hele plaatje klopt.
0: Nou, dat denk ik ook, weet je, je hebt ook nog een verhaal. Dat vind ik ook, want je hebt ook wel, met alle respect, je hebt ook wel eens mensen staan en denk je zingt fantastisch, maar dan gaan ze hier zitten en dan moeten ze een verhaal vertellen en dat komt er dan toch niet helemaal lekker uit. Dat is niet erg, maar dit is wel de total package, denk ik.
2: Ja.
0: Dus ja, want ik voorspel jou een grote toekomst. Nou. Tegen Rianne ook destijds gezegd, dan moet je kijken. Het is
3: enorm gegroeid. Ze is enorm gegroeid.
0: Zo bedoel ik dat niet.
2: Kun je eigenlijk zingen, Rianne?
3: Ja, ik wil het heel graag. Kijk, als ik jou dan hier zie optreden, dan denk ik... Oh,
0: nou, kon
3: dit,
0: ik dat ook maar.
3: Ja, dit wil je. Ik kan een beetje zingen en ik doe het ook af en toe voor voorstellingen, maar ik ben er niet goed in. Ik heb nu net een auditie gedaan waar ik nog niks over mag zeggen.
0: Oh, waarvoor?
3: Ja, dat heb ik wel geneeld. En ik heb ondertussen zanglessen genomen. En dan vind ik het zo leuk om naar iets toe te werken. En dan voel je ook dat die stem steeds beter wordt en steeds meer gaat leven. Maar nee, ik ben geen goede zangeres, maar ik vind het wel heel leuk om te doen. En ik kan tonen houden, ik kan wel... Maar dit, ja. Het klinkt dan zo makkelijk. En als ik jou dan... Dat wil je met je stem, hè? Dat je alles kan... Oh, en dan ja. Je denkt, ja, dan kom ik daar. En dan, ja, ik moet het er nog te hard voor werken.
0: Maar kan je alles zingen dan ook? Echt alles? Of zeg je, nou, er zijn ook dingen waar ik moeite mee heb?
4: Ja, nou, als het echt keihard op dat bewijzen van Aretha Franklin belten achteraan komt... dat wordt wel een beetje een uitdaging. Maar ook ik heb nog zangles. Ik bedoel, het is niet zo dat als je veel zingt, dat je dat dan niet meer doet. Het is een soort APK'tje, vind ik altijd. Gewoon één keer in de maand eventjes lekker zangles. Ja. Even kijken, zit het nog allemaal goed? Ja. Weet je wel, want er sluipen vaak toch van die... maniertjes, dingetjes in, wat je dan toch weer even moet afleren, om het ook gewoon gezond te houden.
3: Ja. Dat is
4: als je veel speelt. Ja. En in principe kan iedereen zingen. Want iedereen heeft die spier. En het is hetzelfde als jij je biceps traint. Des te meer je biceps traint, des te groter wordt die. Natuurlijk heeft de een meer aanleg dan de ander. Eigenlijk. Maar in principe kan iedereen zingen.
3: Ja. Patrick.
2: Ja, nou,
4: Patrick.
0: Ja. dat gaat niet altijd op.
2: Nee, dat gaat. Nou ja, maar oké, dan kan je zingen, maar dan hoeft het ook niet goed te klinken. En dat vind ik jammer. Dat je denkt, ja, het is wel op toon en zo, maar het klinkt gewoon niet lekker.
0: Ja, het raakt niet. Laat ik het zo
2: zeggen. Ja, het raakt niet.
0: Er is niks mis mee, maar het is ook niet dat het me wat doet. Weet je?
2: Nee.
0: Er zijn maar weinig mensen waarvan ik echt kippenvel krijg.
4: Ja. Maar dat is ook weer het stukje aanleg. Ja, daar is iedereen verschillend in. Ja. Maar in de basis heeft iedereen een stem en iedereen kan zingen.
0: Het is een spier natuurlijk.
4: En het is een spier, ja. Dus des te meer je die traint, des te beter word je erin.
0: Rianne, heel veel mensen kennen jou natuurlijk. Ik denk dat jij bij het echt grote publiek toch bekend bent geworden door de Luistermoeder, hè? Kan ik dat zeggen? Of zeg je van nou, dat was
3: nou,
0: al
3: Dr.
0: eerder.
3: Deen deed het ook leuk, hoor.
0: Ja, deed het ook leuk. Maar ja. van de Luistermoeder. Ja, maar de Luistermoeder
3: dat. Nee, dat was kijkers. Nee, natuurlijk. Nee, de Luistermoeder is echt. Dat was wel ding. Goed. Ja. Want ik hoorde dus, want ik gaf ook rondleiding in het museum. Gewoon kinderen achter me aan. Mag ik een handtekening?
2: Maar rondleiding in het museum, maar niet gewoon als jezelf, toch?
3: Als actrice heb ik dat 13 jaar gedaan. Ik ben er net mee gestopt. Maar als actrice heb ik daar 13 jaar rondleiding gegeven.
0: In Amsterdam, in zo'n...
3: In het Rijksmuseum.
0: Oh, het Rijksmuseum, ja, precies.
3: Gek.
0: Ja,
2: maar ben je dan als verkleed als in een schilderij?
3: Wij speelden wetenschappers die allerlei een onderzoek hadden gedaan. En zo de kinderen meenamen in drie verhalen van de 16e, 17e eeuw.
0: Educatief.
3: En educatief. Mm. En van daaruit gingen we dan... dus vrij dicht bij mezelf. Maar ik had ook een andere naam, Neeltje Jacoba den Oude. Maar dan... Nee. Jij bent van de Luistermoeder.
0: Ja, ik weet het. Je bent daarna ook heel veel in programma's gezien geweest. Als Breaking the Stars heb je volgens mij ook ingezeten. Maar ook Wie is de Mol op je meegedaan. Vind je het ook belangrijk dat mensen jou als Rianne Gerritsen kennen... in plaats van als Rianne de actrice?
3: Nou, het is één package deal.
0: Oké.
3: Ja.
0: Ja, het kan zijn dat je het leuk vindt om ook als mens gewoon herkend te worden van... oh, dat is Rianne, is eigenlijk ook een heel leuk mens in plaats van een goede actrice. Maar er zijn ook mensen of acteurs die dat juist helemaal nooit doen.
3: Oh, nou, ik vind er helemaal geen probleem. Ik vind het heel leuk als mensen zeggen... wat leuk, want ik heb je daar en daar gezien. Vind ik echt een verrijking.
0: Erkenning.
3: Ja.
0: Ja, ja.
3: Nou, ik vind het ook gezellig.
0: Altijd?
3: Nou, ik heb er niet zoveel last van. Dus ik had nu laatst, want ik doe ook bij Zin in Zeppelin... speel ik een personage.
0: Ja.
3: Nu ik werkte even in een winkel om te helpen. En een jongetje van 4 die poepte meteen zijn broek vol. Van, dat is buurvrouw Rianne. Dat is toch wel heel erg leuk. Vind ik ook heel leuk.
0: Ja, heel veel rondleiding in musea, in winkels staan, spelen op toneel, meedoen aan televisieprogramma's.
2: Zijn er nog droomrollen of dat je denkt van dat wil ik heel graag een keer?
3: Nou, ik zou wel langere tijd in een serie willen zitten met een misschien wel een wat serieuzere rol, ja.
0: En wat voor soort rol zijn er? Is dat ook weer een bitch? Want dat zegt bijna ook iedereen.
3: Oh ja, nee, gewoon. Ja. Ik hou. Ja, zo'n politie-serie. Wat ik bij Van Spijk heb gedaan, dat vond ik echt fantastisch. Want dan kom je in zoveel zaken terecht. En zoveel mensen ontmoet je. Gewoon het spelen met zoveel mogelijk mensen. Lange lijnen maken. Nou, die hele Yellowstone, die vrouw, die vinden we toch ook allemaal fantastisch.
2: Beth, geweldig.
3: Ja, zoiets. Maar ja, daar word ik natuurlijk niet voor gevraagd. Sorry, ik eet de microfoon.
0: Maar waarom is dat natuurlijk? Dat je het niet, je zegt daarvoor wat ik natuurlijk.
3: Ja, dat is ook een hele mysterieuze, gepassioneerde vrouw. Ik zie dat ben ik ook. Maar op een ander vlak.
0: Jouw nieuwe single, Melanie.
4: Ja.
0: Hoe heet die?
4: Glass Half Full.
0: Het glas is half vol.
4: Precies.
0: Waar gaat het over? Zeg dat eigenlijk al, hè?
4: Ja, eigenlijk wel. Ja, nee, we gingen de studio in en daar raak je vaak een beetje aan het praten. Ik heb het geschreven met Sophia Kruithof, Arthur Stoker en Björg van Essen. En toen raakten we aan de praat en hadden we het gewoon over van ja, ik probeer altijd echt het glas halfvol te zien. En tuurlijk, we hebben allemaal wel eens onze momenten waarop dat niet altijd even zo lekker lukt.
0: Ja.
4: Maar over het algemeen probeer ik wel het positief in te steken, alles wat ik doe. Ja. En we wilden er een soort, ik wilde gewoon een badass country song maken. Want ja, gewoon eentje waar je lekker een beetje ook op kan feesten. Wat tof is ook om live te doen. Mm. Met een goede boodschap. En uiteindelijk rolde dit nummer er dus uit. En het gaat, hij gaat hartstikke lekker.
0: Ja, hij is mensen al even vinden uit. Het echt tof.
3: En wat zijn de ingrediënten voor badass?
4: Scheurende gitaren. Oh, ja. En een beetje sexy. Mag ook wel.
3: Beetje sexy. Beth.
4: Beetje precies. Ja, een beetje Beth. Inderdaad, denk een beetje Beth.
0: En dat is niet veel verschil. Je had je eigenlijk helemaal niet gestaan vandaag met je gitaar. Want het was ook nog een hele uitdaging. Je was hier bijna al bij pand.
4: Hou op.
0: En toen belde je naar onze producer van ik ben mijn gitaar vergeten.
4: Ja, ik kan er allerlei verhalen omheen bedenken. Maar het was gewoon een beetje chaos, een beetje hectisch. En ik zit echt denk, ik ben lekker op tijd. Ja. Ik zorg altijd dat ik gewoon op tijd vertrek. En ik wil hier altijd lekker op tijd zijn. Dat ik de rust heb. En in één keer denk ik, die staan nog in de gang. Want ik had alles was ik aan het verzamelen. Oh ja, mijn tas, mijn hoed, mijn dit, mijn dat. En ik loop zo de deur uit en de deur op slot. En ik zit in de auto. Ik ben bijna hier.
0: Ja,
4: ja,
0: maar dus het is goed gekomen.
4: Het is goed gekomen.
0: Heb je overal kennissen en vrienden zitten.
3: Ja. Je vader, hè?
4: I've got friends in low places.
3: We gaan genieten.
0: Ja. Rian, heel erg bedankt dat je hier wilde zijn vandaag.
3: Ja.
2: Ja.
3: Nee.
0: Nee,
3: ik blijf nu.
0: Nog even, maar ik wil dit nu afscheid. Horen.
3: Je nam pas afscheid.
0: Fijn dat je de gast wilde zijn van Patrick, maar ook van mij.
3: Ja.
0: Heel veel toy met Boeing.
3: Ja.
0: Vanaf wanneer te zien, weet je dat je al?
2: De première is 6 december. Wij beginnen met het repeteren vanaf half oktober. Dus
3: en vanaf 20 november zijn we te zien in theater. Oh, ja, tot eind maart.
0: En waar ga je in première?
2: Gouda.
3: Gouda is al uitverkocht.
0: Oh jammer, dankjewel. Ik dacht misschien nog een uitnodiging. Goed, dank jullie wel. Rian, wil je morgen ook nog terugkomen?
2: Misschien.
0: Dat is toch zo'n leuke snabbel, zei je. Goed, Patrick, Marten, dank je wel. Morgen ben je er natuurlijk. Wie is morgen onze gast eigenlijk? Oh, we gaan B&B.
2: Eline de Ruig en natuurlijk B&B-eigenaar Evelien.
0: Die 6 dagen geleden al uit Italië is vertrokken.
2: Ja,
0: om morgen te
2: mijn zuster. Morgen, hier.
0: Goed, Melanie Ryan. Ga lekker spelen, meid. Wij zijn er morgen weer. Heel graag. Tot dan.
2: Tot dan.

Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Dit is Flevoland.
2: Wij zijn ook boos en wij gaan ze even polshoogte nemen. En wij gaan eens kijken wat de mensen nou echt willen in de buurt.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Een beetje salto's maken, backflips en ja, trucjes doen.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ze leren eigenlijk ook hoe mooi het is om goed voor elkaar te zorgen en iets voor een ander te doen. En op dat soort momenten ja, word ik daar altijd wel heel erg blij van.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Inwoners van Urk kunnen binnenkort bouwmaterialen uit de voormalige stekplek aan de Urkenweg een tweede leven geven. En de aanklacht tegen de 66-jarige Almeerder Jan B. is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
9: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er 100 filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat de vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: ANWB
10: ANWB verkeersinformatie dan. Geen files, maar natuurlijk wel een hele sloot aan flitsers op dit moment. Op de A27 in beide richtingen bij Almere. Als je vanuit Hilversum naar Almere rijdt en vanuit Almere naar Hilversum, heeft een meterpaaltje 112,4. Op de A6 bij Band, Emmeloord Jouren, hectometerpaaltje 289,4. Er wordt ook gecontroleerd op de N50 bij Ens in beide richtingen, hectometerpaaltje 264,5. En een controle weer terug in Almere op de Hoge Ring, de N702, beide richtingen, hectometerpaaltje 12,3. Flevoland Muziekland. Een uur lang de fijnste muziek die je maar kunt beluisteren. Er staat van alles op mijn lijstje alvast klaar. Maar heb je nou zelf een verzoekplaatje? Dan kun je het altijd even laten weten. Of wil je gewoon iets kwijt? Heb je advies nodig? Heb je nog een oude fiets in de schuur? Dat je denkt, nou, daar kan iemand wel eventjes komen ophalen. Laat het weten. 0320 28 50 50 is ons appnummer.

0: scootmobielspecialisten.nl.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.

Helpy, Lost on You. En we begonnen dit uur met She Drives Me Crazy van de Fine Young Cannibals. Ja, weer een uurtje studio. Nee, ik vergis me gewoon. Het is een uurtje muziekland. Tussen 2 en 3 in de middag. Dan staan we eigenlijk helemaal in dienst van jouw muzieksmaak. Je kunt altijd je verzoekplaatjes doorgeven. Zit je ergens op een camping? Of zit je het gewoon thuis op de bank? Of ben je onderweg en je hebt zin in een bepaald liedje? Laat het dan even weten. 0320 28 50 50. Toen ik hier onderweg naartoe was, moest ik nog een broodje halen. En ik stopte ergens en daar had je een broodje filet américain met uitjes en ei voor €5,75. En ja, ik had wel trek in een broodje filet américain. Maar die uitjes en dat ei, daar zit ik dan nooit zo op te wachten. Dus ja, ik vraag dan, kan dat eraf? Ja, dat kan eraf. Dan vragen ze nog, wil je een wit of een bruin broodje? Ik had dit keer, dacht, nou, doe een beetje gezond, ik doe een bruin broodje. Toen moest ik afrekenen. €5,75. En ik dacht, hè? Maar ik neem toch eigenlijk helemaal geen ei en ui? Dan zou het toch misschien wel iets goedkoper moeten zijn. Ik vroeg dat en toen zei ze, nee, daar kunnen we niet aan beginnen. We houden het gewoon op dezelfde prijs. Dus ook als je geen tomaat of komkommer op je broodje gezond wil, dan blijft een broodje gezond gewoon een broodje gezond. En ik dacht, is dat nou wel helemaal eerlijk? Als ik dat nou niet wil hebben, dat je dan toch de volle bon moet betalen. Maar wat vinden jullie daar nou van? Laat het weten. Vind je dat je in de horeca net iets minder moet betalen als je om minder vraagt? Of dat je gewoon de volle bon moet betalen? Werk je misschien zelf in de horeca en weet je hoe het zit? Waarom dat eigenlijk niet gebruikelijk is om dat te doen? Laat het even weten. 0320 28 50 50.

0: Jeroen van der Boom met Jij bent zo. Goedemiddag, André.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, André de Vries uit Lelystad.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, hoe lang woon je al in Lelystad, Andries?
1: Vanaf 68.
0: Nee. Waar ben je dan begonnen?
1: Op Muiderzand.
0: Oké. En hoe was dat daar? In die tijd?
1: In het begin stil, hè?
0: Ja, waren er wel vriendjes om mee te spelen?
1: Jawel.
0: En hoe ging je dan naar school?
1: Er was wat te doen.
0: Oké, dat wel. Ja, en nu woon je nog steeds met veel plezier in Lelystad?
1: Ik woon nog met heel veel plezier in Lelystad, ja.
0: Oké, wat maakt het zo leuk dan? Want ik woon in Almere en eerlijk gezegd, ja, de charme van Lelystad ontgaat mij af en toe een beetje, maar...
1: Nou, je moet er zelf wat van maken, hè?
0: Ja, dat is zo.
1: En als je een leuke buurt hebt, dan is het al een pluspunt.
0: Ja, is het een beetje gezellig bij jou in de buurt dus?
1: Ja hoor.
0: Ja, wat doen jullie samen?
1: Nou, ik ben alleen...
0: Oké. Maar weet je je buren dan... ken je die allemaal bij naam?
1: Ja hoor.
0: Ja? Dus het is wel, jullie maken wel een praatje en zo?
1: We maken hier wel een praatje, af en toe een kopje koffie.
0: Oh, gezellig.
1: Ja.
0: Ja. André?
2: Ja?
0: Ik bel jou over twee foto's van wijnvaten.
2: Ja,
0: stond vanmorgen op onze Facebookpagina. Je was er vroeg bij, 7:45. Is dat een beetje een normale tijd voor je om op te staan?
1: Dat is een normale tijd, ja.
0: Ja? En dan rustig een kopje koffie. Wat is jouw ochtendritueel?
1: Ja. Hetzelfde ritueel, ontbijtje, kopje koffie.
0: Oké.
1: En dan even de kando nemen.
0: Ja, en dan toch ook even Facebook erbij pakken, begrijp ik?
1: En Facebook, ja.
0: Ja, dan komt Kiek voorbij gevlogen. Nou, ik zei het, twee wijnvaten. Het hoort bij een verhaal wat we laatst hadden over dat er een goede wijnoogst in Flevoland wordt verwacht. Ik zag eigenlijk alleen die vaten met gaten. En ik dacht echt, waar moet je zoeken naar een verschil op die foto's?
1: Nou, je moet hem wel vergroten, hoor.
0: Ja, heb je gedaan?
1: Ja, ik heb mij niet te groot. Want anders was het niet te vinden.
0: Nee, dus en waar heb je vooral op in moeten zoomen?
1: Op de vaart, op de nummers, hè? Op de inhoud.
0: Ja, en wat was er anders op die ene foto?
1: De ene was 650 liter en de andere was 750 liter.
0: Ja, helemaal goed, André. Ja, je hebt het bij het rechte eind inderdaad. Kiek die had de getalletjes net eventjes anders neergezet op die foto's. En dat betekent dat jij door mag naar de volgende ronde. Want jij maakt kans op een mooie prijs. Er zit echt van alles op dat rad verstopt. Ook geldbedragen. Nou, daar hoop ik zo erg op. Want ik mag deze week invallen voor mijn collega Jordi. En ik dacht, nou, ik zou het zo mooi vinden als ik even een geldbedrag weg kan geven. Maar daar moet je wel wat voor doen. Je moet dat rad in beweging weten te krijgen. Ik ga eens eventjes kijken waar... Ik moet het eventjes hier het beeld even veranderen. Want mensen die met de tv meekijken, die willen natuurlijk zien wat er allemaal in de studio gebeurt. Nou, ik heb het rad gepakt. Even kijken. Zo. André, je mag aftellen van 3 naar 1 en dan geef ik een zwiep aan dat rad.
1: 3, 2, 1...
0: Ja, ik ga. Ja hoor, daar gaat hij. Eens eventjes kijken. En omdat ik het zo'n mooie week vind vandaag, heb je in ieder geval al een Omroep Flevoland zomert-shirt in de wacht weten te slepen. Nog voordat ik ga zeggen wat jij hebt gewonnen op dat rad.
1: Heel mooi.
0: Eens even kijken. Zo. Je hebt een rood partje in ieder geval. Hij zit weer goed vast. Eens eventjes kijken. André de Vries uit Lelystad. Jij hebt gewonnen een Kiek rugtas. Nou, die heb ik ook hier. Het is best wel een forse rugtas. Waar je spulletjes, als je even op pad gaat, in kunt doen. Met Kiek de Kiekendief erop.
1: Hartstikke mooi.
0: Ja, blijf vooral ook meespelen. En ik zorg dat die rugtas bij je terechtkomt.
1: Dankjewel.
0: Oké, André, prettige dag. Hoi.
1: Ja, jullie ook veel geluk.
0: Dankjewel. Hoi.
1: Hoi.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: De politie heeft vandaag twee rukkers.
2: Rukkers? Ja, zijn rukkers.
3: Ja, maar ik bedoelde rukkers. Ja. Een lettertje omgedraaid.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja. Au.
4: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: De aanklacht tegen de 66-jarige Almeerder Jan B. is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Hij wordt nu verdacht van misbruik van in totaal 14 kinderen. Dat werd vandaag duidelijk tijdens de derde pro forma-zitting bij de rechtbank in Amsterdam. De Almeerder wordt verdacht van ontuchtige en seksuele handelingen en het maken van beelden van kindermisbruik. Ook is bezit van beelden van dierenmisbruik aan de aanklacht toegevoegd. Het voormalig gemeenteraadslid, actief voor 50PLUS en de SP, wordt in oktober onderzocht in het Pieterbaancentrum. Het politieonderzoek is afgerond. Inwoners van Urk kunnen binnenkort bouwmaterialen uit de voormalige stekplek aan de Urkerweg een tweede leven geven. Voordat de bijgebouwen eind augustus worden gesloopt voor de aanleg van een OV-hub en een pumptrackbaan, is er op zaterdag 15 augustus een kijkochtend. Bezoekers kunnen dan onder meer kozijnen, deuren en keukens bekijken die beschikbaar komen voor hergebruik. Volgens de gemeente is er veel belangstelling voor de actie. Op 22 augustus kunnen de materialen dan worden opgehaald. Of dat gratis is of tegen een vergoeding, dat bepaalt de aannemer. Het waterschap Zuiderzeeland moet beter onderzoeken hoe de versterking van de Ketelmeerdijk en de Vossenmeerdijk kan samengaan met natuurontwikkeling, milieu en leefbaarheid. Dat adviseert de commissie voor de milieueffectrapportage. De plannen die er nu liggen zijn volgens die commissie nog te vaag. Ook heeft de commissie voor de milieueffectrapportage kritiek op golfbrekers bij de Vossenmeerdijk. Die komen te dicht bij de vaargul, aldus de commissie. Ging het nieuws nou allemaal veel te snel? Dan kun je het rustig nalezen op onze website en op onze nieuwsapp. Kijk daarvoor eventjes op omroepflevoland.nl.
8: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met een kleine kans op een kortdurend buitje. Op verreweg de meeste plaatsen blijft het deze woensdagmiddag droog. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten worden 23 tot lokaal 25 graden. Vanavond is het droog en nog een tijd zonnig en om 9 uur vanavond is het 21 of 22 graden. In de nacht blijft het droog met brede opklaringen. Het kwik zakt naar een graad of 15. Morgen waait er een matige tot vrij krachtige westenwind. Het wordt ongeveer 22 graden met geregeld zon. Morgenavond neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe en in de nacht naar vrijdag is kans op een enkele bui.
7: ANWB verkeersinformatie dan. Nou, het is best wel doorrijden overal op de wegen rond in en rondom Flevoland. Het enige waar je vooruit moet kijken is die flitser, die vermaledijde flitser in de berm. Er zijn er een heleboel van deze week. Dat heeft te maken met een flitsmarathon die in heel Nederland wordt gehouden, dus ook hier in de regio. Er wordt melding gemaakt op de A27 bij Almere van een flitser in de berm. Aan beide kanten hectometerpaaltje 112,4. Ook een controle op de A6 bij Band. Emmeloord-Jouren, hectometerpaaltje 289,4. Ook een controle op de Hoge Ring in Almere, de N702. In beide richtingen hectometerpaaltje 12,3. En kom je nou zelf een flitser tegen die je niet hebt gehoord in mijn rijtje, dan kun je die altijd toevoegen. En dat doe je via de Flitsmeister-app. Er staat nog zoveel leuke muziek op je te wachten. Material Lover van Shanna Spyro staat hier te popelen om te beginnen. Maar eerst Sausalito Summer Night van Diesel.

0: Dat is een fijne van Shanna Spyro, Material Lover.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan terug naar het jaar dat Oranje Europees kampioen werd. Moet ik het dan nog zeggen? Moet ik dat getal dan nog zeggen, dat jaartal? 1988, er zijn altijd wel twintigers die dat misschien niet weten. Maar 1988 was dus het jaar van Oranje. Natuurlijk dan ook van André Hazes met Wij houden van Oranje. Maar er was nog veel meer muziek. Grote hits in die tijd. Ik moest dat jaar nog 10 worden. En een van de platen die mij het meest is bijgebleven was die van Salt and Pepper. Het was een van de eerste damesrapgroepjes uit Amerika. En de groep bestaat uit Cheryl James, Sandra Denton. Dat waren dan Salt and Pepper. Er zat LaToya Henson er ook nog bij. En die werd later vervangen door Deirdre Roper. Onbekend ook wel als DJ Spinderella. Nou, in 1988 brengen ze het nummer Push It uit. Ja, en dat was eigenlijk een B-kantje van hun single. Maar er werd een remix van gemaakt. En dat werd de hit. Die remix van DJ Cameron Paul. Ja, dat was zo'n groot succes dat het over de hele wereld een nummer 1 positie behaalde. Zo ook in week 32 van 1988. En daarom gaan we terug naar die ene week waarin de grote hit van Salt and Pepper op nummer 1 stond. Push It!
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...

Deze week onze polderplaat Dans voor mij van Team Rush Hour, Wesley Klein en natuurlijk ook Brace. Bijna Brace vergeten. Die hoor je de hele tijd zeggen dat die dame met haar kont moet draaien en er lekkere dijen. Goed, zo meteen na drieën, dan hebben we gewoon weer een editie van Studio Flevoland. We praten met Bonnie uit Almere en een klein koffertje van haar vader leidde tot een zoektocht naar haar Surinaamse roots. Nou ja, hoe je dat allemaal in zijn werk is gegaan, dat hoor je straks na drieën. En vanmiddag om 4:00 natuurlijk ook weer ons Dwars op de Week panel. Dan gaan we het ook weer over van alles en nog wat hebben. Bijvoorbeeld over dat je in Zeewolde een klein stukje van je straat kan adopteren van het groen. En dan mag je dan allerlei zelf plantjes neer gaan zetten. En is dat nou ja, een verkapte bezuiniging van de gemeente? Of is het juist leuk dat je sociaal met je buren voor wat meer groen in de straat kan zorgen? Nou, genoeg om over te praten straks in Studio Flevoland. Nu eerst Kings and Queens van Eva Max en daarna het NOS Journaal.

0: Dit is Flevoland.
1: Wij zijn ook boos en wij gaan ze even polshoogte nemen. En wij gaan eens kijken wat de mensen nou echt willen in de buurt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Een beetje salto's maken, backflips en ja, trucjes doen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ze leren eigenlijk ook hoe mooi het is om goed voor elkaar te zorgen en iets voor een ander te doen. En op dat soort momenten word ik daar altijd wel heel erg blij van.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Jan B., de Almerer van 66, die verdacht wordt van misbruik van kinderen, heeft de zaak vandaag horen uitbreiden met 10 nieuwe slachtoffers. Hij wordt nu 10 nieuwe slachtoffers. Hij wordt er nu van verdacht om in totaal 14 kinderen te hebben misbruikt. Binnenkort gaat zijn zaak verder. En inwoners van Urk kunnen binnenkort bouwmaterialen uit de voormalige stekplek aan de Urkerweg een tweede leven geven, voordat de bijgebouwen van de kinderboerderij en zorg opvang eind augustus worden gesloopt. Kunnen je op 15 augustus er terecht om te kijken welke materialen je graag nog zou willen hergebruiken. Meer nieuws zometeen uitgebreid om 3:30.
8: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
9: Rob van Kan met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffingen en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar het man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer is zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige

0: flitsers op de A27 wordt gecontroleerd Almere richting Hilversum. Dit keer hectometerpaal 115,1. En dan hebben we ook nog op het busplein in Almere. Daar wordt gecontroleerd. Ja, echt waar. In beide richtingen. Twee keer.
1: Ik ben benieuwd hoeveel buschauffeurs op de bon worden geslingerd.
0: En zojuist gemeld de N50. Ents in beide richtingen. Hectometerpaal 264,5. En dat waren ze.
1: Het is weer tijd voor Studio Flevoland. Het is 3 minuten over 3. Het is weer een heel vol programma. We gaan het hebben over op zoek gaan naar je roots in een land waar je eigenlijk nog nooit geweest bent. Maar je weet wel, daar kom ik vandaan. Of een van mijn bloedlijnen komt daar vandaan. En we gaan het ook dit uur hebben over het Oogpanel. Dat is een panel van de Zeewolde Actueel, het Huis en Huisblad. Met 400 Zeewoldenaren daarin. En die geven iedere keer hun mening over een bepaalde stelling uit de gemeente. Nou, zometeen meer. Ook lekker fijne muziek. George Ezra, Shotgun, komt eraan.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Shotgun van George Ezra. Rob Brouwer, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Odeke. Heb je al even kijken op WhatsApp gekeken naar de reacties op je broodje?
0: Ik zag één reactie binnenkomen. Het vorige uur had ik het er even over dat ik voorafgaand naar het werk rijdde. Even was gestopt om een broodje te kopen. Ik zag een broodje filet americain met ei en ui voor €5,75. Ik zei, laat die ui en die ei maar zitten, want ik moet nog de hele dag praten. Vind ik niet leuk voor mijn collega's. Dus ik krijg dan alleen
1: een broodje. We zitten ver van elkaar af, hè?
0: Ja, nee, maar dat ui, dat boer je de hele dag op. Oh, ja. Daar hou ik helemaal niet van. En toen ging ik afrekenen. Maar moet ik toch nog €5,75 betalen. Terwijl ik gewoon twee ingrediënten niet op dat broodje heb. En ik vind dat eigenlijk gewoon niet zo netjes. Haal er gewoon 75 cent af.
1: Nou, ja, wat heb ik geschreven?
0: Ja, jij schreef dus, je had er helemaal geen begrip voor. Je zei, je hoeft het broodje niet te kopen. Het is je eigen keus. Ze zijn al meegaan met de wensen. Dus dat compenseert weer. Nou, dan weet je ook meteen wat voor troll Rob Brouwer op Facebook is als hij ergens op reageert. En hij zei ook, je kunt de uien en het ei ook nog los meenemen. Ja, ze zien me aankomen, zeg.
1: Ja, dan heb je wel je waar voor je geld.
0: Ja, maar ik weet toch van tevoren niet dat ze dat toch nog in rekening gaan brengen. Dat weet je, dat is het een beetje. Dus,
1: ik kan me ook aan hun kant kan ik voorstellen dat het is wel een gedoe als mensen, oh, ik wil dat niet erop, ik wil dat niet erop. En hoe ga je dat allemaal berekenen? Want misschien wil iemand geen sla op zijn hamburger. Dan krijg je dat weer.
0: Ja, maar ik vind twee essentiële ingrediënten op een broodje wat je niet wil. En ei kan
1: het is essentieel en je wil het niet.
0: Nee, maar ik bedoel, het broodje, ja, een ei, dat is dan een belangrijk ingrediënt. Nou ja, goed. Wat vind je er thuis van? Ben je team Rob of ben je team Odeke? Ik zou zeggen team Odeke. 0320.
1: Team Rob.
0: 28 50 50.

0: Wie gaat er wat zeggen? Jij of ik? Wat zeggen?
1: Ja, ik wil wel wat zeggen hoor. Oh. Nathalie Imbruglia en natuurlijk haar geweldige grote hit Torn was dat.
0: Ja, en jij plant al deze muziek, hè? Hoe doe je dat dan? Krijg je dat? Dan doe je gewoon uit je hoofd. Nou, ik denk dat deze middag wel om Nathalie Imbruglia vraagt.
1: Ja, want dan zie ik dat Nathalie Imbruglia heeft een tijdje niet meer op de lijst gestaan. Denk van, nou, daar beginnen we dan mee.
0: Ja. Zullen we volgende week in de OZ dat zo doen over muziek, hoe je dat plant op de radio?
1: Denk je dat het interessant is?
0: Ik ben nog op zoek naar een vraag voor OZ.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, maar misschien hebben mensen thuis wel een vraag waar je al heel lang mee rondloopt, waar je naar een antwoord op zoek bent. Gisteren hadden we de vraag beantwoord. Waarom ga je eigenlijk automatisch achterin zitten bij de taxi?
1: Mm-hmm.
0: We hebben het ook wel eens gehad over... dan ben ik helemaal blanco natuurlijk.
1: Nou, bijvoorbeeld over dat ons radiostation wordt wel eens gewoon in Scandinavië ontvangen. Hoe kan dat?
0: Ja.
1: Dat soort vragen. Of waarom zijn de
0: bananenkrom.
1: Bananenkrom.
0: Ja. Ja. Nou, dat soort vragen. Zit je ermee? Laat het even weten. 0320 28 50 50. Ook nog even een tussenstandje. Ben je team Rob of ben je team Oruk als het gaat over het afrekenen van je broodjes? Waar je dan minder ingrediënten op vraagt dan waar, voor de prijs. Dus ik had een broodje voor 5,75. Maar zij laat dat ei in die ui maar zitten op mijn filet americain. Moest toch de volle pond betalen. Ik ben het er niet mee eens. Rob zei, onzin. Moet je gewoon betalen. Hilda zegt, helemaal team Rob.
1: Hey, dank je Hilda.
0: En Wil van Dijk, nou, dat is mijn vriendin, die zegt gewoon, ik ben team Oduke. Zeg van tevoren wat je niet wil op je broodje. En dan hoef je daar ook niet voor te betalen, vindt zij. Nou goed, laat het even weten wat jij vindt. 0320 28 50 50.
2: Studio Flevoland viert de zomer.
1: Wie ben je eigenlijk en hoeveel van jezelf ontdek je als je teruggaat naar de plek waar je familiegeschiedenis begon ooit?
0: Ja, twee zussen uit Almere besloten precies dat te doen. Joyce Goede en Bonnie Smit die doken in een oud koffertje vol papieren, reisden naar Suriname en kwamen terug met veel meer dan alleen foto's. Bonnie die is hier. Goedemiddag Bonnie.
3: Goedemiddag.
0: Ja, eigenlijk zou je zus Joyce er ook bij zijn, ja. Maar die is niet helemaal lekker.
3: Helaas, nee. Ja.
0: Nee, dus die wensen we van deze plek
3: zeker. Heel veel beterschap, ja.
0: Jullie zijn echte Almeerders vanaf het allereerste begin.
3: Ja.
0: Maar deze zoektocht begon zelfs nog daarvoor, heb ik begrepen, of niet?
3: Ja, nou, onze vader is die zoektocht ooit begonnen. En dat was nog voor het internettijdperk.
0: Mm-hmm.
3: Die ging op zoek naar onze stamboom. Dat deed hij vanuit het perspectief van mij en mijn twee zussen. We hebben nog een zus, maar die is helaas overleden. En dat, dat interesseerde ons eerlijk gezegd toen niet zo heel erg veel. Alles wat hij verzamelde, dat deed hij dus door naar archieven toe te gaan. Maar uiteindelijk ook dingen op te vragen uit Suriname. Want daar kwam zijn vader vandaan.
0: Ja.
3: En dat is allemaal terechtgekomen in een koffertje.
0: Ja, maar even, want ja, wij, als we nu stamboomonderzoek doen, dan typen we eventjes zo snel wat op internet. Ja. Dat is natuurlijk pre-internettijd.
3: Ja.
0: Dus dan moet je een brief sturen naar het archief in Paramaribo.
3: Ja, ik vond ook in dat koffertje inderdaad brieven die mijn vader had gestuurd naar Paramaribo. Dan een brief weer terug dat hij eerst een envelop met geld moest sturen. En dan kwam pas het afschrift van een geboorteakte of een overlijdensakte. En dan vaak ook nog een transcript erbij, omdat het al oud was en het soms niet helemaal goed meer te lezen was. Of handgeschreven, waardoor het niet goed te lezen was.
1: En waarom deed hij dat? Was het een sentimentele man?
3: Nee, eigenlijk helemaal niet.
1: Heel nuchter.
3: Onze vader was een zeeman.
1: Oh.
3: En die was dus ook heel vaak niet thuis. Maar die had op een gegeven ogenblik, als hij dan thuis was, als hij verlof had, dan was hij ook vaak wel een hele tijd thuis. Dus dan had hij tijd voor dit soort dingen.
0: Ja.
3: Blijkbaar, maar ja. Nogmaals, wij waren er toen niet zo heel erg in geïnteresseerd.
0: Nee, maar toch komt het koffertje bij jullie terecht. Naar zijn overlijden.
3: Ja.
0: Het kwam bij jou terecht?
3: Ja, ik ben de oudste van de kinderen. Dus ik heb het koffertje gekregen. En ik heb het op zolder gezet. Punt.
1: Punt. Maar je hebt het op een gegeven moment geopend.
3: Ja.
1: En wat vond je daarin, in het koffertje?
3: Op een gegeven ogenblik, nou ja, naarmate je ouder wordt, schijn je toch meer interesse voor je background te krijgen. En toen dachten we van vooral eens kijken wat vader daar allemaal ingestopt heeft. Ja, heel veel papieren. En zeg maar handgetypte, handgeschreven staten, zoals het dan heet. Hè, waar je de hele stamboom in uit kunt tekenen. En dat ging natuurlijk wel niet alleen naar de Surinaamse familie, maar ook van zijn moederskant. van onze moeder daar weer de ouders van. Dus het ging echt alle kanten op.
0: Ja, ja. Nou hebben veel mensen het beeld van Suriname, van de Creolen, van de Hindoestanen, de Javanen, de Chinezen. Maar ja, jullie zijn witte mensen.
3: Wij zijn witte mensen. Ja. Ons is niks meer te zien.
0: Nee. Nou ja, we hebben, Nederlanders hebben natuurlijk daar de boel lange tijd bestuurd.
3: Ja,
0: en dat heb ik, zeg ik het eufemistisch een beetje.
3: Ja, dat ja. is niet altijd even netjes of vriendelijk, denk ik.
0: Nee, tot hoever gaat jouw stamboom terug?
3: Uiteindelijk ben ik ook weer na terugkomst uit Suriname via een familielid dat wij nog niet hadden ontmoet, maar inmiddels dus wel. Die had ook weer een stukje stamboom uit laten zoeken. En zijn we ergens in de 17e eeuw in Duitsland terechtgekomen.
0: Oh, okay.
3: En onze meisjesnaam van mijn zus en mij is dus Goede. Hè, zo heet onze vader. En het blijkt dat hij afkomstig is uit Duitsland. En daar was het Güde. En in 1600 nog wat is er dus iemand uit Duitsland naar Suriname gegaan. En daar komt het vanaf.
1: En wat heeft hij daar uitgespookt?
3: Ja, dat weet ik dus niet. Nee, helaas.
1: Nog niet.
3: Nee,
0: nee. Wat kon je over hem nog, over die allereerste voorvader vinden?
3: Wij zijn erachter gekomen dat die was afkomstig uit Rendsburg in Duitsland. En toeval wilde dat wij vorig jaar op vakantie gingen naar Denemarken. En toen zijn wij via Rendsburg gegaan, mijn man en ik. En toen hebben wij daar in een kerk van die grote plakaten. Heel vroeger lieten mensen van die enorme grote versierde plakaten maken. Epitaaf heette dat, geloof ik. Die lieten ze dan in de kerk hangen. Hè, als bewijs van, wij zijn er geweest. Kijk eens hoe goed en hoe belangrijk wij waren. En ja, die hebben we ontdekt.
0: Okay.
3: Dus dat was ook wel weer heel bijzonder.
0: Ja. Ja. Dan even naar Suriname. Want jij met je zus die besluiten dan, we gaan op vakantie naar Suriname. Mooie gelegenheid ook om dat allemaal uit te gaan zoeken daar. Want je hebt jarenlang dan gehoord over je Surinaamse roots. Hoe was jouw eerste kennismaking? Ja, je landt dan op Zanderij.
3: Ja, dat is heel gek. Je bent er nooit geweest. En toch voelt het als... Ja, thuiskomen is overdreven natuurlijk. Maar het voelde wel heel vertrouwd of heel fijn. Of ja, gewoon goed. Ja, warm ook natuurlijk.
0: Ja. Ja. Ja. Wat is het dan, dat thuisgevoel?
3: Ja, ik weet niet. Je stapt uit het vliegtuig en ja, je kent het hele land nog niet. En toch is er... Het lijkt alsof je iets herkent. Je weet eigenlijk niet wat. En dat hadden we allebei. En mijn man was ook mee. En mijn beste vriendin die wilde ook heel graag mee. Dus we zijn met z'n vieren gegaan. En we hadden eigenlijk allebei zoiets van... we voelen ons hier gelijk thuis. Misschien is dat het wel.
1: En wat hebben jullie daar ontdekt?
3: Ik had wat dingen, wat informatie, zeg maar... uit alle stukken die in dat koffertje van mijn vader zaten... die had ik gekopieerd of overgeschreven. En we zijn op zoek gegaan bijvoorbeeld naar het adres... in Paramaribo, waar onze opa geboren is, zijn geboortehuis. Nou, dat was best heel bijzonder. Alhoewel dat huis er natuurlijk helemaal niet meer was. Maar je staat wel op de plek van zijn ouders. Nog adressen waar ze gewoond hebben. Dus je gaat al die straten verkennen. Je loopt op een hele andere manier door Paramaribo... dan wanneer je een gewone toerist bent natuurlijk.
0: Ja, op een gegeven moment gaan jullie ook naar Jodensavanne. Ja, wat is dat voor plek?
3: Ja, dat is een verlaten gebied. Daar is ooit, zeg maar, zijn er Joden die uit Europa werden verdreven. En met name uit Portugal. Die zijn op de vlucht gegaan, die zijn de zee opgegaan. Die zijn onder andere ook in Suriname terechtgekomen. Een aantal eeuwen geleden uiteraard. En die hebben daar een nederzetting gebouwd. Hebben ook zelf slaven gehouden. En die nederzetting, die is op den duur is die weer verlaten, zeg maar. En zo ligt het er ook gewoon bij. Dus je kunt daarheen. Er staat geen hek omheen. Er komt wel iemand aan op een brommertje. Dan moet je toch wel een kaartje kopen. Dus dat was heel apart. Want er is geen ingang of zo. En dan loop je daar rond. En dan zie je... je ziet... als eerste twee begraafplaatsen. Hmm. Een Joodse begraafplaats en een begraafplaats waar de slaven werden begraven. Dat ziet er allemaal nog heel goed onderhouden uit. En op die Joodse begraafplaats, daar vonden wij grafstenen uit 17e, 18e eeuw. Met allemaal namen. En dat was de naam van de moeder van opa. Robles de Medina. Dus zijn moeder was dus van Joodse afkomst ook. En ja, daar hebben wij weer allerlei... Ja, dat was echt kippenvel. Ja.
1: Nu ben ik toch nog nieuwsgierig, want je weet natuurlijk niet in het begin... wat die familie van jou daar heeft gedaan. Maar wat deden ze voor werk? Of weet je het, wat je helemaal niet?
3: Nou ja, kijk, mijn opa had op zich nog wel wat contact met familieleden. Hè, want ik heb natuurlijk mijn opa heel lang meegemaakt. Maar... De meeste woonden in Suriname, enkele in Nederland. En er werd niet zo heel veel gedeeld over hoe of wat.
1: Oh.
3: Maar wat ik inmiddels natuurlijk wel ontdekt heb... uiteindelijk ben ik zelf natuurlijk ook verder gaan zoeken. En nu met internet, dat is toch een stuk makkelijker. Er is bijvoorbeeld iemand... ze hebben heel veel in het leger gezeten. Iemand was bankdirecteur geweest.
1: Okay.
3: Is leidinggevende in Fort Zeelandia geweest... dus ja, van alles en nog wat eigenlijk. Maar nou, dat is een beetje het gezin waar mijn opa uit afkomstig was.
0: Op welke manier heeft deze reis en deze zoektocht jou veranderd? Want dat kan toch bijna niet anders dat gebeurd is?
3: Ja, het sowieso maakte dat je ontzettend geïnteresseerd raakt... in alles wat met Suriname te maken heeft. Nou, dat was op zich natuurlijk fantastisch. Suriname vierde de onafhankelijkheid... dus er waren veel uitzendingen op tv. Ik ben in de bibliotheek allerlei soorten van boeken gaan lezen... van Surinaamse schrijvers over slavernij. Want wat we ook ontdekt hebben... is dat er ook in onze voorouders mensen zijn... die afkomstig zijn van een slavenhouder en een slavin. Aan twee kanten zelfs. Dus ik ben ook gaan kijken naar welke plantages waren die dan van afkomstig... ja, waar was dat? We hebben een plattegrond gekocht waar alle plantages rondom Paramaribo op staan. Ga je naar zitten zoeken. En dus je bent gewoon heel erg geïnteresseerd in alles wat er maar mee te maken heeft.
0: Ja.
3: En zo ontdekte ik dus ook dat boekje waar mijn zus en ik mee op de foto staan. Van een mevrouw die heet ook Smit van de achteraan. Toevallig, dat is geen familie. Aan ons is niks te zien, hè, heet dat geloof ik. Ja. En dat vond ik ook heel leuk om te lezen.
0: Natuurlijk. Ja, want je hebt het over een foto. Want jij en je zus maken onderdeel uit van een portrettenreeks... van Surinaamse Almeerders. Ja. Of mensen uit Almere met Surinaamse afkomst. Ja. Staan jullie ook tussen?
3: Ja.
0: En die tentoonstelling is nu te zien ook in het Stadsarchief in Almere. Hè? Je hebt er nog even, sta je er nog tussen?
3: Ja, ik was er vanochtend toevallig nog voor iets anders. Wij staan er nog. En wij hebben ook nog een aantal spulletjes ingezet. Geleverd foto's, geboorteakte van opa. En die zijn daar ook te zien in de vitrine. Hartstikke leuk. En die tentoonstelling gaat ook nog naar buiten, geloof ik, en naar haven. Dus die is nog best lang te zien. Heel leuk. Ja.
0: Heel goed. Nou,
3: wij staan daar als enige witte tussen.
0: Ja, dus je bent herkenbaar. Ja. Ja. Bonnie Smit, dankjewel. En doe je zus ook de groeten.
3: Zal ik doen, dankjewel.
2: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: De aanklacht tegen de 66-jarige Almeerder Jan B. is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Hij wordt nu verdacht van misbruik van in totaal 14 kinderen. Dat werd vandaag duidelijk tijdens een zitting bij de rechtbank in Amsterdam. B. wordt verdacht van ontuchtige en seksuele handelingen en het maken van beelden van kindermisbruik. Ook is bezit van beelden van dierenmisbruik aan de aanklacht toegevoegd. Voormalig gemeenteraadslid, actief voor 50PLUS en de SP, wordt in oktober onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Politieonderzoek is afgerond. Inwoners van Urk kunnen binnenkort bouwmaterialen uit de voormalige stekplek aan de Urkerweg een tweede leven geven. Voordat de bijgebouwen eind augustus worden gesloopt voor de aanleg van onder meer een pumptrackbaan, is er op zaterdag 15 augustus een kijkochtend. Bezoekers kunnen dan onder meer kozijnen, deuren en keukens bekijken die beschikbaar komen voor hergebruik. Volgens de gemeente is er veel belangstelling voor de actie. Op 22 augustus, een week later dus, kunnen de materialen worden opgehaald. Of dat gratis is of tegen een vergoeding, dat bepaalt de aannemer. En het waterschap Zuiderzeeland moet beter onderzoeken hoe de versterking van de Ketelmeerdijk en de Vossenmeerdijk kan samengaan met natuurontwikkeling en leefbaarheid. Dat adviseert een commissie die gaat over milieu. De plannen die er nu liggen zijn volgens de commissie nog te vaag. Ook heeft de commissie voor de milieueffectrapportage kritiek op golfbrekers bij de Vossenmeerdijk. Die komen namelijk te dicht bij de vaargeul, vindt de commissie. Meer nieuws kun je vinden op onze website omroepflevoland.nl.
8: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met een kleine kans op een kortdurend buitje. Op verreweg de meeste plaatsen blijft het deze woensdagmiddag droog. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten worden 23 tot lokaal 25 graden. Vanavond is het droog en nog een tijd zonnig en om 9 uur vanavond is het 21 of 22 graden. In de nacht blijft het droog met brede opklaringen. Het kwik zakt naar een graad of 15. Morgen waait er een matige tot vrij krachtige westenwind. Het wordt ongeveer 22 graden met geregeld zon. Morgenavond neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe en in de nacht naar vrijdag is kans op een enkele bui.
9: Verkeersinformatie, 2 files op de A27, bijvoorbeeld Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. 4 minuten op dit ogenblik over 2 kilometer stilstaand verkeer. En op de N331 Zwolle-Emmeloord wordt ook gecontroleerd. Dat is tussen Giethoorn en Blokzijl, wordt gecontroleerd, daar is file. 4 minuten vertraging, moet ik zeggen. Dan de controles op de A27, een controle Almere richting Hilversum, hectometerpaal 115,1. En dat waren ze.
7: Als journalist maak je nieuwsverhalen, ga je op zoek naar het nieuws. Maar wat vinden de lezers daar eigenlijk van? Of de luisteraars en de kijkers? Ja, voor sommige journalisten blijft dat een raadsel. Niet voor de journalisten van het Huis aan Huisblad Zeewolde Actueel. Want die hebben namelijk een heel groot lezerspanel, het Oogpanel. En die leggen ze regelmatig dilemma's voor of vraagstukken uit de gemeente. En daar reageren dan die Zeewoldenaren op. En dan weet je precies hoe het zit. Zometeen een gesprek over dat Oogpanel.
6: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Happy birthday van Stevie Wonder.
1: Hoe zorg je ervoor dat je als lokale krant niet alleen over de inwoners schrijft, maar ook met de inwoners praat? Zeewolde Actueel bedacht daarvoor het Oogpanel.
0: Ja, zo'n groep van zo'n 400 inwoners die regelmatig anoniem hun mening geeft over onderwerpen die spelen in het dorp. En het leverde zelfs een nominatie op, dat panel, dat idee, voor de Nederlandse prijs voor de nieuwsbladjournalistiek. En we hebben hier Saskia de Wijk en Thea van Winsum van Zeewolde Actueel. Die zijn aangeschoven. Goedemiddag alle twee. Ja, Saskia, wat was eigenlijk voor jullie de aanleiding om dat Oogpanel op te richten?
2: De aanleiding kwam eigenlijk bij een beetje toevallig. Thea die had gesolliciteerd, die wilde graag wel iets doen voor de krant. En wij zaten bij de redactie zo'n beetje van, hoe kan je inwoners nou meer betrekken bij de krant? Zodat die wat beter gelezen gaat worden. Dat ze echt ook zien wat er gebeurt en misschien met hun mening nog iets kan gebeuren. En Thea had eigenlijk ook een beetje de insteek. Die heeft haar eigen insteek. En dat kwam eigenlijk samen. En zo zijn we al pratende tot de rubriek onder ons gesproken gekomen. Waarvan de afkorting Oogpanel is.
0: Ja, want Thea, dan bedenk je zoiets. En dan denk je, misschien zijn er 80 mensen die erop reageren. Of had je meteen de indruk van, dit kan wel eens groter worden dan dat?
3: Nee, heb ik nooit bedacht. Dat is echt het mooie van het geheel. Maar we zijn eerst de straat op gegaan in Zeewolde. En daar heb ik met een tafeltje ben ik met mensen in gesprek gegaan. En ik merkte eigenlijk dat mensen al direct hele verhalen aan me kwijt wilden. En echt wel een gerichte mening hadden. Waarvan je ook in denkt, ja, op zich heel logisch wat ze zeiden en hoe ze dingen ervaren.
1: Waar werd dan het meest over gepraat? Wat wilden ze aan je vertellen?
3: Nou ja, op een gegeven moment speelde er het idee dat er een speelhal op het Trekkersveld zou komen. En daarvoor heb ik met een tafeltje in het dorp gestaan en dat aan mensen gevraagd. Ja, en er komen toch wel dingen naar voren over verslaving. Hè? En dat mensen daaraan verslaafd kunnen raken.
0: Oh, het zouden automaten speelautomaten zijn?
3: Ja.
0: Ja, oké. Okay, ja.
3: En ja, daar kwamen dan allerlei verhalen over naar voren. En ja, dat vond ik eigenlijk wel heel interessant. En ook dat mensen dat meteen aan je willen vertellen.
0: Ja.
3: Dat vond ik ook heel mooi en heel bijzonder. Ja, na die eerste middag hadden we al meteen 25 leden. Of mensen die direct al zeiden van, nou, ik wil daar wel aan meedoen. Dus en toen zijn we in januari 2025 zijn we gestart met 88 oogpanelleden. En die hebben we wat algemene vragen gesteld. Meer over, hoe vinden ze jullie nieuwsberichten?
0: Hartstikke goed natuurlijk.
1: Nee, zeg het maar hoor.
0: Zeg maar eerlijk, ja.
3: Nou ja, niet heel veel Zeewoldenaren zijn heel erg gericht op Omroep Flevoland. Mm-hmm. En er was veel meer, richting de Zeewolde Actueel werd daarover teruggemeld. En grappig genoeg hebben we op dit moment een soortgelijke peiling lopen. En dan zie je eigenlijk dat het Oogpanel wel van mening is dat we dat daarin zeker de Zeewolde Actueel een stuk verbeterd is. Want in eerste instantie gaf men aan dat de zoveelste 50-jarige bruiloftsfoto, dat had men op een gegeven moment wel gezien. Dus ze wilden eigenlijk toch wel wat meer
1: nieuws.
0: Verdieping.
3: Nieuws.
0: Ja, en dat krijg je dus ook door het panel, begrijp ik, Saskia.
2: Ja, dus de onderwerpen worden eigenlijk ook aangedragen nu zo langzamerhand door de panelleden. Dat vragen we ook altijd, hè. De laatste vraag. Heeft u andere onderwerpen? Waar zou u graag een vraag over stellen? Wat wilt u weten?
0: Maar wat is er allemaal voorbij gekomen al de laatste tijd?
2: Wat is er voorbij gekomen?
3: Heel veel veiligheid.
2: Ja, veiligheid, de omgeving. Veiligheid in de zin van echt veiligheid met politieberichten en wat er allemaal gaande is in Zeewolde. Maar dat kan ook over veiligheid, over de trottoirs, over de zebrapaden, de indeling voor de verkeer, veiligheid.
3: En heel veel ontmoetingsbossen. Want daar was het Oogpanel best wel behoorlijk tegen.
0: Ja,
3: dat was 4% voor eigenlijk.
0: Ja, is een stuk wat nog niet. Dat is een beetje onduidelijk of daar nou gebouwd kan worden of dat het voor recreatie is.
3: Ja.
0: De gemeenteraad, dat begint langzaam een beetje te schuiven naar wel of niet bouwen. Maar Zeewoldenaren, die laten daar hun hond uit en die wandelen daar. Dus die denken.
2: Groningen zijn nogal verdeeld.
0: Laat dat maar lekker groen misschien. Ja. Ja.
3: Nou ja, en het probleem wonen, wat zoals in heel Nederland, dat leeft natuurlijk ook in Zeewolde. Ja, ja, daar hebben we ook in het oogpanel veel meningen over gevraagd.
2: AZC en dergelijke. We zijn heel breed in de onderwerpen. Ja.
1: En waar wordt in Zeewolde het meest over geklaagd?
0: Of noemen jullie het geen klagen? Dat zou misschien ook wel kunnen.
3: Nee, opgemerkt.
1: Ja, opgemerkt.
3: Ja, want de Zeewoldenaar, dat merk ik heel erg duidelijk uit het oogpanel op hoe men reageert. Die zijn echt enorm betrokken bij Zeewolde. Ja. En dat lezen we altijd terug in elke peiling, hoezeer men betrokken is.
2: Ja, dat
3: en
2: zie je voornamelijk inderdaad in de persoonlijke reacties. Hè. Mensen mogen altijd nog een eigen reactie toevoegen. Hè. Je vraagt, je doet een stelling, je stelt een vraag en daar hebben we zoveel antwoorden. Maar je mag altijd, er is altijd ruimte voor je eigen opmerking. En dat is echt, wordt opvallend veel gebruik van gemaakt.
0: Maar ja, kijk, je wil natuurlijk dat zo'n panel heel gemêleerd is, dat er heel veel verschillende soorten mensen in zitten. Is het risico van zo'n panel niet dat je juist alleen maar bovengemiddeld geïnteresseerde Zeewolde trekt en dat je daar dan de mening van hoort? Of heb je het idee, nee, dit is het wel?
2: Ja, maar een mening is ook een mening. Hè? Ik weet niet of het heel belangrijk is of je een bepaalde doelgroep. Ik denk dat we best wel gemêleerd. Het zijn natuurlijk de lezers. En ja, lokale kranten hebben natuurlijk een bepaalde doelgroep als lezer wel. Dus daar zit je wel een beetje in, denk ik. Maar we hebben met de peiling, met de gemeenteraadsverkiezingen, zijn er ook weer heel andere mensen bijgekomen, zeg maar. Dat merk je ook wel een beetje aan de reacties. En dus dat is best wel grappig om te zien.
3: Toen hebben we weekpolls gedaan.
1: Ja. Hebben jullie veel invloed op de Zeewoldense politiek?
3: Nee.
1: Nee, dat niet?
0: Worden nog geen raadsvragen gesteld naar aanleiding
2: van
0: dat wel?
2: Er is wel een vraag gesteld naar aanleiding van een peiling. Van een artikel wat uiteindelijk in de krant is gekomen. En dat was over het cijfer wat men de gemeenteraad
0: Dat trok hun zelf natuurlijk, ja.
1: En wat was het cijfer?
2: Wat zeg je?
1: Wat was het
2: cijfer? Nou, dat was een dikke onvoldoende. Dat stond ook in de titel. En dat heeft een politieke partij heeft dat aangetrokken.
0: Ja. Zijn er eigenlijk ook thema's waarvan je zegt, dit is eigenlijk te ingewikkeld voor zo'n kleine vraag die je eigenlijk stelt, hè, waar je eigenlijk meteen veel over wil weten?
3: Nou ja, we hebben heel lang getwijfeld over het AZC. Omdat je daarmee, ja, je wil niet de boel opruien. He, je wil toch dat het gaat echt om van hoe kijk je ernaar. En niet, ben je voor of tegen. Want ik bedoel, hij is er gewoon. En dat hebben we eigenlijk wel, ja, daar hebben we heel goed met elkaar over gesproken. Van welke vragen zetten we daar neer? Hoe plaatsen we dat? Ja, en uiteindelijk was dat heel verrassend. Want eigenlijk is het oogpanel heel positief over het AZC. Het enige punt waar Zeewolde moeite mee heeft, is dat de gemeenteraad zonder enige kennis of transparantie heeft besloten dat het 30 jaar blijft. En zijn er in plaats van die 80 asielzoekers, zitten er 500-600. Dat is gewoon niet goed gevallen.
0: Nee, dus dat rapportcijfer gaat voorlopig ook niet omhoog.
2: Dan gaat het niet omhoog.
0: Nee. Hoor je op sociale media altijd keiharde meningen. Hè? Merk je dat nou ook een beetje in het panel of niet? Of is het genuanceerder?
3: Nou ja, er is één iemand en die zet eigenlijk aan het einde van iedere peiling, ik weet natuurlijk niet wie dat is, maar die zegt, zo fijn dat ik hier anonieme mening kan geven. Dus mensen vinden het echt heel prettig dat het geen tegenreactie veroorzaakt.
2: Ja, net zoals op sociale media, zeg maar. Als je zegt dat je ervoor bent, dat gelijk iedereen over je heen valt. En we proberen dat ook altijd wel te doen in de eindredactie dan. Om zeg maar alle meningen zeg maar duidelijk naar voren te brengen. Dus zowel voor als tegen of de middenmoot. Hè. Dus we maken er een algemeen verhaal van. Zeg maar wat een beetje blijk geeft van de peilingen.
0: Ja. Ja. Thea, jullie zijn ook genomineerd geweest voor een nieuwsbladjournalistiek prijs. Hoe was dat? Want dit heb je dus ooit bedacht samen. En dan valt dat ineens heel erg op. Dus.
3: Ja, dat is echt bijzonder. Dat is echt heel bijzonder. En ik, ja, het feit alleen al dat we daar mogelijkerwijs kans op hadden, dat vond ik al fantastisch. Ja. Dus laat staan dat die nominatie er kwam. Dus ik vind het echt heel bijzonder. Want we zijn nog maar 1,5 jaar bezig, hè? Ja. En als je dan van die 25 eerste oogpanelleden nu al op, we gaan al richting de 500 aanmeldingen. Ja, dan denk ik ook van, dit is echt gewoon, we hebben wel iets naar boven gehaald wat echt de belangstelling heeft van mensen. En daar gaat het vooral om natuurlijk.
0: Ja, Nou, wat is de eerstvolgende stelling? Staat hij er al in eigenlijk? Was hij vandaag uitgekomen?
3: Nou ja, er is op dit moment best wel veel, zeg maar, in Zeewolde gaande wat zorgen geeft. Hè. De juwelier is overvallen. Er gebeuren best veel ongelukken. Er is iemand vermoord onlangs.
2: Het gevoel van veiligheid is wel.
0: Ondanks dingen die niet heel per se aan elkaar vastgehaakt zijn, dat alles bij elkaar maakt dat mensen zich onveilig voelen.
2: Dat gebeuren allemaal.
3: Ja.
2: Hè?
3: Ja. Ja. En een terugkerend punt wat heel veel oogpanelleden melden is het gemis aan handhaving. En dan is het wel interessant om te onderzoeken, ja, in hoeverre is dat dan met elkaar gerelateerd.
0: Ja.
3: Of juist helemaal niet, hè? Dat kan ook.
0: Nee. Nou, we gaan het in de gaten houden, want van alles daar, dat kun je allemaal nalezen in de Zeewolde Actueel. Mag ik jullie bedanken dat jullie hier waren. Bedankt dat jullie wilden vertellen over dat mooie panel. Ja. Saskia de Wijk en Thea van Winsen van Zeewolde Actueel.
4: Het is zomer.

0: Dit is Flevoland.
1: Wij zijn ook boos en wij gaan ze even polshoogte nemen. En wij gaan eens kijken wat de mensen nou echt willen in de buurt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Een beetje salto's maken, backflips en ja, trucjes doen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ze leren eigenlijk ook hoe mooi het is om goed voor elkaar te zorgen en iets voor een ander te doen. En op dat soort momenten, ja, word ik daar altijd wel heel erg blij van.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Het aantal fastfood- en snackzaken in Flevoland is in 10 jaar tijd met 73% gestegen. En daarmee is Flevoland de snelst groeiende provincie van Nederland als het gaat over dit soort bedrijven. Blijkt allemaal uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En in een leegstaand kantoorpand op bedrijfterrein Randstad in Almere Stad is gisteravond rond 6:30 brand uitgebroken. De brandweer gaat uit van brandstichting. De brand was snel weer onder controle. Meer nieuws zo uitgebreid om 16:30.
8: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
9: Rob van Kan met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar het man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer is zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, zo worden ze ook wel genoemd, de AI-brillen. Nou ja, je kan opnemen met brillen van Meta. Ja, daar kan in de openbare ruimte gewoon filmopnames van je gemaakt worden, zonder dat je dat doorhebt. Nou, zijn daar wat zorgen over? Vooral door privacy-waakhonden. Gaan we het zo over hebben met ons Dwars op de Week-panel. En wil je meepraten over onderwerpen, dan kan dat altijd. 0320 28 50 50. Zet dat alvast even in je telefoon en dan kun je ons altijd een appje sturen.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Late Night Talking van Harry Styles.
1: Dwars op de week.
2: Ja, dit was de week waarin bekend werd dat een brandweerman uit Emmeloord meehelpt bij de bestrijding van bosbranden in Spanje.
0: Ja, en ook was dit de week waarin premier Rob Jette meevoer tijdens de Kennel Pride in Amsterdam tijdens de World Pride.
2: Maar er gebeurde natuurlijk nog veel meer, hè, Odeke? In de wereld. En dat nieuws, daar gaan we stil bij staan dit uur. En dat doen wij met ons Dwars op de Week panel. Met deze week Michel Hooghaars, drontenaar en werkzaam voor een bank. En Xaviera Ringeling, contentstrateeg uit Almere.
0: Ja, we hebben wat moeite met de klemtoon.
2: Vandaag.
0: Dat is een beetje lastig. Wat is jezelf opgevallen? We beginnen even bij Xaviera.
3: Ik zag een bericht, en we hadden het er net ook al over, dat er dit jaar weer meer mensen in Almere zijn komen wonen. En volgens mij was het netto maar 1000 zoveel meer. Nou, ik zou ze niet allemaal koffie in willen schenken overigens. Maar 10.000 mensen zijn naar Almere gekomen en dan ook 9.000 zijn weer weggetrokken. En ik dacht, wat leuk. Ik snap het namelijk wel, want ik woon zelf nu, volgens mij is dit mijn 8e jaar, zeg ik zo uit mijn hoofd, maar misschien verzin ik dat wel. Maar ergens rond die 8 jaar. En ik waardeer en geniet zelfs. Ik waardeer het en geniet zelfs van Almere. Dus toen vond ik dat leuk om te lezen, dat andere mensen dat ook gaan meemaken.
2: Wordt het niet te druk?
3: Nee, het wordt absoluut niet te druk. Ik heb in de binnenstad van Utrecht gewoond. En ik heb nog hier bij geen enkel restaurant ooit hoeven reserveren. Het mag trouwens wel iets meer, want ik zou niet willen dat ze allemaal gaan sluiten daardoor. Maar nee, het wordt niet te druk. En ik denk, wat ik hoop eigenlijk, er was maar één nadeel aan komen wonen in Almere. En dat was iedereen's reactie buiten Almere. Dus als je zegt, oh, ik woon in Almere, dan krijg je al mensen zeggen, oh, Almere. En dat was echt heel naar onderdeel van de ervaring, want ik woon hier. Dus ik hoop eigenlijk dat dat minder gaat worden, naarmate hier meer mensen komen wonen.
0: Ja, hoe zit het eigenlijk met Dronten? Als jij zegt dat jij Dronten komt, Michel, reageren mensen dan ook zo?
4: Nou, ik zei al tegen Xaviera, wij zijn 19 jaar geleden uit Almere naar Dronten verhuisd. Ik wilde het eerste jaar echt op mijn knieën terug naar Almere. Inmiddels is dat wel verbeterd, zeg maar. En mijn knieën zijn een stuk slechter, dus dat komt goed uit.
2: Hoe komt het dan dat dat is verbeterd?
4: Ik denk dat je met heel veel dingen, je moet het leren waarderen. Weet je, mensen die nooit in Almere zijn geweest en roepen van, ja, ik wil er nog niet doodgevonden worden. Ja, hartstikke leuk, maar totdat je een keer in Almere komt, dan blijkt dat in één keer een hele leuke stad te zijn. Met een hele interessante binnenstad waar je allerlei leuke dingen kunt doen. Ja, en vervolgens ga je in Dronten wonen. Ja, wij hebben geen binnenstad, wij hebben de Meerpaal. Nou, dat is ook hartstikke leuk. Maar ja, op een gegeven moment ga je wel de stilte waarderen. Het is 's nachts nog echt gewoon donker. Er is geen poppenkast, het is rustig.
2: Dus 1000 extra mensen zou jij niet leuk vinden?
4: Nou ja, weet je, ik hoorde de burgemeester van Dronten ooit een paar jaar geleden heel enthousiast zeggen dat wij een station in Dronten kregen. En als een van de grote voordelen benoemde hij het feit dat je dan een 3 kwartier in Amsterdam was vanuit Dronten. En het enige wat ik tegen hem kon zeggen en bedenken was, er is maar één nadeel. En hij zegt, wat is dat dan? Ik zeg, die uit Amsterdam zijn binnen 3 kwartier ook hier. Dat vond hij een stuk minder leuk. Aan de andere kant, sinds dat station er staat, de huizenprijzen zijn echt krankzinnig. Dus wat dat betreft, ja, goh, het zal wel. Maar ik woon prima in Dronten.
0: Ja, heel even, want recent is bekend geworden dat de koning volgend jaar zijn verjaardag gaat vieren in Lelystad. Hè? Ook in deze provincie. Nou, noemde jij al, Xaviera, van, ja, mensen zeggen Almere. Nou, dat was ook niet al te mals wat ze zeiden over Lelystad.
3: Nog nee, maar niet. Dat is dan terecht. Nee, nee.
4: Dat klopt.
3: Nou ja, kijk, wat ik fijn vind aan Almere en wat ik in Lelystad een beetje, er zijn dingen die je daar ook hebt en die ik mis. Dus in Lelystad, wat ik mooi vind aan Lelystad, is dat er veel natuur is. Dat heb je ik woon in Almere buiten en Almere buiten ook. Je zit dichter bij de natuur in elk geval. Wat heel fijn is aan Almere, en ik denk ook aan Lelystad, is het is comfortabel. Alles is een beetje zo ingericht. Als je in Utrecht rijdt, alles is eenrichtingsverkeer, moeilijk parkeer, alles is ingewikkeld. En dat is hier niet. Wat ik mis in Lelystad, van de keren dat ik er ben geweest, is een beetje sjeu. Dus als ik 4 kinderen had gehad en een station wagon en zo, dan was ik misschien in Lelystad gaan wonen. Maar stappen doe ik graag in Almere.
0: Ja. Michel, wat is jou opgevallen de afgelopen week?
4: Ik kreeg op een gegeven moment kreeg ik door dat ze in Amerika die corona verhoor boringen aan het doen waren.
2: Met Fauci.
4: Met Fauci.
0: Ja, moet even zeggen wie Fauci is.
2: Dat is de dokter. Was het hoofd corona?
0: Ja, eigenlijk een soort van Dissel, ja. maar dan
4: zo'n beetje wereldwijd, zeg maar. Ja. Hè, dat was de autoriteit op het gebied van corona. En die hoorde ik gewoon 100 keer zeggen van, ik geef geen antwoord.
0: Ja, maar dat heeft een reden, hè. Want toen Biden opstapte als president, heeft hij een soort generaal pardon gekregen.
4: Dat vond ik al bijzonder.
0: Ja, maar Biden dacht, ja, hier, deze man gaat zoveel problemen krijgen. Of hij het dan goed gedaan heeft of slecht gedaan heeft, hij wordt niet eerlijk behandeld. Ik pleit hem vrij van alles. Hij is verschoond van alles. Op het moment dat hij nu wel gaat antwoorden op allerlei vragen, dan open je die deur weer en kan hij dus wel voor van alles aangeklaagd worden. Of hij nou ja, nee, twijfelt.
4: Ik weet het niet, maar ik vond het in ieder geval ik vond het heel bijzonder om te zien. Mm-hmm. Want volgens mij, ik weet niet of hij de fifth nam toen ze vroegen wie zijn naam was. Maar,
2: en zijn advocaat werd nog weggestuurd.
4: Ja, maar en wat ik ook heel verbazingwekkend vond, was dat er eigenlijk bijna geen rugbaarheid aangegeven is in Nederland. Ik heb niks gezien in het 8-uur-journaal. Ik moest echt zoeken naar een berichtje dat ik denk van, ik vond het echt heel bijzonder. Ik denk, aan de andere kant denk ik van, goh, als jij nou zo overtuigd bent van jezelf en hetgene wat jij, laat ik zo zeggen, de tijd van corona, als hij met de Kardashians op de foto kon, dan deed hij het, hè, bij wijze van spreken. Dus hij was niet vies van een beetje publiciteit. En nu zat daar gewoon een heel stil mannetje die op elke vraag gewoon zei van, ik geef geen antwoord.
0: Ja, je kan.
4: Ik vond het heel bijzonder. Ik vond het ook bijzondere televisie.
0: Ja. Heb je het gevolgd of helemaal niet, Sofia?
3: Ik heb het half gevolgd. Ik vond het overigens niet bijzonder. Het is gewoon een politiek toneelstuk. En de bedoeling is dat je het bijzonder vindt, zodat hij niks kan zeggen om de reden die jij net hebt uitgelegd. En wij dan denken dat hij daarmee schuldig is. Ik denk
4: daarom had ik juist antwoord gegeven.
3: Want dat legt zij net uit waarom dat dus niet zo handig is voor hem. Maar ik denk, er zijn allerlei vragen te stellen rondom de hele coronatijd overal ter wereld, kan ik me zo voorstellen. Maar het was ook wel een unieke tijd. Ik vind het ook wel erg gemakkelijk dat we allemaal toen al, maar zeker achteraf, dan gaan zeggen, nou, ik had het helemaal anders gedaan. Dat
4: achteraf
3: vraag
4: is het mooi
3: af.
4: Wonen, heb ik ooit van iemand
3: gehoord. Nou ja, dat. Dus vind ik het bijzonder. Nee, er zijn allerlei redenen voor. Maar er is natuurlijk ook een politiek nu in Amerika die erg gaat voor en de bühne en politiek. Persecution, ik weet even het woord niet in het vervolgen.
0: Ja, dat je vervolgt.
3: Dus ik zou daar ook erg voorzichtig mee zijn als ik ook Fauci was.
0: Ja. Goed, zometeen gaan we het hebben over. Ja, waar gaan we het over hebben? Eens even kijken. Slimme AI-brillen. Is dat nou wel zo fijn of niet?

0: Laidback met Sunshine Reggae.
1: Dwars op de week.
2: Slimme AI-brillen van Meta zorgen voor toenemende zorgen over privacy. De brillen lijken op gewone brillen, maar bevatten camera's, microfoons en AI waarmee gebruikers ongemerkt kunnen filmen, foto's maken en informatie over hun omgeving verzamelen. Inmiddels zijn er miljoenen van verkocht en ook andere techbedrijven werken aan vergelijkbare producten.
0: Ja, critici, waaronder privacyorganisatie Bits of Freedom, die waarschuwen dat de brillen misbruikt kunnen worden om mensen stiekem te filmen, bijvoorbeeld in openbare ruimtes of zelfs op het toilet. En ook bestaat er onduidelijkheid over wat Meta nou precies doet met die beelden. Wat vindt ons Dwars op de Week-panel ervan? We vragen het aan Michel Hooghaars, drontenaar, werkzaam voor een bank, en Safira Ringeling, contentstratege uit Almere. Safira, hoe kijk je naar deze ontwikkeling van die brillen? Je hebt een enorme bril op. Ik twijfel nog eventjes of jij een Meta-bril op hebt, maar...
3: Nee, heb ik niet. Nee. We hadden natuurlijk ooit Google-brillen, hè, al best wel lang geleden.
2: Die Google filmde Glass, ook.
3: Ja, Google Glass.
2: Zag er niet uit.
3: Nee, maar dat was dus ook waarom het wel veel meer privacy-veeg was dan de brillen van nu. Want dat zijn, noem een merk, maar in ieder geval merkbrillen die je niet echt kan onderscheiden. En er zijn zelfs ook al hacks, want er zit wel een lampje op. Dat gaat branden als je filmt. Maar er zijn hacks om ervoor te zorgen dat het lampje dus niet gaat branden als je filmt. Nou, daar hoor je al potentieel voor misbruik. Mij lijkt dat die dingen gewoon oerlelijk moeten blijven. Ik vind ze inderdaad wel echt een inbreuk op privacy. Zeker als het dus niet zichtbaar is dat je gefilmd wordt.
2: Maar je hebt tegenwoordig ook al knoopcameraatjes. Dus kun je ook.
3: Dat je andere slechte dingen hebt, betekent niet dat je dit slechte ding moet hebben. Dit is in elk geval een slecht ding, zou ik zeggen. En die cameraatjes ook. Daar kunnen we een andere keer. Hebben we een andere uitzending over. Maar nee, ik vind deze. En je ziet ook. In Amerika zijn die dingen er natuurlijk al. Daar is overigens ook wat minder aandacht soms op sommige punten voor privacy. En meer macht aan die techbedrijven. Dus je ziet daar al dingen misgaan. En wat ik ook eng hieraan vindt, is dat Facebook trekt zich nooit niks aan van wiens privacy regels, wetten dan ook. Terwijl ze groter zijn qua bevolking, tussen aanhalingstekens, dan grote landen. Mm-hmm. Dus ik vind de potentiële impact ook wel heel erg groot. En laatste, nou ook op. Ja. Er zijn al beelden uitgelekt die bekeken zijn door personeel van Meta. Ik vind Meta trouwens altijd, moet ik al denken aan... Maar maakt niet uit, van Meta. En daar hebben dus al mensen naar persoonlijke beelden gekeken. Dus dat is al uitgelekt. Dus alles wat jullie net schetsen is al gebeurd. En dat is niet fijn.
0: Michel, zou jij eigenlijk zo'n AI-bril dragen? Als het je leven makkelijker zou maken?
4: Als het mijn leven makkelijker zou maken, dan moet ik heel goed bedenken op welke manier dat het mijn leven makkelijk zou maken. Maar... ik heb al zo'n makkelijk leven, dus wat dat betreft. Nee, ja, weet je, kijk, dit verhaal draait weer om privacy. En er zijn blijkbaar nog mensen die de illusie hebben dat er iets van privacy bestaat. Maar volgens mij heb je al verdomd weinig privacy. Ik denk dat ze inmiddels al heel veel van mij weten. En dat ze precies weten waar je wel bent en waar je niet bent.
0: Maar je bent er gelaten onder eigenlijk.
4: Ja, weet je, het is elke keer weer de volgende stap. En dan kunnen ze je geheimzinnig filmen. Als
2: je houdt het niet meer tegen.
4: Ik denk 1 dat je het niet tegenhoudt. En 2, als jij je heel erg moeite wil doen, als ik op het toilet sta dat je mij wil filmen. Ik twijfel überhaupt of je dat kleine dingetje van mij in beeld kunt krijgen. Maar vooruit, als je dat dan zo per se wil. Ja, ik weet het niet. Ik word er een beetje moe van, moet ik heel eerlijk zeggen.
3: Maar ze gaan jou niet filmen. Ze gaan je dochter filmen. Nou, dat is een beetje het issue. Nou, ze gaan kwetsbare mensen. Want jij vindt dat niet erg.
4: Maar dat is het. Kijk, bij mij zit vooral de crux bij de kwetsbare mensen, zeg maar, die zich hier niet tegen kunnen verweren. Die niet weten waar ze tegenover staan. Weet je, die mensen moet je gewoon beschermen. Maar met alle respect, ze filmen je op de snelweg. De halve wereld heeft...
2: Als je door de straat loopt...
4: De halve wereld, ik heb laatste keer een filmpje gezien van iemand... het was een jongetje in Amerika. En die mocht van zijn moeder niet naar zijn oma toe. En dat was 800 meter verderop. En het jongetje is naar oma gelopen. En je kon precies via alle deurbelcamera's... kon je een jongetje filmen... zag je gewoon dat het jongetje naar zijn oma liep. Weet je, zover is het al.
0: Ja, jij zegt, daar moet je een beetje bij neerleggen, hoor ik al. Maar bij Xavier hoor ik toch wel, daar mag wel regulatie op komen.
4: Dat gaan we tegenhouden.
3: We hebben ook wetten tegen moord en die houden we ook niet tegen. En toch hebben we wetten ertegen. En privacy is niet binair. Het is niet of we hebben 0% privacy of we hebben 100% privacy. En er zijn ook landen om ons heen. Duitsland staat daar erg onbekend. Dat zij privacy op fronten heel belangrijk vinden. En hebben wetgeving die wij hier niet hebben, die op, nogmaals, punten hun burgers beschermen. Bits of Freedom is een partij die al heel lang voor internet zich druk en sterk maakt voor onze privacy. En ik snap wat je zegt, hoor, dus ik ben het er niet helemaal mee oneens. Maar die gelatenheid is precies waar dit soort partijen op rekenen. Als je maar genoeg overal knopjes indrukt, dan denken mensen, dit is ingewikkeld, laat maar zitten. En dan wordt hij wel binair. En ik denk dat we overal elke millimeter, als we vinden dat het te ver gaat, moeten bevechten.
4: Ja, maar het lastige vind ik juist precies wat jij nu zegt. Weet je, we schuiven elke keer weer een millimeter op. En we schuiven
3: soms wint Bits of Freedom gewoon een rechtszaak. Dan schuiven we lekker weer terug.
2: Maar moeten we die brillen dan verbieden?
3: Ja.
0: Ja, maar en als dat nog niet Europees geregeld is, vind je dan dat bijvoorbeeld theaters of scholen kunnen zeggen, wij verbieden dat uit onszelf al?
3: Sowieso, lijkt mij. Want je hebt dan, zeker in het theater, weet ik niet zo, maar als je naar de bioscoop gaat met zo'n ding, dan kan je gewoon illegale beelden maken. Zonder dat mensen dat doorhebben. Ik denk dat dat altijd to a point kan. Ik denk dat we het moeten verbieden. In elk geval in de vorm. Ik hou erg van nieuwe tech, hè? Dus toen de Google Glasses, ze waren echt peperduur, maar toen die er waren, toen dacht ik, ik wil dat ook. Maar maak hem dan gewoon lelijk. Dan kan niet elke Piet en Henk en Clara, weet ik veel, kan met dat ding gaan lopen zonder mensen door.
4: Maar je weet, op het moment dat je dat ding lelijk maakt, komt er iemand anders die dat ding zo maakt dat je het niet meer kunt zien. Dus...
3: Nee, maar op een gegeven moment was het verboden om het mogelijk te maken om op je telefoon het geluid van een foto maken uit te zetten. Ik weet niet meer of dat in Nederland was, maar het was ergens in de wereld was dat verboden. Omdat mensen dat stiekem onder mensen onder vrouwen hun rokken deden. Dus nu hoorde je altijd klik klik, weet ik veel wat je hoorde. Zoiets zou je kunnen doen met die camera. Dat je het dus niet 100% verbiedt, maar wel lastiger maakt.
0: Oké, zometeen in Zeewolde kunnen bewoners zelf over de plantjes in hun straat beslissen. Is dat misschien iets voor meerdere plekken?
1: Reageren op Studio Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.
0: Dat was helemaal niet zo slim. Weet je wat? We gaan gewoon naar de reclame.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Dit is Flevoland.
1: Flevoland met het regionieuws.
0: De aanklacht tegen de 66-jarige Almeerder Jan B. is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Hij wordt nu verdacht van misbruik van in totaal 14 kinderen. Dat werd vandaag duidelijk tijdens een zitting bij de rechtbank in Amsterdam. De Almeerder wordt verdacht van ontuchtige en seksuele handelingen en het maken van beelden van kindermisbruik. Ook is bezit van beelden van dierenmisbruik aan de aanklacht toegevoegd. Het voormalig gemeenteraadslid, actief voor 50PLUS in de SP, wordt in oktober onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Het politieonderzoek is wel afgerond. Inwoners van Urk kunnen binnenkort bouwmaterialen uit de voormalige stekplek aan de Urkerweg een tweede leven geven. Voordat de bijgebouwen eind augustus worden gesloopt voor de aanleg van een pumptrackbaan, is er op zaterdag 15 augustus een kijkochtend. Bezoekers kunnen dan onder meer kozijnen, deuren en keukens bekijken die beschikbaar komen voor hergebruik. Volgens de gemeente is er heel veel belangstelling voor de actie. En een week later kunnen de materialen worden opgehaald. Of dat dan gratis is of tegen een vergoeding, dat bepaalt de aannemer. En het waterschap Zuiderzeeland moet beter onderzoeken hoe de versterking van de Ketelmeerdijk en de Vossenmeerdijk kan samengaan met natuurontwikkeling en leefbaarheid. Dat adviseert een commissie voor het milieu. De plannen die er nu liggen zijn volgens de commissie nog te vaag. Ook heeft de commissie kritiek op golfbrekers die bij de Vossenmeerdijk staan gepland. Die komen namelijk te dicht bij de vaargeul. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
9: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brandweer die sinds maandag een brand in een natuurgebied bij Venray probeert te blussen in Limburg, heeft het zijn brandmeester gegeven. Het vuur is nog niet helemaal uit, maar wel onder controle. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief, heeft de politie bevestigd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. Rusland probeert met een desinformatiecampagne de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes op internet zijn verschenen met nepnieuws.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met een kleine kans op een kortdurend buitje. Op verreweg de meeste plaatsen blijft het deze woensdagmiddag droog. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten worden 23 tot lokaal 25 graden. Vanavond is het droog en nog een tijd zonnig en om 9 uur vanavond is het 21 of 22 graden. In de nacht blijft het droog met brede opklaringen. Het kwik zakt naar een graad of 15. Morgen waait er een matige tot vrij krachtige westenwind. Het wordt ongeveer 22 graden met geregeld zon. Morgenavond neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. En in de nacht naar vrijdag is kans op een enkele bui.
2: Geen files, maar wel een flitser op de A27 Almere richting Hilversum. Hek, de meterpaal 112,4. Heb je er ook een gezien? Geef hem door via Flitsmeister.
0: Het is woensdagmiddag, 4 uur geweest. Ja, 4:30. En we zitten midden in ons dwars op de weekgesprek. Wat is er al voorbij gekomen? Meta-brillen, die AI-brillen waar je geheimelijke opnames mee kan maken zonder dat iemand het dus doorheeft. We hebben het ook al gehad over hoe fijn het is om in Almere te wonen, maar ook in Dronten. En zometeen gaan we het hebben over Zeewolde, want daar wordt geëxperimenteerd dat de buurt zelf wat groen kan aanplanten.
1: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Ik moet ook denken aan de Engelse band Steps. In de jaren
1: Steps,
0: volgens mij, begin jaren 2000. Die deden dit liedje ook. En die hadden dan zo'n... moest je zo met je handen om je oren en dan... Tragedy!
1: Was het een beetje net als de Abba-teens?
0: Nee, ja, een beetje, ja. Nee. Ja, het was een beetje zoals... had je allemaal van die bandjes, Five, uit Engeland en zo. Maar dit waren gewoon de originals, hoor. De Bee Gees met Tragedy.
2: Dwars op de week.
1: In Zeewolde zijn ongeveer 140 bomen voorzien van een hartje. En dat hartje laat de gemeentelijke groenploeg zien dat de grond rondom de boom wordt onderhouden door een buurtbewoner.
0: Ja, en ik moet even mijn tekst erbij pakken.
1: Bewoners mogen zelf bepalen welke planten en bloemen zij daar neerzetten, waardoor er meer variatie ontstaat en de biodiversiteit toeneemt.
0: Ja, we gaan het erover hebben met ons Dwars op de Week panel. Deze week met Safira Ringeling, contentstratege uit Almere, en met Michel Hooghaars, werkzaam voor een bank uit Dronten. Ja, bewoners die eigenlijk wat meer te zeggen krijgen over de openbare ruimte. Een goed idee, Safira?
3: Dit weet ik niet 100% zeker. Gebeurde dit in Utrecht dus ook op een gegeven moment? Want bij mij voor de deur kwamen er toen bakken met planten aan palen. En volgens mij hadden mensen daar de buurt iets over gezegd. En ik moet zeggen, waar ik nu woon in Almere, waren mijn buren onkruid aan het weghalen tussen de stenen en zo. En toen zei ik, ik dacht altijd dat de gemeente of zo, dat vanzelf een soort van verdween. Maar dat doet de buurt dus al. Dus ik denk dat het al bezig is, onofficieel. Mm-hmm. Ik denk dat dat goed is. Ik denk dat het je meer band geeft met de buurt. Ik denk wel dat ze niet moeten overdrijven. Want ik wil er niet een baan bij, zeg maar. Nee. Dus dat je mee kan denken en het gevoel dat je een beetje connectie hebt met wat daar ook allemaal gebeurt. Ik denk dat dat goed is. Maar niet dat ik alles moet doen.
0: Sta jij distels weg te trekken uit de stoeptegels?
1: Ik zie hem al weer kijken.
4: Ik heb van alles, behalve groene vingers. Dus ik heb een tuin met kunstgras. Weet je, aan mij moet je dat soort dingen niet vragen. Ik ben daar niet voor gemaakt. Ik vind het prima als mensen dat leuk vinden. Ik vind het hartstikke leuk dat mensen heel veel plezier en voldoening halen uit het feit dat ze in het weekend hun tuintje bijhouden. En dat ze dat misschien ook wel doen voor de openbare ruimte. Dikke prima. Ik kan net een roos van een tulp onderscheiden. En dan houdt het zo ongeveer wel op. Dus ja, ik zie ook weer oeverloze discussies aankomen tussen mensen van welke planten mogen nou wel en welke bloemen mogen niet. En dat zal dadelijk vast over iemand allergisch zijn voor een of andere plant en dan kan het weer niet. Dus ik weet het niet. Is het weer een goedkope bezuinigingsoperatie?
1: Nou, zat ik op de bank.
4: Dat denk ik dan weer aan. Dus.
3: Het cynisme viert hoog.
4: Het
3: is toch ook een manier om... Als
4: ik hou er geen cactus in leven. Dus,
3: nee, ik ook niet. Ik hou niks. Ik koop gewoon steeds nieuwe planten op een gegeven moment. Maar het is ook een manier om in contact te komen. Dit is ook niet mijn favoriete hobby, binnenstad Utrecht. Maar om in contact te komen met je buren. Dus ja, dat kan uitlopen op vervelende discussies en de rijdende rechter. Dat hebben we allemaal op televisie gezien, denk ik. Maar het kan ook uitlopen op een momentje dat je even met elkaar in gesprek kan gaan of samen voor iets zorgen. Ik denk dat dat soort community best wel belangrijk is. Zeker in een tijd zoals nu, waarin we achter onze computer dan ergens ver weg een community hebben. En soms vergeten dat er mensen naast ons wonen.
0: Ik heb een buurman die doet als het sneeuwt, dan pakt hij de sneeuwschuiver en dan doet hij... We hebben drie portieken naast elkaar. We wonen in flatjes. En die schuift dan dat sneeuw helemaal zo keurig voor ons weg.
4: Nou, hartstikke lief,
0: in de zomer, want vroeger werden de heggen bij de parkeerplaatsen heel vaak gesnoeid door de gemeente. Gebeurt nu niet meer. Hij heeft zo'n ding waar hij mee snoeit en dat doet hij dus elke keer. Maar ik voel me dus echt op een gegeven moment echt super bezwaard, omdat ik helemaal niks zit te doen.
3: Dat doe ik. Mijn buurman doet dat bij mij ook. Heel aardig. En dan geef ik hem wat te drinken of een hapje of iets lekkers.
1: En jullie zaten net over Lelystad te zeuren, maar bij ons in de straat wordt echt alles keurig onderhouden. We hoeven zelfs niks te doen.
0: Door de gemeente?
1: Ja, dat is echt, ziet er echt geweldig uit. Nou, niet door de gemeente.
3: Wat om mensen daar te houden. Nee, is niet waar. Nee, dat was een grap.
0: Of heb je veel mensen van de reclassering die moeten schoffelen?
1: Ik denk het wel. Gevangen is dat
4: even. Nee, maar weet je, ik snap best en ik snap wat jij zegt en een beetje, dat mensen een beetje gemeenschap zin krijgen en zo, dat snap ik, is allemaal prima. Maar ik ben inderdaad weer bang dat het gewoon een goedkope manier van bezuinigen is. Als je in sommige gemeenten ziet hoe hoog het onkruid staat, dan vind ik het bijna beschamend.
3: Maar als we het pikken dat we van de supermarkt zelf onze boodschappen moeten afrekenen zonder dat we korting krijgen of een factuur mogen sturen, dan kunnen we het van de gemeente ook gewoon pikken.
0: Ja, want je zou eigenlijk kunnen zeggen van we kunnen allemaal constateren dat het geld natuurlijk niet tot in de hemel reikt voor gemeenten. Huh? Dat je daar toch een beetje in meegaat, dat je zegt, nou, dan neem ik die taak wel gewoon om het wat fraaier te maken. Om inderdaad wat onkruid tussen de tegels vandaan te trekken. Het kost mij misschien 10 minuten tijd. Maar ja, het scheelt de gemeente weer inzet van wat mensen.
3: Ik zou eerst willen weten of dat zo is. Dus first of all, voordat we gemeentes gaan vertellen dat dat zo is. Of voordat we het idee in de wereld denken dat dat zo is. Dat vraag ik me dan af. Plus, de andere kant van dat verhaal is dat ook mensen die dat werk doen ook dan een baan hebben. En die dus minder een baan hebben.
0: Oh ja.
3: Zeg maar.
0: Ja,
4: en dan krijg je weer de discussie, waar gaan ze dat geld dan voor gebruiken? Nou ja, ben ik het daar wel mee eens of niet mee eens?
3: Dus het idee op zichzelf, even los van jullie cynisme hier aan deze kant van mij, aan de rechterkant van mijn cynisme. Idee op zichzelf vind ik een goed idee. Vervolgens kun je het over de rest van dat verhaal hebben.
0: Maar ik kan constateren hier in ieder geval, want dit gaat over boomspiegels. Dat is echt zo'n vierkantje om een boom heen.
3: Precies.
0: Wat je kan adopteren in Zeewolde, zodat ze in Dronten of in Almere krijgen. Jullie staan niet vooraan, heb ik wel door.
1: Maar je kunt wel, je hebt twee handen. Je kunt wel afval prikken, toch? Voor de.
4: Oh ja, ja. Ik vind Jagoma sowieso. Dat was me dan toch al ergste aan erger. Is dat je gewoon Jan en Alleman van alles gewoon. Ik vind het heel bijzonder.
0: Weggooien bedoel je?
4: Ja, maar weet je, we hebben het volgens mij hier al wel eens eerder ook over gehad. Over bijplaatsingen bij vuilcontainers. Ja, ik woon waarschijnlijk in een hele nette buurt. Of bij ons zijn ze nog niet op het idee gekomen. Maar dat gaat altijd redelijk tot goed. En ik denk met dit is precies hetzelfde. Van joh, als mensen dat leuk vinden om dat te onderhouden. Of om daar iets gezelligs van. Joh, hartstikke leuk. Maar ja, mij niet bellen.
3: Maar als je het gevoel krijgt dat dat buiten je deur ook een beetje van jou is, dan loop je ook het risico, de kans dat mensen dus ook dat soort dingen, niet allemaal natuurlijk, je blijft altijd hardcore ASO's hebben, maar dat ze iets meer gevoel hebben met ook dat stuk buiten, al gaan ze prikken. Ik vind het wel.
4: Ja.
0: Oké, bij deze. We hebben alles gecoverd vandaag. Dank jullie wel dat jullie onderdeel wilden zijn van ons Dwars op de Week panel deze week weer. We wensen jullie een verder fijne zomer. Tot over een paar weken weer. Safira Ringeling en Michel Hooghaars.
2: Dwars op de Week.

0: Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Zometeen na vijven, dan krijg je uitgebreid het nieuws van vandaag. We hebben een gesprek met een longarts over het smokalarm. Het is al voor de tweede keer dit jaar dat dat gisteren werd uitgevaardigd. Maar wat betekent dat nou eigenlijk en wie heeft daar nou precies last van? Dat hoor je dus zometeen.
1: We gaan het ook nog hebben over brand in een leegstaand kantoorpand op bedrijventerrein de Randstad in Almere.
0: En een fietstoer voor ouderen. Steeds meer ouderen die stappen namelijk op de elektrische fiets. Maar ja, dat betekent ook dat ongelukken toenemen. Dus zijn er speciale fietstoers om dat een beetje in de vingers te krijgen, dat elektrisch fietsen. Dus we hebben genoeg om je straks bij te praten over alles wat er vandaag gebeurd is. Ja, hebben we nog tijd voor muziek? Ja, zeker. Desmond Dekker komt eraan.
1: Israelites.
0: Israelites. Ja. En zometeen na vijven, dan kun je dus ook als je tv zit te kijken naar de collega. Wie staat er? Ruben? Ja, Ruben, want die zag ik namelijk met een stoommachine in de visagie.
1: Een stoommachine?
0: Ja, ze hem te stomen.
1: Oh, je moet hier ook alles zelf.
0: Daar hebben wij geen mensen voor, hoor. Wij gaan heel zuinig om met jullie belastinggeld.
1: Wanneer gebruik jij die stoommachines?
2: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Dit is Flevoland.
1: Oh, nou, ik vind er helemaal geen probleem. Ik vind het heel leuk als mensen zeggen... Hé, hey, oh, wat leuk, want ik heb je daar en daar gezien.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat was ook niet al te mals wat ze zeiden over Lelystad.
3: Nog nee, maar niet. Dat is dan terecht. Nee, nee.
4: Dat klopt.
0: En dit is ook Flevoland.
5: Ze leren eigenlijk ook hoe mooi het is om goed voor elkaar te zorgen... en iets voor een ander te doen. En op dat soort momenten, ja, word ik daar altijd wel heel erg blij van.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De aanklacht tegen de 66-jarige Almeerder Jan B. is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Hij wordt nu verdacht van misbruik van in totaal 14 kinderen. Dat werd vandaag bekend bij de rechtbank in Amsterdam. En inwoners van Urk kunnen binnenkort bouwmaterialen uit de voormalige stekplek aan de Urkerweg een tweede leven geven. Voordat de bijgebouwen eind augustus worden gesloopt, kun je kijken naar kozijnen, deuren en keukens of je die nog ergens kunt gebruiken. En dan wordt op 22 augustus bepaald of je dat kan gaan gebruiken. Meer nieuws zometeen uitgebreid na het NOS-journaal.
11: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon bij Rotterdam moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn 2 mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer het zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken. Het is 24 graden. Vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan een blik op de weg. Op dit ogenblik zijn er geen files, maar wel nog steeds dezelfde radarmelding. En die is te vinden op de A27. Almere richting Hilversum. Hectometerpaal 112,4. En dan heb ik ook nog een controle op de N50 bij Ens. In beide richtingen hectometerpaal 264,2.
10: Gisteren werd voor de tweede keer dit jaar een smogalarm afgegeven. Een ozonsmogalarm. Dat is helemaal niet goed voor mensen die het aan hun longen hebben. Of kinderen en ouderen die een wat minder immuunsysteem hebben. Maar wat is dat nou eigenlijk, ozonsmog? En hoe ontstaat dat? We praten zo met een longarts van het Flevo Ziekenhuis.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
19: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier...

0: voelt.
1: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Calvin Harris samen met Pharrell Williams. En daar deed ook nog een dame mee.
1: Katy Perry natuurlijk.
0: Katy Perry, ja, ik was even de naam vergeten. Ik heb namen dementie. Dat hebben we er staat echt hoor. Even kijken, Feels, zo heet het nummer. Het is 7 minuten, nee, het is 8 minuten over 5.
1: Gisteren gaf het RIVM een waarschuwing af voor ozonsmog in de provincie Flevoland. En dat is niet de eerste keer deze zomer. Eind mei en juni was het ook al raak. We spreken met Marieke de Vries, longarts bij het Flevo Ziekenhuis. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, ozonsmog. Wat is dat nou?
2: Ja, dat komt eigenlijk alleen in de zomer voor als er veel zonlicht is. Die er dan voor zorgt dat soort afvalstoffen, hè, oxide en dergelijke in de lucht onder invloed van het zonlicht omgezet worden in ozon. En als er dan weinig wind staat, dan blijft dat eigenlijk lager in de lucht hangen, dus dichter bij ons, dan dat de ozon normaal gesproken hoog in de lucht zich bevindt.
1: Ja, nou heb ik er gisteren niet zoveel
2: van krijgen.
1: Ja, want ik heb er gisteren niet zoveel van gemerkt. Welke mensen merken er wel wat van? Ja.
2: Ja, nou dat is gezonde mensen merken daar in principe eigenlijk niets van. Maar als je toch longpatiënt bent of hartpatiënt of zwanger of je kan toch wat gevoeliger zijn voor dit soort ozonsmog. En daar kun je klachten van krijgen, van benauwdheid en hoesten. Je kan ook wat irritatie krijgen van je ogen en de neus. Dat kan wel vervelend zijn.
1: Ja, lijkt me niet dat je dit kunt ontlopen buiten.
2: Nee, dat is lastig. Je hebt eigenlijk meerdere soorten smog. Hè. Je hebt smog door de ozon, wat dan in de zomerperiode voor.

0: komt. En dat is met name op zijn hoogst, zeg maar, aan het einde van de middag en begin van de avond. Je kunt op dat tijdstip proberen te vermijden door niet naar buiten te gaan. Maar je kan ook smog hebben, bijvoorbeeld door fijnstof, hè, wanneer met oud en nieuw veel vuur wordt afgestoken. Hè, dan heb je ook wel eens smog. En dat kun je dan ook vermijden door binnen te blijven.
1: Ja, maar mondkapje of zo, dat zou niet helpen in dit geval?
0: Nee, klopt. Nee, het zijn gassen en de fijnstofdeeltjes zijn zo klein dat ze eigenlijk dwars door het mondkapje heen gaan.
1: Ja, en met die warmte wil je eigenlijk ook niet echt graag een mondkapje op, denk ik.
0: Maar, nee, het wordt er alleen maar benauwder van, hè?
1: Ja, ja, nou snap ik dat als je dus gevoelig bent ervoor, dus dat je longpatiënt bent of dat je wat ouder bent en dat je een kind bent, dat je dan je inspanning matigt op die momenten, dat je dus liever binnen blijft. Ja. Maar ja, ik als gezond persoon en denk, oh, ik ga even een rondje joggen, is dat verstandig?
0: In principe moet dat gewoon kunnen. Hè. We ademen natuurlijk de hele dag door wel allerlei stoffen in. Ook normaal gesproken. Maar als je daar toch kwetsbaar voor bent, dan wordt dat wel afgeraden om dan zware inspanning te gaan leveren buiten.
1: Ja. Vindt u het verstandig dat er zo'n landelijke zo'n waarschuwing wordt afgegeven?
0: Ja, want je kan het niet gemakkelijk zelf waarnemen. Hè. Dus het is fijn als je, zeker als je dus gezondheidsklachten hebt, dat je dan een melding krijgt van, goh, let op, hè, hou er rekening mee. Want je ziet het niet als je gewoon naar buiten kijkt. Dus dan is het wel fijn als je melding krijgt.
1: Heel goed. Dank u wel voor alle informatie. Marieke de Vries, longarts bij het Flevo Ziekenhuis.
2: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Muziek van Climie Fisher.
1: Ja. Oh. Ik wou zeggen, dit soort muziek dat lijkt ook een beetje op... hoe heet zij nou ook weer? Oh, nou ben ik het kwijt.
0: Katy Perry.
1: Nee, uit die tijd. Die vrouw met dat witte haar, met het hele korte haar. En dan had ze ook zo'n man met zo'n van dat korte haar, met die spekels. Ja, Roxette, dat soort. Nou, in ieder geval, ik ben benieuwd wanneer er in de muziekstroming weer deze muziek terugkeert. Weet je, want het herhaalt zich altijd een beetje.
0: Nou, ik trends. Denk ik niet hoor.
1: Maar je denkt niet dat deze jaren 80
0: vibe... Sinds de jaren 90 zijn we verloren. Maar ja, goed, ik ben ook een oude man.
1: Wie bedoel ik nou? Hoe heet zij nou ook alweer? Zij heeft ook die liedjes gezongen voor Lord of the Rings.
0: Misschien kan onze weerman ons helpen.
1: Ja, dat weet ik niet. Floris, hoe goed is jouw muziekkennis?
2: Nou, ik moet zeggen dat ik hier ook niet al te veel van af weet, hoor.
1: Oké. Nou, ik ga er nog even over nadenken. En dan mag jij natuurlijk vertellen wat voor weer wij kunnen verwachten nog vandaag. Het was in ieder geval lekker afgekoeld ten opzichte van gisteren.
2: Ja, we zitten duidelijk in een andere luchtsoort dan gisteren. En het heeft te maken met de windrichting. Die is naar het westen tot noordwesten gedraaid. En die voert echt beduidend minder warme lucht naar Flevoland toe. Maar desondanks hebben we vandaag wel een zomerse dag kunnen noteren in de provincie. Met 27 graden in Lelystad en in Almere. En op dit moment is de temperatuur een beetje aan het dalen. 24 of 25 graden actueel op de thermometers. En halverwege de avond is de temperatuur gedaald naar een graadje of 22. Momenteel trekken er wat wolkenvelden over, maar die zullen de komende uren steeds vaker plaatsmaken voor zonneschijn. Dan hebben we toch een hele aardige avond voor de boeg met ook een afnemende wind.
1: Ja, heel fijn. Dan kunnen de ramen gewoon weer lekker open vannacht. En dan denk je ook echt dat het daadwerkelijk aan het afkoelen is. Want dat was de afgelopen nachten, vond ik dat toch wel een beetje tegenvallen. Morgenochtend, hè? Wat staat ons te wachten?
2: Ja, een prima zomerdag morgen met flink wat ruimte voor de zon. Ook weer wolkvelden en stapelwolken die ontstaan. Maar het blijft op de meeste plaatsen lange tijd droog. En de temperaturen die liggen op een aangenaam niveau van 20 tot 23 graden. Gemiddeld zal het in de grote steden een graadje of 22 zijn. Maar er staat opnieuw wel een stevig windje uit het westen. Kracht 4 of windkracht 5 langs de grote meren. Nou, in de loop van de middag en tijdens de avonduren dan neemt de bewolking wat toe vanuit het noorden. En kan er een enkele lichte bui vallen. Met name in de Noordoostpolder is dat het geval.
1: En de dagen daarna?
2: Ja, dan lijkt het toch weer wat warmer te gaan worden. Vrijdag een beetje een overgangsdag met 22 of 23 graden. Opnieuw flink wat ruimte voor de zon en enkele stapelwolken die voorkomen. En de wind die draait in het weekend geleidelijk weer naar een zuidelijke richting. En dan wordt er weer warmere lucht aangevoerd met een flinke temperatuurstijging als gevolg. Zowel zaterdag als zondag zomerse temperaturen van 27 graden of meer. En het is dan zonovergoten ook.
1: Ja, er zijn slechtere zomervakanties geweest.
2: Ja, die zijn er zeker geweest. En als we vooruitblikken naar het weer van volgende week, dan zien we dat de zomer weer helemaal terugkomt in Flevoland. Halverwege volgende week, dinsdag en woensdag, zelfs weer waarden richting de 30 graden in het zuiden van het land. En ook dan is het zonovergoten. Ja, die regen- en onweersbuien, die trekken echt ten zuidoostwaarts van ons land langs, waardoor het ook droog en zonnig blijft. Dus ja, het is echt ongekend eigenlijk wat we meemaken.
1: Ja, toen ik gisteravond naar huis reed, zo rond 6:30... toen was er een mini buitje, echt een paar spettertjes. En de duifjes die bij mij in de straat wonen, die waren zo aan het genieten dat er een beetje water viel.
2: Ja, maar voorlopig zit er niet heel veel regen of een aantal regenbuien aan te komen. Morgenmiddag misschien een enkele bui. Maar het zal echt om hooguit 1 of 2 millimeter gaan, als die buien daadwerkelijk ook de grond gaan halen. En voorlopig moeten we daar echt mee doen, want het weekend blijft het dus droog. Flink wat ruimte voor de zon. En de warme lucht vanuit het zuiden keert ook weer terug. Ja, neerslag staat voorlopig echt niet op het programma. Misschien halverwege de maand, misschien een paar keer een regen- of onweersbui. Maar voorlopig blijft het gort en gort droog in Flevoland.
1: Oké, Floris Lefeber, dankjewel. Eet smakelijk zometeen.
2: Jullie ook, fijne dag nog.
1: Ja, en dan heb ik ook eventjes de oplossing.
0: Oplossing van wat?
1: Nou, wie die zangeres is, ik heb even gegoogeld. Ik bedoel Annie Lennox. Oh. Hoe heet die band ook weer waar zij...
0: Ja, Eurythmics.
1: De Eurythmics. Dat klonk ook een beetje als die Climie Fisher.
0: Goed. We zijn weer op de hoogte.
1: Ja, nee, we hebben alles weer een beetje bijgewerkt. Ja, want anders blijft me dit de hele avond frustreren ook zo'n beetje. We gaan door met het nieuws.
0: In een leegstaand kantoorpand op bedrijventerrein Randstad in Almere Stad is gisteravond brand uitgebroken. De brandweer gaat uit van brandstichting. Het gaat om een pand waar vroeger een bedrijf in was gevestigd. Inmiddels staat het al jaren leeg. Veel ramen zijn ingegooid en het onkruid staat meters hoog voor het pand. Omwonenden zagen het gebouw de afgelopen jaren veranderen in een ruïne. En daar vinden ze wel wat van.
3: Vreselijk. Een irritatie die al heel lang duurt.
4: Ja? Ja. En wat voor irritatie?
3: Ja, gewoon een verloedering van heel Almere. Want er staan er nog meer zo. Ja. Maar dit is wel heel erg.
5: Het is geen gebouw meer, het is een ruïne. En we hebben er al eentje, het kasteel. Dus laten we dit gewoon nou een keertje opknappen of veranderen.
6: Uitnodigend, hè, voor nog meer ellende.
7: Ik loop hier wel elke dag langs en eigenlijk heel eerlijk gezegd, ik wil er wel een keertje in, maar er staan allemaal hekken omheen.
4: Je wil erin?
7: Ja, het lijkt me wel interessant. Ik vraag me af wat er binnen is. Ja.
3: Wij lopen hier echt wekelijks langs. En wekelijks hebben we dingen waar we aanmerkingen op hebben in dat gebouw. Oh kijk, nu is dat raam ook stuk. Vanaf het begin af aan.
5: Nou, ik heb het idee dat het al tussen de 5 en de 10 jaar aanwezig is. Ik kom hier regelmatig langs wandelen. En het is gewoon elke keer zie ik het gewoon en er gebeurt dus niks. Nee. Ruiten worden steeds meer ingegooid door de jeugd. Zwerven zitten erin te gebruiken. En het is gewoon te gek voor woorden.
7: Vroeger altijd toen ik klein was, wou ik al lege pannen naar binnen om te kijken. En dit lijkt me eigenlijk ook wel interessant. Maar het is moeilijk om naar binnen te komen hier. Er is allemaal hek omheen.
4: En wat vindt u dat er al moet gebeuren?
3: Weg ermee.
4: Ja, plat gooien.
3: Ja, om te beginnen, ja, dat is in ieder geval beter dan dit.
4: Maar wie moet het dan gaan doen? Want het is niet van de gemeente bijvoorbeeld.
6: De eigenaar.
4: Ja. De eigenaar. De eigenaar.
3: Ja.
6: Moet gedwongen worden gewoon.
7: Het zou nog mooier zijn om dit verbouwd te zien en dat er iets goeds mee gebeurt dan dat ik naar binnen kan. Dus dat zou helemaal beter als het verbouwd wordt.
5: Nou, ik denk dat de gemeente eens een keertje kordaat moet zijn en de eigenaar aan moet spreken. Je moet dit gebouw opknappen binnen zoveel maanden. Anders trekken we vergunningen in, et cetera, et cetera. De gemeente moet er wat aan doen. En ik heb een spel dat heet geocaching. En die gaat af en toe plaatsen creëren, lost places. Oftewel die niet meer bewoond zijn, ruïnes aan het worden. En er zijn er een heleboel in Almere.
4: En daar staat deze nu ook bij?
5: Ja, want ik heb hier in de buurt een cache gedaan.
4: Ah. Ja, het is een spel dat u speelt met uw mobiele telefoon, hè? In combinatie met navigatie.
5: Met een GPS en met navigatie, ja, dat doe ik. Ja. En dat stond deze, was er ook, lost places.
4: Ja. Dit is een hotspot geworden dus bij geocaching.
5: Ja, zeker, mensen komen hier om eventjes te loggen en te kijken hoe het gebouw eruit ziet.
4: Ja.
5: Nou ja, ik vind het te gek. De gemeente moet er wat aan doen.
0: Ja, bewoners van Almere Stad over het leegstaande kantoorpand op bedrijventerrein Randstad in Almere, waar dus brand heeft gewoed. We hebben uiteraard de gemeente Almere vragen gesteld over het verpauperde kantoorpand. Later komt de gemeente nog met een reactie.
8: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samenleven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkominga.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: De aanklacht tegen de 66-jarige Almeerder Jan B. is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Hij wordt nu verdacht van misbruik van in totaal 14 kinderen. Dat werd vandaag duidelijk tijdens een zitting bij de rechtbank in Amsterdam. B. wordt verdacht van ontuchtige en seksuele handelingen en het maken van beelden van kindermisbruik. Ook is bezit van beelden van dierenmisbruik aan de aanklacht toegevoegd. Het voormalige gemeenteraadslid, actief voor 50PLUS en de SP, wordt in oktober onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Het politieonderzoek is inmiddels afgerond. Inwoners van Urk kunnen binnenkort bouwmaterialen uit de voormalige stekplek aan de Urkerweg een tweede leven geven. Voordat de bijgebouwen eind augustus worden gesloopt voor de aanleg van een OV-hub, is er op zaterdag 15 augustus een kijkochtend. Bezoekers kunnen dan onder meer kozijnen, deuren en keukens bekijken die beschikbaar komen voor hergebruik. Volgens de gemeente is er veel belangstelling voor de actie. En op 22 augustus kunnen de materialen dan worden opgehaald. Of dat gratis is of tegen een vergoeding, dat bepaalt de aannemer. En het waterschap Zuiderzeeland moet beter onderzoeken hoe de versterking van de Ketelmeerdijk en de Vossenmeerdijk kan samengaan met natuurontwikkeling en leefbaarheid. Dat adviseert een commissie voor de milieueffectrapportage. De plannen die er nu liggen zijn volgens de commissie nog te vaag. Ook heeft de commissie kritiek op golfbrekers die gepland zijn bij de Vossenmeerdijk. Die komen te dicht bij de vaargeul. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
8: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. Een huisarts in Roon, bij Rotterdam, mag van de inspectie per direct niet meer werken. De veiligheid van haar patiënten is niet gegarandeerd. Tegen de huisarts in Roon loopt een tuchtprocedure. De sluizen in de Nieuwe Maas zijn vanaf vandaag dicht voor beroeps- en recreatievaart. En vanwege de droogte mogen gemeenten, bedrijven en burgers in de regio Delfland geen oppervlaktewater meer gebruiken. Het weer, zon en wolken. Morgen zon, in het noorden een bui. En morgen worden 20 tot 25 graden.
9: Goedenavond, het weer in Flevoland. De zon schijnt deze avond flink en de minimumtemperatuur ligt vannacht tussen de 15 en 18 graden. En dat is een perfecte temperatuur om lekker het raampje open te zetten. Morgen volgt er dan een dag met flink wat ruimte voor de zon, enkele stapelwolken en sluiwolken die overtrekken. De meeste plaatsen blijft het droog. Pas in de loop van de middag kan er een enkele bui vallen in het noordelijk deel van de provincie. Het wordt uiteindelijk morgenmiddag 20 tot 24 graden bij een stevig windje uit het westen. De westelijke wind waait morgenmiddag met windkracht 4 of windkracht 5.
10: Verkeersinformatie, er staat één file en die is te vinden op de A27. Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. 6 minuten vertraging over 3 kilometer stilstaand verkeer. Dan hebben we ook nog 2 flitsers op de A27 nog steeds. Almere richting Hilversum. 112,4, dat is de hectometerpaal waar die te vinden is. En op de N50 bij Ens in beide richtingen hectometerpaal 264,7.
7: Vandaag was er een speciale fietstoer, de Tour langs de Boer. En dat was in het bijzonder voor mensen op een elektrische fiets. Want steeds meer ouderen die hebben een elektrische fiets, maar het aantal ongelukken neemt ook toe. Dus is het heel belangrijk dat je je veilig op de fiets voelt. En daar was deze tour voor. Zometeen hoor je er meer over in Studio Flevoland.
11: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Everybody wants to rule the world, Tears for Fears. We hadden eerder deze week het ene na het andere disco-nummertje. En nu komt de hele jaren 80 catalogus voorbij.
1: Ja, dat is mijn verantwoording.
0: Oh, dat ben jij?
1: Dat ben ik.
0: Ah, oké. Okay. Dan weten we, dan weten we hier hoe een koe een haas vangt ongeveer. Zo heet dat toch?
1: Ja, zoiets.
0: Oké. Okay. We hebben nog veel meer nieuws.
1: Steeds meer ouderen die stappen op de elektrische fiets. Maar dat betekent ook dat het aantal ongelukken toeneemt. In Dronten proberen ze daar vandaag iets aan te doen. Tijdens de Tour langs de Boer trekken ruim 30 deelnemers op de fiets door de gemeente. Voor een gezellige tocht, maar ook om langer en veiliger te blijven fietsen. Volgens een van de deelnemers bij de start was het goed fietsweer vandaag.
2: Het is mooi weer, een beetje wind, niet te warm. Dus de oudjes die kunnen erop uit vandaag.
3: En dat is precies de bedoeling. Maar voordat de eerste kilometers worden gemaakt, krijgen de senioren eerst uitleg over hoe ze veilig de weg op gaan.
4: Als ik dit doe, een eentje, ga je allemaal achter elkaar fietsen.
3: Met de laatste aanwijzingen achter de rug vertrekt de groep richting hun eerste tussenstop. John de Bruin, u bent een van de deelnemers die vandaag meedoet aan de fietstour. Ja. Hoe is het tot nu toe?
5: Dat gaat uitstekend bij mij. Ja. Het is volgens planning, dus dat is allemaal goed.
3: Ingrid van Rijn, ja, u bent de enige met de driewielfiets, zeg maar.
6: Ja.
3: Is het een beetje mee te komen met de rest?
6: Jazeker, het gaat heel goed. De eerste groep fiets ik achter. En dan kan ik de boel een beetje in de gaten houden. Dus het gaat echt prima.
3: Veilig fietsen draait om meer dan alleen achter elkaar rijden. Het aantal oudere fietsers dat na een ongeval op de spoedeisende hulp belandt, is de afgelopen 10 jaar met ongeveer een kwart toegenomen. Dat zoveel mogelijk voorkomen kan al met iets simpels. Een fietshelm. Marjo de Groot, projectleider Gezonde Leefstijl bij de Meerpaal. Ik zie ook iedereen het fietsen met een helm op. Dat is denk ik een voorbeeld daarvan.
7: Ja, inderdaad. Dat is heel veilig. En wij adviseren dat niet alleen tijdens deze fietstochten, maar ook al ga je maar een klein boodschapje doen in het dorp. Mensen denken, oh, ik hoef alleen maar even naar de supermarkt. En een klein stukje, dat hoeft niet. Maar daar gebeuren juist de meeste ongelukken.
3: Na de eerste kilometers is het tijd voor koffie en een koek. En minstens zo belangrijk als de veiligheid is voor veel deelnemers het samen op pad zijn.
5: We zijn gepensioneerd, dus dan moet je een beetje meer met de mensen omgaan. En nu zijn we een grotere groep, dus dat is wel leuk.
6: Ik vind het hartstikke leuk. Normaal fiets ik veel alleen, maar nu met een groep dat vind ik eigenlijk veel gezelliger. Want je leert ook weer wat mensen kennen.
3: Volgens de organisatie is dat precies de kracht van de tocht. Mensen veilig laten fietsen en met elkaar in contact brengen.
7: Dat ze zien dat ook Flevoland prima is om te fietsen. We hebben mooie fietspaden. We hopen dat die allemaal in stand blijven ook. En dat ze ook zelf erop uitgaan. En misschien ontstaat er wel een fietsgroepje hieruit. Dat zou helemaal leuk zijn.
1: Ja, en als laatste hoorde je Marjo de Groot. Zij is projectleider Gezonde Leefstijl bij de Meerpaal. En de bijdrage was van verslaggever Tom Roggen.
0: Ja, ze zijn niet te missen in Zeewolde. De Fletjes, dat zijn de zeilboten van de duizenden waterscouts die deze dagen op kamp zijn. Op het scoutingslandgoed is Nawaka, het grootste waterscoutkamp van het land. En dat betekent dus heel veel zeilen. Verslaggever Arend Dubbelboer, die voert een stukje mee.
8: Twee Fletjes naast elkaar. En wie goed kijkt, ziet dat ze aan elkaar vastzitten.
9: We zijn nu een katamaran zelf aan het maken.
10: Een paar pionierpalen vastknopen en we moeten nu een paar bordjes ophalen.
11: Er wordt toch wat aan die shorebanden geshort?
9: Ja, we zijn een beetje bezig met het een en ander strak trekken, maar het gaat goed.
11: En hoe gaat het nu?
12: Ja, we hebben een beetje moeite met draaien, maar zoals je misschien kan zien...
11: Ja, wij drijven nu ook al. Wij drijven van je af nu.
12: Het is een beetje oefenen hier. Het is wel lastig.
8: Door samen te werken kunnen de twee, of eigenlijk één boot, nu varen. En in deze hitte spelen ze een cool spel.
11: Geen ijs en toch it get on.
12: Nou, volgens mij moeten we een soort elfstedentocht varen. Dus ik denk dat er voor elk ding in van Friesland dan moet er denk ik een letter staan. Er zijn daar allemaal bordjes in het water. En basically op die bordjes staat er dan een letter. En dan moet je die allemaal verzamelen, zodat je daarmee zeg maar een woord moet maken. En dan als het goed is krijgen we dan punten voor dat woord.
8: En zeilend over het water kom je dus steeds een bordje tegen.
11: Oh, kijk, daar is er weer een. Groeten uit Vraneker met de letter T. Ja, meer ga ik niet verklappen.
8: En die bordjes zijn leuk, maar het belangrijkste blijft toch...
13: Ja, gewoon lekker zeilen, lekker plezier maken. Gewoon gezellig.
9: Samen zeilen en nieuwe mensen leren kennen, denk ik.
0: Nou, ik zou bijna zelf een waterscout willen zijn. Het ziet er hartstikke gezellig uit. De komende dagen nog veel meer bijdragers van Arend Dubbelboer, die dus ook steeds mee dat water op mag met die waterscouts. Het is echt een mazzelaar deze zomer.

0: vind het wel leuk. We hadden het net over NAWAKA. Het grootste waterscouting evenement in Nederland. In ieder geval. En dan draaien we kajak. A Ruthless Queen.
1: Ja, daar houden we overal rekening mee.
0: Ja, we houden van bruggetjes en zo. Tijd voor het nieuws van buiten de regio.
1: België helpt ook mee om de branden te blussen in het natuurgebied bij Venray. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder schieten de veiligheidsregio's Utrecht, IJsseland en Overijssel ook te hulp om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen, zegt de veiligheidsregio.
2: Wat wij zelf niet hebben is binnen deze regio bijvoorbeeld een sproeileiding. Waardoor je meerdere... Kijk maar naar je tuin. Als je die tuin berekent, dan kun je daar een aantal sproeiers op zetten over een bepaalde lengte. En die materialen hebben zij en die hebben wij niet.
1: De brand verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen.
0: Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevat het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. Dat maakt dit incident anders dan bij andere drones, zegt correspondent Gimbal Doek.
3: Nou, dagelijks is ergens in Duitsland wel dat het vliegverkeer tijdelijk wordt stilgelegd in verband met het zien van onbekende drones. Dat zijn dan ofwel hobbydrones of mogelijke spionagedrones, waarbij het dus meer gaat om observatie. Maar nu gaat het dus om een explosief eraan. Het ene medium meldt dat de explosieve opruimingsdienst het in beslag heeft genomen. De andere meldt dat het tot ontploffing is gebracht. En ook van de bestuurder van de drone ontbreekt ieder spoor.
0: De drone zou in de buurt van een Oekraïens transportvliegtuig zijn gevonden. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne.
1: Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse bierbrouwer. Vooral in Azië werd meer Heineken gedronken, maar in Noord- en Zuid-Amerika werd ondanks het WK het afgelopen half jaar veel minder bier verkocht, zegt deze verslaggever.
4: We zagen het wel dat er tijdens belangrijke wedstrijden in cafés, dan vooral in de Verenigde Staten en Mexico, dat er dan meer bier werd besteld. Maar ja, dat mocht het grote verschil niet maken. Uiteindelijk werd er toch nog gewoon 3,5% minder bier verkocht in dat gebied.
1: Eerder kondigde de bierbrouwer al aan om een reorganisatie te houden, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd verdwijnen.
0: De lonen zijn in de afgelopen 5 jaar meer gestegen dan zou passen bij de cao's. Dat constateren economen van ABN AMRO in het economentijdschrift ESB. Vooral twintigers en dertigers verdienden naar verhouding meer, zegt deze econoom.
5: Het komt dus vooral omdat die naast de cao-loonsverhoging ook vaker promoties ervaren of meer uren gaan werken. En daarnaast speelt baanwisseling een grote rol, aangezien hier vaak toch nog een extra loonsverhoging bij opkomt als deze persoon overstapt van de ene baan naar de andere baan.
0: Ja, 50-plussers zijn er relatief het minst op vooruit gegaan, want ja, zij werken juist vaker minder en wisselen ook minder vaak van baan.
1: De vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. Dat is nodig, want het gaat vaak fout bij de aanschaf van bijvoorbeeld een thuisbatterij, warmtepomp of zonnepanelen. De vraag naar dat soort spullen om je huis te verduurzamen groeit en malafide bedrijven maken daar dan misbruik van, zegt de vereniging Eigen Huis.
6: Het gaat dan veelal aan de deur of telefonisch. Nou, je kent het wel, je zit net te eten en de deurbel gaat. Dan wordt er vervolgens aangedrongen op een snelle handtekening. Er wordt gezegd nu tekenen, want anders is de aanbieding niet meer geldig. En voor je het weet zit je aan een product vast dat helemaal niet werkt of niet bij je past.
1: Eigen Huis wil met de meldingen erachter komen welke praktijken het vaakst voorkomen. Zo kan de organisatie huiseigenaren beter waarschuwen. En dit was het nieuws van buiten de provincie.

0: diablo.
1: Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
2: Dit is Flevoland.
3: Oh, nou, ik vind er helemaal geen probleem. Ik vind het heel leuk als mensen zeggen... Hey, joh, wat leuk, want ik heb je daar en daar gezien.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Dat was ook niet al te mals wat ze zeiden over Lelystad.
5: Nog nee, maar dat is dan dat echt nee.
6: Dat klopt.
2: En dit is ook Flevoland.
7: Ze leren eigenlijk ook hoe mooi het is om goed voor elkaar te zorgen... en iets voor een ander te doen. En op dat soort momenten word ik daar altijd wel heel erg blij van.
2: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
10: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: De aanklacht tegen de 66-jarige Almeerder Jan B. is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Hij wordt nu verdacht van misbruik van in totaal 14 kinderen. En inwoners van Urk kunnen binnenkort bouwmaterialen uit de voormalige stekplek aan de Urkerweg een tweede leven geven. Denk dan bijvoorbeeld aan kozijnen, deuren en keukens. Volgens de gemeente is de belangstelling groot. Op 22 augustus kunnen materialen worden opgehaald. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizen Bergen in Oosterum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. In de Duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Gisteren werd voor de tweede keer dit jaar een smogalarm afgegeven. Een ozonsmogalarm. Dat is helemaal niet goed voor mensen die het aan hun longen hebben. Of kinderen en ouderen die een wat minder immuunsysteem hebben. Maar wat is dat nou eigenlijk, ozonsmog? En hoe ontstaat dat? We praten zo met een longarts van het Flevo Ziekenhuis.
0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Nu vier maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Gisteren gaf het RIVM een waarschuwing af voor ozonsmog in de provincie Flevoland. En dat is niet de eerste keer deze zomer. Eind mei en juni was het ook al raak. We spreken met Marieke de Vries, longarts bij het Flevo Ziekenhuis. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ozonsmog. Wat is dat nou?
1: Ja, dat komt eigenlijk alleen in de zomer voor als er veel zonlicht is. Die er dan voor zorgt dat soort afvalstoffen, hè, oxide en dergelijke in de lucht onder invloed van het zonlicht omgezet worden in ozon. En als er dan weinig wind staat, dan blijft dat eigenlijk lager in de lucht hangen, dus dichter bij ons, dan dat de ozon normaal gesproken hoog in de lucht zich bevindt.
0: Ja, nou heb ik er gisteren niet zoveel van
1: krijgen.
0: Ja, want ik heb er gisteren niet zoveel van gemerkt. Welke mensen merken er wel wat van?
1: Ja. Ja, nou dat is gezonde mensen merken daar in principe eigenlijk niets van. Maar als je toch longpatiënt bent of hartpatiënt of zwanger of je kan toch wat gevoeliger zijn voor dit soort ozonsmog. En daar kun je klachten van krijgen, van benauwdheid en hoesten. Je kan ook wat irritatie krijgen van je ogen en de neus. Dat kan wel vervelend zijn.
0: Ja, lijkt me niet dat je dit kunt ontlopen buiten.
1: Nee, dat is lastig. Je hebt eigenlijk meerdere soorten smog. Hè. Je hebt smog door de ozon, wat dan in de zomerperiode voorkomt. En dat is met name op zijn hoogst, zeg maar, aan het einde van de middag en begin van de avond. Je kunt op dat tijdstip proberen te vermijden door niet naar buiten te gaan. Maar je kan ook smog hebben, bijvoorbeeld door fijnstof, hè, wanneer met oud en nieuw veel vuur wordt afgestoken. Hè, dan heb je ook wel eens smog. En dat kun je dan ook vermijden door binnen te blijven.
0: Ja, maar een mondkapje of zo, dat zou niet helpen in dit geval?
1: Nee, klopt. Nee, het zijn gassen en de fijnstofdeeltjes.

0: Die zijn zo klein dat ze eigenlijk dwars door het mondkapje heen gaan.
1: Ja, en met die warmte wil je eigenlijk ook niet echt graag een mondkapje op, denk ik. Maar,
0: nee, het wordt er alleen maar benauwder van, hè?
1: Ja, ja, nou snap ik dat als je dus gevoelig bent ervoor, dus dat je longpatiënt bent of dat je wat ouder bent en dat je een kind bent, dat je dan al je inspanning matigt op die momenten, dat je dus liever binnen blijft. Ja. Maar ja, ik als gezond persoon en denk, oh, ik ga even een rondje joggen. Is dat verstandig?
0: In principe moet dat gewoon kunnen. Hè. We ademen natuurlijk de hele dag door wel allerlei stoffen in, ook normaal gesproken. Maar als je daar toch kwetsbaar voor bent, dan wordt dat wel afgeraden om dan zware inspanning te gaan leveren buiten.
1: Ja. Vindt u het verstandig dat er zo'n landelijke zo'n waarschuwing wordt afgegeven?
0: Ja, want je kan het niet gemakkelijk zelf waarnemen. Hè. Dus het is fijn als je, zeker als je dus gezondheidsklachten hebt, dat je dan een melding krijgt van, goh, let op, hè, hou er rekening mee. Want je ziet het niet als je gewoon naar buiten kijkt. Dus dan is het wel fijn als je een melding krijgt.
1: Heel goed, dank u wel voor alle informatie. Marieke de Vries, longarts bij het Flevo Ziekenhuis.

0: we zitten duidelijk in een andere luchtsoort dan gisteren. En dat heeft te maken met de windrichting. Die is naar het westen tot noordwesten gedraaid. En die voert echt beduidend minder warme lucht naar Flevoland toe. Maar desondanks hebben we vandaag wel een zomerse dag kunnen noteren in de provincie. Met 27 graden in Lelystad en in Almere. En op dit moment is de temperatuur een beetje aan het dalen. 24 of 25 graden actueel op de thermometers. En halverwege de avond is de temperatuur gedaald naar een graadje of 22. Momenteel trekken er wat wolkenvelden over, maar die zullen de komende uren steeds vaker plaatsmaken voor zonneschijn. Dan hebben we toch een hele aardige avond voor de boeg met ook een afnemende wind.
1: Ja, heel fijn. Dan kunnen de ramen gewoon weer lekker open vannacht. En dan denk je ook echt dat het daadwerkelijk aan het afkoelen is. Want dat was de afgelopen nachten, vond ik dat toch wel een beetje tegenvallen. Morgenochtend, hè? Wat staat ons te wachten?
0: Ja, een prima zomerdag morgen met flink wat ruimte voor de zon. Ook weer wolkenvelden en stapelwolken die ontstaan. Maar het blijft op de meeste plaatsen lange tijd droog. En de temperaturen die liggen op een aangenaam niveau van 20 tot 23 graden. Gemiddeld zal het in de grote steden een graadje of 22 zijn. Maar er staat opnieuw wel een stevig windje uit het westen. Kracht 4 of windkracht 5 langs de grote meren. Nou, in de loop van de middag en tijdens de avonduren dan neemt de bewolking wat toe vanuit het noorden. En kan er een enkele lichte bui vallen. Met name in de Noordoostpolder is dat het geval.
1: En de dagen daarna?
0: Ja, dan lijkt het toch weer wat warmer te gaan worden. Vrijdag een beetje een overgangsdag met 22 of 23 graden. Opnieuw flink wat ruimte voor de zon en enkele stapelwolken die voorkomen. En de wind die draait in het weekend geleidelijk weer naar een zuidelijke richting. En dan wordt er weer warmere lucht aangevoerd met een flinke temperatuurstijging als gevolg. Zowel zaterdag als zondag zomerse temperaturen van 27 graden of meer. En het is dan zonovergoten ook.
1: Ja, er zijn slechtere zomervakanties geweest.
0: Ja, die zijn er zeker geweest. En als we vooruitblikken naar het weer van volgende week, dan zien we dat de zomer weer helemaal terugkomt in Flevoland. Halverwege volgende week, dinsdag en woensdag, zelfs weer waarden richting de 30 graden in het zuiden van het land. En ook dan is het zonovergoten. Ja, die regen- en onweersbuien, die trekken echt ten zuidoostwaarts van ons land langs, waardoor het ook droog en zonnig blijft. Dus ja, het is echt ongekend eigenlijk wat we meemaken.
1: Ja, toen ik gisteravond naar huis reed, zo rond 6:30... toen was er een inimini buitje, echt een paar spettertjes. En de duifjes die bij mij in de straat wonen, die waren zo aan het genieten dat er een beetje water viel.
0: Ja, maar voorlopig zit er niet heel veel regen of een aantal regenbuien aan te komen. Morgenmiddag misschien een enkele bui. Maar het zal echt om hooguit 1 of 2 millimeter gaan als die buien daadwerkelijk ook de grond gaan halen. En voorlopig moeten we daar echt mee doen, want het weekend blijft het dus droog. Flink wat ruimte voor de zon en de warme lucht vanuit het zuiden keert ook weer terug. Ja, neerslag staat voorlopig echt niet op het programma. Misschien halverwege de maand, misschien een paar keer een regen- of onweersbui. Maar voorlopig blijft het gort en gort droog in Flevoland.
1: Oké, Floris Lefeber, dankjewel. Eet smakelijk zometeen.
0: Jullie ook, fijne dag nog.

0: In een leegstaand kantoorpand op bedrijventerrein Randstad in Almere Stad is gisteravond brand uitgebroken. De brandweer gaat uit van brandstichting. Het gaat om een pand waar vroeger een bedrijf in was gevestigd. Inmiddels staat het al jaren leeg. Veel ramen zijn ingegooid en het onkruid staat meters hoog voor het pand. Omwonenden zagen het gebouw de afgelopen jaren veranderen in een ruïne. En daar vinden ze wel wat van.
1: Vreselijk. Een irritatie die al heel lang duurt.
2: Ja? Ja. En wat voor irritatie?
1: Ja, gewoon een verloedering van heel Almere. Want er staan er nog meer zo. Ja. Maar dit is wel heel erg.
3: Het is geen gebouw meer, het is een ruïne. En we hebben er al eentje, het kasteel. Dus laten we dit gewoon nou een keertje opknappen of veranderen.
4: Uitnodigend, hè, voor nog meer ellende.
5: Ik loop hier wel elke dag langs en eigenlijk heel eerlijk gezegd, ik wil er wel een keertje in, maar er staan allemaal hekken omheen.
2: Je wil erin?
5: Ja, het lijkt me wel interessant. Ik vraag me af wat er binnen is. Ja.
1: Wij lopen hier echt wekelijks langs. En wekelijks hebben we dingen waar we aanmerkingen op hebben in dat gebouw. Oh, kijk, nu is dat raam ook stuk. Vanaf het begin af aan.
3: Nou, ik heb het idee dat het al tussen de 5 en de 10 jaar aanwezig is. Ik kom hier regelmatig langs wandelen. En het is gewoon elke keer zie ik het gewoon en er gebeurt dus niks. Nee. Ruiten worden steeds meer ingegooid door de jeugd. Zwerven zitten erin te gebruiken. En het is gewoon te gek voor woorden.
5: Vroeger altijd toen ik klein was, wou ik al lege pannen naar binnen om te kijken. En dit lijkt me eigenlijk ook wel interessant. Maar het is moeilijk om naar binnen te komen hier. Er is allemaal hek omheen.
2: En wat vindt u dat er al moet gebeuren?
1: Weg ermee.
2: Ja, plat gooien.
1: Ja, ja om te beginnen. Ja, dat is in ieder geval beter dan dit.
2: Maar wie moet dat dan gaan doen? Want het is niet van de gemeente bijvoorbeeld.
3: De eigenaar.
2: Ja. De eigenaar. De eigenaar.
1: Ja.
4: Moet gedwongen worden gewoon.
5: Het zou nog mooier zijn om dit verbouwd te zien en dat er iets goeds mee gebeurt dan dat ik naar binnen kan. Dus dat zou alleen maar beter als het verbouwd wordt.
3: Ja, ik denk dat de gemeente eens een keertje kordaat moet zijn en de eigenaar aan moet spreken. Je moet dit gebouw opknappen binnen zoveel maanden. Anders trekken we vergunningen in, et cetera, et cetera. De gemeente moet er wat aan doen. En ik heb een spel dat heet geocaching. En die gaat af en toe plaatsen creëren, lost places. Oftewel die niet meer bewoond zijn, ruïnes aan het worden. En er zijn er een heleboel in Almere.
2: En daar staat deze nu ook bij?
3: Ja, want ik heb hier in de buurt een cache gedaan.
2: Ah. Ja, het is een spel dat u speelt met uw mobiele telefoon, hè? In combinatie met navigatie.
3: Met een GPS en met navigatie, ja, dat doe ik. Ja. En dat stond deze, was er ook, lost places.
2: Ja. Dit is een hotspot geworden dus bij geocaching.
3: Ja, mensen komen hier om eventjes te loggen en te kijken hoe het gebouw eruit ziet.
2: Ja.
3: Nou ja, ik vind het te gek. De gemeente moet er wat aan doen. Ja,
0: bewoners van Almere Stad over het leegstaande kantoorpand op bedrijventerrein Randstad in Almere, waar dus brand heeft gewoed. We hebben uiteraard de gemeente Almere vragen gesteld over het verpauperde kantoorpand. Later komt de gemeente nog met een reactie.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: De aanklacht tegen de 66-jarige Almeerder Jan B. is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Hij wordt nu verdacht van misbruik van in totaal 14 kinderen. Dat werd vandaag duidelijk tijdens een zitting bij de rechtbank in Amsterdam. B. wordt verdacht van ontuchtige en seksuele handelingen en het maken van beelden van kindermisbruik. Ook is bezit van beelden van dierenmisbruik aan de aanklacht toegevoegd. Het voormalige gemeenteraadslid, actief voor 50PLUS en de SP, wordt in oktober onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Het politieonderzoek is inmiddels afgerond. Inwoners van Urk kunnen binnenkort bouwmaterialen uit de voormalige stekplek aan de Urkerweg een tweede leven geven. Voordat de bijgebouwen eind augustus worden gesloopt voor de aanleg van een OV-hub, is er op zaterdag 15 augustus een kijkochtend. Bezoekers kunnen dan onder meer kozijnen, deuren en keukens bekijken die beschikbaar komen voor hergebruik. Volgens de gemeente is er veel belangstelling voor de actie. En op 22 augustus kunnen de materialen dan worden opgehaald. Of dat gratis is of tegen een vergoeding, dat bepaalt de aannemer. En het waterschap Zuiderzeeland moet beter onderzoeken hoe de versterking van de Ketelmeerdijk en de Vossenmeerdijk kan samengaan met natuurontwikkeling en leefbaarheid. Dat adviseert een commissie voor de milieueffectrapportage. De plannen die er nu liggen zijn volgens de commissie nog te vaag. Ook heeft de commissie kritiek op golfbrekers die gepland zijn bij de Vossenmeerdijk. Die komen te dicht bij de vaargeul. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. In de loop van de middag gaf de brandweer het sein brandmeester. Er wordt nu nageblust. Ook in de duinen bij Wassenaar was vanmiddag even brand. Een hotel werd tijdelijk ontruimd. De brand is nu onder controle. De Nederlandse verffabrikant Akzo Nobel gaat definitief fuseren met zijn Amerikaanse concurrent Axalta. Daarmee wordt het de op één na grootste verfproducent ter wereld. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe gewonnen van de Tour de France. In de sprint rekende ze af met Merle Reusser en Kasia Niewiadoma. Reusser houdt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen zon.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. De zon schijnt deze avond flink en de minimumtemperatuur ligt vannacht tussen de 15 en 18 graden. En dat is een perfecte temperatuur om lekker het raampje open te zetten. Morgen volgt er dan een dag met flink wat ruimte voor de zon, enkele stapelwolken en sluiwolken die overtrekken. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Pas in de loop van de middag kan er een enkele bui vallen in het noordelijk deel van de provincie. Het wordt uiteindelijk morgenmiddag 20 tot 24 graden bij een stevig windje uit het westen. De westelijke wind waait morgenmiddag met windkracht 4 of windkracht 5.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Vandaag was er een speciale fietstoer, de Tour langs de Boer. En dat was in het bijzonder voor mensen op een elektrische fiets. Want steeds meer ouderen die hebben een elektrische fiets, maar het aantal ongelukken neemt ook toe. Dus is het heel belangrijk dat je je veilig op de fiets voelt. En daar was deze tour voor. Zometeen hoor je er meer over in Studio Flevoland.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Steeds meer ouderen die stappen op de elektrische fiets, maar dat betekent ook dat het aantal ongelukken toeneemt. In Dronten proberen ze daar vandaag iets aan te doen. Tijdens de Tour langs de Boer trekken ruim 30 deelnemers op de fiets door de gemeente. Voor een gezellige tocht, maar ook om langer en veiliger te blijven fietsen. Volgens een van de deelnemers bij de start was het goed fietsweer vandaag.
1: Het is mooi weer, een beetje wind, niet te warm. Dus de oudjes die kunnen erop uit vandaag.
2: En dat is precies de bedoeling. Maar voordat de eerste kilometers worden gemaakt, krijgen de senioren eerst uitleg over hoe ze veilig de weg op gaan.
3: Als ik dit doe, een eentje, ga je allemaal achter elkaar fietsen.
2: Met de laatste aanwijzingen achter de rug vertrekt de groep richting hun eerste tussenstop. John de Bruin, u bent een van de deelnemers die vandaag meedoet aan de fietstour. Ja. Hoe is het tot nu toe?
4: Dat gaat uitstekend bij mij. Ja. Het is volgens planning, dus dat is allemaal goed.
2: Ingrid van Rijn, ja, u bent de enige met de driewielfiets, zeg maar.
5: Ja.
2: Is het een beetje mee te komen met de rest?
5: Jazeker, het gaat heel goed. De eerste groep fiets ik achter. En dan kan ik de boel een beetje in de gaten houden. Dus nee, het gaat echt prima.
2: Veilig fietsen draait om meer dan alleen achter elkaar rijden. Het aantal oudere fietsers dat na een ongeval op de spoedeisende hulp belandt, is de afgelopen 10 jaar met ongeveer een kwart toegenomen. Dat zoveel mogelijk voorkomen kan al met iets simpels. Een fietshelm.
6: Marjo de Groot, projectleider Gezonde Leefstijl bij de Meerpaal. Ik zie ook iedereen het fietsen met een helm op. Dat is denk ik een voorbeeld daarvan.
7: Ja, inderdaad. Dat is heel veilig. En wij adviseren dat niet alleen tijdens deze fietstochten, maar ook al ga je maar een klein boodschapje doen in het dorp. Mensen denken, oh, ik hoef alleen maar even naar de supermarkt. En oh, een klein stukje, dat hoeft niet. Maar daar gebeuren juist de meeste ongelukken.
2: Na de eerste kilometers is het tijd voor koffie en een koek. En minstens zo belangrijk als de veiligheid is voor veel deelnemers het samen op pad zijn.
4: We zijn gepensioneerd, dus dan moet je een beetje meer met de mensen omgaan. En nu zijn we een grotere groep, dus dat is wel leuk.
5: Ik vind het hartstikke leuk. Normaal fiets ik veel alleen, maar nu met een groep vind ik eigenlijk veel gezelliger. Want je leert ook weer wat mensen kennen.
2: Volgens de organisatie is dat precies de kracht van de tocht. Mensen veilig laten fietsen en met elkaar in contact brengen.
7: Dat ze zien dat ook Flevoland prima is om te fietsen. We hebben mooie fietspaden. We hopen dat die allemaal in stand blijven ook. En dat ze ook zelf erop uitgaan. En misschien ontstaat er wel een fietsgroepje hieruit. Dat zou helemaal leuk zijn.
0: Ja, en als laatste hoorde je Marjo de Groot. Zij is projectleider Gezonde Leefstijl bij de Meerpaal. En de bijdrage was van verslaggever Tom Roggen.
8: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
9: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
8: Dit is Flevoland.
10: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell.

0: one.
1: Ja, ze zijn niet te missen in Zeewolde. De Fletjes, dat zijn de zeilboten van de duizenden waterscouts die deze dagen op kamp zijn. Op het scoutingslandgoed is Nawaka, het grootste waterscoutkamp van het land. En dat betekent dus heel veel zeilen. Verslaggever Arend Dubbelboer die voert een stukje mee.
2: Twee Fletjes naast elkaar. En wie goed kijkt, ziet dat ze aan elkaar vastzitten.
3: We zijn nu een katamaran zeilboot aan het maken.
4: Een paar pionierpalen vastknopen en we moeten nu een paar bordjes ophalen.
5: Zie, er wordt toch wat aan die shorebanden geshort?
3: Ja, we zijn een beetje bezig met het een en ander strak trekken, maar het gaat goed.
5: En hoe gaat het nu?
6: Ja, we hebben een beetje moeite met draaien, maar zoals je misschien kan zien...
5: Ja, wij drijven nu ook al. Wij drijven van je af nu.
6: Het is een beetje oefenen hier. Het is wel lastig.
2: Door samen te werken kunnen de twee, of eigenlijk één boot, nu varen. En in deze hitte spelen ze een cool spel.
5: Geen ijs en toch it gear on.
6: Nou, volgens mij moeten we een soort elfstedentocht varen. Dus ik denk dat er voor elk ding in, van Friesland dan moet er denk ik een letter staan. Er zijn daar allemaal bordjes in het water. En basically op die bordjes staat er dan een letter. En dan moet je die allemaal verzamelen. Zodat je daarmee zeg maar een woord moet maken. En dan als het goed is krijgen we dan punten voor dat woord.
2: En zeilend over het water kom je dus steeds een bordje tegen.
5: Oh, kijk, daar is er weer een. Groeten uit Vraneker met de letter T. Ja, meer ga ik niet verklappen.
2: En die bordjes zijn leuk, maar het belangrijkste blijft toch...
7: Ja, gewoon lekker zeilen, lekker plezier maken. Gewoon gezellig.
4: Samen zeilen en ja, nieuwe mensen leren kennen, denk ik.
1: Nou, ik zou bijna zelf een waterscout willen zijn. Het ziet er hartstikke gezellig uit. Ja, de komende dagen nog veel meer bijdragers van Arend Dubbelboer... die dus ook steeds mee dat water op mag met die waterscouts. Het is echt een mazzelaar deze zomer.
8: Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website... en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Tijd voor het nieuws van buiten de regio.
1: België helpt ook mee om de branden te blussen in het natuurgebied bij Venray. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder schieten de veiligheidsregio's Utrecht, IJsseland en Overijssel ook te hulp om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen, zegt de veiligheidsregio.
2: Wat wij zelf niet hebben is binnen deze regio bijvoorbeeld een sproeileiding. Waardoor je meerdere... Kijk maar naar je tuin. Als je die tuin berekent, dan kun je daar een aantal sproeiers op zetten over een bepaalde lengte. En die materialen hebben zij en die hebben wij niet.
1: De brandweer verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen.
0: Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevat het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. Dat maakt dit incident anders dan bij andere drones, zegt correspondent Gimbal Doek.
3: En het dagelijks is ergens in Duitsland wel dat het vliegverkeer tijdelijk wordt stilgelegd in verband met het zien van onbekende drones. Dat zijn dan ofwel hobbydrones of mogelijke spionagedrones, waarbij het dus meer gaat om observatie. Maar nu gaat het dus om een explosief eraan. Het ene medium meldt dat de explosieve opruimingsdienst het in beslag heeft genomen. De andere meldt dat het tot ontploffing is gebracht. En ook van de bestuurder van de drone ontbreekt ieder spoor.
0: De drone zou in de buurt van een Oekraïens transportvliegtuig zijn gevonden. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne.
1: Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse bierbrouwer. Vooral in Azië werd meer Heineken gedronken, maar in Noord- en Zuid-Amerika werd, ondanks het WK, het afgelopen half jaar veel minder bier verkocht, zegt deze verslaggever.
4: We zagen het wel dat er tijdens belangrijke wedstrijden in cafés, dan vooral in de Verenigde Staten en Mexico, dat er dan meer bier werd besteld. Maar ja, dat mocht het grote verschil niet maken. Uiteindelijk werd er toch nog gewoon 3,5% minder bier verkocht in dat gebied.
1: Eerder kondigde de bierbrouwer al aan om een reorganisatie te houden, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd verdwijnen.
0: De lonen zijn in de afgelopen 5 jaar meer gestegen dan zou passen bij de cao's. Dat constateren economen van ABN AMRO in het economentijdschrift ESB. Vooral twintigers en dertigers verdienden naar verhouding meer, zegt deze econoom.
5: Het komt dus vooral omdat die naast de cao-loonsverhoging ook vaker promoties ervaren of meer uren gaan werken. En daarnaast speelt baanwisseling een grote rol, aangezien hier vaak toch nog een extra loonsverhoging bij opkomt als deze persoon overstapt van de ene baan naar de andere baan.
0: Ja, 50-plussers zijn er relatief het minst op vooruit gegaan, want ja, zij werken juist vaker minder en wisselen ook minder vaak van baan.
1: De vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. Dat is nodig, want het gaat vaak fout bij de aanschaf van bijvoorbeeld een thuisbatterij, warmtepomp of zonnepanelen. De vraag naar dat soort spullen om je huis te verduurzamen groeit en malafide bedrijven maken daar dan misbruik van, zegt de vereniging Eigen Huis.
6: Het gaat dan veelal aan de deur of telefonisch. Nou, je kent het wel, je zit net te eten en de deurbel gaat. Dan wordt er vervolgens aangedrongen op een snelle handtekening. Er wordt gezegd, nu tekenen, want anders is de aanbieding niet meer geldig. En voor je het weet zit je aan een product vast dat helemaal niet werkt of niet bij je past.
1: Eigen Huis wil met de meldingen erachter komen welke praktijken het vaakst voorkomen. Zo kan de organisatie huiseigenaren beter waarschuwen. En dit was het nieuws van buiten de provincie.

0: Dit is Flevoland.
1: Oh, nou, ik vind er helemaal geen probleem. Ik vind het heel leuk als mensen zeggen... Hé, joh, wat leuk, want ik heb je daar en daar gezien.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat was ook niet al te mals wat ze zeiden over Lelystad.
3: Nog steeds, maar dat is dan terecht. Nee,
4: dat klopt.
0: En dit is ook Flevoland.
5: Ze leren eigenlijk ook hoe mooi het is om goed voor elkaar te zorgen... en iets voor een ander te doen. En op dat soort momenten word ik daar altijd wel heel erg blij van.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
12: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 7 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
14: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week erbij, hoppakee, hoe zeg je dat? We gaan er weer tegenaan. Maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn en als natuurbeheerder.
13: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaier zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
15: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
13: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was ze haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: momenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Naomi de Engelsman is hier. Goedemorgen, Naomi.
2: Goedemorgen.
1: Ja, en Patrick, jij schrok net een beetje toen ik zei van ja, we hebben hier water staan. Maar dan moet je toch een beetje mee uitkijken. Terwijl mij altijd geleerd is en jou waarschijnlijk ook.
3: Veel water drinken.
1: Zeker met dit weer.
3: Dat is belangrijk.
1: En geen koud water trouwens, hè, als het zo warm is.
2: Het liefst lauw.
1: Ja.
2: En we hoorden altijd minstens 2 liter. Want, zeker op warme dagen. Ja. Want je moet je hydrateren, niet uitdrogen. Want dat is heel gevaarlijk.
3: Maar waarom lauw?
2: Omdat zo'n koude plens in jouw buik. En het lichaam is al heel erg heet. Dan opeens heel hard gaat werken.
3: Oh.
2: En eigenlijk zo'n schrik krijgt. Waarbij wanneer je lauw drinkt. Dan blijft het gewoon een beetje neutraal.
3: Okay.
1: Eigenlijk is het heel raar dat we met warm weer een ijsje eten. Want dat is dan dus ook niet goed.
2: Nee, maar ijsjes zijn qua hoeveelheden. Dat is nog wel goed te overzien.
1: Okay.
2: Maar je hebt ook dus inderdaad wel kinderdagverblijven. Ook al in België gehad afgelopen weken. Waarvan de begeleiders dachten van we moeten natuurlijk die kinderen goed hydrateren. Want met het ontzettende warme weer kunnen kinderen uitdrogen.
3: Ja.
2: En dan dronken kinderen soms wel 1 liter water in 1/2 uur.
1: Oh.
2: En dan krijg je dus echt watervergiftiging. Want een lijfje kan 1 liter water heel moeilijk afbreken. Of in elk geval via de nieren laten gaan. Waardoor er inderdaad misselijkheidsklachten. Maar ook, nou ja, je kan er ook echt van wegvallen. Je kan ook echt daadwerkelijk het bewustzijn verliezen.
1: Ja. En dan, wat moet je dan doen mocht dat gebeuren?
2: Nou, eigenlijk zo min mogelijk. En als het niet heel erg ernstig is, kan het kind ook gewoon vanzelf zich wel herstellen. Maar eigenlijk wil je dat daarvoor zijn. Omdat we dus inderdaad zo hebben ingepeperd gekregen. Goed hydrateren, veel drinken. Ja. Wat eigenlijk de beste graadmeter is, is de kleur van urine, van je plas. Op het moment dat het niet donkergeel is, dan gaat het gewoon goed. Hè? Hoe doorzichtiger, hoe beter.
3: Ja.
2: Op het moment dat het doorzichtig is. Kijk, we zijn nu zo gewend dat we altijd wel flesjes bij ons hebben. Wanneer we een uitzending hebben.
3: Ja.
2: Wanneer we even gaan sporten. Maar eigenlijk valt het dus wel heel erg mee met de hoeveelheid die nodig is. Want het is ook zo, het moet er een keer uit. Dat wat erin gaat, moet er een keer uit.
1: Zeker als je wat ouder wordt, hè Patrick?
3: Ja. S'nachts vaak.
1: Ja, s'nachts
2: vaak. Dus ik zei ook een keer tegen de huisarts, oh, ik moet echt minstens 2-3 keer per nacht plassen. En toen zei hij ook, van, dan drink je s'avonds waarschijnlijk heel veel. En toen zei ik, ja, wel tot 1 uur of 11. Toen zei hij, nou ja, misschien
1: eigenlijk
2: moet je...
1: Eigenlijk van 8 uur
3: ik,
1: niet meer doen, hè?
3: Ik stop al rond 1 uur of 8 uur.
1: Ik ook, maar dan nog moet ik plassen.
3: Ja, ik ook. En soms een vrienden van mij, die zitten op bakken thee nog, want ik heb vooral met warme dranken. Nou, dat werkt helemaal als een
1: eigenlijk een rode lap op het stier.
3: Toch?
1: Ja, dan hoef ik alleen naar te kijken.
2: En dat blijkt dus, dat hebben we eigenlijk niet nodig. Maar ergens zit dat stemmetje erin geprent.
3: Maar op zo'n warme dag, want zo'n flesje wat ik dan nu heb, 50 centiliter, hoeveel moeten we dan wel drinken? Wat is dan wel goed?
2: Nou, wat ze zeggen, kijk, je krijgt natuurlijk ook nog heel veel vocht buiten die drankjes, krijg je ook binnen. Dus op het moment dat je een stukje fruit eet, of je wat zuivel, of gewoon een maaltijd. Er zit al heel veel vocht in. Maar wat ze zeggen voor kinderen, is kinderen 1 tot met 3 jaar tenminste 1 liter water per dag. Nou, daar komen we ook wel.
1: Dus van 1 tot 3 jaar?
2: Ja, en dat is buiten de voeding om. Dus dit is echt specifiek drinken. En dan hebben we niet alleen over water, maar dan is het ook inderdaad over thee en sapjes, limonade, dat soort zaken. Kinderen 2 tot van 4 tot en met 9 jaar, ongeveer 1,2 tot 1,4 liter. En nou, naarmate je ouder bent, wij als volwassen mensen 1,4 tot 1,8 liter per dag.
1: Ik dacht 2 liter water.
3: Oh, dat dacht ik ook, ja.
2: Dus het valt eigenlijk wel mee.
1: En dan zit je zo aan, hè?
2: Heel snel.
1: Eigenlijk, ja.
2: Want ik denk, ik kom gemakkelijk op de 2, soms 2,5 liter per dag.
3: Ja.
2: Zat ik later terug te denken.
1: Zeker met thee erbij en dat soort dingen allemaal, ja.
2: Kijk, en op zich, op het moment dat we dat gewend zijn en we hebben geen klachten, dus er zijn geen hoofdpijnklachten, andere extreme klachten, dan is het lichaam dus gewend aan dat ritme en aan die routine, maar het hoeft dus niet.
3: Maar je hoeft gewoon niet opeens 2 liter water in 1/2 uur weg te klokken, want dan gaat het dus vaak gewoon een beetje mis.
2: En dan is het echt gevaarlijk en dan kan het dodelijk zijn. Het is ook een keer gebeurd in Nederland met een 7-jarig jongetje,
3: dat is
2: helaas
3: zo,
2: is overleden omdat er in een te korte tijdsbestek water naar binnen is
1: gegaan. Hoe kan dat eigenlijk dan?
3: Het was ook op school in een soort challenge wat die jongen. Dat was vooral van 7...
2: Studentenverenigingen hebben dat natuurlijk ook. Hè? In een korte tijd bijvoorbeeld een fles wodka of andere drank.
1: Ja, bij de ontgroening ook vaak. Is dat vaak een spel of zo?
2: Gaande. Hmm. En zo'n lijf weet niet wat het overkomt. Want kijk, we kunnen door middel van het plassen en het uitzweten echt wel wat vocht kwijtraken. En daar is ook gewoon op het moment dat we een normaal ritme hebben, is dat prima de tijd voor. Maar als je het in zo'n korte tijd hebt, dat lijf, dat krijgt echt letterlijk een watervergiftiging. Die weet niet meer wat hij moet doen. Kan het niet meer op de juiste manieren, zeg maar, afvoeren of afdrijven.
1: Mm-hmm.
2: Dus laten we heel voorzichtig met elkaar omgaan.
3: Ja.
2: Dus ook niet dat we niet te weinig water drinken, maar ook zeker niet te veel. Want beide kanten hebben gewoon echt wel risico's met zich mee.
3: Ja.
2: Waar we gewoon
1: soms niet bewust van zijn.
2: Bewust
1: en het voedingscentrum adviseert, wat adviseren zij?

0: Nou, zij zeggen van let op dat je gewoon eigenlijk al heel snel aan die vocht komt. Dus als je gewoon eet en ijsjes tussendoor, die fruit, groenten, zit boordevol vocht. Fantastisch. En dat kan je de hele dag eten. Dus op het moment dat je een kind hebt dat zegt, ik wil echt geen water drinken, ik hou er echt niet van. Dan kan het misschien met paprika stukjes of stukjes komkommer toch nog aan die voeding, aan het vocht komen. Siroop is prima. Alleen wat ze zeggen, kijk, als je de hele dag slokjes neemt, dat is echt een aanslag op die tandjes. Ja. Dus dan krijg je, dus wat je beter kan doen,
1: zeker
0: is dan
1: die bekers
0: een,
1: met zo'n tuutje. Die hebben kinderen de hele dag in hun mond. En vroeger keek daar letterlijk niemand op. Want ik ben ook zo opgevoed met zo'n beker. Weet je, met twee van die oren eraan. Ja. Die zat de hele dag aan mijn mond.
0: Maar je krijgt ook zo'n speende bekkie.
1: Ja, dat klopt. Dat is een duckface.
0: Wat allemaal met, met al het beugeltjes later hersteld moet gaan worden.
1: Oh, dat komt ook daardoor.
0: Zeker.
2: Oh ja,
0: zeker.
2: Het all makes sense.
0: Ja, geven veel te lang ook spenen. En dan is het ook nog best wel schattig als kinderen aan het slissen zijn. En cute. Maar ja, als je 15 bent en 30 bent, dan wil je dat niet meer. En dan mogen we
1: zelf nog een spelen in mijn mond, jij?
2: Nou ja.
1: Nee, geweest.
2: Dat is lang geleden.
1: Ja, precies. hebben we alles behandeld volgens mij, Renaud?
0: Zeker.
1: Ja, dat is ook het.
2: Nou, goeie tip.
1: Dankjewel. Naomi de Engelsman.
3: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, zo gaat het al de hele week. Ja, het is
2: vreselijk. Oh, heel de week ook al.
1: Heel de week.
3: Ja, schat. Ja.
1: Het is niet
3: dag
1: eenmalig.
3: Drie.
1: Ja.
3: En die aanknoppen kan ik nog steeds niet vinden.
1: Het is ook heel lastig wat je allemaal moet doen hier.
3: Ja, het is veel.
1: Introduceer jou, eigenlijk onze gast, maar het is wel een gast die op jouw lijstje stond. De derde van deze week overigens. En niet de minste.
3: Nee, ik ben heel blij dat ze er is.
2: Jouw grootste fan, hè? Ik ben jouw grootste fan.
3: Jij ben jij mijn grootste fan?
2: Ja, dat heb ik al een paar keer gezegd.
3: Nee, maar dat weet je niet horen. Niet. Nee. En dat is dus vice versa. Ik ben ook haar grootste fan.
1: Hoe is dat zo?
3: Rian Gerritsen, natuurlijk een geweldige actrice. Ja, soms heb je van die mensen dat je denkt, die zie je dan voorbij komen op tv. En dat je denkt, volgens mij vind ik haar gewoon in het echt heel leuk. En volgens mij hebben wij wel kunnen wij wel een leuke klik hebben of zo. Maar ja, dat heb je soms gewoon met mensen.
1: Ja.
3: En ik kan het ook niet zo goed uitleggen wat het dan is, maar
1: Voordat we verder gaan, ik wil je nog even extra neerzetten, Rian. Toneelschool natuurlijk gedaan, 1997 afgestudeerd. Heel veel rollen gespeeld van Spijk, Goede Tijden, Luizenmoeder. Daar waar kennen mensen jou eigenlijk niet van? Alpha 00 zit je volgens mij momenteel in. Of dat is net uitgezonden, denk ik.
2: Een klein rolletje hoor.
1: Dat maakt niet uit.
2: Ja.
1: Nee, maar kleine rollen bestaan niet, heb ik altijd geleerd.
2: Dat is waar.
1: En je bent natuurlijk komend seizoen weer in theater te zien samen met deze man waar je fan van bent. En waarom ben je fan van hem dan?
2: Nou, ik vind gewoon als hij presenteert, omdat hij altijd zo zichzelf is. Dus jij moest mij een keer interviewen. Toen dacht ik, ach jeetje, ja, je bent gewoon. En gewoon goede vragen, doorvragen, leuk, eigen.
1: Nou, je hebt een uur om dat te laten zien.
2: Ja. Kom erop, ik ben er klaar voor.
3: Nee, superleuk. Ja, maar je mag dan zo jezelf een beetje deze week de gast uit. Toen dacht ik, ja, Rian, dat lijkt me dan heel gezellig. Want heel goed kennen we elkaar natuurlijk nog niet. We hebben al wel een persdag gehad voor Boeing. Een nieuwe voorstelling van John van Eert. Die gaat het produceren en regisseren. Ja, en wij zijn twee van de gelukkigen die daarin mee mogen spelen.
1: Waar heb ik die Boeing heb ik ooit een keertje gezien. Mee met Wieneke Remmers, kan dat?
3: In 2008
1: hij is
3: was
1: volgens mij, dit wordt de derde keer in relatief korte tijd dat hij op het podium of op het toneel komt.
2: Nou, ik dacht dat het alweer even geleden was. Maar als jij Wieneke Remmers zegt, dan denk ik, oh ja, dan moet het
1: Ja, 4, 5 geleden denk ik, zoiets.
2: Nou, wist ik niet.
1: Oh. Nee. Oké, nou misschien zit ik helemaal naast. Ik denk, jullie corrigeert me wel.
3: Nee, John van Eert heeft hem gespeeld in 2008. En Boeing, dat is echt zo'n
2: klassieker.
3: Een klassieker.
2: Ja. Ja. Een klassieke comedy met deuren in, deuren uit en intriges.
1: Ik heb het opgezocht, inderdaad.
3: Ja, dat dacht ik al.
1: Arjan van Bavel, Bas Muis, Mariska van Kolk en Wieneke Remmers speelden daarin.
3: Ach, Mariska van Kolk.
1: Ja, die had ik vorige week.
2: Oh ja. Oh, die heeft het ook. Oh, en oh, nou ja, bij
1: wie
2: dan?
1: Dat was in 2008, 2009.
3: Ja.
1: En het is ook al in 78 geweest. Manfred de Graaf, Rijk de Gooier. Wie kent ze nog? Ja, ik nog wel, maar wij zijn oud. Althans, als ik over ons spreek.
2: Nee, ik ook.
1: Een stuk jonger natuurlijk. Ja. Dus dat is het. En 2016, 2017 was inderdaad met Wieneke Remmers.
3: Ach, nou, dan hebben we deze.
2: Maar hij is nu helemaal aangepast. Hè? Ja. John heeft er een hele bewerking op toegepast. Alle mannenrollen zijn vrouwenrollen geworden. Met Loisa Lamers nu in de hoofdrol. Die speelt de heerlijke rol van Eva, die drie mannen heeft.
1: Is zij actrice ook, Loisa Lamers?
3: Nee, dit is eigenlijk haar eerste acteerklus. Dus dat is natuurlijk super spannend voor
1: Zeker,
3: haar.
1: Zeker, ja. En voor jullie ook, denk ik.
2: Ja, ik kan me helemaal voorstellen dat dit heel dicht bij haar ligt. Dat zij dit gaat zij nelen.
3: Ja, absoluut.
2: Het was wel leuk met de lezing dat zij wel zei, ze was aan het lezen. En ze, moet ik dit allemaal onthouden?
1: Oh ja.
2: Wat veel. Ja, dus ja, dat wordt echt, je moet aan de bak.
1: Ja, heel veel tekst inderdaad.
2: Heel veel tekst.
3: Maar ja, jij ook heel veel tekst. Maar ben je al begonnen met tekst te leren?
2: Zeker.
3: Ja?
2: Ja, ik zit elke ochtend weer braaf. Ja, anders beklijft het gewoon niet. Ik moet het echt snappen en weten. Het zijn hele snelle zinnetjes ook. Dus En jij?
3: Ja. Ja, want ik ben een van de drie piloten. Ja, en ik ben een Italiaanse man. Dus ik spreek wel Nederlands, maar wel met een lekker dik Italiaans accent.
1: Maar jij bent, jij speelt wel gewoon een man.
2: Dat bedoel je. Ja. Nee, dus wat oorspronkelijk de mannenrollen waren, is dat nu omgedraaid. Dus het was eerst een piloot die allerlei liefjes had, stewardessen.
1: Ja.
2: Maar nu is het een vrouw die allemaal minnaars heeft.
1: Oh,
2: piloten.
1: Oh, Okay.
3: En ik ben een van de minnaar, Gino, Italiaanse
1: gladjakker. Dus jij speelt een hetero man?
2: Ja.
3: Ja. Ik zie dat je schrikt.
1: Dat is even aanpassen, denk ik.
2: Ja.
3: Nee hoor, helemaal niet.
2: Nee, het ligt heel dichtbij je.
3: Ligt heel dichtbij me, ja. I've been there.
1: Done that.
3: Ooit.
1: Bijna.
3: Een keer. Ja. Goed. Maar wat ik zo lastig vind, dat is helemaal fonetisch zo'n beetje gek opgeschreven. Nou, dat zijn hele moeilijke zinnen en ik sla het gewoon niet op. Ik ben ook elke dag een beetje aan het stampen.
2: Ja, heel goed. En lekker inspreken en naar luisteren. Want op een gegeven moment, en als je gewoon maar heel relaxed ook naar luistert in de auto. In de auto. Dan op een gegeven moment komt het tot je.
3: Ja. Ja, en het zijn ook echt wel een beetje John van Eert teksten. Dus dat is ook wel fijn. Ja, je krijgt ook een beetje een kijkje in het, ja. in zijn brein. Want jij hebt in een interview gezegd dat je heel graag een keer met hem zou willen werken. Ja. Waarom zou je graag met John willen werken?
2: Nou ja, het is ook een hele grote techniek wat hij toepast. Het is, en het is het schakelen op het allerhoogste niveau. Dus het is via publiek. Je bent net vaak een stapje later dan het publiek. Dus via publiek. Ja, het is comedy, pure comedy. En dan de hele tijd op het scherpst van de snede. Ja. En dat kan hij als geen ander. En toen zijn rol, dus toen hij mij vroeg van, zou je mee willen doen? Zeg ik, ja, maar dan wil ik wel jouw rol doen.
1: Oh ja?
2: Ja, en nu heb ik daar spijt van natuurlijk. Ja. Want dan denk ik, jeetje, wat voor schoen ga je vullen?
3: Nee, maar tijdens de lezing, jij pakte dat meteen. Het was al zo ongelooflijk grappig. Ja, ik heb hier helemaal zin in.
2: Nou ja, ik heb er ook helemaal zin in, hoor. Echt, ja. Nee, ik heb er ook heel veel zin in, ja.
1: Ik noemde net een paar producties waar je hebt gestaan. Ook op televisie. Dat zijn allemaal heel uiteenlopende rollen natuurlijk. Je bent actrice. Wat heeft dan je voorkeur? Zo'n klucht als deze? Of zeg je van, nou, zo'n serieuze rol in een serie vind ik eigenlijk ook wel heel erg leuk.
2: Ja, juist die combinatie. Okay. En mijn agent zegt wel eens, want toen dit voorbij kwam, nou, moet je dat nou wel doen? Want je bent nou net juist de serieuze kant aan het opgaan.
1: Ja.
2: Maar ik vind juist de afwisseling, en dit is dan toch volle zalen, dat weet ik zeker. De ultieme lach. Het is met deze groep mensen, timing, deur in, deur uit. Het komt allemaal zo precies. Dus we gaan een muziekstuk maken met elkaar. En daar heb ik vooral heel veel zin in.
3: Ja, en er wordt volgens mij best wel vaak wat een beetje makkelijk over gedacht. Van, oh ja, dus even zo'n comedy, zo'n klucht.
2: Nee.
3: Maar het is een heel ontzettend moeilijk genre. Ja. Om juist inderdaad die melodie met elkaar. Je hebt elkaar echt allemaal.
1: Er moet ook een chemie zijn, hè, tussen die mensen.
3: Ja,
2: zeker. Ja,
3: zeker, ja.
1: En daar vind ik het ook wel gewaagd van John, dat hij dan toch, met alle respect, Loyce Lamers daar neerzet, die daar eigenlijk geen ervaring heeft en dan meteen ook zo'n stuk moet doen. Het is natuurlijk ook niet een nieuw stuk in die zin. Hè. Het is al een paar keer eerder geweest. Dus mensen gaan het toch, hoe je het ook bent, verkeerd vergelijken.
2: Ja.
1: En dan alle focus op haar, want ja, zij debuteert. Nou ja, goed.
3: Ja.
1: Ja, ik vind het wel spannend.
3: Ja, maar dat is wel iemand die, wat ze ook doet, met een volle 100% induikt. Hmm. En ik weet zeker dat dat
2: en het is gewoon een heel goed geschreven stuk. Dus je weet eigenlijk, als je het leest, weet je al bijna wat de timing is.
1: Je weet waar de lach valt.
2: Je weet wel waar de lach valt en waar je naartoe moet spelen. En dat staat zo precies, en dat weet John natuurlijk ook, als geen ander zo precies. Dus ik denk dat dat helemaal goed gaat komen. En zij met haar charme en met haar gemak. Ik moest al heel erg lachen bij. Wij moesten dus in die vliegtuigen. Wij zitten daar als twee bange kippen in een heel klein vliegtuigje. Want dan werden we dan ontvangen door het publiek. En werden we, daar zijn ze dan. Maar toen, daar zag ik Loyce voor het eerst. En toen zat ik al meteen, ik ben vrij klein, was ik de hele tijd in haar borsten aan het praten. Dat ik dacht, oh, dit gaat straks ook briljant.
1: Heel komisch worden,
2: want zij is heel lang en ik ben echt heel klein. En daar zie ik ook al helemaal, heb ik ook al helemaal zin in.
1: Dat is helemaal goed. Ja. Je hebt helemaal voor je. Maar jij zit met die Engelse of met die Italiaanse zinnen.
2: Ja.
1: Dat staat dus wel fonetisch, staat het in jouw tekst. Maar ondanks dat is het toch lastig omdat.
3: Ja, omdat het is geen goede Nederlandse zin. En daarom onthoud je het gewoon wat moeilijker.
1: Oh, ja.
3: Maar ik zat nog wel te denken, misschien ga ik een keer met jou nog eens even babbelen, want je hebt er ook een keer een hoofdrol gespeeld in een Italiaanse film. Spreek jij gewoon vloeiend Italiaans?
2: Nee. Ik kreeg die rol en toen ben ik als de zodenbliksem met een Italiaanse coach aan de slag gegaan.
1: Oh.
2: En toen hoorde ik pas eigenlijk een week voordat het draaien doorging, dat het echt doorging. Maar toen kende ik al die teksten al. Maar dat is het moeilijke aan Italiaans. De hele zinsconstructie is anders.
3: Ja.
2: Dus,
3: en de klemtonen.
2: Ja, de klemtonen zijn anders, ja. Nee, maar dat is leuk om daar aan te puzzelen.
3: Ja,
2: je moet het ook een beetje als een pleziertje zien. Dat vond ik met dat Italiaans echt zalig. Ja, ik sta daar te. Ik kwam dus aan op die set. Ja, en ik moest gelijk beginnen. En ja, ik begin in dat Italiaans te praten. En iedereen zei die, oh ja, ik wil wel wat zinnen omdraaien. Ik zei, ja, maar kan niet meer. Nee, want ik heb het letterlijk zo geleerd. Als hij zijn zin niet kwam, dan dacht ik, wat zegt hij nou dan? Ja. En de eerste was ook heel mooi dat ze zeiden, Actione! En toen stond ik zo klaar achter 40 graden was het. Ik denk, actie. Ik moet op. Ja, zalig. Een van de leukste dingen die ik ooit heb gedaan.
3: Wat heerlijk. Ja, ja, wat ik las ook in de interview, dat tragi-comedy, dat is eigenlijk een beetje jouw favoriete genre, toch?
2: Ja, de pijn van de mensen. En dat wordt natuurlijk grappig. Ja, een beetje ook wie ik zelf ben. Een ontzettende kluns. Van de week lag ik alweer met een fiets ondersteboven. En mijn fiets die raakte. Ik zat op mijn mountainbike helemaal met ik zag er alweer niet uit. Van het strand af met mijn jurk helemaal zo in. Dat je niet gaat vallen, dat er geen ongelukken gebeuren. Nou, je raadt het al. Eén bocht en die raakte een soort gang. Dus ik hing in de lucht. Alles is hier bont en blauw. Met die lekkere beentjes de lucht in. En dat rokje omhoog. Hele lieve mevrouw heeft me geholpen. Maar dan denk ik, daar zie ik wel meteen ook de humor van in. En ik denk, het is toch ook weer te grappig voor woorden. Dus daar lig je dan alweer. En ik denk, oh, zijn mijn nagels nog heel? Want ik moest filmen de volgende keer.
1: Oh, ja. Dat nog, ja. Het is ongelooflijk allemaal. Hey, we gaan zo meteen verder praten met Rian Gerritsen. We hebben ook nog een muzikale gast. Melanie Ryan heeft een prachtige nieuwe single uit. En die gaat ze zo meteen ook live voor ons zingen. Dus blijf hier in de herberg aan zee.
2: Ben ik er dan ook nog?
1: Zeker.
2: Leuk.
4: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen. Je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X. Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. De zon schijnt deze avond flink en de minimumtemperatuur ligt vannacht tussen de 15 en 18 graden. En dat is een perfecte temperatuur om lekker het raampje open te zetten. Morgen volgt er dan een dag met flink wat ruimte voor de zon, enkele stapelwolken en sluiwolken die overtrekken. De meeste plaatsen blijft het droog. Pas in de loop van de middag kan er een enkele bui vallen in het noordelijk deel van de provincie. Het wordt uiteindelijk morgenmiddag 20 tot 24 graden bij een stevig windje uit het westen. De westelijke wind waait morgenmiddag met windkracht 4 of windkracht 5.
1: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
2: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
3: 2. We zitten nog steeds heerlijk aan zee op ons bedje. Dat is lekker, hè? Mooi uitzicht.
4: Heerlijk, ja, is genieten. Ja, het is inderdaad een leuk uitzicht.
3: Oh nee, dacht we. Maar dat ook natuurlijk. Rian Gerritsen is nog steeds hier, actrice.
5: Ik heb heel lang haar. En jij ook?
6: Ja, op zich.
5: Want jullie houden van lang haar.
3: Ja, wij houden van lang haar. Nou, vooral als ze het kunnen borsten. We hadden vroeger al allebei een pony.
4: Want het geluid van zo met de borstel, de haar, zo dat gekraak, ik vind dat heerlijk.
3: Maar het was natuurlijk dat synthetisch, als wat. Die My Little Pony. Als je daar mijn vader rookte, dan hielp hij wel van de jonge peuk erboven. Nou, dan was heel dat haar was weggeschroeid.
4: En als het nat was geweest.
3: Dat was helemaal kaal.
5: Een hele lange staarten.
3: Ja, heb je ook zo'n My Little Pony gehad?
5: Heel even, maar ik had er niet zo'n fascinatie mee.
3: Nee. Wat ik het leuke vond, ze roken ook, hè? De paars had een andere kleur dan de roze bijvoorbeeld. En dan zat ik helemaal mijn neus in die pony.
6: Ik ken het wel, maar ik heb het zelf nooit gehad. Ik was inderdaad meer van de Barbies ook en zo.
3: Dat heb ik niet. Ja, die pikte van mijn zus soms. Maar goed, daar gaat het helemaal niet.
5: Nee. Wij komen voor serieuze zaken. Een nieuwe single.
3: Melanie Ryan heeft een nieuwe single uit. Ja. Eigenlijk kwamen we net erachter dat hij een half jaar geleden is gekomen.
6: Ongeveer, ja. Zo voelt het al bijna wel, ja.
3: Nee, maar je gaat wel echt heel goed. Je bent hier in februari, in april was het geloof ik dat je hier bent geweest. Klopt. Voor de eerste keer. En toen zei ik al tegen jou van, goed, je doet het fantastisch leuk. Heb je een nieuwe single, laat het weten en kom gerust weer een keertje langs. Nou, daar zit je weer.
6: Ja.
3: Wat is er gebeurd sinds die tijd eigenlijk met jou?
6: Ja, een hele hoop. Sowieso is het echt die Country Fight covers, wat ik vorige keer ook in de uitzending even kort deed. Dat heeft echt een ontzettende vlucht genomen. Dat is echt bizar.
3: Ja, leg nog even heel kort uit, voor mensen die dat niet.
6: Nou, een Country Fight cover, dat doe ik op social media. En dan pak ik een Nederlandstalig nummer, vaak een classic. En die schrijf ik dan om in het Engels. Maar dan geef ik er ook een beetje een western twist aan. Dus ik doe het niet één op één echt de tekst overschrijven.
3: Nee.
6: Maar ook echt een ander eigen verhaal eraan geven. En de meest recente was bijvoorbeeld Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. En het is bizar hoe je op die manier die twee werelden echt kan combineren. Dus de mensen, de fans echt van het Nederlandse lied. En aan de andere kant dan ook de country fans. En dat mengt heel mooi samen, zeg maar. Dus mensen ontdekken dan weer country en andersom.
4: Maar zit dat wel in het Engels? Of je zingt het dan wel in het Nederlands?
6: Nee, ik zing het in het Engels.
4: Oh,
6: dus ik schrijf het echt helemaal om.
3: Wat wordt Zwoele Zomernachten dan in het Engels?
6: Uiteindelijk is het een song geworden over... Ja, zoiets. Oh. Maar uiteindelijk is het een beetje een soort verhaal geworden over Texas.
3: Oh.
6: Dus dat, het heeft wel een beetje dezelfde strekking. Over ook een liefde die voorbij is of die je mist. Dan Zwoele Zomernachten natuurlijk ook. Dus daar kijk ik wel naar.
4: Dat country, dat wordt ook steeds populair, heb ik het idee.
6: Ja, eindelijk.
4: Ja.
6: Ja, dat gaat echt als een malle. Het is echt bizar hoe het zo steeds meer het land binnencijpelt. En dan heb je een Luke Combs die komt naar de arena. Ja. Helemaal uitverkocht.
3: Maar wie is hij? Is geweldig. Luke Combs. Is echt heel goed.
5: Oh, het is zo rauw en echt, vind ik.
3: Ja, houdt er ook van. Hè?
5: Ja, ik vind het echt zalig.
4: Maar ik zit ook helemaal in series op Netflix en zo.
6: Yellowstone.
4: Ja. The Dutchens, Landman.
6: Ja.
4: Stond ik uit? Oh, Landman, weet je, al die series, waardoor je... Ik zit helemaal in dat... In die vibe.
3: Nashville is het eigenlijk begonnen, hè?
6: Ja, klopt.
3: Toen kwam ik helemaal terug. Heb je het ook gezien, Nashville? Ja. Vond ik zo leuk.
6: Ja. Gek, al die muziek is zo mooi.
3: Ja.
5: En ik vind ook de hele look. Ik zou het liefst, zoals jij nu denk ik, dat wil ik ook.
6: Maar waarom doe je dat niet?
5: Ja, dat vind ik dan toch een beetje te opvallend. Ja, ik kan geen country zingen en ik kan geen country dansen.
6: Ja, maar het is een lifestyle. Het is niet alle mensen die van country houden of de lifestyle. Dat wil niet zeggen dat die ook per se country zingen.
4: Maar de lifestyle, is het niet alleen in kleding? Of trek jij die lifestyle echt helemaal door?
6: Nou, het is ook wel heel erg, denk ik, het down-to-earth zijn. En het heel erg in het moment zijn. En ook wel hard werken. Hè? Het gaat natuurlijk helemaal terug naar gewoon op de ranch werken. Ja. Het is keihard werken. Dus ik denk dat ik ook wel die lifestyle een beetje doortrek.
4: En Nashville viel net al een beetje. Is dat ook misschien de dream of zo? Is dat een soort dat je denkt, daar werk ik naartoe?
6: Het is sowieso een super vette plek om echt naartoe te gaan voor een soort van studiereis. Dus dat ik daar wil ik ook echt, als ik... zou kunnen, dan zou ik heel graag daar vaker heen gaan om daar te leren en te schrijven en dat soort dingen.
4: Ja.
6: Maar ik denk dat er ook vooral heel veel te halen valt in Europa, juist omdat het nu zo hard aan het groeien is. Dus mijn focus is op dit moment wel meer Nederland en Europa, zeg maar.
4: Ja.
6: Maar hey, als ze me bellen voor een show in de Granville Opry of zo in Nashville, ja, dan zeg ik natuurlijk geen nee.
4: Nou, we hebben net de soundcheck al gehoord, maar het klinkt echt waanzinnig. Jij hebt echt een prachtige stem en je ziet een prachtige huid en je hebt gewoon het hele plaatje klopt.
3: Nou, dat denk ik ook, weet je, je hebt ook nog een verhaal. Dat vind ik ook, want je hebt ook wel eens, met alle respect, je hebt ook wel eens mensen staan en denk ik, ja, je zingt fantastisch, maar dan gaan ze hier zitten en dan moeten ze een verhaal vertellen en dat komt er dan toch niet helemaal lekker uit. Dat is niet erg, maar dit is wel de total package, denk ik.
4: Ja.
3: Dus ja, wat ik voorspel jou een grote toekomst. Nou. Tegen Rianne ook destijds gezegd, dan moet je kijken. Het is uitgekomen.
5: Ze is enorm gegroeid. Ze is enorm gegroeid.
3: Zo bedoel ik dat niet.
4: Kun jij eigenlijk zingen, Rianne?
5: Ja, ik wil het heel graag. Kijk, als ik jou dan hier zie optreden, dan denk ik, dit
3: kan ik dat ook maken.
5: Ja, dit wil je. Ik kan een beetje zingen en ik doe het ook af en toe voor voorstellingen, maar ik ben er niet goed in. Ik heb nu net een auditie gedaan waar ik nog niks over mag zeggen.
3: Oh, waarvoor?
5: Dat heb ik wel geneeld. En ik heb ondertussen zanglessen genomen. En dan vind ik het zo leuk om naar iets toe te werken. En dan voel je ook dat die stem steeds beter wordt en steeds meer gaat leven. Maar nee, ik ben geen goede zangeres, maar ik vind het wel heel leuk om te doen. En ik kan toon houden, ik kan wel. Maar het klinkt dan zo makkelijk. En als ik jou dan... Dat wil je met je stem, hè? Dat je alles kan... Oh, en dan je denkt, dan kom ik daar. En dan, ik moet het er nog te hard voor werken.
3: Maar kan je alles zingen dan ook? Echt alles? Of zeg je, er zijn ook dingen waar ik moeite mee heb?
6: Ja, als het echt keihard op dat bewijzen van Aretha Franklin belten achteraan komt, dat wordt wel een beetje een uitdaging. Mm. Maar ook ik heb nog zangles. Ik bedoel, het is niet zo dat als je veel zingt, dat je dat dan niet meer doet. Het is een soort APK'tje, vind ik altijd. Gewoon één keer in de maand eventjes lekker zangles. Ja. Even kijken, hoe zit het nog allemaal goed? Ja. Weet je wel, want er sluipen vaak toch van die maniertjes, dingetjes in, wat je dan toch weer even moet afleren, om het ook gewoon gezond te houden.
5: Ja, dat is
6: als je
5: het
6: veel speelt. Ja. En in principe kan iedereen zingen. Want iedereen heeft die spier. En het is hetzelfde als jij je biceps traint. Des te meer je biceps traint, des te groter wordt die. Natuurlijk heeft de een meer aanleg dan de ander. Maar in principe kan iedereen zingen.
5: Ja. Patrick.
4: Ja, nou,
6: Patrick.
3: Ja. Dat gaat niet altijd op.
4: Nee, dat gaat. Nou ja, maar dan kan je zingen, maar dan hoeft het ook niet goed te klinken. En dat vind ik jammer. Dat je denkt, het is wel op toon en zo, maar het klinkt gewoon niet lekker.
3: Ja, het raakt niet. Laat ik het zo
4: zeggen. Ja, het raakt niet.
3: Er is niks mis mee. Maar het is ook niet dat het me wat doet, weet je?
4: Nee.
3: Er zijn maar weinig mensen waarvan ik echt kippenvel krijg.
6: Ja. Maar dat is ook weer het stukje aanleg. Ja, daar is iedereen verschillend in. Ja. Maar in de basis heeft iedereen een stem en iedereen kan zingen.
3: Het is een spier natuurlijk.
6: En het is een spier, Dus des te meer je die traint, des te beter word je erin.
3: Rianne, heel veel mensen kennen jou natuurlijk. Ik denk dat jij bij het echt grote publiek toch bekend bent geworden door de Luistermoeder, hè? Kan ik dat zeggen? Of zeg je van dat was
5: Nou, Dr. Deen deed het ook leuk, hoor.
3: Ja, deed het ook heel leuk. Maar kwam de Luistermoeder... Ja, maar de Luistermoeder...
5: De Luistermoeder is echt... dat was wel ding. Goed. Ja. Want ik hoorde, want ik gaf ook rondleiding in het museum. Gewoon kinderen achter me aan. Mag ik een handtekening?
4: Maar rondleiding in het museum, maar niet gewoon als jezelf, toch?
5: Als actrice heb ik dat 13 jaar gedaan. Ik ben er net mee gestopt. Maar als actrice heb ik daar 13 jaar rondleiding gegeven.
3: In Amsterdam, in zo'n...
5: In het Rijksmuseum.
3: Oh, in het Rijksmuseum, ja precies.
4: Maar ben je dan als verkleed als in een schilderij?
5: Wij speelden wetenschappers die een onderzoek hadden gedaan. En zo de kinderen meenamen in drie verhalen van de 16e, 17e eeuw.
3: Educatief.
5: En educatief. Mm-hmm. En van daaruit gingen we dan... dus vrij dicht bij mezelf. Maar ik had ook een andere naam, Neeltje Jacoba den Oude. Maar dan... Jij bent van de Luistermoeder.
3: Ja, je bent. Je bent daarna ook heel veel in programma's gezien geweest. Als je Breaking the Stars heb je volgens mij ook ingezeten. Maar ook Wie is de Mol meegedaan. Vind je het ook belangrijk dat mensen jou als Rianne Gerritsen kennen in plaats van als Rianne de actrice?
5: Nou, het is één package deal.
3: Oké.
5: Ja.
3: Ja, het kan zijn dat je het leuk vindt om ook als mens gewoon herkend te worden van... dat is Rianne, is eigenlijk ook een heel leuk mens in plaats van een goede actrice. Maar er zijn ook mensen of acteurs die dat juist helemaal nooit doen.
5: Ik vind er helemaal geen probleem. Ik vind het heel leuk als mensen zeggen... wat leuk, want ik heb je daar en daar gezien. Vind ik echt een verrijking.
3: Erkenning.
5: Ja.
3: Ja, ja.
5: Nou, ik vind het ook gezellig.
3: Altijd?
5: Ik heb er niet zoveel last van. Dus ik had nu laatst, want ik doe ook bij Zin in Zeppelin, speel ik een personage.
3: Ja.
5: Nu ik werkte even in een winkel om te helpen. En een jongetje van 4 die poepte meteen zijn broek vol. Dat is buurvrouw Rianne. Dat is toch wel heel erg leuk. Vind ik ook heel leuk.
3: Ja, heel veel rondleiding in musea en winkels staan. Spelen op toneel, meedoen aan televisieprogramma's.
4: Zijn er nog droomrollen of dat je denkt van dat wil ik heel graag een keer?
5: Nou, ik zou wel langere tijd in een serie willen zitten met een misschien wel een wat serieuzere rol, ja.
3: Oh
5: ja.
3: En wat voor soort rol zijn er? Is dat ook weer een bitch? Want dat zegt bijna ook iedereen.
5: Oh ja, nee, ja, nee, gewoon. Ja. Ik hou van. Ja, zo'n politie-serie. Wat ik bij Van Spijk heb gedaan, dat vond ik echt fantastisch. Want dan kom je in zoveel zaken terecht en zoveel mensen ontmoet je. Gewoon het spelen met zoveel mogelijk mensen, lange lijnen maken. Nou, die hele Yellowstone, die vrouw, die vinden we toch ook allemaal fantastisch.
4: Best, geweldig.
5: Ja, zoiets. Ja, maar ja, daar word ik natuurlijk niet voor gevraagd. Sorry, ik eet de microfoon.
3: Maar waarom is dat natuurlijk? Dat je het niet, je zegt daarvoor wat ik natuurlijk
5: ben. Ja, dat is ook een hele mysterieuze, ja, gepassioneerde vrouw. Ik zie dat, ja, dat ben ik ook. Maar op een ander vlak.
3: Jouw nieuwe single, Melanie.
6: Ja.
3: Hoe heet die?
6: Glass Half Full.
3: Het glas is half vol.
6: Precies.
3: Waar gaat het over? Zegt het eigenlijk al, hè?
6: Ja, eigenlijk wel. Ja, nee, we gingen de studio in en daar raak je vaak een beetje aan de praat. Ik heb het geschreven met Sophia Kruithof, Arthur Stoker en Björg van Essen. En toen raakten we aan de praat en hadden we het gewoon over van ja, ik probeer altijd echt het glas half vol te zien. En tuurlijk, we hebben allemaal wel eens onze momenten waarop dat niet altijd even zo lekker lukt.
3: Ja.
6: Maar over het algemeen probeer ik wel het positief in te steken, alles wat ik doe. Mm. En we wilden er een soort, ja, ik wilde gewoon een badass country song maken. Want ja, gewoon eentje waar je lekker een beetje ook op kan feesten. Wat tof is ook om live te doen. Mm. Met een goede boodschap. En uiteindelijk rolde dit nummer er dus uit. En het gaat, ja, hij gaat hartstikke lekker.
3: Ja, hij mensen vinden
6: het echt tof.
5: En wat zijn de ingrediënten voor badass?
6: Scheurende gitaren. Oh, ja. En ja, een beetje sexy.
5: Ja. Beetje bad.
6: Beetje dat precies. Goed, ja, een beetje bed. Inderdaad, denk een beetje bed.
3: En het was niet veel verschil. Je had je eigenlijk helemaal niet gestaan vandaag met je gitaar. Want het was ook nog een hele uitdaging. Je was hier bijna al bij pand.
6: Hou op.
3: En toen belde je naar onze producer van, oh, ik ben mijn gitaar vergeten.
6: Ja, nou goed. Ik kan er allerlei verhalen omheen bedenken. Maar het was gewoon een beetje chaos. Een beetje hectisch. En ik zit echt denk, oh, ik ben lekker op tijd. Ja. Ik zorg altijd dat ik gewoon op tijd vertrek. En ik wil hier altijd lekker op tijd zijn. Dat ik de rust heb. En in één keer denk ik, oh, die staan nog in de gang. Want ik had alles was ik aan het verzamelen. Oh ja, mijn tas, oh mijn hoed, oh mijn dit, oh mijn dat. En ik loop zo de deur uit en de deur op slot. En ik zit in de auto, ik ben bijna hier.
3: Ja,
6: ja,
3: maar dus het is goed gekomen.
6: Het is goed gekomen.
3: Heb je overal kennis en vrienden zitten.
6: Ja.
5: Je vader, hè?
6: I've got friends in low places. Oh.
3: Staan,
5: ja. Oh, we gaan genieten.
3: Ja. Rian, heel erg bedankt dat je hier wilde zijn vandaag.
5: Ja, ja.
3: Nee. Nee,
5: ik blijf
3: je blijft
5: nu,
3: nog even. Ja, maar
5: ik wil
3: nam
5: dit nu horen. Oh, je nam pas afscheid. Ja, dat is goed.
3: Fijn dat je de gast wilde zijn van Patrick, maar ook van mij.
5: Ja.
3: Heel veel toy met Boeing.
5: Ja.
3: Vanaf wanneer te zien, weet je dat je al?
4: De première is 6 december. Wij beginnen met het repeteren vanaf half oktober.
5: Dus en vanaf 20 november zijn we te zien in theater. Oh, ja, tot eind maart.
3: En waar ga je in première?
4: Gouda.
5: Gouda is al uitverkocht.
3: Oh, jammer. Dank je wel. Ik dacht misschien nog een uitnodiging. Goed. Oké, dank jullie wel, Rian. Wil je morgen ook nog terugkomen?
4: Misschien.
3: Dat zou toch zo'n leuke snabbel zijn. Goed, Patrick, Barton, dank je wel. Morgen ben je er natuurlijk. Wie is morgen onze gast eigenlijk? Oh, we gaan B&B.
4: Eline de Raag en natuurlijk B&B-eigenaar Evelien.
3: Die 6 dagen geleden al uit Italië is vertrokken.
4: Ja,
3: om morgen te
4: zijn. Mijn sister, morgen hier.
3: Goed, Melanie Ryan. Ga lekker spelen, meid. Wij zijn er morgen weer. Heel graag. Tot dan.
4: Tot dan.

0: Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, in plaats van muziek aan zee gaan we nu eens een keer het spelletje spelen. Polderproef. Even kijken, je had er maandag 3 goed van de 5. Dinsdag had je er 2 goed van de 5.
2: Niet goed.
1: Nee, gaat niet zo goed. En het gaat wel echt ergens over. Want ja. Een van jullie 3, Katrien, Mariska of jij, die gaat er zo meteen met die hoofdprijs vandoor.
2: En was dat ook alweer die hoofdprijs?
1: Dat moet ik nog bedenken.
2: Oké.
1: Dat weet ik nog niet. Maar ik wil het eventjes omdraaien, want jij hebt ook altijd een quizje van mij. Dus begin nou maar weer eerst mij voor lul te zetten voordat ik...
2: Gisteren heb ik
1: het nog redelijk gedaan.
2: Zeker, gisteren ging goed. Kijk, die eerste quiz, dat ging meer over waar ik vandaan kom. Hè?
1: Ja.
2: Dus het ging een beetje over Rijsbergen. Hè? Die ligt aan de gevierde afweerreis. Leuk. Gisteren ging het meer over de eerste film waar ik ooit in speelde. Zoep in...
1: Nee, dat is niet de eerste film. Het ging over de derde zoepfilm, toch?
2: Nee, dat ging over de eerste.
1: Of was dat de eerste?
2: Dat was de eerste.
1: Okay, sorry.
2: Maakt niet uit.
1: Ja.
2: En toen zei je, als het over goede tijden, slechte tijden was, had ik alles geweten.
1: Nou, alles, dat heb ik nooit gezegd.
2: Dat heb jij gezegd. Dus voor jou 5 prachtige vragen.
1: Oké.
2: Okay. Dit is helemaal niet mijn seizoen.
1: Weet ik veel. Ik doe gewoon Lisa Boré met het eerste seizoen goede tijden. Oh jeetje, dat was het allereerste seizoen, zeg.
2: Ja.
1: Kijk eens.
2: Jeetje.
1: 90 of zo, 89.
2: Prachtig.
1: Nou, goed. Okay, kom maar op
2: ja,
1: met je vraag.
2: 5 vragen over Morris Fischer. 1. Morris was de... Morris was de biologische zoon van Barbara Fischer en David Thornton.
1: Ja, dat is waar. Dat weet ik nog. Want ik keek toen ook nog, hè.
2: Ja.
1: Daarom, dat weet ik. Aukje van Ginneken speelde jouw zus. En Barbara Fischer.
2: Dat is allemaal niet de vraag. Je hebt hem goed.
1: Ja. Ik weet wel iets van.
2: Oké. Okay. Goed, vraag 2. De makers wilden Morris het eerste homoseksuele hoofdpersonage maken. Is dat juist of onjuist?
1: Ja, dat is ook juist. Dat weet ik zeker. Er was er nog heel veel om te doen.
2: Ja, klopt. Nou ja, door gebrek aan tijd is dit dus niet doorgezet. En 9 jaar later werd de personage Lucas Sanders dit.
1: Ja, verder.
2: Ik kon het niet.
1: Wat kon je niet? Een homoseksueel personage spelen?
2: Ja. Ja,
1: maar ik heb dat wel eens een keer ergens gelezen in een interview. Dat wel eens gezegd of zo. Dus dat kan ik me nog herinneren.
2: Ik wilde dat...
1: Per se niet.
2: Nee, maar goed.
1: Omdat het zo ver van je afstaat ook natuurlijk.
2: Ja, het stond te ver van mij. Vraag 3. Morris deed zijn intrede in seizoen 7 van GTST.
1: Oeh. Even kijken. Ik zei net dat het eerste seizoen is... Nee. Ik denk dat het eerder seizoen 8 of 9 is geweest. Dat antwoord is niet goed. Want het begon nou... Nee, het is niet goed.
2: Niet goed.
1: Ik denk in 9, seizoen 9.
2: Dat is goed, inderdaad. Ja, het was seizoen 9.
1: Ja, 99 en het is in 90 begonnen. Nou ja, tel maar aan.
2: Tel maar uit.
1: Ja,
2: ja hartstikke goed. Lekker hoor, 3 vragen al goed.
1: Dat vind je niet leuk, hè, dit?
2: Nee, dit is de heer, ik baal hiervan. Maar goed, maakt niet uit.
1: Ja.
2: Na mij is personage Morris Fischer overgenomen door Joris Putman... en daarna ook nog door Geert Hoes.
1: Dat klopt wel, maar dan andersom. Eerst was het Geert Hoes en daarna Joris Putman.
2: Oh mijn god, ik zou daar eigenlijk een extra punt voor willen geven.
1: Ja?
2: Ja,
1: ja dat weet ik.
2: Dat is goed.
1: Want Geert ben ik een tijdje mee omgegaan. En Joris kwam...
2: Omgegaan?
1: Ja. En Joris, die is ooit een keer te gast geweest in hetzelfde programma als jij. Toen jij in Goede Tijden zat. Toen jij in Zoep zat. In de tijd voor 10.
2: Ja.
1: Dus in die periode. Dus ik weet dat en Geert Hoes was daar ver voor.
2: Nou, geweldig. Ja. Nou, de laatste vraag. Na mijn vertrek uit de serie ben ik nog een keer teruggekomen.
1: Dat klopt. Nog 1 keertje. Maar dat was heel kort, geloof ik. Of een paar maanden, weet ik veel. Maar je bent nog 1 keer... Ook goed?
2: Ja, dat is je goed. Ja, confetti-kanonnetje, bam, geweldig. Ja, GTST zit er goed in.
1: Je moet het niet meer vragen over de huidige kast. Daar weet ik echt helemaal niks van.
2: Nee.
1: Ik volg het nu al 10, 15 jaar misschien niet meer.
2: Nee.
1: Maar toen wel.
2: Nou, hartstikke goed.
1: Ja, dat is inderdaad heel erg goed van mij. Dus even nog 5 uit...
2: 5.
1: 5 uit 5 had ik.
2: 5 uit 5.
1: Nou, ik ben wel benieuwd of jij dat ook gaat redden.
2: Ja, ik ook.
1: Oké. De Oostvaardersplassen liggen tussen Zeewolde en Almere.
2: De Oostvaardersplassen liggen tussen Almere en...
1: Zeewolde.
2: Ja, klopt.
1: Ja, dat is fout, want het ligt tussen Almere en Lelystad. De tweede vraag. Sorry. Zou er niemand het voor te zeggen? Biddinghuizen.
2: Biddinghuizen, leuk.
1: Ja, in welke gemeente ligt dat eigenlijk?
2: Biddinghuizen, is dat gemeente Dronten?
1: Dat is goed.
2: Oh!
1: Het is een van de grootste kernen van die gemeente.
2: Ja.
1: Je zit steeds naar iets te kijken.
2: Ik kijk naar de camera. Oh, okay. Kijk gewoon
1: Ja, je bent gewoon een professional natuurlijk. Ja.
2: Ja.
1: Zeewolde heeft geen treinstation.
2: Ach, dat klopt.
1: Het heeft geen treinstation, dat klopt.
2: Mm-hmm.
1: Oké, okay, dat klopt inderdaad. Zeewolde heeft geen treinstation. Wat is de hoofdplaats van Noordoostpolder?
2: Sorry?
1: Wat is de hoofdplaats van de gemeente Noordoostpolder?
2: Ja, het ligt tussen Almere en Lelystad. En dat moet dan...
1: Ik weet het niet.
2: Lelystad, ik weet het niet.
1: Nee.
2: Oostpolder?
1: Emmeloord.
2: Emmeloord.
1: Ja. En dan de laatste. Dus je hebt nu tot nu toe heb je 2 vragen goed. En 2 vragen fout.
2: Oh, tijd is op, jammer.
1: Nee, wacht even. Met een nieuwe klok. De laatste is... Lelystad was de eerste provinciehoofdstad van Nederland.
2: Sorry, nee.
1: Nee?
2: Lelystad was de eerste provinciestad van Nederland?
1: Lelystad was de eerste provinciehoofdstad van Nederland.
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Oh, nou, ik vind er helemaal geen probleem. Ik vind het heel leuk als mensen zeggen... Hey, oh, wat leuk, want ik heb je daar en daar gezien.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat was ook niet al te mals wat ze zeiden over Lelystad.
3: Nog steeds
4: maar
3: niet.
4: Dat is dan terecht. Nee.
3: Dat klopt.
0: En dit is ook Flevoland.
5: Ze leren eigenlijk ook hoe mooi het is om goed voor elkaar te zorgen... en iets voor een ander te doen. En op dat soort momenten word ik daar altijd wel heel erg blij van.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
6: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 8 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
8: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
7: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
9: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nwiadoma, Marlen Reusser en Demi Vollering. Maar toen Nwiadoma aanging, keken Reusser en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
7: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Studio Flevoland viert de zomer.
1: Wie ben je eigenlijk en hoeveel van jezelf ontdek je als je teruggaat naar de plek waar je familiegeschiedenis begon ooit?
2: Ja, twee zussen uit Almere besloten

0: plek beterschap.
1: Heel veel beterschap. Ja.
0: Ja. Ja, jullie zijn echt Almeerders vanaf het allereerste begin.
1: Ja.
0: Maar deze zoektocht begon zelfs nog daarvoor, heb ik begrepen, of niet?
1: Ja, nou, onze vader is die zoektocht ooit begonnen. En dat was nog voor het internettijdperk.
0: Mm-hmm.
1: Die ging op zoek naar onze stamboom. Dat deed hij vanuit het perspectief van mij en mijn twee zussen. We hebben nog een zus, maar die is helaas overleden. En dat, ja, dat interesseerde ons eerlijk gezegd toen niet zo heel erg veel. Alles wat hij verzamelde, dat deed hij dus door naar archieven toe te gaan. Maar uiteindelijk ook dingen op te vragen uit Suriname. Want daar kwam zijn vader vandaan.
0: Ja.
1: En dat is allemaal terechtgekomen in een koffertje.
0: Ja, maar even, want ja, wij, als we nu stamboomonderzoek doen, dan typen we eventjes zo snel wat op internet. Ja. Dat is natuurlijk pre-internettijd.
1: Ja.
0: Dus dan moet je een brief sturen naar het archief in Paramaribo.
1: Ja, ik vond ook in dat koffertje inderdaad brieven die mijn vader had gestuurd naar Paramaribo. Dan een brief weer terug dat hij eerst een envelop met geld moest sturen. En dan kwam pas het afschrift van een geboorteakte of een overlijdensakte. En dan vaak ook nog een transcript erbij, omdat het al oud was en het soms niet helemaal goed meer te lezen was. Of handgeschreven, waardoor het niet goed te lezen was.
2: En waarom deed hij dat? Was het een sentimentele man?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet.
2: Heel nuchter.
1: Onze vader was een zeeman.
2: Oh.
1: En die was dus ook heel vaak niet thuis. Maar die had op een gegeven ogenblik, als hij dan thuis was, als hij verlof had, dan was hij ook vaak wel een hele tijd thuis. Dus dan had hij tijd voor dit soort dingen.
0: Ja.
1: Blijkbaar, maar ja. Nogmaals, wij waren er toen niet zo heel erg in geïnteresseerd.
0: Nee, maar toch komt het koffertje bij jullie terecht. Naar zijn overlijden.
1: Ja.
0: Het kwam bij jou terecht?
1: Ja, ik ben de oudste van de kinderen. Dus ik heb het koffertje gekregen. En ik heb het op zolder gezet. Punt.
2: Punt. Maar je hebt het op een gegeven moment geopend.
1: Ja.
2: En wat vond je daarin, in het koffertje?
1: Op een gegeven ogenblik, nou ja, naarmate je ouder wordt, schijn je toch meer interesse voor je background te krijgen. En toen dachten we van ja, vooral eens kijken wat vader daar allemaal ingestopt heeft. Ja, heel veel papieren. En zeg maar handgetypte, handgeschreven staten, zoals het dan heet. Hè, waar je de hele stamboom in uit kunt tekenen. En dat ging natuurlijk wel niet alleen naar de Surinaamse familie, maar ook van zijn moederskant. Van onze moeder, daar weer de ouders van. Dus het ging echt alle kanten op.
0: Ja, ja. Nou hebben veel mensen het beeld van Suriname, van de Creolen, van de Hindoestanen, de Javanen, de Chinezen. Maar ja, jullie zijn witte mensen.
1: Wij zijn witte mensen.
0: Ja.
1: Ons is niks meer te zien.
0: Nee. Nou ja, Nederlanders hebben natuurlijk daar de boel lange tijd bestuurd.
1: Ja,
0: en dat zeg ik het eufemistisch een beetje.
1: Ja, dat is niet altijd even netjes of vriendelijk, denk ik.
0: Nee, tot hoever gaat jouw stamboom terug?
1: Uiteindelijk ben ik ook weer na terugkomst uit Suriname via een familielid dat wij nog niet hadden ontmoet, maar inmiddels dus wel. Die had ook weer een stukje stamboom uit laten zoeken. En zijn we ergens in de 17e eeuw in Duitsland terechtgekomen.
0: Oh, oké. Okay.
1: En onze meisjesnaam van mijn zus en mij is dus Goede, hè, zo heet onze vader. En het blijkt dat die afkomstig is uit Duitsland. En daar was het Güde. En in 1600 nog wat is er dus iemand uit Duitsland naar Suriname gegaan. En daar komt het vanaf.
2: En wat heeft hij daar uitgesproken?
1: Ja, dat weet ik dus niet. Nee, helaas.
2: Nog niet.
1: Nee,
2: duidelijk.
0: Nee. Wat kon je over hem nog, over die allereerste voorvader vinden?
1: Wij zijn erachter gekomen dat die was afkomstig uit Rendsburg in Duitsland. En toeval wilde dat wij vorig jaar op vakantie gingen naar Denemarken. En toen zijn wij via Rendsburg gegaan, mijn man en ik. En toen hebben wij daar in een kerk van die grote plakaten. Heel vroeger lieten mensen van die enorme grote versierde plakaten maken. Epitaaf heette dat, geloof ik. Lieten ze dan in de kerk hangen. Hè, als bewijs van wij zijn er geweest en kijk eens hoe goed en hoe belangrijk wij waren. En ja, die hebben we ontdekt.
0: Okay.
1: Dus dat was ook wel weer heel bijzonder.
0: Ja. Ja. Dan even naar Suriname. Want jij met je zus die besluiten dan, we gaan op vakantie naar Suriname. Mooie gelegenheid ook om dat allemaal uit te gaan zoeken daar. Want je hebt jarenlang dan gehoord over je Surinaamse roots. Hoe was jouw eerste kennismaking? Ja, je landt dan op Zanderij.
1: Ja, dat is heel gek. Je bent er nooit geweest. En toch voelt het als, ja, thuiskomen is overdreven natuurlijk, maar het voelde wel heel vertrouwd of heel fijn. Of ja, gewoon goed. Ja, warm ook natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat is het dan, dat thuisgevoel?
1: Ja, ik weet niet.

0: je stapt uit het vliegtuig en ja, je kent het hele land nog niet. En toch is er, het lijkt alsof je iets herkent. Je weet eigenlijk niet wat. En dat hadden we allebei. En mijn man was ook mee. En mijn beste vriendin, die wilde ook heel graag mee. Dus we zijn met z'n vieren gegaan. En we hadden eigenlijk allebei zoiets van, we voelen ons hier gelijk thuis. Misschien is dat het wel.
1: En wat hebben jullie daar ontdekt?
0: Nou, ik had wat dingen, wat informatie, zeg maar, uit alle stukken die in dat koffertje van mijn vader zaten. Die had ik gekopieerd of overgeschreven. En we zijn op zoek gegaan bijvoorbeeld naar het adres in Paramaribo waar onze opa geboren is, zijn geboortehuis. Nou, dat was best heel bijzonder. Alhoewel dat huis er natuurlijk helemaal niet meer was. Maar je staat wel op de plek van zijn ouders. Nog adressen waar ze gewoond hebben. Dus je gaat al die straten verkennen. Je loopt op een hele andere manier door Paramaribo dan wanneer je een gewone toerist bent natuurlijk.
2: Ja, op een gegeven moment gaan jullie ook naar Jodensavanne. Ja, wat is dat voor plek?
0: Ja, dat is een verlaten gebied. Daar is ooit, zeg maar, zijn er Joden die uit Europa werden verdreven. En met name uit Portugal. Die zijn op de vlucht gegaan. Die zijn de zee opgegaan. Die zijn onder andere ook in Suriname terechtgekomen. Een aantal eeuwen geleden uiteraard. En die hebben daar een nederzetting gebouwd. Hebben ook zelf slaven gehouden. En die nederzetting, ja, die is op den duur is die weer verlaten, zeg maar. En zo ligt het er ook gewoon bij. Dus je kunt daarheen. Er staat geen hek omheen. Er komt wel iemand aan op een brommertje. Dan moet je toch wel een kaartje kopen. Dus dat was heel apart. Want er is geen ingang of zo. En dan loop je daar rond. En dan zie je, ja, je ziet als eerste twee begraafplaatsen. Mm. Een Joodse begraafplaats. En een begraafplaats waar de slaven werden begraven. Dat ziet er allemaal nog heel goed onderhouden uit. En op die Joodse begraafplaats, daar vonden wij grafstenen uit 17e, 18e eeuw, met allemaal namen. En dat was de naam van de moeder van opa. Robles de Medina. Dus zijn moeder was dus van Joodse afkomst ook. En ja, daar hebben wij weer allerlei. Ja, dat was echt kippenvel. Ja.
1: Nu ben ik toch wel nog nieuwsgierig, want je weet natuurlijk niet in het begin wat die familie van jou daar heeft gedaan. Maar wat deden ze voor werk? Of weet je helemaal niet?
0: Nou ja, kijk, mijn opa had op zich nog wel wat contact met familieleden. Hè, want ik heb natuurlijk mijn opa heel lang meegemaakt. De meeste woonden in Suriname, enkele in Nederland. En er werd niet zo heel veel gedeeld over hoe of wat.
1: Oh. Maar
0: wat ik inmiddels natuurlijk wel ontdekt heb, uiteindelijk ben ik zelf natuurlijk ook verder gaan zoeken. En nu met internet, dat is toch een stuk makkelijker. Er is bijvoorbeeld iemand, ze hebben heel veel in het leger gezeten. Iemand is bankdirecteur geweest.
1: Okay.
0: Iemand heeft is leidinggevende in Fort Zeelandia geweest. Dus ja, van alles en nog wat eigenlijk. Maar nou, dat is een beetje het gezin waar mijn opa uit afkomstig is.
2: Op welke manier heeft deze reis en deze zoektocht jou veranderd? Want dat kan toch bijna niet anders dat gebeurd is.
0: Ja, het sowieso maakt het dat je ontzettend geïnteresseerd raakt in alles wat met Suriname te maken heeft. Nou, dat was op zich natuurlijk fantastisch. Suriname vierde de onafhankelijkheid. Dus er waren veel uitzendingen op tv. Ik ben in de bibliotheek allerlei soorten van boeken gaan lezen van Surinaamse schrijvers over slavernij. Want wat we ook ontdekt hebben is dat er ook in onze voorouders mensen zijn die afkomstig zijn van een slavenhouder en een slavin. Aan twee kanten zelfs. Dus ik ben ook gaan kijken naar welke plantages waren die dan van afkomstig. Ja, waar was dat? We hebben een plattegrond gekocht waar alle plantages rondom Paramaribo opstaan. Ga je naar zitten zoeken. En dus je bent gewoon heel erg geïnteresseerd in alles wat er maar mee te maken heeft.
2: Ja.
0: En zo ontdekte ik dus ook dat boekje waar mijn zus en ik mee op de foto staan. Van een mevrouw die heet ook Smit van haar achternaam. Toevallig, dat is geen familie. Aan ons is niks te zien, hè, heet dat geloof ik. Ja. En dat vond ik ook heel leuk om te lezen. Natuurlijk.
2: Ja, want je hebt het over een foto. Want jij en je zus maken onderdeel uit van een portrettenreeks van Surinaamse Almeerders. Ja. Of mensen uit Almere met Surinaamse afkomst. Ja. Staan jullie ook tussen?
0: Ja.
2: En die tentoonstelling is nu te zien ook in het Stadsarchief in Almere. Hè? Je hebt er nog even. Sta je er nog tussen?
0: Ja, ik was vanochtend toevallig nog voor iets anders. staan er nog. En wij hebben ook nog een aantal spulletjes ingeleverd. Foto's, geboorteakte van opa. En die zijn daar ook te zien in de vitrine. Ja, hartstikke leuk. En die tentoonstelling gaat ook nog naar buiten, geloof ik, en naar haven. Dus die is nog best lang te zien. Heel leuk.
2: Ja. Heel goed. Nou,
0: wij staan daar als enige witte tussen.
2: Ja, ja, dus je bent herkenbaar. Ja. Ja. Ja. Bonnie Smit, dankjewel. En doe je zus ook de groeten.
0: Dat zal ik doen, dankjewel.
3: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Tonight. Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Hoe zorg je ervoor dat je als lokale krant niet alleen over de inwoners schrijft, maar ook met de inwoners praat? Zeewolde Actueel bedacht daarvoor het Oogpanel.
2: Ja, het is een groep van zo'n 400 inwoners die regelmatig anoniem hun mening geeft over onderwerpen die spelen in het dorp. En het leverde zelfs een nominatie op, dat panel, dat idee, voor de Nederlandse prijs voor de nieuwsbladjournalistiek. En we hebben hier Saskia de Wijk en Thea van Winsen van Zeewolde Actueel. Die zijn aangeschoven. Goedemiddag alle twee. Ja, Saskia, wat was eigenlijk voor jullie de aanleiding om dat Oogpanel op te richten?
3: De aanleiding kwam eigenlijk bij een beetje toevallig. Thea die had gesolliciteerd, die wilde graag wel iets doen voor de krant. En wij zaten bij de redactie zo'n beetje van, hoe kan je inwoners nou meer betrekken bij de krant? Zodat die wat beter gelezen gaat worden. Dat ze echt ook zien wat er gebeurt en misschien met hun mening nog iets kan gebeuren. En Thea had eigenlijk ook een beetje de insteek. Die heeft haar eigen insteek. En dat kwam eigenlijk samen. En zo zijn we al pratende tot de rubriek onder ons gesproken gekomen. Waarvan de afkorting Oogpanel is.
2: Ja, want Thea, dan bedenk je zoiets. En dan denk je, misschien zijn er 80 mensen die erop reageren. Of had je al meteen de indruk van, dit kan wel eens groter worden dan dat?
4: Nee, heb ik nooit bedacht. Dat is echt het mooie van het geheel. Maar we zijn eerst de straat op gegaan in Zeewolde. En daar heb ik met een tafeltje ben ik met mensen in gesprek gegaan. En ik merkte eigenlijk dat mensen al direct hele verhalen aan me kwijt wilden. En echt wel een gerichte mening hadden. Waarvan je ook in denkt, ja, op zich heel logisch wat ze zeiden en hoe ze dingen ervaren.
1: Waar werd dan het meest over gepraat? Wat wilden ze aan je vertellen?
4: Nou ja, op een gegeven moment speelde er het idee dat er een speelhal op het Trekkersveld zou komen. En daarvoor heb ik met een tafeltje in het dorp gestaan en dat aan mensen gevraagd. Ja, en dan komen toch wel dingen naar voren over verslaving. Hè? En dat mensen daaraan verslaafd kunnen raken.
2: Oh, zouden automaten speelautomaten zijn?
4: Ja.
2: Ja, oké. Okay, ja.
4: En ja, daar kwamen dan allerlei verhalen over naar voren. En ja, dat vond ik eigenlijk wel heel interessant. En ook dat mensen dat meteen aan je willen vertellen.
2: Ja.
4: Dat vond ik ook heel mooi en heel bijzonder. Ja, na die eerste middag hadden we al meteen 25 leden. Of mensen die direct al zeiden van, nou, ik wil daar wel aan meedoen. Dus en toen zijn we in januari 2025 zijn we gestart met 88 oogpanelleden. En die hebben we wat algemene vragen gesteld. Meer over, hoe vinden ze jullie nieuwsberichten?
2: Hartstikke goed natuurlijk.
1: Nee, zeg het maar hoor.
2: Maar eerlijk, ja.
4: Nou ja, niet heel veel Zeewoldenaren zijn heel erg gericht op Omroep Flevoland. Mm-hmm. En er was veel meer, richting de Zeewolde Actueel werd erover teruggemeld. En grappig genoeg hebben we op dit moment een soortgelijke peiling lopen. En dan zie je eigenlijk dat het Oogpanel wel van mening is dat we dat daarin zeker de Zeewolde Actueel een stuk verbeterd is. Want
2: ja.
4: In eerste instantie gaf men aan dat de zoveelste 50-jarige bruiloftsfoto, dat had men op een gegeven moment wel gezien. Dus ze wilden eigenlijk toch wel wat meer
1: nieuws.
2: Verdieping.
4: Nieuws.
2: Ja, en dat krijg je dus ook door het panel, begrijp ik, Saskia.
4: Ja.
3: Ja, dus de onderwerpen worden eigenlijk ook aangedragen nu zo langzamerhand door de panelleden. Dat vragen we ook altijd. Hè. De laatste vraag. Heeft u andere onderwerpen? Waar zou u graag een vraag over stellen? Wat wilt u weten?
2: Maar wat is er allemaal voorbij gekomen al de laatste tijd?
3: Wat is er voorbij gekomen?
4: Heel veel veiligheid.
3: Ja, veiligheid, de omgeving. Veiligheid in de zin van echt veiligheid met politieberichten en wat er allemaal gaande is in Zeewolde. Maar dat kan ook over veiligheid, over de trottoirs, over de zebrapaden, de indeling voor de verkeerveiligheid.
4: En heel veel ontmoetingsbossen.
3: Ontmoetingsbos.
4: Want daar was het Oogpanel best wel behoorlijk tegen.
2: Ja,
4: dat was 4% voor eigenlijk.
2: Ja, is een stuk wat nog niet. Dat is een beetje onduidelijk of daar nou gebouwd kan worden of dat het voor recreatie is.
4: Ja.
2: Gemeenteraad, dat begint langzaam een beetje te schuiven naar wel of niet bouwen. Maar Zeewoldenaren die laten daar hun hond uit en die wandelen daar. Dus die denken.
3: woningen zijn nogal verdeeld.
2: Laat het maar lekker groen misschien. Ja. Ja.
4: Nou ja, en het probleem wonen, wat zoals in heel Nederland, dat leeft natuurlijk ook in Zeewolde. Ja, ja, daar hebben we ook in het oogpanel veel meningen over gevraagd.
3: Ja. En het AZC en dergelijke. We zijn heel breed in de onderwerpen. Ja.
1: Waar wordt er in Zeewolde het meest over geklaagd?
2: Of noemen jullie het geen klagen? Dat zou misschien ook wel kunnen.
4: Nee, opgemerkt.
2: Ja,
1: opgemerkt.
4: Ja, want de Zeewoldenaar, dat merk ik heel erg duidelijk uit het oogpanel op hoe men reageert. Die zijn echt enorm betrokken bij Zeewolde.
2: Ja.
4: En dat lezen we altijd terug in elke peiling, hoezeer men betrokken is.
3: Ja, dat
4: en
3: zie je voornamelijk inderdaad in de persoonlijke reacties. Hè. Mensen mogen altijd nog een eigen reactie toevoegen. Hè. Je vraagt, je doet een stelling, je stelt een vraag en daar hebben we zoveel antwoorden. Maar je mag altijd, er is altijd ruimte voor je eigen opmerking. En dat is echt, wordt opvallend veel gebruik van gemaakt.
2: Maar ja, kijk, je wil natuurlijk dat zo'n panel heel gemêleerd is, dat er heel veel verschillende soorten mensen in zitten. Is het risico van zo'n panel niet dat je juist alleen maar bovengemiddeld geïnteresseerde Zeewolde naar de trekt en dat je daar dan de mening van hoort? Of heb je het idee, nee, dit is het wel?
3: Ja, maar een mening is ook een mening. Hè? Ik weet niet of het heel belangrijk is of je een bepaalde doelgroep. Ik denk dat we best wel gemêleerd. Het zijn natuurlijk de lezers. En ja, lokale kranten hebben natuurlijk een bepaalde doelgroep als lezer wel. Dus daar zit je wel een beetje in, denk ik. Maar we hebben met de peiling, met de gemeenteraadsverkiezingen, zijn er ook weer hele andere mensen bijgekomen, zeg maar. Dat merk je ook wel een beetje aan de reacties. En dus dat is best wel grappig om te zien.
4: Toen hebben we weekpolls gedaan.
3: Ja.
1: Hebben jullie veel invloed op de Zeewoldense politiek?
4: Nee.
1: Nee, dat niet?
2: Worden nog geen raadsvragen gesteld naar aanleiding van dat wel?
3: Ja, er is wel een vraag gesteld naar aanleiding van een peiling. Van een artikel wat uiteindelijk in de krant is gekomen. En dat was over het cijfer wat men de gemeenteraad
2: dat trok hun zelf natuurlijk, ja.
1: En wat was het cijfer?
3: Wat zeg je?
1: Wat was het cijfer?
3: Nou, dat was een dikke onvoldoende. Dat stond dan ook in de titel. En dat heeft een politieke partij heeft dat aangetrokken.
2: Ja. Zijn er eigenlijk ook thema's waarvan je zegt, dit is eigenlijk te ingewikkeld voor zo'n kleine vraag die je eigenlijk stelt, hè, waar je eigenlijk meteen veel over wil weten?
4: Nou ja, we hebben heel lang getwijfeld over het AZC. Omdat je daarmee, ja, je wil niet de boel opruien. He, je wil toch dat het gaat echt om van hoe kijk je ernaar. En niet, ben je voor of tegen. Want ik bedoel, hij is er gewoon. En dat hebben we eigenlijk wel, ja, daar hebben we heel goed met elkaar over gesproken. Van welke vragen zetten we dan neer? Hoe plaatsen we dat? Ja, en uiteindelijk was dat heel verrassend. Want eigenlijk is het oogpanel heel positief over het AZC. Het enige punt waar Zeewolde moeite mee heeft, is dat de gemeenteraad zonder enige kennis of transparantie heeft besloten dat het 30 jaar blijft. En zijn er in plaats van die 80 asielzoekers, zitten er 500-600. Dat is gewoon niet goed gevallen.
2: Nee, dus dat rapportcijfer gaat voorlopig ook niet omhoog.
3: Dan gaat het niet omhoog.
2: Nee. Hoor je op sociale media altijd keiharde meningen. Hè? Merk je dat nou ook een beetje in het panel of niet? Of is het genuanceerder?
4: Nou ja, er is één iemand en die zet eigenlijk aan het einde van iedere peiling, ik weet natuurlijk niet wie dat is, maar die zegt, oh, zo fijn dat ik hier anonieme mening kan geven. Dus mensen vinden het echt heel prettig dat het geen tegenreactie veroorzaakt.
3: Ja, net zoals op sociale media, zeg maar. Als je zegt dat je ervoor bent, dat gelijk iedereen over je heen valt. En we proberen dat ook altijd wel te doen in de eindredactie dan. Om zeg maar alle meningen zeg maar duidelijk naar voren te brengen. Dus zowel voor als tegen of de middenmoot. Hè. Dus we maken er een algemeen verhaal van. Zeg maar wat een beetje blijk geeft van de peilingen.
2: Ja. Ja. Thea, jullie zijn ook genomineerd geweest voor een nieuwsbladjournalistiek prijs. Hoe was dat? Want dit heb je dus ooit bedacht samen. En dan valt dat ineens heel erg op. Dus.
4: Ja, dat is echt bijzonder. Dat is echt heel bijzonder. En ik, ja, het feit alleen al dat we daar mogelijkerwijs kans op hadden, dat vond ik al fantastisch.
3: Ja.
4: Dus laat staan dat die nominatie er kwam. Dus ik vind het echt heel bijzonder. Want we zijn nog maar 1,5 jaar bezig, hè?
3: Ja.
4: En als je dan van die 25 eerste oogpanelleden nu al op, we gaan al richting de 500 aanmeldingen. Ja, dan denk ik ook van, dit is echt gewoon, we hebben wel iets ja, naar boven gehaald wat echt de belangstelling heeft van mensen. En daar gaat het vooral om natuurlijk.
5: Ja. Nou, wat is de eerstvolgende stelling? Staat die er al in eigenlijk? Was die vandaag uitgekomen?
4: Nou ja, er is op dit moment best wel veel, zeg maar, in Zeewolde gaande wat zorgen geeft. Hè. De juwelier is overvallen. Er gebeuren best veel ongelukken. Er is iemand vermoord onlangs.
3: Het gevoel van veiligheid is wel.
5: Ondanks dingen die niet heel per se aan elkaar vastgehaakt zijn, dat alles bij elkaar maakt dat mensen zich onveilig voelen.
3: Dat gebeuren allemaal.
5: Ja.
3: Hè?
5: Ja.
4: En een terugkerend punt wat heel veel oogpanelleden melden is het gemis aan handhaving. En dan is het wel interessant om te onderzoeken, ja, in hoeverre is dat dan met elkaar gerelateerd?
5: Ja.
4: Of juist helemaal niet, hè? Dat kan ook.
5: Nee. Nou, we gaan het in de gaten houden. Want van alles, dat kun je allemaal nalezen in de Zeewolde Actueel. Mag ik jullie bedanken dat jullie hier waren. En bedankt dat jullie wilden vertellen over dat mooie panel. Ja. Saskia de Wijk en Thea van Winsen van Zeewolde Actueel.
6: Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond bij
7: mij. Goedenavond, het weer in Flevoland. De zon schijnt deze avond flink en de minimumtemperatuur ligt vannacht tussen de 15 en 18 graden. En dat is een perfecte temperatuur om lekker het raampje open te zetten. Morgen volgt er dan een dag met flink wat ruimte voor de zon, enkele stapelwolken en sluiwolken die overtrekken. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Pas in de loop van de middag kan er een enkele bui vallen in het noordelijk deel van de provincie. Het wordt uiteindelijk morgenmiddag 20 tot 24 graden bij een stevig windje uit het westen. De westelijke wind waait morgenmiddag met windkracht 4 of windkracht 5.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij. Dwars op de week.
1: Ja, dit was de week waarin bekend werd dat een brandweerman uit Emmeloord meehelpt bij de bestrijding van bosbranden in Spanje.
5: Ja, en ook was dit de week waarin premier Rob Jette meevoer tijdens de Kennel Pride in Amsterdam tijdens de World Pride.
1: Maar er gebeurde natuurlijk nog veel meer, hè, Odeke? In de wereld. En het nieuws, daar gaan we stil bij staan dit uur. En dat doen wij met ons dwars op de weekpanel. Met deze week Michel Hooghaars, drontenaar en werkzaam voor een bank. En Xaviera Ringeling, contentstrateeg uit Almere.
5: Ja, we hebben wat moeite met de klemtoon. vandaag. Dat is een beetje lastig. Wat is jezelf opgevallen? We beginnen even bij Xaviera.
8: Ik zag een bericht, en we hadden het er net ook al over, dat er dit jaar weer meer mensen in Almere zijn komen wonen. En volgens mij was het netto maar 1000 zoveel meer. Nou, ik zou ze niet allemaal koffie in willen schenken overigens. Maar 10.000 mensen zijn naar Almere gekomen en dan ook 9.000 zijn weer weggetrokken. En ik dacht, wat leuk. Ik snap het namelijk wel, want ik woon zelf nu, volgens mij is dit mijn 8e jaar, zeg ik zo uit mijn hoofd, maar misschien verzin ik dat wel, maar ergens rond die 8 jaar. En ik waardeer en geniet zelfs. Ik waardeer het en geniet zelfs van Almere. Dus toen vond ik dat leuk om te lezen, dat andere mensen dat ook gaan meemaken.
1: Wordt het niet te druk?
8: Nee, het wordt absoluut niet te druk. Ik heb in de binnenstad van Utrecht gewoond. En ik heb nog hier bij geen enkel restaurant ooit hoeven reserveren. Het mag trouwens wel iets meer, want ik zou niet willen dat ze allemaal gaan sluiten daardoor. Maar nee, het wordt niet te druk. En ik denk, wat ik hoop eigenlijk, er was maar één nadeel aan komen wonen in Almere. En dat was iedereen's reactie buiten Almere. Dus als je zegt, oh, ik woon in Almere, dan krijg je al mensen zeggen, oh, Almere. En dat was echt heel naar onderdeel van de ervaring, want ik woon hier. Dus ik hoop eigenlijk dat dat minder gaat worden, naarmate hier meer mensen komen wonen.
5: Ja, hoe zit het eigenlijk met Dronten? Als jij zegt dat je uit Dronten komt, Michel, reageren mensen dan ook zo?
9: Nou, ik zei al tegen Xaviera, wij zijn 19 jaar geleden uit Almere naar Dronten verhuisd. Ik wilde het eerste jaar echt op mijn knieën terug naar Almere. Inmiddels is dat wel verbeterd, zeg maar. En mijn knieën zijn een stuk slechter, dus dat komt goed uit.
1: Hoe komt het dan dat is verbeterd?
9: Ik denk dat je met heel veel dingen, je moet het leren waarderen. Weet je, mensen die nooit in Almere zijn geweest en roepen van, ja, ik wil er nog niet doodgevonden worden. Ja, hartstikke leuk, maar totdat je een keer in Almere komt, dan blijkt dat in één keer een hele leuke stad te zijn. Met een hele interessante binnenstad waar je allerlei leuke dingen kunt doen. Ja, en vervolgens ga je in Dronten wonen. Ja, wij hebben geen binnenstad, wij hebben de Meerpaal. Nou, dat is ook hartstikke leuk. Maar ja, op een gegeven moment ga je wel de stilte waarderen. Het is 's nachts nog echt gewoon donker. Er is geen poppenkast, het is rustig.
1: Dus 1000 extra mensen zou jij niet leuk vinden?
9: Nou ja, weet je, ik hoorde de burgemeester van Dronten ooit een paar jaar geleden heel enthousiast zeggen dat wij een station in Dronten kregen. En als een van de grote voordelen benoemde hij het feit dat je dan een 3 kwartier in Amsterdam was vanuit Dronten. En het enige wat ik tegen hem kon zeggen en bedenken was, er is maar één nadeel. En hij zegt, wat is dat dan? Ik zeg, die uit Amsterdam zijn binnen 3 kwartier ook hier. Dat vond hij een stuk minder leuk. De andere kant, sinds dat station er staat, de huizenprijzen zijn echt krankzinnig. Dus wat dat betreft, ja, goh, het zal wel. Maar ik woon prima in Dronten.
5: Ja, heel even, want recent is bekend geworden dat de koning volgend jaar zijn verjaardag gaat vieren in Lelystad. Hè, ook in deze provincie. Nou, noemde jij al zo vieren van, ja, mensen zeggen Almere. Nou, dat was ook niet al te mals wat ze zeiden over Lelystad.
8: Nog nee, maar niet. Dat is dan terecht. Nee,
9: nee, dat, nou, dat ja, klopt.
8: Nou ja, kijk, wat ik fijn vind aan Almere en wat ik in Lelystad een beetje... er zijn dingen die je daar ook hebt en die ik mis. Dus in Lelystad, wat ik mooi vind aan Lelystad, is dat er veel natuur is. Dat heb je ik woon in Almere-Buiten en Almere-Buiten ook. Je zit dichter bij de natuur in elk geval. Wat heel fijn is aan Almere, en ik denk ook aan Lelystad, is het is comfortabel. Alles is een beetje zo ingericht. Als je in Utrecht rijdt, alles is eenrichtingsverkeer, moeilijk parkeer, alles is ingewikkeld. En dat is hier niet. Wat ik mis in Lelystad, van de keren dat ik er ben geweest, is een beetje sjeu. Dus als ik 4 kinderen had gehad en een station wagon en zo, dan was ik misschien in Lelystad gaan wonen. Maar stappen doe ik graag in Almere.
5: Ja. Michel, wat is jou opgevallen de afgelopen week?
9: Ik kreeg op een gegeven moment kreeg ik door dat ze in Amerika die corona-verhoringen aan het doen waren.
1: Met Fauci.
9: Met Fauci.
5: Ja, moet even zeggen wie Fauci is.
1: Dat is de dokter. Was het hoofd corona?
5: Ja, eigenlijk een soort Jaap van Dissel, ja. maar dan
9: zo'n beetje wereldwijd, zeg maar. Ja. Hè? Dat was de autoriteit op het gebied van corona. En die hoorde ik gewoon 100 keer zeggen van, ik geef geen antwoord.
5: Ja, maar dat heeft een reden, hè? Want toen Biden opstapte als president, heeft hij een soort algeheel pardon gekregen.
9: Dat vond ik al bijzonder.
5: Ja, maar Biden dacht, ja, hier, deze man gaat zoveel problemen krijgen. Of hij het dan goed gedaan heeft of slecht gedaan heeft, hij wordt niet eerlijk behandeld. Ik pleit hem vrij van alles. Hij is verschoond van alles. Mm-hmm. Op het moment dat hij nu wel gaat antwoorden op allerlei vragen, dan open je die deur weer. En kan hij dus wel voor van alles aangeklaagd worden. Of hij nou ja, nee, twijfelt.
9: Ik weet het niet, maar ik vond het in ieder geval ik vond het heel bijzonder om te zien. Mm-hmm. Want volgens mij, ik weet niet of hij de fifth nam toen ze vroegen wie zijn naam was. Maar,
1: en zijn advocaat werd nog weggestuurd.
9: Ja, maar en wat ik ook heel verbazingwekkend vond, was dat er eigenlijk bijna geen rugbaarheid aangegeven is in Nederland. Ik heb niks gezien in het 8-uur-journaal. Ik moest echt zoeken naar een berichtje dat ik denk van, ik vond het echt heel bijzonder. Ik denk, aan de andere kant denk ik van, goh, als jij nou zo overtuigd bent van jezelf en hetgene wat jij, laat ik zo zeggen, de tijd van corona, als hij met de Kardashians op de foto kon, dan deed hij het, hè, bij wijze van spreken. Dus hij was niet vies van een beetje publiciteit. En nu zat daar gewoon een heel stil mannetje die op elke vraag gewoon zei van, ik geef geen antwoord.
5: Ja, je kan.
9: Ik vond het heel bijzonder. Ik vond het ook bijzondere televisie.
5: Ja. Heb je het gevolgd of helemaal niet, Sofia?
8: Ik heb het half gevolgd. Ik vond het overigens niet bijzonder. Het is gewoon een politiek toneelstuk. En de bedoeling is dat je het bijzonder vindt, zodat hij niks kan zeggen om de reden die jij net hebt uitgelegd. En wij dan denken dat hij daarmee schuldig is. Ik denk
9: daarom had ik juist antwoord gegeven.
8: Nee, want dat legt zij net uit waarom dat dus niet zo handig is voor hem. Maar ik denk, er zijn allerlei vragen te stellen rondom de hele coronatijd overal ter wereld, kan ik me zo voorstellen. Maar het was ook wel een unieke tijd. Ik vind het ook wel erg gemakkelijk dat we allemaal toen al, maar zeker achteraf, dan gaan zeggen, nou, ik had het helemaal anders gedaan. Dat
9: achteraf
8: vraag
9: is het mooi
8: af.
9: Wonen, heb ik ooit van iemand
8: gehoord. Nou ja, dat. Dus vind ik het bijzonder? Nee, er zijn allerlei redenen voor. Maar er is natuurlijk ook een politiek nu in Amerika die erg gaat voor en de bühne en politiek. Persecution, ik weet even het woord niet in het vervolgen.
5: Ja, dat je vervolgt.
8: Dus ik zou daar ook erg voorzichtig mee zijn als ik ook Fauci was.
5: Ja. Goed, zometeen gaan we het hebben over. Ja, waar gaan we het over hebben? Eens even kijken. Slimme AI-brillen. Is dat nou wel zo fijn of niet?

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Hey. Dwars op de week.
1: Slimme AI-brillen van Meta zorgen voor toenemende zorgen over privacy. De brillen lijken op gewone brillen, maar bevatten camera's, microfoons en AI waarmee gebruikers ongemerkt kunnen filmen, foto's maken en informatie over hun omgeving verzamelen. Inmiddels zijn er miljoenen van verkocht en ook andere techbedrijven werken aan vergelijkbare producten.
2: Ja, critici, waaronder privacyorganisatie Bits of Freedom, die waarschuwen dat de brillen misbruikt kunnen worden om mensen stiekem te filmen, bijvoorbeeld in openbaar ruimtes of zelfs op het toilet. En ook bestaat er onduidelijkheid over wat Meta nou precies doet met die beelden. Wat vindt ons Dwars op de Week-panel ervan? We vragen het aan Michel Hoogaars, Drontenaar, werkzaam voor een bank, en Safira Ringeling, contentstratege uit Almere. Safira, hoe kijk je naar deze ontwikkeling van die brillen? Je hebt een enorme bril op. Ik twijfel nog eventjes of jij een Meta-bril op hebt, maar...
3: Nee, heb ik niet. Nee. We hadden natuurlijk ooit Google-brillen, hè, al best wel lang geleden.
1: En Google die Glass, ook.
3: Ja, Google Glass.
1: Zag er niet uit.
3: Nee, maar dat was dus ook waarom het wel veel meer privacy-veeg was dan de brillen van nu. Want dat zijn, noem een merk, maar in ieder geval merkbrillen die je niet echt kan onderscheiden. En er zijn zelfs ook al hacks, want er zit wel een lampje op. Dat gaat branden als je filmt. Maar er zijn hacks om ervoor te zorgen dat het lampje dus niet gaat branden als je filmt. Nou, daar hoor je al potentieel voor misbruik. Mij lijkt dat die dingen gewoon oerlelijk moeten blijven. Ik vind ze inderdaad wel echt een inbreuk op privacy. Zeker als het dus niet zichtbaar is dat je gefilmd wordt.
1: Maar je hebt tegenwoordig ook al knoopcameraatjes. Dus kun je ook.
3: Dat je andere slechte dingen hebt, betekent niet dat je dit slechte ding moet hebben. Dit is in elk geval een slecht ding, zou ik zeggen. En die cameraatjes ook. Daar kunnen we een andere keer. Hebben we een andere uitzending over. Maar nee, ik vind deze. En je ziet ook. In Amerika zijn die dingen er natuurlijk al. Daar is overigens ook wat minder aandacht soms op sommige punten voor privacy. En meer macht aan die techbedrijven. Dus je ziet daar al dingen misgaan. En wat ik ook eng hieraan vindt, is dat Facebook trekt zich nooit niks aan van wiens privacy, regels, wetten dan ook. Terwijl ze groter zijn qua bevolking, tussen aanhalingstekens, dan grote landen. Mm-hmm. Dus ik vind de potentiële impact ook wel heel erg groot. En laatste, nou kom, ja. Er zijn al beelden uitgelekt die bekeken zijn door personeel van Meta. Ik vind Meta trouwens altijd, moet ik al denken aan... Ik ben Meta, ik ben een man. Maar maakt niet uit. Van Meta. En daar hebben dus al mensen naar persoonlijke beelden gekeken. Dus dat is al uitgelekt. Dus alles wat jullie net schetsen is al gebeurd. En dat is niet fijn.
2: Michel, zou jij eigenlijk zo'n AI-bril dragen? Als dat je leven makkelijker zou maken?
4: Als het mijn leven makkelijker zou maken, dan moet ik heel goed bedenken op welke manier dat het mijn leven makkelijk zou maken. Maar... ik heb al zo'n makkelijk leven, dus wat dat betreft. Nee, ja, weet je, kijk, dit verhaal draait weer om privacy. En er zijn blijkbaar nog mensen die de illusie hebben dat er iets van privacy bestaat. Maar volgens mij heb je al verdomd weinig privacy. Ik denk dat ze inmiddels al heel veel van mij weten. En dat ze precies weten waar je wel bent en waar je niet bent.
2: Maar je bent er gelaten onder eigenlijk.
4: Ja, weet je, het is elke keer weer de volgende stap. En dan kunnen ze je geheimzinnig filmen.
1: Je houdt het niet meer tegen.
4: Nou ja, weet je, ik denk 1 dat je het niet tegenhoudt. En 2, joh, als jij je heel erg moeite wil doen, als ik op het toilet sta, dat je mij wil filmen. Ik twijfel überhaupt of je dat kleine dingetje van mij in beeld kunt krijgen. Maar vooruit, als je dat dan zo per se wil. Ja, ik weet het niet. Ik word er een beetje moe van, moet ik heel eerlijk zeggen.
3: Maar ze gaan jou niet filmen. Ze gaan je dochter filmen. Nou, dat is een beetje het issue. Nou, ze gaan meer kwetsbare mensen. Want jij vindt dat niet erg.
4: Maar dat maar is het. Weet toch, je? Ja. Kijk, het bij mij zit vooral de crux bij de kwetsbare mensen, zeg maar, die zich hier niet tegen kunnen verweren. Die niet weten waar ze tegenover staan. Weet je, die mensen moet je gewoon beschermen. Maar met alle respect, ze filmen met je op de snelweg. De halve wereld heeft...
1: Als je door de straat loopt...
4: De halve wereld, ja, weet je, ik heb laatste keer een filmpje gezien van iemand... Het was een jongetje in Amerika. En die mocht van zijn moeder niet naar zijn oma toe. En dat was 800 meter verderop. En het jongetje is naar oma gelopen. En je kon precies via alle deurbelcamera's... kon je een jongetje filmen... zag je gewoon dat het jongetje naar zijn oma liep. Weet je, zover is het al.
2: Ja, jij zegt, daar moet je een beetje bij neerleggen, hoor ik al. Maar bij Xavier hoor ik toch wel, daar mag wel regulatie op komen.
4: Gaan we tegenhouden?
3: We hebben ook wetten tegen moord en die houden we ook niet tegen. En toch hebben we wetten er tegen. En privacy is niet binair. Het is niet of we hebben 0% privacy of we hebben 100% privacy. En er zijn ook landen om ons heen. Duitsland staat daar erg onbekend. Dat zij privacy op fronten heel belangrijk vinden. En hebben wetgeving die wij hier niet hebben. Die op, nogmaals, punten hun burgers beschermen. Bits of Freedom is een partij die al heel lang voor internet zich druk en sterk maakt voor onze privacy. En ik snap wat je zegt, hoor. Dus ik ben het er niet helemaal mee oneens. Maar die gelatenheid is precies waar dit soort partijen op rekenen. Als je maar genoeg overal knopjes indrukt, dan denken mensen van, ja, dit is ingewikkeld, laat maar zitten. En dan wordt hij wel binair. En ik denk dat we overal elke millimeter, als we vinden dat het te ver gaat, moeten bevechten.
4: Ja, maar het lastige vind ik juist precies wat jij nu zegt. Weet je, we schuiven elke keer weer een millimeter op. En we schuiven
3: soms wint Bits of Freedom gewoon een rechtszaak. Dan schuiven we lekker weer terug.
5: Maar moeten we die brillen dan verbieden?
2: Ja. Maar en als dat nog niet Europees geregeld is, vind je dan dat bijvoorbeeld theaters of scholen kunnen zeggen, wij verbieden dat uit onszelf al?
3: Sowieso, lijkt mij. Want je hebt dan, zeker in het theater, weet ik niet zo, maar als je naar de bioscoop gaat met zo'n ding, dan kan je gewoon illegale beelden maken. Zonder dat mensen dat doorhebben. Ik denk dat dat altijd to a point kan. Ik denk dat we het moeten verbieden. In elk geval in de vorm. Ik hou erg van nieuwe tech. Hè? Dus toen de Google Glasses, ze waren echt peperduur. Maar toen die er waren, toen dacht ik, oh, ik wil dat ook. Okay. Maar maak hem dan gewoon lelijk. Dan kan niet elke Piet en Henk en Clara, weet ik veel, kan met dat ding gaan lopen zonder dat mensen het doorhebben.
4: Maar je weet, op het moment dat je dat ding lelijk maakt, komt er iemand anders die dat ding zo maakt dat je het niet meer kunt zien. Dus...
3: Nee, maar op een gegeven moment was het verboden om het mogelijk te maken om op je telefoon het geluid van een foto maken uit te zetten. Ik weet niet meer of dat in Nederland was, maar het was ergens in de wereld was dat verboden. Omdat mensen dat stiekem onder mensen onder vrouwen hun rokken deden. Dus nu hoorde je altijd klik, weet ik veel wat je hoorde. Zoiets zou je kunnen doen met die camera. Dat je het dus niet 100% verbiedt, maar wel lastiger maakt.
2: Oké, zometeen in Zeewolde kunnen bewoners zelf over de plantjes in hun straat beslissen. Is dat misschien iets voor meerdere plekken?
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Dwars op de Week.
1: In Zeewolde zijn ongeveer 140 bomen voorzien van een hartje. En dat hartje laat de gemeentelijke groenploeg zien dat de grond rondom de boom wordt onderhouden door een buurtbewoner.
2: Ja, en ik moet even mijn tekst erbij pakken.
1: Bewoners mogen zelf bepalen welke planten en bloemen zij daar neerzetten, waardoor er meer variatie ontstaat en de biodiversiteit toeneemt.
2: Ja, we gaan het erover hebben met ons Dwars op de Week panel. Deze week met Safira Ringeling, contentstratege uit Almere, en met Michel Hooghaars, werkzaam voor een bank uit Dronten. Ja, bewoners die eigenlijk wat meer te zeggen krijgen over de openbare ruimte. Een goed idee, Safira?
3: Dit weet ik niet 100% zeker. Gebeurde dit in Utrecht dus ook op een gegeven moment? Want bij mij voor de deur kwamen er toen bakken met planten aan palen. En volgens mij hadden mensen daar de buurt iets over gezegd. En ik moet zeggen, waar ik nu woon in Almere, waren mijn buren onkruid aan het weghalen tussen de stenen en zo. En toen zei ik, ik dacht altijd dat de gemeente of zo, dat vanzelf een soort van verdween. Maar dat doet de buurt dus al. Dus ik denk dat het al bezig is, onofficieel. Ik denk dat dat goed is. Ik denk dat het je meer band geeft met de buurt. Ik denk wel dat ze niet moeten overdrijven. Want ik wil er niet een baan bij, zeg maar. Nee. Dus dat je mee kan denken en dat je een beetje connectie hebt met wat daar ook allemaal gebeurt. Ik denk dat dat goed is. Maar niet dat ik alles moet doen.
2: Sta jij distels weg te trekken uit de stoeptegels?
5: Ik zie hem al weer kijken.
4: Ik heb van alles, behalve groene vingers. Dus ik heb een tuin met kunstgras. Aan mij moet je dat soort dingen niet vragen. Ik ben daar niet voor gemaakt. Ik vind het prima als mensen dat leuk vinden. Ik vind het hartstikke leuk dat mensen heel veel plezier en voldoening halen uit het feit dat ze in het weekend hun tuintje bijhouden. En dat ze dat misschien ook wel doen voor de openbare ruimte. Dikke prima. Ik kan net een roos van een tulp onderscheiden. En dan houdt het zo ongeveer wel op. Dus Dus ja, ik zie ook weer oeverloze discussies aankomen tussen mensen van welke planten mogen nou wel en welke bloemen mogen niet. En dat zal dadelijk vast over iemand allergisch zijn voor een of andere plant en dan kan het weer niet. Dus ik weet het niet. Is het weer een goedkope bezuinigingsoperatie?
5: Nou, zat ik op de bank.
4: Dat denk ik dan weer aan. Dus.
3: Het cynisme viert hoog bij hier, jongens.
4: Ja, maar ik, nee, weet je. Nee.
3: Het is toch ook een manier om als.
4: Ik hou er geen cactus in leven. Dus,
3: Nee, ik ook niet. Ik hou niks. Ik koop gewoon steeds nieuwe planten op een gegeven moment. Maar het is ook een manier om in contact te komen. Dit is ook niet mijn favoriete hobby, binnenstad Utrecht. Maar om in contact te komen met je buren. Dus ja, dat kan uitlopen op vervelende discussies en de rijdende rechter. Dat hebben we allemaal op televisie gezien, denk ik. Maar het kan ook uitlopen op een momentje dat je even met elkaar in gesprek kan gaan. Of samen voor iets zorgen. Ik denk dat dat soort community best wel belangrijk is. Zeker in een tijd zoals nu, waarin we achter onze computer dan ergens ver weg een community hebben. En soms vergeten dat er mensen naast ons wonen.
2: Ik heb een buurman die doet als het sneeuwt, dan pakt hij de sneeuwschuiver en dan doet hij. We hebben 3 portieken naast elkaar. We wonen in flatjes. En die schuift dan dat sneeuw helemaal zo keurig voor ons weg.
4: Nou, hartstikke lief,
2: in de zomer, want vroeger werden de heggen bij de parkeerplaatsen heel vaak gesnoeid door de gemeente. Gebeurt nu niet meer. Hij heeft zo'n ding waar hij mee snoeit. En dat doet hij dus elke keer. Maar ik voel me dus echt op een gegeven moment echt super bezwaard. Omdat ik helemaal niks zit te doen.
3: Dat doe ik. Mijn buurman doet dat bij mij ook. Heel aardig. En dan geef ik hem wat te drinken of een hapje of iets lekkers.
5: En jullie zaten net over Lelystad te zeuren. Maar bij ons in de straat wordt echt alles keurig onderhouden. We hoeven zelfs niks te doen.
2: Door de gemeente?
5: Ja, het is echt, ziet er echt geweldig uit. Nou, niet door de gemeente.
3: Wat om mensen daar te houden. Nee, is niet waar. Nee, dat was een grapje.
2: Of heb je veel mensen van de reclassering die moeten schoffelen?
5: Ik denk het wel. Gevangen is dat
4: niet. Nee, maar weet je, ik snap best. En ik snap wat jij zegt. En een beetje, dat mensen een beetje gemeenschap zin krijgen en zo, dat snap ik, is allemaal prima. Maar ik ben inderdaad weer bang dat het gewoon een goedkope manier van bezuinigen is. Als je in sommige gemeenten ziet hoe hoog dat onkruid staat, ik vind het bijna beschamend.
3: Maar als we pikken dat we van de supermarkt zelf onze boodschappen moeten afrekenen zonder dat we korting krijgen of een factuur mogen sturen, dan kunnen we het van de gemeente ook gewoon pikken.
2: Ja, want je zou eigenlijk kunnen zeggen van we kunnen allemaal constateren dat het geld natuurlijk niet tot in de hemel reikt voor gemeenten. Huh? Dat je daar toch een beetje in meegaat, dat je zegt nou, dan neem ik die taak wel gewoon om het wat fraaier te maken. Om inderdaad wat onkruid tussen de tegels vandaan te trekken. Het kost mij misschien 10 minuten tijd. Maar ja, het scheelt de gemeente weer inzet van wat mensen.
3: Ik zou eerst willen weten of dat zo is. Dus first of all, voordat we gemeentes gaan vertellen dat zo is. Of voordat we het idee in de wereld denken dat zo is. Dat vraag ik me dan af. Plus, de andere kant van dat verhaal is dat ook mensen die dat werk doen ook dan een baan hebben. En die dus minder een baan hebben.
2: Oh ja.
3: Zeg maar.
2: Ja,
4: en dan krijg je weer de discussie, waar gaan ze dat geld dan voor gebruiken? Nou ja, ben ik het daar wel mee eens of niet mee eens?
3: Dus het idee op zichzelf, even los van jullie cynisme hier aan deze kant van mij, aan de rechterkant van mij, cynisme. Idee op zichzelf vind ik een goed idee. Vervolgens kan je het over de rest van dat verhaal hebben.
2: Maar ik kan constateren hier in ieder geval, want dit gaat over boomspiegels. Dat is echt zo'n vierkantje om een boom heen.
3: Precies.
2: Wat je kan adopteren in Zeewolde, zodat ze in Dronten of in Almere krijgen. Jullie staan niet vooraan, heb ik wel door.
5: Maar je kunt wel, je hebt twee handen. Je kunt wel afval prikken, toch? Voor de.
4: Oh ja, ik vind het jagoma sowieso. Dat was me dan toch al ergste aan erger. Is dat je gewoon Jan en Alleman van alles gewoon. Ik vind het heel bijzonder.
2: Weggooien, bedoel je?
4: Ja, maar weet je, daar hebben we volgens mij hier al wel eens eerder ook over gehad. Over bijplaatsingen bij vuilcontainers. Ja, ik woon waarschijnlijk in een hele nette buurt. Of bij ons zijn ze nog niet op het idee gekomen. Maar dat gaat altijd redelijk tot goed. En ik denk met dit is precies hetzelfde. Van joh, als mensen dat leuk vinden om dat te onderhouden. Of om daar iets gezelligs van. Joh, hartstikke leuk. Maar ja, mij niet bellen.
3: Maar als je het gevoel krijgt dat buiten je deur ook een beetje van jou is, dan loop je ook het risico, de kans dat mensen dus ook dat soort dingen, niet allemaal natuurlijk, je blijft altijd hardcore ASO's hebben, maar dat ze iets meer gevoel hebben met ook dat stuk buiten, al gaan ze prikken. Ik vind het wel.
4: Ja.
2: Oké, bij deze. We hebben alles gecoverd vandaag. Dank jullie wel dat jullie onderdeel wilden zijn van ons Dwars op de Week panel deze week weer. En wensen jullie een verder fijne zomer. Tot over een paar weken weer. Safira Ringeling en Michel Hooghaars.

0: Dit is Flevoland.
1: Oh, nou, ik vind er helemaal geen probleem. Ik vind het heel leuk als mensen zeggen... Hé, hey, oh, wat leuk, want ik heb je daar en daar gezien.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat was ook niet al te mals wat ze zeiden over Lelystad.
3: Nog steeds
4: maar
3: niet.
4: Dat is dan dat echt... Nee,
3: dat klopt.
0: En dit is ook Flevoland.
5: Ze leren eigenlijk ook hoe mooi het is om goed voor elkaar te zorgen... en iets voor een ander te doen. En op dat soort momenten word ik daar altijd wel heel erg blij van.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
6: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 9 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta-fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken... doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald... en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Venray bezocht. De burgemeester van Venray vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbestruiken verloren is gegaan.
8: En dat gaat heel, heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
9: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard is staan zwieven en werken.
10: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
7: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Venray. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren... en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren. Tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
11: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent der wereld... die komt in Nederland te staan.
7: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. De zon schijnt deze avond flink en de minimumtemperatuur ligt vannacht tussen de 15 en 18 graden. En dat is een perfecte temperatuur om lekker het raampje open te zetten. Morgen volgt er dan een dag met flink wat ruimte voor de zon, enkele stapelwolken en sluiwolken die overtrekken. De meeste plaatsen blijft het droog. Pas in de loop van de middag kan er een enkele bui vallen in het noordelijk deel van de provincie. Het wordt uiteindelijk morgenmiddag 20 tot 24 graden bij een stevig windje uit het westen. De westelijke wind waait morgenmiddag met windkracht 4 of windkracht 5.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Polland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
3: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
2: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
4: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
2: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
6: Het komende uur de lekkerste muziek.

Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.

speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. De zon schijnt deze avond flink en de minimumtemperatuur ligt vannacht tussen de 15 en 18 graden. En dat is een perfecte temperatuur om lekker het raampje open te zetten. Morgen volgt er dan een dag met flink wat ruimte voor de zon, enkele stapelwolken en sluiwolken die overtrekken. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Pas in de loop van de middag kan er een enkele bui vallen in het noordelijk deel van de provincie. Het wordt uiteindelijk morgenmiddag 20 tot 24 graden bij een stevig windje uit het westen. De westelijke wind waait morgenmiddag met windkracht 4 of windkracht 5.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juni tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond bij mij.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Siti Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Maar er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer, het is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon, met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Het wordt in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

radio- en tv-programma's, onze website, sociale media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. De zon schijnt deze avond flink en de minimumtemperatuur ligt vannacht tussen de 15 en 18 graden. En dat is een perfecte temperatuur om lekker het raampje open te zetten. Morgen volgt er dan een dag met flink wat ruimte voor de zon, enkele stapelwolken en sluiwolken die overtrekken. De meeste plaatsen blijft het droog. Pas in de loop van de middag kan er een enkele bui vallen in het noordelijk deel van de provincie. Het wordt uiteindelijk morgenmiddag 20 tot 24 graden bij een stevig windje uit het westen. De westelijke wind waait morgenmiddag met windkracht 4 of windkracht 5.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar Flevoland.
2: De Bruno.
3: Say

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw

plaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: en je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij groot nieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Great Snap.
1: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.

Als gemist op tv of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond bij mij.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld, zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.